0: West wordt wakker gaat deze zomer op zoek naar het mooiste woord van de regio. Lekker Haags of een mooi woord uit.
1: Oh, Westland.
0: Of misschien spreek je wel een woordje katteks.
2: Ja, wij zijn klaar.
0: Welk woord in een lokaal dialect uit onze regio ken jij? Geef hem door via westwordwakker@omroepwest.nl of stuur een appje naar 070-307-8080.
3: Hallo, waar is iedereen dan?
0: Het mooiste woord van de regio. In West wordt wakker op Radio West.

0: Elke werkdag op TV West het NOS-journaal in makkelijke taal. De belangrijkste onderwerpen uit het NOS-nieuws in duidelijke, rustige, begrijpelijke taal.
1: In de voorjaarsnota moeten de partijen in de regering het eens worden over extra geld. Bijvoorbeeld voor defensie. Nodig voor het versterken van het leger.
0: Het NOS-journaal in makkelijke taal. Maandag tot en met vrijdag om 9 uur op TV West.

0: Op 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
1: Nu op Radio West, het nieuws uit binnen- en buitenland.
2: Lars Militsen met het NOS-journaal. De aanslag op de Pride in Berlijn wordt dinsdagavond herdacht in Amsterdam. Er is dan een bijeenkomst bij het Homo-monument. Ook in Berlijn zelf wordt stilgestaan bij de aanslag. De Brandenburger Tor werd gisteravond verlicht in de regenboogkleuren. Bij de aanslag reed een bestelbus in op mensen. Er viel 1 dode en 29 mensen raakten gewond. De vermoedelijke dader is gisteravond doodgeschoten door de politie. De man rende met een steekwapen af op agenten. Meer studenten volgen een lerarenopleiding aan de universiteit. Het afgelopen collegejaar waren er 13,5% meer inschrijvingen dan een jaar eerder. Dat meldt Trouw op basis van nieuwe cijfers. Na zijn opleiding mogen studenten voor de klas staan in het basis- of voortgezet onderwijs. Koepelorganisatie Universiteiten van Nederland spreekt van heel goed nieuws in de strijd tegen het lerarentekort. De toename zou eraan te danken zijn dat universiteiten meer verschillende opleidingen zijn begonnen. Ook is er veel gedaan om de bekendheid van universitaire lerarenopleidingen te vergroten. Op de door Israël bezette westelijke Jordaan-oever zijn 2 moskeeën in brand gestoken. De krant Haaretz meldt dat er 2 Israëlische kolonisten zijn opgepakt. Bij 1 van de moskeeën was er een zware explosie. Op beide gebedshuizen waren met graffiti teksten op de muren gespoten. In de Tour de France hebben 14 Nederlanders dit jaar de eindstreep gehaald in Parijs. 3 Nederlanders vielen uit. Net als vorig jaar waren er 3 Nederlandse ritzegens. 1 daarvan was voor Olaf Kooi. En Mathieu van der Poel won 2 etappes, waaronder de slotetappe gisteravond. De Tour is gewonnen door de Sloveen Tadej Pogacar. Het is de 5e keer dat hij de Tour wint. Het weer, vannacht af en toe een buitje, tussen graad of 16. Ook 's ochtends bewolking en enkele buien. In de middag meer zon. Het wordt dan 21 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Voor Zuid-Holland altijd dichterbij. 89.3 FM.

0: Vanavond tussen 6 en 7 in West Komt Thuis is de muziekkeuze aan jou. In 60s at 6 met Bas Martinius.
1: Welke jaren 60 plaat kan ik voor je draaien? En waarom? Nou, zet het allemaal even een mailtje aan bas@omroepwest.nl.
0: 60s at 6 in West Komt Thuis. Alleen op Radio West.

0: We hebben hier gewerkt met houtvezel. En dat is een materiaal wat je direct na het planten opbrengt. En het onkruid komt daar niet doorheen.
1: Boeren in Zuid-Holland staan voor grote veranderingen. De politiek loopt erop vast, maar het platteland is volop in beweging.
2: Nou, dit is een spotspray-machine. En die doet hij op precisie, kan hij die richten op het onkruid.
3: En niet op het gewas zelf?
2: En niet op het gewas zelf.
1: Je ziet het in Koplopers op Klompen. Dinsdag vanaf 5 uur, elk uur op het hele uur.
4: Alleen op TV West.

0: baby, I'm home. I've got something to tell you.
1: What?
0: I love you.
1: I love you too. Did you get caught in the rain?
0: Oh, yes. It was so beautiful. Let me tell you how it's been.
2: Op 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
3: Nu op Radio West, het nieuws uit binnen- en buitenland.
4: Lars Militsen met het NOS-journaal. In Berlijn is stilgestaan bij de aanslag op de Pride. Mensen kwamen samen en legden bloemen bij de Brandenburger Tor. Dat bekende monument werd 's avonds verlicht in de regenboogkleuren. Morgenavond is er een herdenking bij het Homo-monument in Amsterdam. Bij de aanslag kwam 1 persoon om het leven. De vermoedelijke dader van 21 is gisteravond doodgeschoten door de politie. De man rende af op agenten met een steekwapen. Meer studenten volgen een lerarenopleiding aan de universiteit, blijkt uit nieuwe cijfers. Afgelopen collegejaar waren er 13,5% meer inschrijvingen dan een jaar eerder. Met zo'n opleiding mogen afgestudeerden voor de klas staan in het basis- of voortgezet onderwijs. De toename is volgens universiteiten goed nieuws in de strijd tegen het lerarentekort. In Sappemeer in Groningen was afgelopen avond een lichte aardbeving. Die was rond 7 uur en had een kracht van 1,6. RTV Noord kreeg tientallen meldingen binnen. Daarin spreken mensen van een korte, heftige dreun. Het KNMI linkt de beving aan de gaswinning in de regio. Bevingen als deze zijn minder diep en worden daardoor beter gevoeld. Op de door Israël bezette westelijke Jordaan-oever zijn 2 moskeeën in brand gestoken. De krant Haaretz meldt dat er 2 Israëlische kolonisten zijn opgepakt. Bij een van de moskeeën was er een zware explosie. Op beide gebedshuizen waren met graffiti teksten op de muren gespoten. Darttoernooi World Match Play is gewonnen door Luke Littler. De Engelsman won het toernooi voor de 2e keer op rij. De darter voor 19 nam het in de finale op tegen Gerwin Price uit Wales. Maar eigenlijk was het geen moment spannend. Het werd uiteindelijk 18-9 voor Littler. Het weer, deze nacht af en toe een buitje en het is een graad of 16. Ook in de ochtend bewolking en enkele buien. In de middag meer zon en het wordt dan 21 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Voor Zuid-Holland altijd dichterbij. 89.3 FM.

0: Radio West zorgt elke werkdag tussen 2 en 4 voor een glimlach op je gezicht. Marjolein Visser presenteert Muziek aan Zee. Met blije berichten, de lekkerste muziek en natuurlijk kun je lekker meespringen op de meedansplaat van de dag. Muziek aan Zee. Elke werkdag tussen 2 en 4.
1: Op 89.3 Radio West.

was. En niet zo van een arm om me heen was. Ça m'allait jamais bien, très bien. Maar jij stond voor mijn hart, ik liet je binnen. Had ik misschien nooit aan moeten beginnen.

0: Dit vergeet je niet, we hebben een leven van voor 7 december en na 7 december.
1: Op die dag verandert een explosie op de tarwekamp in Den Haag het leven van zoveel mensen.
2: Ik denk nou, het gaat beginnen, oorlog.
3: Ik zag nog het huis van de buren naast mij. En daarna was er ook helemaal geen galerij meer. Alleen bergen stenen die naar beneden op de straat lagen.
0: We moeten spullen pakken, we moeten weg en we komen niet meer thuis.
4: In de podcastserie Tarwekamp na de explosie volgen we de wijk een jaar lang na deze dodelijke aanslag.
5: Abonneer je nu in je podcast-app en luister naar Tarwekamp na de explosie. Een podcast van Omroep West. Ja!

0: Op 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
1: Nu op Radio West, het nieuws uit binnen- en buitenland.
2: Lars Militsen met het NOS-journaal. Spanje boekt positieve vooruitgang bij de bestrijding van de bosbranden. Dat zegt de Spaanse minister van Binnenlandse Zaken. Wel gaat die vooruitgang volgens hem langzaam. In verschillende regio's is al 77.000 hectare verbrand. Het blussen verloopt moeizaam, onder meer door harde windstoten. De brand in de provincie Ávila is inmiddels de grootste in de recente geschiedenis van het land. Ook de natuurbranden in Frankrijk woeden nog steeds. President Macron houdt vanochtend crisisoverleg met meerdere ministers. Oekraïne heeft een droneaanval uitgevoerd op de Russische grensstad Belgorod. Daarbij raakten 12 mensen gewond, melden de regionale autoriteiten. Er zou brand zijn uitgebroken in meerdere appartementen van een woongebouw. Ook zijn auto's in brand gevlogen. In Berlijn is stilgestaan bij de aanslag op de Pride. Mensen kwamen samen en legden bloemen bij de Brandenburger Tor. Dat bekende monument werd 's avonds verlicht in de regenboogkleuren. Morgenavond is er een herdenking bij het Homo-monument in Amsterdam. Bij de aanslag kwam 1 persoon om het leven. De vermoedelijke dader van 21 is gisteravond doodgeschoten door de politie. De man rende op agenten af met een steekwapen. Op de door Israël bezette westelijke Jordaan-oever zijn 2 moskeeën in brand gestoken. De krant Haaretz meldt dat er 2 Israëlische kolonisten zijn opgepakt. Bij 1 van de moskeeën was er een zware explosie. Op beide gebedshuizen waren met graffiti teksten op muren gespoten. In de Tour de France hebben 14 Nederlanders dit jaar de eindstreep gehaald in Parijs. 3 Nederlanders vielen uit. Net als afgelopen jaar waren er 3 Nederlandse ritzegers. 1 daarvan was voor Olaf Kooi. Mathieu van der Poel won 2 etappes, waaronder de slotrit afgelopen avond. De Tour is gewonnen door Tadej Pogacar. Het weer op veel plekken bewolkt met af en toe een bui. In de middag meer zon en het wordt dan 21 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Voorzijd Holland altijd dichterbij. 89.3 FM.

0: werkdag op TV West, het NOS-journaal in makkelijke taal. De belangrijkste onderwerpen uit het NOS-nieuws in duidelijke, rustige, begrijpelijke taal.
1: In de voorjaarsnota moeten de partijen in de regering het eens worden over extra geld. Bijvoorbeeld voor
0: NOS-nieuws in duidelijke, rustige, begrijpelijke taal.
1: In de voorjaarsnota moeten de partijen in de regering het eens worden over extra geld. Bijvoorbeeld voor defensie. Nodig voor het versterken.

weet niet of je zit te wachten op een vriendelijk woord van mij. Als ik jou oproep in gedachten, maakt me dat veel beetjes blij. Voel het als ik jou zie zitten, als ik je alleen maar ruik. Het zit in 100.000 vlinders die zoet zweven in mijn buik. Ik heb je lief, mijn hele leven. Het is veel meer dan houden van. Het is alsof je in mijn bloed zit. Ik zonder jou niet leven kan. Jouw mooie ogen doen me smelten. Zet me zo in vuur en vlam. Ik voel het enkel bij jouw aanblik. Ik krijg het ook van Rotterdam.

0: Radio West.
1: Voorzitter Michel Verbeek was dat, van de Stichting Luilaak Voetbal Boskoop.
2: Ja, in Delft dus ook.
1: In Delft ook.
2: Word je er dan ook wakker van? Is het echt veel lawaai?
1: Het is een beetje bij mij ergens in de buurt. En er zijn buren van mij die al hebben gezegd in de groepsapps, de buurtapp, van we pakken een hotelletje.
2: Ja. Die gaan er vandoor.
1: Nou, als je het niet weet, dan denk je, nu vergaat dus de wereld. Dit is waar we altijd bang voor waren. Als je het wel weet, dan, ja, weet je, slippende motoren en zo. En echt een, ik zeg nooit teringherrie, maar het is echt een teringherrie.
2: Ja, maar ja. Dat Lisette dan zo uit de bol gaat, jouw vrouw, in zo'n nacht.
1: Dat... Nou, dat is wel fijn, want door die luilak hoor je dat dan niet. Je hoort haar dan één nacht niet.
2: Ja, Jordi Bloem. Oh, ik hoor dat trouwens Bob hier ook heel erg op moet lachen. Hoor je dat? Op locatie Bob.
3: Sorry. Ja. Ja, ik wist niet dat ik al open stond.
4: Ja. Okay. Tot... Gaat het, Bob?
3: Jezus, zijn we dicht, jongens.
2: Ik zet ze eigenlijk op ongeluk de verkeerde schuim open.
1: Dit gaat van mijn tijd af, hoor ik Jordi zeggen.
2: Nou, Jordi, wordt het lekker weer.
5: Maar... Ja, het kunt ook kort zijn, hoor. Prachtig weer voorlopig. Ja. Nou, tot ziens.
0: Radio West, altijd dichterbij.

0: Ik vertelde mijn nicht dat ik een donor zocht. En ze zei van, nou, je hoeft niet verder te zoeken.
1: Nou ja.
0: Zo ging dat, ja.
2: In het programma Hoe gaat het? Spreekt presentator Fred Zuiderwijk mensen spontaan aan in de hal van een ziekenhuis.
3: Nou ja, eerst ging mevrouw er met een ander vandoor. En toen ontmoette ik daarna een andere vrouw. En daar heb ik 6 jaar mee kunnen leven. En die is overleden. Toen ontmoette ik weer uiteraard een andere vrouw. En die ging 7 jaar later. Nou ja, goed. En toen ontmoette ik mijn hedendaagse vriendin. Daar ga ik nu al 20 jaar mee om.
1: Oh, gelukkig.
3: En dat gaat fantastisch.
2: Je ziet het in Hoe gaat het? Donderdag vanaf 5 uur, elk uur op het hele uur.
4: Alleen op TV West.

0: De ziel krijgt vleugels in betoverende balletsensatie. Het grootste zwanenmeer ter wereld. Met meer zwanen dan je kunt tellen. Vanaf volgende maand exclusief te zien in Den Haag, Groningen, Rotterdam, Amsterdam en Apeldoorn. Ga voor tickets en info naar grootstezwanenmeerterwereld.nl.
1: Bij Matrabike heeft u keuze uit meer dan 5000 oer-Hollandse e-bikes. Direct uit voorraad leverbaar, al vanaf €899. Inclusief garantie en gratis haal- en brengservice. Bekijk alle Fongers e-bikes op matrabike.nl.
2: Kom naar Rolf Bent Studio Rotterdam Hillegersberg. 650 vierkante meter topdesign. Voor het complete Rolf Bent assortiment, het beste advies en de scherpste prijzen. Rolf Bent Studio Rotterdam Hillegersberg vindt u bij Frans Metz in Bergsenhoek.
1: Meer dan 5000 klanten waarderen Matrabike met een 9,6 op Trustpilot.
3: Straks het antwoord op de vraag of het Fisher Z of Fisher Z is. Maar eerst beginnen we met het nieuws met André Kolen. Goedemorgen.
4: Goedemorgen. De aanleg van het nieuwe stadspark op de Gasthuisplaats in Delft dreigt bijna €1 miljoen duurder uit te vallen dan gepland. Het oorspronkelijke budget van €1,5 miljoen is niet langer voldoende. Door hogere bouwkosten, extra bodemverontreiniging en archeologische werkzaamheden komt er naar verwachting ongeveer €950.000 bij. Een auto is gisteravond na een achtervolging door de politie klemgereden op de Hofvlietweg bij Leiden. En daarbij liep het voertuig schade op. Zeker één persoon is aangehouden. De achtervolging begon in Amsterdam. De auto reed via de A10, de A5 langs Schiphol en de A4 richting Leiden. Bij de afrit naar de N206 werd het voertuig door meerdere snelle interventievoertuigen van de politie tot stilstand gebracht. Op de begraafplaats in de Lier zijn dit weekend meerdere bronzen beeldjes in de vorm van een vogel gestolen. De beeldjes zijn tussen zaterdag 2 uur en zondag rond 2 uur van een graf gehaald. De nabestaanden hebben aangifte gedaan bij de politie. Een gedupeerde schrijft op sociale media dat aan de overkant van het graf nog 2 beeldjes miste. Meer nieuws straks om 6:30, nu het overige nieuws.
5: Lars Melitzen met het NOS-journaal. Spanje boekt positieve vooruitgang bij de bestrijding van de bosbranden. Dat zegt de Spaanse minister van Binnenlandse Zaken. Wel gaat de vooruitgang volgens hem langzaam. In verschillende regio's is al 77.000 hectare verbrand. Het blussen verloopt moeilijk, onder meer door de harde windstoten. Ook de natuurbranden in Frankrijk woeden nog steeds. President Macron houdt vanochtend crisisoverleg met meerdere ministers. In Berlijn is stilgestaan bij de aanslag op de Pride. Mensen kwamen samen en legden bloemen bij de Brandenburger Tor. Het bekende monument werd 's avonds verlicht in de regenboogkleuren. Morgenavond is er een herdenking bij het Homo-monument in Amsterdam. Bij de Pride-aanslag kwam 1 persoon om het leven. De vermoedelijke dader van 21 is gisteravond doodgeschoten door de politie. Meer studenten volgen een lerarenopleiding aan de universiteit, blijkt uit nieuwe cijfers. Afgelopen collegejaar waren er 13,5% meer inschrijvingen dan een jaar eerder. De toename is volgens universiteiten goed nieuws in de strijd tegen het lerarentekort. Oekraïne heeft vannacht luchtaanvallen uitgevoerd op grenssteden in Rusland. In Rostov-on-Don vielen daarbij 2 doden, meldt de gouverneur. Ook de stad Belgorod werd geraakt. Intussen voerde Rusland weer aanvallen uit op Oekraïne. In de regio Sumy raakten daarbij 5 mensen gewond. In Sappemeer in Groningen was afgelopen avond een lichte aardbeving. Die was rond 7 uur en had een kracht van 1,6. RTV Noord kreeg tientallen meldingen binnen. Daarin spreken mensen van een korte, heftige dreun. Het weer op veel plekken bewolkt met af en toe een bui. Het is een graad of 16. In de middag meer zon en het wordt dan 21 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Adverteer op Omroep West en bereik duizenden mensen in jouw regio.
7: Want je buurman weet het nu wel, maar de rest van de stad nog niet.
8: Start nu met adverteren. Omroepwestadverteren.nl.
9: Auping Studio Frans Metz, Rotterdam Hillegersberg. Voor het complete Auping assortiment. Kom uitgebreid proefliggen, krijg deskundig slaapadvies en de scherpste prijs. Bij Auping Studio Frans Metz is het altijd goedemorgen.
10: Ongekende nieuwe krachten in Drievliet. Nieuw, de stoomcycloon. Beleef de nieuwste familieattractie dit voorjaar in Familiepark Drievliet. Want wie wil dat nou niet?
11: Raak een echte meteoriet aan. Loop door ruimtestation ISS en bewonder de Soyuz-capsule van André Kuipers. Je beleeft het bij Space Expo in Noordwijk. Mede mogelijk gemaakt door ESA.
12: West wordt wakker op Radio West en de

0: Ja, in mijn beleving is het toch echt Fischer Z. Althans, zo heb ik het altijd genoemd. Dus laten we ons daar dan maar een beetje aan vasthouden met het prachtige The Worker.
1: Luistert naar West wordt wakker met Pieter.

0: Ja, en zo gaan we gewoon op een hele rustige wijze eens even lekker beginnen aan deze prachtige uitzending van West wordt wakker. Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Goedemorgen meer. Goedemorgen lieve.
2: Hey, goedemorgen.
0: Goedemorgen. Ja, we gaan. Wij zijn de vakantieploeg, hè? Want onze Tjeerd en Jorinda die zijn lekker aan het genieten van een paar heerlijke weken vrij. Dat betekent dat wij op de winkel mogen passen en daar tenminste als ik voor mezelf mag spreken.
1: Ja, nee, helemaal fijn.
0: Ongelooflijk veel zin in.
1: Om hier weer terug te zijn. Ja, ik heb net 3 weken achter de rug, dus ik ben volle kracht weer klaar om te gaan.
0: Ja, dat is hartstikke goed. Je had niet uitgewoond je plastic zakje met je wc-rol meegenomen, zodat je nog steeds een beetje half op de camping staat. Meer. Je bent er helemaal bij.
1: Die heb ik in de auto laten liggen.
0: Die heb je wel even in de auto laten liggen.
1: Je weet nooit wanneer je met pech komt te staan.
0: Nee, dat is waar. Dat is waar. Lekkere vakantie gehad?
1: Heerlijk. 3 weken in Drenthe en het was fantastisch.
0: Ja, Drenthe is heerlijk, hè?
1: Ja, mooie omgeving en ja, lekker tot rust gekomen. Even 3 weken ook echt voor het eerst helemaal geen nieuws gevolgd. Dus WK, weet niet of we nog meedoen of niet. Het schijnt iets met de tour te zijn. Ik heb het allemaal niet gevolgd.
2: Zullen we daar maar niet meer over hebben?
0: Nee, laten we het niet over het wereldkampioenschap voetbal hebben.
2: Niet erg dat je dat gemist hebt.
1: Maar, ik heb wel trouwens een verhaal gehoord. Weet jij wat een Nederlander doet als hij het WK wint?
2: Geen idee, want volgens mij winnen wij door zijn WK.
1: Zijn PlayStation uitzetten.
0: Ja, oh, het is er ook verschrikkelijk. Nou, jij zit nog een beetje half in de vakantiemodus. We gaan je straks helemaal bijpraten over de sport. Want nice. Die tourfinish. Maar daarover later meer. Maar lieve, heb jij ook nog steeds het kippenvel in je nek? Of heb je niet gekeken?
2: Die tourfinish? Ja? Nee, ik heb niet gekeken. Ja, het is eigenlijk heel erg. Ik had deze zomer het voornemen.
0: Met wat voor mensen zit ik hier?
2: Een beetje tour te kijken. Maar het zat helemaal niet in mijn systeem. En ook gisteren weer niet. Ik kreeg steeds de pushmeldingen van de tour is gefinished. Toen dacht ik, dat had ik eigenlijk willen zien vandaag. Maar was het een mooie etappe?
0: Ja. Het was een weergaloze etappe. Alvast even de schaduw vooruitwerpend.
2: Mooie plaatjes ook.
0: Ja, dat sowieso. Ja, want ze rijden altijd langs de Sacré-Cœur de laatste paar jaar. Sinds de Olympische Spelen hebben ze ervoor gekozen om er een heel mooi lusje in te maken van 3 rondes. Waarbij je heel erg moet stijgen en heel erg moet dalen over echt verschrikkelijk slecht straatwerk. Want ik heb de eer en het genoegen gehad tijdens de Olympische Spelen daar te fietsen. En ik zal jullie vertellen, jongens, dat is echt geen klinker ligt er recht, om het even goed te maken. Ja, als je daar dan met 50 gemiddeld per uur overheen ramt, terwijl ik daar 20 reed, denk ik, als ik al mijn best deed. Ja, dat was echt weergeloos. En Mathieu van der Poel met alles, maar dan ook echt alles wat hij nog in zich had met ongeveer, als die finishlijn echt 2 meter verderop ligt, wordt hij tweede. En nu wint hij die slotetappe. Ja, het was, ik word er helemaal emotioneel van.
1: Oh,
0: zoals jullie aan het zien.
2: Nee, maar vroeger was het altijd wel saai, toch? Het was een beetje voor hoe zeg je dat? Katseviool, zeg maar.
0: De katseviool vind ik een goede variant op wat iedereen nu denkt thuis.
2: Des keizers baard.
0: Des keizers baard. Om des keizers baard.
2: Ja.
0: Nee, het was wat dat betreft geweldig om te zien. Hey, jij gaat lekker het pad op.
2: Ja, ik ga het pad op inderdaad in ieder geval iets wegbrengen. En ik ga, we hebben het nu over fietsen, ik ga bij iemand langs die een andere sport heeft gedaan. Hè?
0: Nou.
2: Iets langzamer, stap voor stap. Maar wel 4 dagen lang.
0: 4 dagen lang. En toevallig ook in de provincie Gelderland wellicht.
2: Ja, zoiets, ja.
0: Nou, dat is in ieder geval goed om te horen. En vraag vooral even niet hoe het met de voetjes gaat. Want ik heb hem ook 2 keer gedaan.
2: Voordat ik
0: en
2: ze moet passeren zeker, ja.
0: Nou ja, het is de vraag die het meeste krijgt. Van, heb je nog last van je voeten? Nou ja, we hebben inderdaad wel een beetje last van onze voeten. Maar dat is een beetje wat ons te wachten staat op deze heerlijke ochtend, waar de vaste items natuurlijk gewoon aanwezig zijn en waar we enorm gaan genieten van de start van deze dag, want wij trappen hier de week af op deze 27e juli en wij, Meer en ik, maar natuurlijk ook Lieve, zijn ongelooflijk blij dat jullie er zijn.
3: Je luistert naar West wordt wakker met Pieter Tammens en

0: West wordt wakker, daar luisteren jullie naar. Dit was Danny Vera met Pressure Makes Diamonds. En daarvoor draaiden we Phil Collins. En Phil Collins deed het met Studio.
1: Wat staat er in de krant vanmorgen?
0: Ja, dankzij meer die hier. Phil Collins. En Phil Collins deed het met Studio.
1: Wat staat er in de krant vanmorgen?
0: Ja, dankzij meer die hier extra vroeg was. Want er was

0: te voorkomen. Dat zegt Hans de Vries, voorzitter van de beroepsvereniging KNMT. 5 jaar geleden liet de KNMT de Tweede Kamer in een brandbrief al weten dat het 11:55 was en dat er veel meer nieuwe tandartsen moeten worden opgeleid. Op dit moment zijn er 259 opleidingsplaatsen voor tandheelkunde. Ja, dit is natuurlijk een effect, dames en heren. Als je meer aandacht besteedt aan goede tandverzorging, dan blijven die gebitten een beetje uit.
1: Ja, heb je echt tanden nog?
0: Ik heb op 2 stifttanden na mijn eigen tanden nog. Ja. De ene was een val op de zijkant van de bank en de andere, daar ga ik geen uitspraak over doen.
2: Ik heb weer vastgeklikt. Ja, ik heb nergens last van.
0: Ja, dat zijn de betere berichten.
2: Ja. Nee, maar dat heb je als er een rapport wordt geschreven 5 jaar geleden en dat halen ze dan nu uit de la bij de Tweede Kamer. Ja, dan ben je alweer te laat, hè? Ik vind het zo opvallend, de laatste paar jaren. Dan komen ze nu van, ja, we hebben geen tandartsen meer. Nee, vind je het gek?
0: Nee, dat
2: hebben we 5 jaar geleden al geroepen.
0: Ja, dat had je van tevoren kunnen weten.
2: Ja, en wat je wel veel ziet, is veel tandartsen uit het buitenland.
0: Ja, dat klopt.
2: Uit het Oostblok. En ik heb een tijdje geleden had ik last van een kies. En hoe ze heette, ik heb geen idee. Ik kon het niet uitspreken. Maar ze was heel aardig en geen pijn. En in no time gefixt.
0: Ja, daar hebben ze wel. Daar heb je nog ambachtslieden, zegt.
2: Als je dan die opleiding daar hebt gevolgd en je mag hem hier zeg maar continueren. Ja, dat is toch perfect.
0: Ja, absoluut. Nee, dat klopt. En ik heb ook een Oostblokker gehad. Die heeft. Ik ga niet in detail treden. Mensen kunnen daar soms niet tegen. Maar er was een klein boordje afgebroken op een zekere plek. En die heeft hij er uitstekend uitgehaald. Kan ik je vertellen.
2: Nou ja, over universitaire lerarenopleidingen gesproken. Die zitten in de lift, schrijft Trouw. Het afgelopen collegejaar waren er 13,5% meer inschrijvingen dan in het jaar daarvoor. Het blijkt allemaal uit nieuwe cijfers van de koepelorganisatie Universiteiten van Nederland. Ik wist niet dat we dat hadden. Het is het tweede jaar op rij dat deze studierichtingen groeien. En er zijn verschillende manieren om docent te worden. Zo zijn er academische lerarenopleidingen voor het primair onderwijs. Er zijn educatieve masters, waarmee studenten een specifiek vak in het voortgezet onderwijs kunnen geven. En ook zijn er verschillende routes voor zij-instromers. Nou, stijging is heel goed nieuws. In de strijd tegen het lerarentekort, zegt Casper van den Berg van de koepelorganisatie Universiteiten van Nederland. Wat ook hiervoor geldt. 5 jaar geleden zeiden we al, er komt een lerarentekort. Laten we dat vooral even in de laag gooien.
1: Volgens mij is dat lerarentekort zelfs langer bekend dan André.
2: Ja, dat denk ik ook wel. Maar ik wil het niet al te negatief brengen, want dan heb je weer zo'n naam, weet je. Wel, maar ik denk dat je gelijk hebt, meer.
1: Ja. In het AD staat een verhaal over de Nederlandse LHBTI+-gemeenschap. Die is heel geraakt door de aanslag bij de Pride in Den Haag. Maar ze zijn ook strijdbaar. De veiligheidssituatie voor de World Pride in Amsterdam wordt ondertussen extra gemonitord. En dat maakt ons heel verdrietig, zegt Gerald Justin van de stichting Report It Always, oftewel Rita. Iemand ging naar een viering en komt nooit meer thuis. Die stichting Rita die zorgt voor veilige plekken voor de queergemeenschap in Amsterdam tijdens de World Pride. De noodzaak voor die veilige plekken is groot. Want de acceptatie gaat achteruit en het aantal meldingen van discriminatie en geweld neemt toe. En ook COC Nederland is aangeslagen door de aanslag in Berlijn. Maar tegelijkertijd zijn ze strijdbaar, zegt woordvoerder Philip Thijsma. Het is een aanslag op onze manier van leven. Hoewel we veel moeten overwinnen, we gaan er samen voor zorgen dat de liefde wint.
0: Ja, maar het is toch ook verschrikkelijk wat daar gebeurd is, jongens. Niet te geloven. Kijk, wat je ook van elkaar vindt, wat ook je voorkeur is, hoe je ook in het leven staat. Maar jongens, hou elkaar een beetje heel, zeg. Wat een rare manier om te gaan met tegenstellingen in wat je van dingen vindt.
1: Absoluut, het gaat
2: ik
1: je toch helemaal niets aan.
2: Ik zeg niks meer.
1: Nee, het gaat je toch helemaal niets aan wat iemand in de slaapkamer doet. Zolang het maar wederzijds is en 18 plus. Dan denk ik, er loopt geen bloed uit. Bemoei je er niet mee.
0: Nee, ik ben het onmiddellijk met jullie eens. Dan laten we maar gauw over
2: iets
0: anders gaan.
2: Iets leuks, want ik word hier heel depressief van.
0: Ja, nou, laat ik eens even met iets leuks beginnen. Want 20 jaar geleden begon eigenaar Dino Jan vanuit Leiden bijzondere goudvissen uit China te importeren. En al snel wilden zijn vrienden ze ook. Dat liep op een gegeven moment echt uit de klauwen. Het ging zo hard. Het huis stond vol. De hele woonkamer was weg. We konden geen fiets meer kwijt in de schuur. En toen zei mijn vrouw, misschien moet je een ruimte gaan huren. En zo kwam Dino in Voorschoten terecht. Goudvisliefhebbers van Zwitserland tot Zweden komen al jarenlang naar Voorschoten. Een paar keer per jaar gaat Dino naar Azië. Hongkong en China, dat is eigenlijk de bakermat van de goud.

0: Vis. De goudvis is daar veel groter dan hier in Europa. Het is een soort gelukswezen. Wat ik altijd tegen nieuwe klanten zeg, verdiep je eerst in de vis. In de volksmond zijn goudvissen goedkope vissen. Maar deze soorten hebben veel meer verzorging nodig. Ze mogen niet in een kom belanden.
1: Ja, dat is het slechtste voor de vis, hè? Een kom. Dan worden ze gek van die rondjes zwemmen.
0: Ja, en wij hebben zelf zo'n beest thuis. Dat hebben we te danken aan het feit dat mijn jongste dochter, die met alle geweld een vis wilde, het meenam toen ze het huis uitging. Maar toen eigenlijk ook besloot dat ze een kat wilde hebben. En katten en vissen is een slechte combinatie, als we het zo mogen uitdrukken.
2: Komt dus, die nu mee?
0: Ja, en toen kwam ineens de vis terug voor even. Ja. Nou, die gaat ondertussen bijna het derde jaar in.
2: Oh, dat houdt die lang vol.
0: Zijn broertje kan ook zusje zijn, is helaas overleden. Maar het voordeel dat goudvissen zich aanpassen aan de ruimte die ze hebben, dat klopt, want hij is 2 keer zo groot als dat hij 1,5 jaar geleden was. Ja? Maar hij is toch een vriend van de familie. Dus hij sloopt elke plant die je erin legt. Eigenlijk is het een goudvis. Althans, hij is verkleed als goudvis, maar wij denken dat het een barracuda is. Dat is wat wij denken.
2: Dus je moet je vinger er niet in stoppen.
0: Nee, want het is levensgevaarlijk, kan ik jullie vertellen. Blup, heerlijk.
3: Je luistert naar West wordt wakker. Dit is Radio West. Met Pieter Tammens en Meer Wolfsbergen.

0: Hoe zeg je in het Italiaans dat je distributieriem stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En we staan dag en nacht voor je klaar. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
1: Ongekende nieuwe krachten in Drievliet. Nieuw, de stoomcycloon. Beleef de nieuwste familieattractie dit voorjaar in Familiepark Drievliet. Want wie wil dat nou niet?
2: Ontsnap aan de drukte en stap in een wereld vol bijzondere planten, eeuwenoude bomen en botanische schatten. Wandel door de tropische kassen, bezoek de monumentale sterrenwacht en geniet tussendoor van koffie, lunch of iets lekkers in ons gezellige café. Bezoek de Hortus Botanicus Leiden, de oudste botanische tuin van Nederland. Plan je bezoek vandaag nog op hortusleiden.nl.
3: Ondertussen alweer 6:55. Tijdens voor het regionale nieuws, gelezen door André Kolen. Goedemorgen, André.
4: Goedemorgen. De aanleg van het nieuwe stadspark op de Gasthuisplaats in Delft dreigt bijna €1 miljoen duurder uit te vallen dan gepland. Het oorspronkelijke budget van €1,5 miljoen is niet langer voldoende door hogere bouwkosten, extra bodemverontreiniging en archeologische werkzaamheden komt er naar verwachting ongeveer €950.000 bij. Betekent een kostenstijging van ruim 60%. Ondanks de financiële tegenvallen houdt de gemeente vast aan de plannen voor het stadspark. Het voorlopig ontwerp is vastgesteld en wordt na de zomer verder uitgewerkt. Een auto is gisteravond na een achtervolging door de politie klemgereden op de Hofvlietweg bij Leiden. Zeker 1 persoon is aangehouden. De achtervolging begon in Amsterdam. De auto reed via de A10, de A5 langs Schiphol en de A4 richting Leiden. Bij de afrit naar de N206 werd het voertuig door meerdere snelle interventievoertuigen van de politie tot stilstand gebracht. Daarbij liep de auto schade op, meldt mediapartner Centraal Plus. De aangehouden persoon is overgebracht naar een politiebureau in Amsterdam en de personenauto is door een bergingsbedrijf afgesleept. Wat de bestuurder op zijn of haar kerfstok heeft, ja, dat is niet bekend. Op de begraafplaats in de Lier zijn dit weekend meerdere bronzen beeldjes in de vorm van een vogel gestolen. De beeldjes zijn tussen zaterdag 2:00 en zondag rond 2:00 van een graf gehaald. Een vrouw ontdekte de diefstal toen ze het graf van haar vader wilde verzorgen. De gedupeerde schrijft op sociale media dat aan de overkant van het graf nog 2 beeldjes miste. Ik ben razend, verdrietig en verbijsterd tegelijk, schrijft ze. Volgens haar lijkt het beeldje met een slijptol te zijn losgemaakt. De andere diefstal werd zondag ontdekt door een familielid, terwijl de nabestaanden zelf met vakantie zijn. Nou, of er nog meer beeldjes of ornamenten van graven in de Lier zijn verdwenen, is niet bekend. De nabestaanden hebben in ieder geval aangifte gedaan bij de politie.
3: Gaan we het hebben over het weer. Huub Mizee, goedemorgen.
5: Goedemorgen.
3: Als er iemand blij met je was vorige week, met jouw voorspelling, dan waren het mijn hortensia's wel. Want die hebben echt gillend van vreugde zitten danken voor die regen.
5: Die hebben dat ook heel hard nodig. Hè. Dat klopt, die zijn heel watergevoelig, zeg maar. En gisteren was dat dus met name eventjes het geval op sommige plaatsen. Ja, toen kwamen er wat buien langs. Nou, niet overal evenveel. Hoek van Holland 4 mm, Rotterdam 2. Maar Voorschoten had toch wel eventjes een paar forse buien. Een wolkbreuk werd daar even gemeld, 8 mm. Verder naar het oosten, in het midden van het land, is aanzienlijk meer gevallen, 19 mm. Dus dat zet helemaal wel wat zoden aan de dijk. Maar dat was het eigenlijk wel. Ja, er komen nu ook nog steeds wel een paar buitjes binnen vanaf de Noordzee. Maar dat is eigenlijk alleen vanochtend nog het geval. Een paar lichte buitjes en in de loop van de dag wordt het steeds droger en komt er ook weer steeds meer zon. We hebben daarbij een westenwind, die is matig, dus het is allemaal heel goed te doen. En dan wordt het vanmiddag zo'n 21 graden. Dat is volgens mij nog een heerlijke dag. Vanavond nog wat opklaringen, daarna wat meer bewolking vannacht, maar het blijft verder droog en dan wordt het 14 of 15 graden. En vanaf morgen komt het zomerweer weer helemaal terug. Het wordt droog, er zijn perioden met zon. Morgen wordt het al ongeveer 27 graden. En woensdag is het voor de meeste mensen alweer te warm, want dan is het droog en zonnig. En bij een zuidoostenwind wordt het dan zo'n 32 graden. tropisch dus. Nou, dat is mooi, want wij beginnen natuurlijk allemaal vroeg met een tropenrooster, dus dat is hartstikke mooi. De dagen daarna iets minder warm, toch wel zomers, zo rond de 4, 5, 26 graden met regelmatig zon. Vrijdag een hele kleine kans op een bui, maar voor de rest blijven droog. En ook in het weekend ziet het er nog helemaal zomers uit. Zelfs begin volgende week is dat het geval. Dus ja, we gaan weer voor de zomerliefhebbers de goede kant op.
3: Ik vrees dat ik toch moet gaan sproeien weer, Huub, als ik jou zo hoor.
5: Ik denk het ook. Ja,
3: hey, dank je wel.
5: Ja.
4: En tot zover het uitgebreide regionieuws. Meer weten? Blijf luisteren, let op het tropenrooster of kijk op omroepwest.nl.
6: West wordt wakker. Let's go.

0: Mijn favoriete Canadese dame was dit. Shania Twain met I'm Gonna Get You Good. Goedemorgen nogmaals. Als je net wakker geworden bent, dat is bijna 7:10. Dus als je denkt, ik draai me nog even om, doe dat lekker. En Meer en ik zijn de vakantieploeg vandaag bij West wordt wakker. En we zijn lekker van de kant, Meer, vind je niet?
1: Ja, we zijn lekker op dreef en fijn dat je luistert. En als je je omdraait, blijf goed luisteren. Dan hoor je het nieuws allemaal hier bij ons.
0: Zeker, want we gaan eens even kijken naar binnen- en buitenlands nieuws. Ja, we beginnen met een vervelende. En dat heeft het nieuws niet geheel onterecht beheerst de afgelopen tijd. Wat verdrietig. De vermoedelijke dader van de aanslag op de Berlijnse Pride is gisteravond gedood tijdens zijn aanhouding. Abdul B. zou gerecruiteerd zijn door IS. Volgens Judith Neuring, journalist en IS-kenner, worden er in Europa nog steeds veel jongeren gerecruiteerd door die groep.
2: De AIVD zei in het jaarverslag van vorig jaar dat een derde van de ISIS-aanhangers jonger is dan 24 jaar. En zij, daarvan waren er vorig jaar 11 opgepakt. Dat vertelt je ook iets over hoeveel ze weten over wat er gebeurt. En dat ze voor een deel ook die aanslagen weten te voorkomen.
0: Met de deradicaliseringscursussen wordt geprobeerd mensen ervan te weerhouden aanslagen te plegen. Neuring legt uit hoe dat gaat.
2: Vaak gebruiken ze daarvoor imams die uitlegt waar ISIS het fout heeft en hoe het werkelijk zit. ISIS heeft een soort knip- en plak-islam. En als je eenmaal daar totaal tegenover legt, dan, als het goed wordt gedaan, komen veel jongeren en ook ouderen aanhangers tot de conclusie dat ze zijn voor de gek zijn gehouden.
1: Grote delen van China hebben te maken met een orkaan en die bereikte gisteren het vasteland. In totaal zijn meer dan 800.000 mensen geëvacueerd, zegt NOS-correspondent Gali Verberg.
3: Dat heeft er vooral mee te maken dat de orkaan aankwam in een van de dichtst bevolkte gebieden van China. Het trof als eerste steden als Guizhou en Shanwei. Die kennen wij misschien, zijn niet zo bekend, maar er wonen zo'n 10 miljoen mensen. Daarnaast is dat gebied ook rijk aan rivieren, dus veel kans op overstroming. En daarom zijn de mensen dus daar weggehaald waar mogelijk.
1: De orkaan is inmiddels wel flink in snelheid afgenomen.
0: Cabaretier Peter Pannekoek was in Zomergasten. Hij zette in op een energieke avond vol humor, maar twijfelde van tevoren nog om in te gaan op de uitnodiging.
4: Ik vind het ook een beetje ijdeltuiterij. Dit gewoon denken van, laten we 3 uur gaan lullen over wat ik mooi vind. Ik vind het net een tik iconisch programma en het een grote eer. Maar het zit wel op de rand waarvan ik denk, dit mag je eigenlijk doen. Ik vind eigenlijk altijd dat ik alleen op televisie moet zijn als het met mijn werk te maken heeft. Dus als comedian, voor bij Dit Was Het Nieuws.
0: Maar hij besloot toch om mee te doen en was daarmee de opener van het slotseizoen van het programma. Een van de fragmenten die hij wilde laten zien was de documentaire Sam Dillemans. De waanzin van het detail over de Belgische schilder. Hij ontdekte de documentaire in een eerdere uitzending van Zomergasten, vertelt Pannekoek.
4: Nou, ik was onmiddellijk gebiologeerd door die man. Ik ben onmiddellijk hele documentaire gaan kijken. En sinds die Zomergastenaflevering bekijk ik deze documentaire minimaal 1 keer per jaar. Om mezelf te herinneren dat je altijd harder kan werken. Dat je niet lui mag zijn. Dit is echt brandstof voor mijn ambitie.
1: En wie ook een ambitie had en heeft voor elkaar heeft gekregen, Mathieu van der Poel. Hij heeft de spetterende slotetappe van de Tour de France gewonnen. Het was een zenuwslopende finale. De Nederlander ging er in Parijs met Pogacar vandoor, maar Van der Poel bleef hem en de andere sprinters maar net voor.
5: Mathieu van der Poel soleert, volle bak, nog 200 meter. Van der Poel met zijn allerlaatste inspanningen. Waar blijft die streep? Waar is die streep? Mathieu van der Poel, doet hij het? Ja, hij doet het! Een heroïsche overwinning.
1: Ja, waanzinnig. En Pogacar won uiteindelijk de Tour de France voor de 5e keer.
0: Wat ook een flink goede prestatie is. Laat er geen misverstand over bestaan.
1: Nee, absoluut niet. Ik ken heel veel mensen die het hem niet na zouden doen.
0: Niet te geloven, dames en heren luisteraars, de kippenvel staat alweer op mijn arm.
6: Je luistert naar West wordt wakker met Pieter Tammens en

0: geweldige band hier op Radio West. De mannen en vrouwen van Fleetwood Mac met The Chain.
1: De Buitenpost.
0: Ja, de Buitenpost is onze eigen lieve van Sloten. En die ging vanochtend op pad met een onvervalst presentje, lieve, toch?
2: Nou, inderdaad, een presentje. Dit is een groot pak. Dit is echt, zeg maar, dit is het cadeau dat kinderen dan als eerst pakken, weet je wel. Dit wil ik. Want het is een kartonnen doos. Ik heb het hier op de tafel gezet. Ik ben bij Joke Koeling thuis in Zoetermeer. Goedemorgen.
3: Goedemorgen allemaal.
2: Goed uitgeslapen?
0: Morgen, Joke.
3: Ja, altijd.
2: Oh, je krijgt ook goedemorgen gewenst van Pieter. Goedemorgen.
3: Goedemorgen van mij, hoor.
2: En van Meer.
3: Over Meer, ook weer terug van vakantie. Zet hem op. Dank je wel.
2: Ja, je bent wel weer goed op de hoogte, hè?
3: Ja.
2: Want vanaf 6 uur al aan het luisteren?
3: Altijd, altijd. Ja. En dan met de app en dan nog even ga ik naar beneden en denk ik, ja. Ja.
2: Dat jij, we gaan zo naar het pakket, hè, maar dat jij een grote Omroep West-fan bent al jaren, dat blijkt maar wel weer. Toen ik hier de keuken binnenstapte en toen zag ik, en dat is echt, ik kan het zeggen, een collectors item. Want je hebt natuurlijk de mok, de Omroep West-mok. Nou, die heb ik vaak weggebracht. Dat is best wel een grote mok met onderin blauw en dan ik luister altijd Radio West. Maar er schijnt ook een soort retro-versie te zijn. Dat is een kleiner mokje en daar staat op: de koffie smaakt beter met de ochtendshow. Hoe kom je nou weer aan dit collectors item? Want ik heb het nog nooit gezien.
3: Oh, misschien heel lang geleden keer gehad. Ik zal het echt niet weten. Ja, ik luister al zo lang naar jullie. Op een gegeven moment weet ik het niet meer.
2: Nou, ik ken dit mokje dus nog niet. Wit is die. Er zit thee in, dus ik ben ook wel even benieuwd. Ja, participerende journalistiek. Hoe smaakt die? Hete thee, ja. Maar lekker hoor. Drink makkelijk weg. Een kleine opening, dat gaat dan zo soepel de mond in. Nog heel even, want Joke, hoe is het met de voeten?
3: Ja, gewoon geweldig. Een paar blaadjes, ja. Kleine paar blaadjes, maar dat valt.
2: Je hebt slippers aan?
3: Ja, ik heb niks aan.
2: Ja, is het toonbaar?
3: Je mag de plekken zien. Hun ziet wel niet op de radio, maar zie je het?
2: Ik ga het niet aanraken, nee, maar het valt mee.
3: Ja hoor, kijk maar. Toch, niks. Ja.
2: Niks, nee. Dus allemaal goed gegaan, die vierdaagse?
3: Allemaal goed gegaan, die vierdaagse. Ja, helemaal geweldig.
2: Heb je dan ook Radio West op gehad tijdens die vierdaagse?
3: Nee, joh, daar heb ik geen zin in. Het is zover geen zin in. Je hoort her en der muziek. En dat,
2: ja, was het veel drukte?
3: Heel erg. Ja. Was te, eigenlijk te.
2: Te druk.
3: Op een gegeven moment stond je stil, kon je weer niet verder. Maar wel leuk, leuke drukte. Ja. Maar alles komt op een gegeven moment bij elkaar. 50 komt dan de 40 en dan de 30. Ik liep zelf 30, dus dat komt op een gegeven moment helemaal zo bij elkaar.
2: Het is veel drukte, maar terwijl het voor jou ook een tocht is waar je natuurlijk ook een beetje stil wil zijn af en toe, toch?
3: Ja, maar ja, het is toch altijd in mijn gedachten.
2: Ja,
3: gaat
2: goed. Ja, want je liep voor je overleden man.
3: Ja, klopt. Ja.
2: Al voor de 11e keer?
3: Ja, klopt.
2: Ja. Hoe was dat dit jaar?
3: Ja, hartstikke goed. En warm. En af en toe regen buitje. Ik moet een sponsje aan, maar het slijt nooit natuurlijk. Het is altijd bij, maar je geeft een plekje. Weet je, en ja hoor, het is goed gegaan. Ja.
2: En nu heb je ook een soort altaar, hè, hier gemaakt. Dat vind ik wel mooi. Er hangt een canvasfoto van je man bij een oude trein. En dan staan de kruisjes staan ervoor.
3: Klopt, ja. Dat zijn de medailles die ik toen de tijd heb gelopen voor hem. En nou, deze 11e hoek aan de andere kant nog even bijzetten. En misschien hooguit de 12e en dan stop ik echt.
2: Oké, want dan kun je inderdaad nu 10. En dan die 11e, die ligt hier. Mag ik die even pakken?
3: Ja, natuurlijk.
2: Ja, ik weet niet of ik het mag aanraken hoor. Ja. Maar daar zit een kroontje bij, hè?
3: Ja, dat is het verschil. Dus je krijgt 10 is een zonder kroontje en de 11e inderdaad met een kroontje. Ja.
2: Wat is nou je geheim om al meer dan 10 keer die vierdaagse uit te lopen?
3: Ja, gewoon trainen ook met de club. En lekker je hoofd leegmaken. Lopen. Altijd gedaan. Dus dat eigenlijk meer. Ja.
2: Prachtig, dus die krijgt een mooi plekje.
3: Ja, die komt hier achteraan. Want die houdertjes die zijn er niet meer namelijk. Dus heb ik toen nog een keer van een wandelmaatje dat we nog één gevonden voor me. Zei ze, ik heb er nog één voor je. Dus nou ja, dan moet hij helaas hier achter. Maar dat geeft niet, dat is bij elkaar. Dus heeft ook wel iets. En dan komt hij dit 12, als ik die zou lopen, komt dan. Oh ja, bij hem.
2: Kijk eens aan. Nou, prachtig, Joke. En dan hebben we de koffer voor jou. Nou, die moet je straks maar eventjes openmaken, want dat is een groot pak. En dan ga ik lekker eventjes rustig nog genieten uit dat mooie kopje van mijn warme thee.
1: Je luistert naar West wordt wakker met Pieter Tammens en Meer Wolfsbergen. Dit is Radio.
4: Guess what they dance in Colombia?

0: Omroep West is voor nieuwstips ook bereikbaar via de tiplijn.
1: Hartelijk dank voor het bellen naar de tiplijn van Omroep West.
0: Nieuwstips voor radio en TV West en omroepwest.nl. Bel 070 307 8008 of mail naar tip@omroepwest.nl.
2: De ziel krijgt vleugels in betoverende balletsensatie. Het grootste zwanenmeer ter wereld. Met meer zwanen dan je kunt tellen. Vanaf volgende maand exclusief te zien in Den Haag, Groningen, Rotterdam, Amsterdam en Apeldoorn. Ga voor tickets en info naar grootstezwanenmeerterwereld.nl.
3: Gun je ogen en oren het allerbeste. Je vindt bij Linnenwever in Wateringen de mooiste collecties monturen en zonnebrillen. Ook voor contactlenzen en gehoorbescherming zien we je graag. Kom langs bij Linnenwever in Wateringen.
4: Kom naar Rolf Bent Studio Rotterdam Hillegersberg. 650 vierkante meter topdesign. Voor het complete Rolf Bent assortiment, het beste advies en de scherpste prijzen. Rolf Bent Studio Rotterdam Hillegersberg vindt u bij Frans Metz in Bergsenhoek.
3: Voor je ogen en oren ga je naar Linnenwever in Wateringen. Kijk op linnenwever.nl.
5: Ja, straks gaan we aan Tequila Sunrise doen op Radio West. Maar eerst het nieuws, gelezen door André Kolen. André, goedemorgen.
6: Goedemorgen. Automobilisten moeten rekening houden met een uur extra reistijd als de Algera-brug over 2 weken voor een maand dichtgaat. Dringend en noodzakelijk groot onderhoud noemt Rijkswaterstaat de werkzaamheden. In veel gevallen kun je dan beter kiezen voor thuiswerken, de fiets of het openbaar vervoer. De aanleg van het nieuwe stadspark op de Gasthuisplaats in Delft dreigt bijna 1 miljoen euro duurder uit te vallen dan gepland. Het oorspronkelijke budget van 1,5 miljoen euro is niet langer voldoende. De kosten komen nu uit naar verwachting ruim 60% meer. Op de begraafplaats in de Lier zijn dit weekend meerdere bronzen beeldjes gestolen. Die zijn tussen zaterdag 2 uur en zondag 2 uur van een graf gehaald. Nabestaande die heeft aangifte gedaan. En een gedupeerde schrijft op sociale media dat aan de overkant van het graf in de Lier ook nog beeldjes miste. Meer nieuws straks om 19:30. Nu het overige nieuws.
7: Jeroen van Kan met het NOS Journaal. Het is al 2 dagen rustig in de strijd tussen de VS en Iran. De 2 weken daarvoor waren er elke nacht bombardementen. Amerikaanse ambassadeur bij de VN zegt tegen Fox News dat Trump daarmee de onderhandelingen ruimte wil geven. Maar de president heeft er zelf nog niks over gezegd. Er zou zijn afgesproken dat zolang de VS geen luchtaanvallen uitvoert, Iran niet terugslaat. Spanje boekt vooruitgang bij de bestrijding van de bosbranden. Dat zegt de minister van Middellandse Zaken. Ook al verloopt het blussen moeizaam door harde windstoten. De brand is de grootste in de recente geschiedenis van het land. Op sommige plekken ging 77.000 hectare verloren. Ook de natuurbranden in Frankrijk woeden nog steeds. President Macron houdt vanochtend crisisoverleg. In Berlijn is stilgestaan bij de aanslag op de Pride. Mensen kwamen samen en legden bloemen bij de Brandenburger Tor. Het bekende monument werd 's avonds verlicht in de regenboogkleuren. Bij de aanslag kwam een vrouw om het leven. De vermoedelijke dader van 21 is gisteravond doodgeschoten door de politie, zegt correspondent Gien Balduk.
8: Uiteindelijk is het dus tot een overmeestering gekomen waarbij Abdou B. heeft geprobeerd in te steken op de agenten. Toen zijn er meerdere schoten gelost en is hij dus gedood.
7: Morgenavond is er een herdenking bij het Rommelmonument in Amsterdam. 14 Nederlanders die meededen aan de Tour de France hebben de eindstreep in Parijs gehaald. 3 Nederlandse wielrenners vielen uit. Er waren 3 Nederlandse ritzegers, zoals die van Olaf Kooi in de 5e etappe. Mathieu van der Poel won 2 etappes, waaronder de slotetappe gisteravond. De manier waarop hij die won maakte het nog mooier, zei Van der Poel.
9: Met AD voorop, misschien wel de beste renner ooit. Ik ben niet zo heel vaak meer emotioneel, maar toch een klein beetje vandaag.
7: Ja, de Tour is gewonnen door de Sloveen Tadej Pogačar. Het is de 5e keer dat hij de Tour wint. Het weer. De dag begint bewolkt en er kunnen wat buien overtrekken. Later vandaag breekt de zon vaker door. Temperaturen lopen uiteen van 20 graden in het noorden tot 23 in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
10: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan!
11: Ontdek hoe leuk Nederland is. Ren, klim en speel door Madurodam. Stap in onze molenattractie De Windjager en klauter door Nederlandse schilderijen. Score je tickets op madurodam.nl.
12: Tata Steel, waarom zijn jullie eigenlijk zo vaak in het nieuws?
13: Zie je dit? Staal. Supersterk. Je vindt het overal. Maar eerlijk, de productie van staal is nog niet schoon genoeg.
14: Dus het maken van staal wordt schoner?
15: Dat klopt. We werken aan duurzame oplossingen. Minder uitstoot en meer recyclen. En een schonere omgeving.
16: Maar moet dat dan in Nederland?
17: Schoon staal maken we juist in Nederland. Zo houden we de banen en innovatie hier en zorgen we voor de energie van morgen.
12: En wat levert dat dan op?
15: Veel. Dit soort industrie maakt Nederland ook sterker.
12: Zo blijven we onafhankelijk in een best onrustige wereld. Samen bouwen we aan een duurzame toekomst.
18: Wil je meer weten over het Groen Staalproject? Kijk dan op www.groenstaal.com.
2: Madurodam, het leukste attractiepark over Nederland.
19: Wordt wakker op Radio West en Den Haag FM. Dit is

0: Ja, ik vind dat als de noeste arbeid heeft plaatsgevonden, dan moeten we hem samen ook even draaien, ook meer, vind je?
1: Helemaal gezellig. Goedemorgen. Wat zingen ze dat toch lekker in onze Tess?
0: Ja, absoluut, absoluut. Ja, het mooiste is, Tess Malone en ik hebben natuurlijk vorige week samen gedraaid. En ze zegt, ja, ik vind het zo gek om mijn eigen naam te moeten zingen.
1: Ja, dat maar kan ik me voorstellen, dat kan ik me voorstellen. Ik ga even snel onze volgende gast bellen. Jij kan nog wel even lekker vertellen over hoe je je eerste week hier hebt ervaren.
0: Oh, dat lijkt me geen enkel probleem meer. Nee, goedemorgen, 7:09. Je luistert naar West Wordt Wakker. Zoals jullie weten zijn onze Jorinda en Tjeerd lekker op vakantie. Geldt ook een beetje voor Reinoud Roemer. André Kolen is er de hele week. Dus dat wordt uitermate gezellig. We houden jullie volledig op de hoogte op deze prachtige zender. Met heerlijke muziek, met mooie items. En gebeurt genoeg in de wereld. We kunnen hier met West Wordt Wakker natuurlijk jullie volledig op de hoogte houden. Dat betekent dat wij nu snel iemand gaan bellen. En in de tussentijd draai je gewoon lekker op het gemakje even een plaat.
2: Give up looking for my baby.

0: Been Around the World van Lisa Stansfield brengt ons langzaam maar gestaag richting 12 minuten over 7. Frankrijk wordt geteisterd door bosbranden. Ruim 200.000 mensen zijn de afgelopen dagen geëvacueerd. Honderden brandweerlieden en militairen bestrijden de brand. Omdat de branden telkens op verschillende plekken woeden, is het moeilijk een overzicht te krijgen. En daar heeft geschiedenisleraar Jan-Wolter Smit wat op verzonnen. Een interactieve kaart waar je ziet waar er brand is. En we hebben Jan-Wolter aan de telefoon. Goedemorgen.
1: Goedemorgen. Nou, dat is een goede introductie. Volgens mij is dat precies wat de bedoeling was.
0: Nou ja, kijk, dat is alleen maar goed, toch? En ik zou je vertellen, ik zat weliswaar in een ander land, maar ik was wel heel blij met een, noem het maar, Portugese Jan-Wolter, want die had een bosbranden variant van Portugal gemaakt.
1: Volgens mij poppen ze ook links en rechts als paddenstoelen uit de grond, deze apps. En dat heeft volgens mij ook alles te maken met het feit dat het ook heel makkelijk geworden is met AI om dit soort dingen te ontwikkelen. En dat was ook mijn bedoeling. Ik ging op vakantie naar Zuid-Frankrijk en ik dacht, ik hoor van alles. Mijn vrouw zegt ook, wat moeten we nou doen als er een bosbrand is? En dan probeer je dus op sites te kijken. Ja, en dan kom je in Franse sites terecht met heel veel advertenties vaak. En ik dacht, dit ga ik gewoon voor mezelf maken. Inclusief een omgevingsalert dat je kan aangeven op hoeveel kilometer afstand van de plaats waar je nu bent. Is er een brand? Ja of nee?
0: Ja, het klinkt uitermate bruikbaar.
1: Zo simpel was het inderdaad. En het werkte gewoon heel goed. En ik dacht, misschien moet ik het gewoon op LinkedIn zetten. En misschien kan ik er andere mensen ook blij mee maken.
0: Ja, en als je dus op bosbrandenfrankrijk.nl kijkt, wat kan je daar zien?
1: Nou, het is denk ik goed om te weten, dit is echt een site die bedoeld is om te kijken op je telefoon. Dus op locatie, als je hem op een website kijkt op de computer, ziet hij er waarschijnlijk wat gekker uit, omdat hij gewoon puur voor een telefoon bedoeld is. Wat je daar ziet is de actuele actuele kaart van Frankrijk met daarop hotspots. Die hotspots die komen rechtstreeks vanuit de Franse overheid. Die hebben een bosbrandenwebsite. Nou, die informatie kan je ophalen. Vervolgens kan je aanklikken waar jij bent. Tenminste, je kan aangeven wat je locatie is. En dan zie je inderdaad in de omgeving, zijn er branden? Je gaat de bosbranden er niet mee weghalen. Maar het is denk ik toch gewoon fijn om te weten van, moet ik ergens al rekening mee houden? Of misschien zit er iemand thuis die denkt van, mijn familie is ergens in Frankrijk en ik weet niet waar. Zijn er branden in de buurt? Nou, dan kan je het gewoon gebruiken.
2: Het lijkt me heerlijk inderdaad dat je gewoon tegen je schoonmoeder kan zeggen, je hoeft niet de hele tijd te bellen. Kijk op de kaart, we zijn in dit plaatsje. Voer dan het nummer, naam van het plaatsje in. Dan weet je of er een brand in de buurt is. En dan, misschien gaat ze dan wel bellen. Hij is 50 kilometer in de buurt, maar dat is dan weer een ander verhaal.
1: En het lijkt, en ik denk dat echt wel heel goed is om te weten, los van wat je gaat gebruiken, afstanden zijn heel anders. Zeker in een groot land als Frankrijk. Dan denk je inderdaad, de branden zijn 10 kilometer verderop. Dat is soms echt heel ver weg. Dat wil niet zeggen dat je het niet in de gaten moet houden. Ik denk dat dat zeker sowieso altijd het geval is. Maar de afstanden, als je dan leest 50 kilometer. 50 kilometer vanaf Den Haag. Dan ben je een heel eind weg, hoor. En als je dan ook nog weet hoe staat de wind en dat soort dingen. Maar goed, dit is een manier om inderdaad te weten van, zijn er branden in de buurt? Het is zeker niet de bedoeling dat je inderdaad daar helemaal blind op gaat varen.
0: En blijf je alleen richten op Frankrijk? Of heb je nu een idee te pakken, Jan-Wolter, dat je denkt, ik ga gewoon heel Europa doen?
1: Die zit er al in. Die zat er al in. Zeker. Als je namelijk als je boven in de app kijkt, en of zeker op telefoon, wat ik nogmaals zeg, is makkelijker. Dan kan je gewoon vlaggetjes kiezen. En dan kan je kiezen Portugal, Spanje, Europa en Zuid-Frankrijk. En dan krijg je gewoon de actuele stand van zaken te zien in Europa of in Portugal.
0: Ik kan geen andere conclusie trekken, Jan-Wolter, dat dit zeer nuttig tijdverdrijf tijdens de vakantie was. Ik denk dat je er heel veel mensen blij mee hebt gemaakt.
1: Zeker, en mijn familie ook, hoor. Het is toch niet zo dat ze nu dachten van, ben je alleen maar bezig geweest met het maken van een appje? Nee hoor, ik heb ook gelukkig nog lekker in het zwembad gelegen.
0: Kijk, ik vind dat goed nieuws. Dank voor je toelichting en dank ook namens alle mensen die hem met heel veel plezier hebben gebruikt.
3: Je luistert naar West wordt wakker met Pieter Tammens en Mir-

0: Gestopt met live optreden, gestopt met elkaar. Maar dit was nog steeds een iconisch nummer van de Dijk. En onze muzieksamensteller die kon het van tevoren niet weten. Maar het is toch geweldig meer dat laaiend vuur van de Dijk. Nou, uitgerekend na het item over de geschiedenisleraar die een prachtige app gemaakt heeft over bosbranden in Frankrijk.
1: Een heel mooi nummer. Alleen er ontbreekt iets. Een kerstbelletje of zo. Zo'n lekker kerstbelletje.
0: Dat denk ik van,
1: het is 151 dagen voor de kerst, dan kunnen we toch al langzamerhand weer beginnen aan dat soort heerlijke ding-dong, ding-dong kerstgeluidjes.
0: Ik moet je zeggen, ik ben te groot fan van

0: ze, want ze zijn wel droog, hè?
1: Ja, dat zijn ze zeker, ja.
2: Ja, dan gaan de Hagenaars weer de kerstboom maar rousen. Maar we gaan ze eerst gewoon versieren.
0: Ja.
1: Hey, maar Rob, even in alle ernst. We zitten midden in de zomer. Waarom is dit nou juist het moment om te zien welke kerstbomen het wel en niet hebben gered?
0: Ja, nou, als je bij ons in het, zeg maar, in het kerstbomenhotel nu kijkt, is het duidelijk te zien welke kerstboom het niet gered heeft en welke wel. Want degene die het niet gered heeft, die staan er mooi bruin bij. En die andere die schieten mooi groen door.
1: En ongeveer de helft van de boom is overleden. Hoe komt dat dan?
0: Ja, eigenlijk, je wordt een beetje door met de kluit belazerd als je een kerstboom met kluit koopt. Omdat niet elke kerstboom die als kluit verkocht wordt, is een kerstboom met een kluit. Want dat is eigenlijk gewoon een kerstboom die is uit de grond gestoken en in een stevige pot met grond gezet.
1: En dat is dus
0: en
1: wat
0: dus
1: anders?
0: Niet echt vergoed. Ja, dat is heel wat anders. Je hebt zeg maar een kerstboom die echt een boompje die opgekweekt wordt in een pot. En dat kan je eigenlijk zien als je de kerstboom uit de pot haalt. Dan is die mooi gevuld met wortels. Dan heeft hij een mooi gezond wortelstelsel. En die andere kerstbomen die zijn gewoon uit de grond gestoken en in een pot gezet waarin zoveel mogelijk stevige grond zit.
1: Ja, als ik
0: wij konden het al zien bijvoorbeeld toen we de kerstbomen uit de pot haalden. Dachten nou deze, die gaat het echt niet doen.
1: En kun je, ik hoor je eigenlijk zeggen dat je het eigenlijk pas kan zien als je hem uit de pot haalt. Want ik ben wel benieuwd of jij een tip hebt hoe mensen straks, als aan het eind van het jaar een kerstboom kopen, kunnen zien of het een echte kluit of een bedonderde kluit is.
0: Ja, eigenlijk kan je het goed zien als hij in een pot zit. Dan kan je aan de onderkant, dan zie je altijd die gaten zitten waar ook het water doorheen loopt. En als je daar nu eigenlijk wortels ziet zitten, en je zou hem eigenlijk aan de zijkant open moeten snijden, want dan kan je echt zien of hij een gezond wortelstelsel heeft. Maar aan de onderkant kan je al zien, als daar alleen maar grond zit en er zit geen wortel, ga er dan maar vanuit dat je belazerd wordt met de kluit.
2: Maar de eigenaren, die wisten dat natuurlijk niet. Die hebben vol vertrouwen hun boom bij jullie gebracht, hopen te planten. En dachten van, nou, dan hoef ik volgend jaar niet een nieuwe kerstboom te kopen. Hoe gaat het daar dan mee? Hoe breng je die op de hoogte?
0: Ze krijgen sowieso van ons allemaal een e-mail. Maar we hebben het ook zo gedaan. De eigenaren die boom gebracht hebben, die hebben hem zelf in de grond moeten zetten. Dus ze hebben zelf geholpen om hem uit de pot te halen. En ze hebben dus zelf eigenlijk al wel gezien hoe het met de staat van hun boom was.
2: Okay.
0: En dan hebben we altijd eerlijk gezegd, nou, dit zal een moeilijker worden, hoor.
2: En dan inderdaad, wordt hij nu gecremeerd? Of wat gaan jullie met de dode bomen doen?
0: Ja, nou, ik zit te denken aan dat bietje, laaiend vuur, dan fik er maar in. Nee, we hebben eigenlijk nog zitten denken, als we ze nou mooi in de vernis zetten, dus we spuiten de vernis overheen, zijn nu hele mooie bruine bomen, dus ze passen perfect in een beige interieur, wat heel veel mensen hebben op dit moment. Maar ja, nee, het is de onzin. Nou, we kunnen er niets mee. Ze staan er nu nog. En we laten ze nog even staan en straks moeten ze netjes geruimd worden.
1: Nou, ik ben dat laatste, dat klinkt wat verdrietig, maar je bent vooruitziende geest. Proberen dit voor de toekomst te voorkomen. Maar één ding ben ik je dankbaar, Rob van Holstein. Want dankzij jouw uitleg en die van de tuin van Guy en Honselaarsdijk weten in ieder geval de mensen waar ze de volgende keer op moeten letten om dit soort leed te voorkomen.
2: Eens en dan, zeker, absoluut. En hem dan weer toch naar jouw hotel brengen. Want het gaat wel door, toch?
0: Ja, we gaan netjes door. We hebben een mooi stuk grond, dus daar kunnen ze mooi gezet worden. En de bomen die mensen niet terug willen hebben, die kunnen we altijd uitlenen aan mensen die zeg maar geen eigen boom kunnen kopen.
2: Oh, hartstikke mooi.
1: Uitstekend initiatief.
2: Nou, en nog 151 dagen dus.
0: Ja, we gaan ze aftellen. Dankjewel.
2: Hoi.
1: Ja, bedankt.
3: Hoi. Je luistert naar West wordt wakker op Radio West en Den Haag FM.

0: Aan het eind van de dag zorgt Radio West voor de nodige ontspanning. Romantiek op West is er elke avond tussen 9 en 11. Hier hoor je ze 2 uur lang non-stop. De beste liedjes over de liefde. Sluit de dag af met Radio West. Vanavond weer vanaf 9 uur.
1: Elke dag romantiek op West.
2: Hey, ondernemer. Heb jij je BTW-aangifte al gedaan?
3: Hè? Nu alweer?
2: Ja. Doe het uiterlijk 31 juli.
3: Oké, maar ik heb deze periode helemaal geen omzet gedraaid.
2: Ook dan moet je aangifte doen.
3: Nou, goed dat je het zegt.
2: En kun je nog wat hulp gebruiken? Je vindt alles over btw-aangifte op belastingdienst.nl/btw.
3: Handig?
2: Ja, van de Belastingdienst.
4: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
5: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
4: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
6: Hi, I'm Andrew van Australië New Zealand reisspecialist Travel Essence. Al 20 jaar is het onze specialiteit het reisbudget van onze klanten zo slim mogelijk te benutten. Die kennis en expertise gebruiken wij ook voor uw droomreis. Kijk voor meer informatie op travelessence.nl.
7: Inbrekers geeft u geen kans. Maar hoe veilig zijn uw eigendommen online? Licentie2Go beschermt uw privacy en apparaten met beveiliging van Norton 360. Kijk op licentie2go.com/radio.
6: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
7: Persoonlijk advies en gratis installatie. licentie2go.com/radio.
8: 7:30 precies, bij West wordt wakker. We gaan luisteren naar het regionale nieuws gelezen door André Kolen. André, goedemorgen.
9: Goedemorgen. Bewoners van de Max Euwe-singel in Alphen aan de Rijn zijn gefrustreerd over de parkeersituatie in hun straat. Er zijn te weinig parkeerplekken die volgens de bewoners ook nog eens door de politie en mensen van buitenaf worden gebruikt. Begin dit jaar werd tennis- en squashcomplex Nieuwe Sloot gesloopt en daarmee verdwenen ook de tientallen parkeerplaatsen. Nu er recent op een van de hardnodige parkeerplaatsen een laadpaal is gekomen, is er voor een aantal bewoners de maat vol. Maar aan mediapartner Studio Alphen laat de gemeente Alphen weten dat het probleem juist deels door de bewoners zelf wordt veroorzaakt. De gemeente snapt dat iedereen het liefst dicht bij de woning parkeert, maar dat kan niet. In de naastgelegen Pimulierstraat en Fanny Blankers-Koenstraat zijn voldoende parkeerplaatsen beschikbaar voor de Max Euwe-singelbewoners, aldus de gemeente. Frankrijk wordt geteisterd door bosbranden. Ruim 200.000 mensen zijn de afgelopen dagen geëvacueerd. Onder de brandweerlieden en militairen bestrijden de brand. En omdat die telkens op verschillende plekken woeden, is het moeilijk een overzicht te krijgen. Geschiedenisleraar Jan Wolter Smit uit Den Haag heeft daar wat op verzonnen. Een interactieve kaart waar je ziet waar er brand is. Hij is niet de enige.
10: Volgens mij poppen ze ook links en rechts als paddenstoelen uit de grond, deze apps. En dat heeft natuurlijk volgens mij ook alles te maken met het feit dat het heel makkelijk geworden is met AI om dit soort dingen te ontwikkelen. En ja, dat was ook mijn bedoeling. Ik ging op vakantie naar Zuid-Frankrijk en ik dacht, ja, ik hoor van alles. Mijn vrouw zegt ook, ja, wat moeten we nou doen als er een bosbrand is? En dan probeer je dus op sites te kijken. Ja, en dan kom je in Franse sites terecht met heel veel advertenties vaak. En ik dacht, ja, dit ga ik gewoon voor mezelf maken. Inclusief een omgevings alert dat je kan aangeven op hoeveel kilometer afstand van de plaats waar je nu bent. Is er een brand, ja of nee?
9: Ja, de site is bedoeld om te bekijken op je mobiele telefoon ter plaatse. Het is te vinden op bosbrandenfrankrijk.nl. Op de begraafplaats in de Lier zijn dit weekend meerdere bronzen beeldjes in de vorm van een vogel gestolen. De vrouw ontdekte de diefstal toen ze het graf van haar vader wilde verzorgen. En de gegroepeerde schrijft op sociale media dat aan de overkant van het graf nog 2 beeldjes miste. Volgens haar lijkt het beeldje met een slijptol te zijn losgemaakt. De andere diefstal werd gisteren al ontdekt door een familielid, terwijl de nabestaanden zelf met vakantie zijn. En of er nog meer beeldjes of ornamenten van graven in de Lier zijn verdwenen, dat is niet bekend, maar de nabestaanden hebben in ieder geval wel aangifte gedaan bij de politie.
8: En voor het weer gaan we praten met Huub Mizee. Huub, goedemorgen. Maar dan moet ik je natuurlijk wel even openzetten. Hey, goedemorgen.
11: Ja, goedemorgen. Ja, ik moest nog even
8: in de keel schrapen. Nou, maar kijk, dan staat het nu meteen 1-1,
11: ja,
8: vind je niet?
11: Zo is dat. Ja, klopt.
8: Zeg, Meer die stuurt mij, die gaat mij een beetje testen. We gaan het zo over het Nederlandse weer hebben. Maar zij meldt mij dat Franse branden leiden voor het eerst tot pyrocumulonimbus.
11: Zo. Ja,
8: en jij weet wat dat is, denk ik.
11: Nou ja, dat is ook uit te leggen. Een cumulonimbus. Cumulus is een stapelwolk. Nimbus is regen. En een pyro is dus brand eigenlijk. Dus ontstaan uit brand of rook. En dat komt omdat die bosbranden enorme warmte ontwikkelen. Die lucht die stijgt op. En daar komt ook nog vaak waterdamp bij vrij als er wordt geblust. En dat kan dan heel makkelijk een wolk veroorzaken. En een cumulonimbus zou zelfs een enkele bui kunnen veroorzaken zelfs. Maar dat wil dus wel zeggen dat die bosbranden heel hevig zijn, groot in omvang. En dat hebben we inderdaad allemaal kunnen zien. Het is afschuwelijk wat er daar in Frankrijk en Spanje gebeurt. Het is daar kurk en kurk droog. En het is er nu wat minder warm dan het een tijdje geleden was. Dat wel, maar goed, of dat nu heel veel zal helpen, laten we het maar in ieder geval hopen. Ja, bij ons is er gisteren sowieso een echte bui gevallen, zoals bij Voorschoten, 8 mm. Op andere plaatsen weer wat minder. En nog steeds komen er vanaf de oceaan wat buitjes binnen. Het zijn er niet veel meer. Een lichte bui nog vanochtend. Vanmiddag blijft het droog, komt er meer zon. En bij een matige westenwind wordt het dan vandaag bij ons zo'n 21 graden. Even een iets minder warme dag. Nou, dat is nog wel even lekker. Ik zou zeggen, zet de ramen een beetje open. Kan je huis alvast weer een beetje afkoelen. Is een groot woord, maar goed. Want vanavond zijn er nog opklaringen. Daarna komt er wat meer bewolking. Het blijft droog vannacht met 13 of 14 graden. Morgen wordt het weer ronduit zomers met droog weer. Periode met zon en morgenmiddag toch alweer 27 graden. Een zomerse waarde al meteen. En woensdag, ja, hou je vast, dan wordt het alweer 32 graden. Tropisch warm, droog, zonnig weer. En donderdag en vrijdag komen de temperaturen weer wat minder hoog uit. Zo rond de 25. Vrijdag is er ook een kleine kans op een enkele bui. Maar veel zal het allemaal niet zijn. Ook bij ons blijft het voorlopig in feite nog kurk en kurk droog. Een enkel buitje na dus. En zaterdag, zondag en zelfs begin volgende week lijkt het zomerweer zich dan toch weer gewoon te handhaven met waardes rond of iets boven de 25 graden. Dus zo af en toe een enkel buitje, maar vooral morgen en overmorgen toch weer warm tot zeer warm.
8: Praten met jou leidt bij mij tot goed humeur, Huub. Mag ik dat even met je delen?
11: Ja hoor, tuurlijk.
8: Dank je wel.
11: Ja.
9: En tot zover het uitgebreide regionieuws. Meer weten, blijf luisteren, gebruik de app of kijk op omroepwest.nl.

0: The Four Tops met It's the Same Old Song hier op Radio West. Het voetbalseizoen gaat weer bijna beginnen. Wat betekent dat amateurclubs uit onze regio druk zijn met de voorbereiding. Zo ook in Katwijk, waar aartsrivalen allebei zo hun tradities hebben in de voorbereiding. Bij Quick Boys wordt jaarlijks een mediadag georganiseerd. En bij Katwijk is het visserijtoernooi. Gert is bij beide een kijkje gaan nemen zaterdag. En hij begon bij Katwijk. Gert Barno, een bijzonder goedemorgen, kerel.
1: Ja, Pieter, goedemorgen. Wat leuk om je ook een keer in de ochtend te spreken in plaats van die zaterdagmiddag.
0: Nou, ik zal je vertellen, wij hebben elkaar wel eens in de ochtend gesproken. Want volgens mij bij mijn eerste keer invallen bij Westen wordt wakker, was jij de buitenpost, als ik me dat nog goed kan herinneren.
1: Dat klopt, ja. Daar heb jij weer een punt. Ja. Dat was ook alweer een tijdje geleden.
0: Ja, tijd vliegt als het gezellig is, Gert.
1: Ja, dat is ook zo, hè.
0: Hey, als we, je begon bij Katwijk. Kreeg je meteen trek toen je terrein opliep?
1: Nou ja, er is natuurlijk een reden dat het visserijtoernooi heeft. Dat heeft een beetje te maken met de hoofdsponsor. En dat is een enorm visbedrijf. Dus ja, je kan best wel raden waar het naar loopt natuurlijk als je erop loopt. Dat terrein, de Krom. Je loopt dus in principe wat springkussens door. En het is best makkelijk om te vergeten dat er een voetbaltoernooi gaande is. En dat het niet gewoon een feestdag is. Want daarachter kom je op een horecaplein terecht. Nou, dan ruik je eerst de Hollandse Nieuwe, de haring. Vervolgens wat makreel. En daarachter weer gebakken vis. Dus kibbeling en lekkerbek.
2: Oh, nu krijg ik trek, Gert.
1: Ja, ik snap het. En dat had ik ook een beetje op dat moment. Dus dat was wel vervelend. Want het was nog geen echte lunchtijd rond 11 uur. Maar het geeft wel een beetje aan dat het een toernooi is met, nou ja, toch een beetje ook de gezelligheid en de sfeer die je misschien verwacht op de familiedagen, die juist aan het einde van het seizoen zijn. Dus een beetje de gezelligheid. En dan als hoofdgerecht de drie clubs die meedoen op het toernooi. Katwijk zelf natuurlijk, de gastheer. En dan nog Koninklijke AFC, spelen in dezelfde competitie als Katwijk. En de ploeg uit de eredivisie, Telstar. Eigenlijk nog wel verrassend dat die zo vroeg voor de competitie meedoen op een toernooi met amateurs. Maar wel leuk dat ze dat dus zijn blijven doen.
0: En is dat om het echie of is dat toch ook een heel klein beetje om voor het eerst de bal weer te voelen?
1: Nou, Pieter, ik heb een wedstrijd of anderhalf gezien daar. Het leek niet echt op het echie. maar goed, het zal er misschien ook mee te maken hebben dat de eerste wedstrijd Katwijk Koninklijke AFC was. En ja, beide ploegen denk ik hun sterkste opstelling wel wilden bewaren voor de wedstrijd tegen Telstar. In het geval van Katwijk weet ik dat niet helemaal, want die verloren en van Koninklijke AFC en van Telstar. Koninklijke AFC zelf won van Katwijk dus, maar ook van Telstar met 3-0 zelfs. Dus ja, in dat opzicht kan je zeggen dat Koninklijke AFC het heel erg serieus heeft aangepakt. Ja, voor Katwijk zal het gewoon vooral een minuut te maken zijn en even proberen met wat nieuwe opstellingen. Natuurlijk een nieuwe trainer daar ook, hè, Luigi Bruins. Dus er is best veel veranderd op de Krom. Dus ik denk ook wel dat ze deze twee wedstrijden goed konden gebruiken daar.
0: Kan ik me iets bij voorstellen. En ja, toen was het ook tijd voor de mediadag van Quick Boys. Jij bent uitgebreid ontvangen daar?
1: Nou, zeker. Kijk, het is zo'n dag. Je krijgt dan een berichtje dat er een mediadag wordt georganiseerd. En je komt er een heel seizoen, hè. Dus je denkt dan toch een beetje van, nou ja, misschien is het toch wel netjes om je gezicht even te laten zien. Kennis te maken met iedereen die daar nieuw is. En gewoon even inchecken. Hoe staat het ervoor? Vind ik dan wel zo netjes. Ja, en blijkbaar de enige. Dus het was niet zo heel druk. Maar goed, wat ze dus hadden besloten, dat had ik niet helemaal meegekregen, is dat ze gewoon die mediadag geschrapt hadden. Ze hadden er een teamfotodag van gemaakt, waar de media eventueel bij welkom was. Maar het was inderdaad niet zo heel erg druk. Dus ik had vrij stel zaterdag.
0: Ja, maar klopt het gerucht dan dat jij dus ook op de elftalfoto terechtgekomen bent, Gert, of niet?
1: Nou, niet op de elftalfoto, daar ben ik heel bewust achter gaan staan. Maar ik denk dat ik wel op de achtergrond sta van een van de individuele foto's van die spelers. Want die gingen ineens de tribune op. En dan stond ik op de achtergrond een interviewtje te doen met de nieuwe trainer van Quick Boys, Rogier Veenstra. Dus ik weet niet of ze dat heel goed uitgekaderd hebben of dat ik straks inderdaad op de achtergrond ergens sta. Maar laten we het toch niet hopen.
0: Ja, tot slot, was er nog een opvallende speler of een opvallende ontwikkeling waarvan je zegt, ja, daar moeten we het komend seizoen echt rekening mee houden?
1: Nou, bij Quick Boys is het wel heel erg grappig dat Tour Bouwman retour is gekomen naar Quick Boys. Die heeft namelijk in maart een contract getekend bij IJsselmeervogels, competitiegenoot. Die ging dus weg bij Quick Boys. Maar eerder deze week werd ineens bekend duidelijk dat hij weer teruggaat naar Quick Boys. En ik heb natuurlijk gevraagd waarom dat nou precies was. Ja, en hij zat toch een beetje met vraagtekens in het hoofd tijdens deze voorbereiding. Met heb ik wel de goede keuze gemaakt? Nou ja, Quick Boys gaf aan bij IJsselmeervogels een linksback nodig te hebben. Dat is Toerbouwman. Een IJsselmeervogels had dan weer een aanvaller nodig. Ja, dan kan je natuurlijk ook weer wat geld gebruiken, zeg maar. Dus ja, in dat opzicht was de ruildeal best snel tot stand gekomen. Maar dat is natuurlijk best opvallend dat je zegt, ik ga weg bij Quick Boys naar IJsselmeervogels. In de voorbereiding train je daar 2 weken mee. Speel je 2 oefenwedstrijden en ben je op weg naar een trainingskamp. En ineens is het zo dat je weer teruggaat naar Quick Boys. De club die je juist hebt achtergelaten. Dus dat was op zich wel opvallend. Maar verder ziet de selectie er bij Quick Boys wel aardig uit. Geven eigenlijk aan alleen nog een spits te willen. Bij Katwijk denk ik dat er nog iets meer moet gaan gebeuren. Want afgelopen zaterdag was het niet je van het. Maar goed, misschien ook niet in de sterkste opstelling gespeeld. Maar ja, in dat opzicht denk ik dat Quick Boys er iets beter voor staat dan de aartsrivaal. Is het natuurlijk ook niet heel gek, want 2 keer landskampioen geworden. Maar goed, het is een voorbereiding. En Pieter, jij bent net zo goed als ik. Dat zegt niet zo heel veel.
0: Nee, in de voorbereiding dan kan je nog geen rechten aan ontlenen, om het maar eens even heel mooi te maken.
1: Nee, precies, precies.
0: Gert jongen, dankjewel.
1: Yes, doei doei.
3: Je luistert naar West wordt wakker met Pieter Tammens en

0: Word wakker, daar luister je naar op de NAGFM en natuurlijk op Radio West. Dit was George Ezra en hij zong Shotgun.
1: Het mooiste woord van de regio.
0: Ja, Mia, terwijl jij lekker in Drenthe de mooiste Drentse woorden aan het absorberen was, hebben wij al een hele week hele mooie regionale woorden kunnen oppakken.
2: Fantastisch, vertel.
0: Nou ja, weet je, wat ik ongelooflijk leuk vond om te horen, bijvoorbeeld van Jacques Bral, die het over heugkluiven heeft. En een held uit Katwijk, een man die zich daar onder meer actief maakte op het plaatselijke museum. Die een hele mooie anekdote vertelde over het woord garage, wat ergens opgehangen werd, maar waarvan een echte katteker dacht dat er stond garaggen. Oftewel, ga een beetje heel gemeen spelen. Dus die had zich beklaagd bij de burgemeester.
2: Oké, ik zou er zelfs nog een diepere betekenis aan doen na dat garaggen. Maar nice. Mooie woorden. Want dat willen we, hè. Wij zoeken de mooiste woorden.
0: Ja, absoluut. In het westelijke gedeelte van Zuid-Holland zijn er namelijk veel verschillende soorten gemeenten met ieder hun eigen gewoontes, normen en waarden. En soms komt daar ook een bepaald dialect bij kijken. Een taaltje dat alleen de lokale bevolking begrijpt. En in deze zomerweken halen we dat taaltje even naar de studio. Want in West wordt wakker gaan we op zoek naar het mooiste woord. En daar hebben we iets aan toegevoegd. Namelijk, het mag ook een rafelrandje hebben. Nou, schiet er bij jou al gelijk een woord naar binnen. Waarvan je denkt, ja, dat weten alleen mijn buurtgenoten wat daarvan de betekenis. Laat ons dat dan weten. Dat kan via WhatsApp 070-307-8080. Of stuur een mailtje naar westwordwakker@omroepwest.nl. Schroom niet om dat in te vullen en te sturen. Dus dan gaan we daar eens eventjes iets moois van maken.
2: Ik ben heel benieuwd. En dan uiteindelijk gaan we het mooiste woord laten kiezen. Maar eerst moeten we al die inzendingen hebben van die mensen.
0: Ja, nou goed. En één iemand die iets wist is Tilly Vertuin. En Tilly hebben we aan de telefoon. Goedemorgen, Tilly.
2: Goedemorgen.
3: Goedemorgen.
0: Ja, leuk, die woorden uit de streek. Voor ons is gewoon. Maar ja, dan heb je een woord wat direct met Lisse wordt verbonden. Gaapstok, dat is de traditionele bijnaam voor de inwoner van Lisse.
3: Ja.
0: Waar komt dat vandaan?
3: Ja, joh, of sla je me dood? Ja, dan weet je het helemaal niet.
0: Als sla je me dood.
2: Dat gaan we niet doen.
0: Dat is verboden, hè? Dat mag niet.
2: Zelfs niet met een gaapstok.
3: Ja, maar dat komt echt iets uit. Het is eigenlijk, zoals het bij de Sassemers zijn, aspotten of asbakken. En Hillegommers zijn hangkousen. Dus Lisse zijn gaapstokken, die staan vaak met open mond te kijken. En vroeger had je de gapen bij de drogisterij natuurlijk ook.
2: Ja.
3: En nu ook als iemand bij iemand door het raam staat te kijken. Nou, je bent ook echt een gaapstok, hoor.
2: Ja. Oh, hoe je het zegt, wil je het nog een keer zeggen?
3: Hoe? Nou, je bent ook wel echt een gaapstok, hoor.
2: Ja, mooi, gaap. Het is die A maak je langer of zo, lekker.
3: Oh ja, gaapstok. Je bent een echte gaapstok.
0: Ah, mooi, hè?
3: Echt gapen.
0: En heb je nog meer van dat soort typische woorden?
3: Nou ja, wat ik net zei, een asbak. Ja, ik weet ook niet waar het vandaan komt. Ik zeg altijd, ja, ik ben maar een asbak. Maar goed, mijn vader zei altijd, dat moest niet mogen. Maar ja, dat zou niet moeten mogen.
2: Ja.
3: En dat is ook zo'n dingen. En daar zit er helemaal een harde aan vast. Ja, dat is heel belangrijk. Nou, dat is natuurlijk ook wel zo.
0: Ja, dat is fantastisch.
2: Dat vind ik ook heel mooi. En iets met een drankje? Het gaat natuurlijk ook vaak over eten.
3: Oh, jij bedoelt van allebei een halfie.
2: Ja, nou, dat is een leuke. En wat betekent dat?
3: Nou, dat is een drankje met z'n tweeën, een biertje met z'n tweeën delen.
2: Ah, heel mooi.
0: Ja, en heb ik nou begrepen dat er zelfs een Bollestreeks woordenboek is?
3: Ja, kan je opzoeken op het internet.
0: Het is toch geweldig?
3: Dat is toch van de hele Bollestreek staan er allemaal veel gebruikte woorden in die... Die gewoon net zo'n soort van groene boekje of te vandalen, maar dan op zijn Bollestreeks.
2: Supermooi. Ja. En Tilly, welk van deze woorden wil jij nou nomineren voor het mooiste woord?
3: Ja, ik vind gewoon de gaapstok. Dat is gewoon, hè?
0: De gaapstok. Ja, ik vind hem ook wel leuk. Het geeft ook een soort van... Ik heb er ook een beeld bij, Tilly. Ik vind het echt
3: ja,
0: ontzettend grappig.
3: Gelijk zo. Hé.
2: Gaapstok,
3: staat echt voor een... Nou, ik zat met je vrouw voor een etalageraam. Oh, dat is wel mooi. Ja.
0: Nou, fantastisch.
2: Lekker, mooi woord. We zetten hem op de lijst erbij. De gaafstok.
3: Nou, zet hem er maar bij. Het wordt hem niet, dat weet ik nu al. Maar goed, ik denk, ik reageer gewoon.
2: Ja, nou, heel fijn.
0: Ik weet niet of het hem niet wordt, want we hebben genoeg rafelrandwoordjes. Dus misschien zou dit hem zomaar kunnen worden. Want het moet natuurlijk ook gewoon, zeg maar, net even iets uitzonderlijker zijn dan iets wat we al wel eens vaker horen. Dus ik heb er wel een goed gevoel bij, die gaafstok, Tilly.
3: Nou, we wachten het rustig af. Geduld is een schone zaak.
0: Hartstikke mooi. Hey, dankjewel, hè.
2: Dankjewel.
1: Je luistert naar West wordt wakker. Dit is Radio West. Met Pieter Tammens en Meer Wolfsbergen. De

0: Nou, we hebben zo'n huis hier. En dat, ik woon in Den Haag. Okay. En één keer per jaar huren we dat huisje. Nou, dan gaan we lekker een weekje op het strand leven.
1: De Zuid-Hollandse kust. Een heerlijke plek en je komt altijd wel iemand tegen met een verhaal.
2: Beetje zwaar nog allemaal. Ja, het leven gaat door, hè. Alles is moeilijk. Ik wil het wel wegschuiven, maar dat lukt niet. Vandaar dat ik altijd een praatje gemaakt met de jongens. Een beetje ander praatje. Gekke geit.
1: Je ziet het in Onze Kust. Woensdag vanaf 5 uur, elk uur op het hele uur.
3: Alleen op TV West.
4: Nu te zien in Kunstmuseum Den Haag. Reflections on Fashion. Laat je verrassen door nieuwe perspectieven op 75 jaar modecollectie. Koop nu tickets op kunstmuseum.nl.
5: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan!
6: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke vriesverse maaltijd in huis. Van ravioli tot grootmoeders kippannetje. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.
7: Hey, ondernemer. Heb jij je btw-aangifte al gedaan?
8: Hè? Nu alweer?
7: Ja, doe het uiterlijk 31 juli.
8: Oké, maar ik heb deze periode helemaal geen omzet gedraaid.
7: Ook dan moet je aangifte doen.
8: Nou, goed dat je het zegt.
7: En kun je nog wat hulp gebruiken? Je vindt alles over btw-aangifte op belastingdienst.nl/btw.
8: Handig?
7: Ja, van de Belastingdienst.
6: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
9: Als je Vodafone mobiel
10: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
9: krijg je tot wel €20 korting.
10: Elke maand weer.
9: En hoe meer data en snelheid,
10: hoe groter die korting.
9: Dat is One van Vodafone.
10: En Ziggo. Ga naar vodafone.nl/Ziggo en zie hoeveel jij kunt besparen.
11: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
12: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd en is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
13: Zometeen gaan we de mogelijkheid bieden om een verjaardagskalender te winnen door in te bellen. Dat straks, nu is het nieuws met André Kolen.
14: Automobilisten moeten rekening houden met een uur extra reistijd als de Algera-brug over 2 weken voor een maand dicht gaat. Dringend en noodzakelijk groot onderhoud noemt Rijkswaterstaat de werkzaamheden. Die zijn aan de brugklep van de brug tussen Krimp aan de IJssel en Kapelle aan de IJssel. In veel gevallen kun je beter kiezen voor thuiswerken, de fiets of het OV, adviseert Rijkswaterstaat. ProHillegom wil opheldering over de plannen voor basisschool De Tourmalijn. Het huidige schoolgebouw is verouderd en met de nieuwbouw wordt gekeken naar de bouw van ongeveer 30 appartementen in de sociale en middenhuur. Volgens Pro lijkt het college van BMW in brieven en presentaties al uit te gaan van een plan met woningen. De partij wil weten of de keuze voor deze combinatie al is gemaakt. De gemeenteraad heeft daar immers nog geen besluit over genomen. Bewoners van de Max Euwe-singel in Alphen aan de Rijn zijn gefrustreerd over de parkeersituatie in hun straat. Er zijn te weinig parkeerplekken die volgens de bewoners ook nog eens door de politie en mensen van buitenaf worden gebruikt. Volgens de gemeente wordt het probleem juist deels door de bewoners zelf veroorzaakt. Iedereen parkeert het liefst dicht bij de woning, maar ja, dat kan niet. Meer nieuws straks om 8:30, nu het overige nieuws.
15: Jeroen van Kam met het NOS Journaal. In grote delen van China zijn honderdduizenden mensen geëvacueerd vanwege orkaan Nul. Gisteren bereikte die het Chinese vasteland. In verschillende provincies worden mensen gewaarschuwd voor overstromingsgevaar, zegt correspondent Gami Verberg.
16: Dat heeft vooral mee te maken dat de orkaan aankwam in een van de dichtst bevolkte gebieden van China. Het trof als eerste steden als Guizhou en Shanwei. Die zijn niet zo bekend, maar er wonen zo'n 10 miljoen mensen. Daarnaast is dat gebied ook rijk aan rivieren, dus veel kans op overstroming. En daarom zijn de mensen dus daar weggehaald waar mogelijk.
15: In totaal zijn meer dan 800.000 mensen geëvacueerd. Het is al 2 dagen rustig in de strijd tussen de VS en Iran. De 2 weken daarvoor waren er elke nacht bombardementen. Amerikaanse ambassadeur bij de VN zegt tegen Fox News dat Trump daarmee de onderhandelingen ruimte wil geven. Maar de president heeft er zelf nog niks over gezegd. Er zou afgesproken zijn dat zolang de VS geen luchtaanvallen uitvoert, Iran niet terugslaat. Vanwege de hevige bosbranden zijn al ruim 200.000 mensen geëvacueerd in het Franse departement Gironde. Er zijn meer dan 200 huizen verwoest. Het vuur breidt zich nog altijd verder uit, maar volgens de brandweer is de situatie stabiel. De branden in Spanje zijn ook stabiel, maar de verwachting is dat het vuur de komende dagen nog niet dooft, zegt verslaggever Eva Wiesing.
17: Het brandt nog heel hevig. Er komen ook af en toe weer nieuwe brandhaarden op, omdat het natuurlijk zo heet is en zo hard gebrand heeft. Dus het is nog wel een beetje te vroeg om te juichen.
15: In de 3 Spaanse regio's waar de branden woeden is inmiddels 77.000 hectare in de as gelegd. Een schietpartij op een culinair festival in de Amerikaanse stad Seattle heeft 2 mensen het leven gekost. 5 anderen raakten gewond, onder wie een kind. Er zijn 2 mensen opgepakt, maar over het motief is nog niets bekend. Aan het begin van de avond klonken de eerste schoten, waarna er grote paniek uitbrak. Het weer. De dag begint bewolkt en er kunnen wat buien overtrekken. Later vandaag breekt de zon vaker door. Temperaturen lopen uiteen van 20 graden in het noorden tot 23 in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
18: Wil je meer klanten, meer naamsbekendheid, meer succes?
19: Of gewoon dat je schoonmoeder eindelijk hoort dat je echt een bedrijf hebt?
20: Omroepwestadverteren.nl.
21: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd, ook in de zomer. Zoals AH Lemon en Lime Zero 1,5 liter voor maar 86 cent. Dat smaakt altijd goed. Prijsfavorieten. Lekker zomers. Altijd laag.
22: Lekkere van Albert Heijn.
23: Ongekende nieuwe krachten in Drievliet. Nieuw, de stoomcycloon. Beleef de nieuwste familieattractie dit voorjaar in Familiepark Drievliet. Want wie wil dat nou niet?
24: Auping Studio Frans Metz, Rotterdam Hillegersberg. Voor het complete Auping assortiment. Kom uitgebreid proefliggen, krijg deskundig slaapadvies en de scherpste prijs. Bij Auping Studio Frans Metz is het altijd goedemorgen.
25: West wordt wakker op Radio West en Den Haag FM.

0: Ja, meneer, het is 8 uur geweest. Dat wordt tijd om een paar hele leuke prijzen weg te gaan geven, normaal gesproken. En we hebben er eentje.
1: We hebben een hele leuke prijs. En ik denk altijd, als ik hem tegenkom bij iemand, dan kijk ik er ook altijd even op. Je zit dan even rustig te zitten. En dan denk je even kijken of ik er ook op sta. Oh, is die dan jarig? Want wat hebben we? De verjaardagskalender.
0: Absoluut.
1: En die kan jij nu krijgen als jij nu contact met ons opneemt.
0: Juist. Bel naar 070-390-5454. En dan zou het zomaar kunnen zijn dat jij in het bezit komt van die verjaardagskalender. Waar, kan ik je alvast verklappen, op 26 maart een voor mij hele bekende man staat. Maar dan ben ik namelijk zelf jarig.
1: Kijk, wat een mooie dag is dat. En ik zie, we hebben al een eerste beller. En ik heb geen idee wie dat is. Dus dat mag jij gaan vragen,
0: Pieter. Nou, dat lijkt mij hartstikke goed. Een bijzonder goedemorgen. Met wie heb ik het genoegen?
2: Goedemorgen, dit is Loes.
0: Hey, Loes.
1: Dat is onze eigen Loes.
0: Dat is onze eigen Loes.
1: Loes, hartstikke goed. We gaan jou zo meteen spreken.
0: Dat is onze eigen Loes. Nou, dan moeten we dus... kijk, dit is wel een kandidaat. Is zomaar mijn vermoeden. Goedemorgen.
1: Nee, niet die...
0: Nee, volgens mij gebeurt er niet zoveel.
1: Er belde net iemand. Dus als jij nu nog kan bellen, want je denkt, dit is Loes. Die spreken we zo meteen over een onderwerp, collega van ons. Maar wij zijn dus op zoek naar iemand die nu belt. 070-390-5454. 070-390-5454. Dan kan jij die verjaardagskalender winnen. En ik zie... 1, 2, 3. Ja, jij kan je gang gaan, Pieter.
0: Nou, dat is in ieder geval goed nieuws. Het was even geduld hebben, maar daar is onze winnaar. Ga ik althans voor het gemak vanuit. Bijna 9 minuten over 8. Met wie ik heb het genoegen?
3: Hallo? Is...
0: Ja, kijk, ja, ik hoor je al. Hartstikke goed, hartstikke goed. Met wie heb ik het genoegen? Wie heb ik aan de telefoon?
3: Patrick van der Berg.
0: Hey, Patrick van der Berg. Nou, je bent winnaar. Winnaar van die onvervalste verjaardagskalender van Radio West. Blijf even hangen, dan nemen we even de gegevens met je door. En gefeliciteerd, hè?
3: Dank je.
1: Veel plezier.
0: Zo, dan gaan we lekker naadloos door naar het volgende onderwerp. Want in Voorschoten stond het afgelopen weekend weer alles in het teken van de paardendagen. Met de paardenmarkt, de kortbaandraverij en volop activiteiten was er weer genoeg te beleven. En onze verslaggever Loes Veldhuis nam een kijkje. Loes, was het gezellig in Voorschoten? Hallo Loes? Ben je daar? Volgens mij ben je hier, Loes.
4: Ja?
0: Ja, gelukkig. Hè. Het was even een beetje vechten om je erin te krijgen, maar het is gelukt. Sorry.
4: Ja, gelukkig. Ja, het was zeker gezellig. En wat ik dan wel opmerkelijk vond, is dat het in het hele centrum natuurlijk een beetje ruikt naar paardenstront. Maar dat schijnt niemand iets uit te maken. Want de sfeer zit er goed in en het is een en al feest eigenlijk.
0: Ja, als iemand van paarden houdt, dan ruikt dat als aardbeidjes, denk ik. Vind je niet?
4: Dat denk ik ook. Zeker.
0: Hey, het draait om paarden. Is er ook aandacht voor dierenwelzijn? Of hoor je daar juist vragen of kritiek over van de bezoekers?
4: Nou, wat eigenlijk elk jaar plaatsvindt, en dit jaar ook weer, is een protest van Partij voor de Dieren. En wat zij zeggen, want ik heb ze ook even gesproken, is dat zij vinden het dus eigenlijk heel belangrijk dat er geen dierenleed is natuurlijk. En vorig jaar hebben zij ook een protest gehouden bij de Voorschotense Paardendagen. En daar is toen uitgekomen dat er 2 dierenartsen aanwezig zullen zijn tijdens de evenementen. En dat de paarden meer water krijgen. Maar dat vinden ze eigenlijk niet genoeg. Als het aan hen ligt, willen zij liever de Voorschotense zomerdagen. Zonder welk dier dan ook.
0: Ja, maar als jij van paarden houdt en je bent op zo'n paardendag, dan kan ik me voorstellen dat het leeuwendeel van het publiek niet helemaal die mening deelt. Of was dat toch anders?
4: Nee, ik heb ook het idee dat het merendeel inderdaad van het publiek die mening niet deelt. Want ja, iedereen, ik was aanwezig bij de paardendraverij. Ja, iedereen pakt daarvoor uit. Ik heb een gezin gesproken die woonde niet meer in Voorschoten. Maar ze kwamen voor dit evenement elk jaar terug. En die waren helemaal in het wit uitgedost. Die hadden een hele high tea meegenomen. Een tafeltje. Het tafeltje was netjes gedekt. Er waren cupcakes, er waren scones. Ze hadden lekker drinken bij zich. Dus ja, en dat zie je daar gewoon heel veel. Iedereen pakt uit, heeft stoeltjes bij zich, is goed voorbereid. Dus ik heb niet het idee dat zij de mening delen van Partij voor de Dieren.
0: Ja, paardendagen zijn een echte traditie. Zag je veel jonge bezoekers of is het vooral de oudere generatie? Oftewel, is de toekomst van het evenement wel verzekerd?
4: Nou, ik denk dat de toekomst van het evenement zeker verzekerd is. Want het is echt jong en oud door elkaar. En hetgene wat het denk ik ook zo leuk maakt, is dat je er echt verschillende elementen aan hebt. Dus als je dus iets verder gaat bij de Van Beethovenlaan, dan heb je die paardendraverij. Maar loop je weer het centrum in, dan is er een jaarmarkt. Loop je iets verder, dan is er een kermis, waar echt superveel jongeren de tijd aan het spenderen waren. Dus ja, voor iedereen is er wat wils.
0: Ja, en zo'n evenement organiseren vraagt, zoals vele evenementen natuurlijk, om veel vrijwilligers. Wat was jouw indruk? Lukt het nog steeds om genoeg mensen te vinden?
4: Ja, en volgens mij vinden die vrijwilligers het ook echt fantastisch. Want zoals ik zei, ik was dus aanwezig bij de paardendraverij. En dan staan er dus vrijwilligers bij een hekje om elke keer nadat er een klein wedstrijdje is geweest, mensen te laten oversteken. Dus wat zij de hele dag doen, is die hekken openmaken, zodat mensen de hele tijd kunnen oversteken, heen en weer kunnen gaan tussen de paardendraverij, naar het centrum, naar de stad. En ja, volgens mij vonden die mensen dat maar wat mooi. Omdat wat je daar ook de hele tijd hoort, is dat iedereen elkaar aanspreekt en zegt, hé, hoe is het nou? En lang niet gezien. Dus wat ik ook hoorde van die mensen, is dat wat het zo leuk maakt, is dat je iedereen daar kent en dat je een praatje maakt. En dat doen die vrijwilligers ook echt volop.
1: Wat fantastisch. Dus dat is echt iets waar de organisatie zich niet zorgen over hoeft te maken. Maar
4: nee.
1: Het is wel, er zijn steeds meer regels inderdaad. Ook voor dierenwelzijn. Er zijn hoge kosten natuurlijk. Is dat iets waar ze zich zorgen over maken bij de organisatie?
4: Ik heb het idee van niet eigenlijk, want dat gokken dat is eigenlijk super populair. Je zag ook de rijen om je in te schrijven om op een paard te wedden. En ja, daar staan gewoon echt ontzettend lange rijen. Het is net alsof een festivalticket wordt verkocht, waarvoor je in de rij moet staan. En toen had iemand mij ook nog daar geleerd dat je ook nog je online kan inschrijven. Dus dat je niet eens in de rij hoeft te staan. Maar volgens mij vindt iedereen het gewoon een leuke ervaring om daar zo fysiek aan mee te doen. Dus ik heb niet het idee dat zij zich zorgen hoeft te maken.
1: Over de financiën. Nee, want dat gokken gaat dan ook naar hun toe blijkbaar.
4: Dat durf ik niet te zeggen in alle eerlijkheid. Maar wat wel het leuke is aan dat gokken, is dat het dus niet echt om gekke bedragen gaat, maar dat je al mee kan doen vanaf 1 euro per persoon.
1: Lekker gokje wagen. En Loes,
4: zeker.
1: Heb jij nog op een paard gezeten?
4: Nee, ik heb niet op een paard gezeten. Nee, dat heb ik niet gedaan, nee.
0: Ja, toch hoor ik aan dat lachje. Heb jij ook, we moeten onderzoeksjournalistiek gaan toepassen.
1: Ja, precies. Je hebt wel zitten aaien en zo aan paarden.
4: Ja, zeker.
1: Ze ruiken zo lekker, hè?
4: Ja, zeker.
0: Oh, heerlijk.
4: Ja, en tijdens zo'n weekend kan je er natuurlijk niet omheen dat het best leuke beesten zijn.
0: Laat dat duidelijk zijn. Nou, onze verslaggever Loes Veldhuis over de Voorschotense paardendagen. Dankjewel. En zo te horen kan Voorschoten weer terugkijken op een zeer geslaagde editie.
5: Je luistert naar West wordt wakker met Pieter Tannen.

0: Op Radio West hoorden we Ace of Base en The Sign. En natuurlijk ook op Den Haag FM. Het is 9:12. En we gaan praten met Jan, een oudere man in Kijkduin. Hij woont daar en is op 15 juli jongstleden bestolen van een zeer waardevolle halsketting met 4 parels en 4 diamantjes. Dat gebeurde toen een inbreker op klaarlichte dag via de voordeur naar binnen glipte, terwijl de bewoner van 88 op dat moment in zijn voortuin een krantje zat te lezen. De inbreker ging er vandoor met een gouden halsketting met 4 diamanten. En deze staan symbool voor de 4 zoons die hij met zijn overleden vrouw kreeg. De eigenaar vraagt om naar de ketting uit te kijken en looft zelfs een vindersloon uit. En we hebben Jan aan de telefoon. Jan, hoe kwam u erachter dat de ketting gestolen was?
1: Nou, daar kwam ik achter. Mijn buurman kwam naar me toe. Hij zei tegen mij: Jan, ik heb vanavond een feestje. Hij zei: ik maak een beetje herrie. Ik zei: joh, maak toch geen zorgen. Dat is toch geen probleem voor mij? Nee, toch? Maar dus, op een gegeven moment zit hij: maar je komt wel een wijntje bij me drinken. Nou, dat is goed. Dus ik ga daar een wijntje drinken. Er komen hele aardige mensen komen daar. Onder andere ook uit Zuid-Afrika vandaan. Aangezien ik een paar keer in Zuid-Afrika ben geweest, wil ik een praatje met die mensen maken. Toevallig over Kaapstad. En die mensen komen daar vandaan. Als je wil lopen mee, kan je zien hoe ik woon, hoe het mijn uitzicht is. En zodoende kom ik bij me thuis. Ik ga boven naar mijn kamer toe en wil laten zien. Want dit bruidsfoto van mijn vrouw. Van ruim 63 jaar geleden. En op een gegeven moment kom ik daar zo. Nou, dan zie ik dat die hanger dan weg is. Zoals mijn laatste sieraden die ik van mijn vrouw heb. Want alles had ze weggegeven aan de kinderen, aan de kleinkinderen. Daar had ik iets moois van gemaakt. Van die gouden ketting. In de hartvorm opgehangen onder de bruidsfoto. En daar aan de ketting in de trouwfoto, de trouwring. En dat hele mooie hangertje met de kleine diamantjes erin. En 4 mooie pareltjes erin. Van groot naar klein. Dus een groot pareltje. Het andere net iets kleiner. Iets waar. Dit symbool van mijn kinderen. Dat heb ik toen een tijd een keer gekocht voor. Toen zaten we aan boord van een schip en mee mooie cruises gemaakt. En op een gegeven moment, ja, ik moest wel een paar dagen wachten. Maar naar meer gegaan. Dus ik was hartstikke blij dat ik het kon kopen.
0: Ja,
1: maar nou ja, het is een sierstuk geweest. Want ja, het was zo mooi. Het is met zoveel emotionele waarde. Ja, het gaat mij niet om het geld. Het gaat mij om de emotionele waarde.
0: Ja.
1: Het is niet meer te... Ja, je kan het niet meer kopen, je kan het niet meer geven, je kan het niet meer zien. Het is gewoon verschrikkelijk.
0: Ja, dat... Het
1: doet me zoveel verschrikkelijk veel verdriet.
0: Kan ik me zo goed voorstellen.
1: Moet je wel goed realiseren. Het doet me veel verdriet, maar ik krijg het niet kapot.
0: Ja, maar...
1: Nou, ik vind het gewoon verschrikkelijk. En ook de manier waarop...
0: Ja, wat ging er door je heen toen je de beelden van de beveiligingscamera zag?
1: Ja, dat kon je niet bevatten, want ik had de politie had ik gebeld. Ik denk te zijn, ja, s'avonds zit ik wel goed beneden, op mijn gemak. En toen boven de deur open, lekker uit van frisse lucht. Dus ik denk, ze zijn via boven gekomen, via de buiten. Ja, dat zou kunnen eventueel, want als je een beetje lenig bent, ja, dan kan dat allemaal. Dus maar achteraf, ik heb dat zoiets gezien, ik zie op een gegeven moment die beelden. Ik zie iemand daar zitten, ik zit daar een krant of een boek te lezen, op mijn gemak. Heerlijk. En dan dat je dat allemaal. Dus maar achteraf, ik heb dat zoiets gezien. Ik zie op een gegeven moment die beelden. Ik zie iemand daar zitten. Ik zit daar een krant of een boek te lezen. Mag hem ook. Heerlijk. En dan dat je dat gebeurt. Maar ja,

0: naar de kant van de duinen. Ik denk, nou ja, wat is dat, die beelden?
1: Ja, dat is echt bizar. Ja, en schofterig ook. Ja, sorry.
0: Ja, dat is echt, dat kan je niet bevatten. Je kan het niet filmen, je kan het niet echt een plek geven. Want het is ongelooflijk, wat een les.
2: Ja, super verdrietig.
0: Het is wel heel normaal als je voor de deur gaat zitten, ga je een keer de deur dicht doen. Nou, wil ik blijven.
2: Ja, nou, maar één ding is zeker.
0: Ik woon al bijna 33 jaar, weet ik wel lang te wonen. En bij mij komen misschien per jaar 500 mensen langs. Want ja, het is een doodlopend stukje. De enkele de postbode komt bij me langs. En dan komt de krantenbezorger bij me langs. En mensen die bij mijn visite komen.
2: Ja, ik kan me het verdriet en de boosheid zo ongelooflijk voorstellen. Als mensen iets weten, want u loopt een vindersloon uit. Melden bij de politie?
0: Ja, gewoon bij de politie. Moet je vragen naar Sandra.
2: En Sandra van de politie, die weet van de hoed en de rand. En die kan dan helpen.
0: Ja. Nou, ik zou eerlijk vertellen, maar grote complimenten voor die politiemensen. Want het zijn echt hele, hele, hele toffe mensen. En dat.
2: Ik vind het...
0: Veel respect voor u.
2: Maar ja. Diepe buiging om dit ook als zodanig uit te spreken. Heel veel sterkte, Jan. En wij duimen hier bij Radio West allemaal dat je zo snel mogelijk weer herenigd wordt met dit hele belangrijke stuk.
0: Ja, nee, het is gewoon emotioneel, is het heel zwaar. Maar nogmaals, maak maar rustig bekend. Ik krijg hem niet kapot, hoor. Echt niet.
1: Nou, je bent een held,
0: Jan. Het is wel een hele, hele grote klop.
1: Ja.
2: Daar kan ik me alles bij voorstellen.
0: Nee, ik zeg, dit is gewoon iets. Het mooiste wat ik had nog, het enige wat ik erg had, een herinnering aan haar, aan sieraden. Ja, want nogmaals, dat mooie sieraden. En het is allemaal weggegaan en allemaal goed rechtgekomen. Ik weet dan waar het heen gegaan is. Maar dat je dat meemaakt op een gegeven moment, als je daar boven de slaapkamer komt en wil aan mensen laten zien, aan bruidsfoto plus. Die zie je wat voor onderwerp gehangen als aandenken. En die is dan weg naar je gaat door de grond heen.
2: Ik kan me dat zo goed voorstellen. Jan, heel veel sterkte. En ik hoop oprecht dat mensen zich melden om dit te delen met de politie. Vragen naar Sandra.
3: Je luistert naar West wordt wakker op Radio West en Den Haag FM.

0: Echt Wordt Wakker gaat deze zomer op zoek naar het mooiste woord van de regio. Lekker Haags of een mooi woord uit.
1: Oh, oh, it's long.
0: Of misschien spreek je wel een woordje katteks.
2: Ja, wij zijn klant, wij.
0: Welk woord in een lokaal dialect uit onze regio ken jij? Geef hem door via westwordwakker@omroepwest.nl of stuur een appje naar 070 307 8080.
3: Hallo, waar is iedereen dan?
0: Het mooiste woord van de regio. In West Wordt Wakker op Radio West.
4: Vierde zomer met muziek. In het Concertgebouw. Met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Meer dan 80 concerten in juli en augustus. Van pop en jazz tot klassiek en filmmuziek. Bekijk het programma op zomerconcerten.nl.
5: Ik doe het voor gezonde nieren.
6: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
7: Met de nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten, voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
8: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
9: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor, een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen, daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
10: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa! Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
11: Drie sterren slot.
10: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
12: De beste energiedeal voor de zaak? Vergelijk nu ook zakelijke energiecontracten op gaslicht.com. Stap eenvoudig over en bespaar op je zakelijke energiekosten. Vergelijk op gaslicht.com.
13: Het is 8:30 precies. Tijd voor regionaal nieuws. Gelezen door André Kolen. André, goedemorgen.
14: Goedemorgen, Pieter. En meer natuurlijk. Pro Hillegom wil opheldering over de plannen voor basisschool De Tourmalijn. Het huidige schoolgebouw is verouderd. En bij de nieuwbouw wordt gekeken naar de bouw van ongeveer 30 appartementen in de sociale en middenhuur. Volgens Pro lijkt het college van BMW in brieven en presentaties al uit te gaan van een plan met woningen. De fractie heeft daarom schriftelijke vragen gesteld, meldt mediapartner Bollenstreek Omroep. De partij wil weten of de keuze voor deze combinatie al is gemaakt. De gemeenteraad heeft daar immers nog geen besluit over genomen. En ook stelt de fractie vragen over de informatieavonden die in april zijn gehouden voor omwonenden en raadsleden. Pro vraagt waarom dit gebeurde voordat de raad was bijgepraat over het onderzoek naar woningen bij de school in Hillegom. Het is hartje zomer. Niet echt het moment om aan een kerstboom te denken dus. Maar in Honslersdijk doen ze dat wel. Want daar in het kerstboomhotel van de tuin van Gaia staan bomen die na de afgelopen feestdagen zijn ingeleverd om opnieuw gebruikt te worden. Alleen heeft ongeveer de helft van de bomen het niet overleefd. Initiatiefnemer van het kerstbomenhotel Rob van Holstein.
15: Als je bij ons in het kerstbomenhotel nu kijkt, is het duidelijk te zien welke kerstboom het niet gered heeft en welke wel. Want degene die het niet gered heeft, die staan er mooi bruin bij. En die andere die schieten mooi groen door. Niet elke kerstboom die als kluit verkocht wordt, is een kerstboom met een kluit.
14: Ja, laat je dus niet met een kluitje in het riet sturen. En let erop dat de kerstboom die je koopt ook echt een goede kluit en wortels heeft. Ruim 200 huishoudens in de gemeente Alphen aan de Rijn hebben afgelopen voorjaar meegedaan aan de voortuinactie van operatie Steenbreek. Daarmee is volgens de gemeente voor honderden vierkante meters aan extra groen aangelegd. Met de actie wil de gemeente inwoners stimuleren om tegels te vervangen door planten. Meer groen zorgt volgens de gemeente onder meer voor verkoeling tijdens warme dagen, helpt bij het opvangen van regenwater en biedt meer ruimte aan bijen en vlinders. De gemeente Alphen organiseert in het voorjaar van 2027 opnieuw een voortuinactie.
13: En voor het weer gaan we praten met Huub Misee. Huub, goedemorgen.
16: Goedemorgen, Pieter. Nou ja, vandaag
11: toch bijna een beetje vergelijkbaar met gisteren. We hebben nog wat bewolking vanochtend in ieder geval. Er komen nog een paar buitjes vanaf de Noordzee binnen. En ja, die wind die komt ook uit die richting. Een westelijke wind, matig, komt dus vanaf de oceaan. Maar vanmiddag, of eigenlijk al in de loop van de ochtend, wordt het toch langzamerhand wat droger. Er komt een rug van hoge druk aan. Betekent voor vanmiddag droog weer met ook zelfs weer zonnige periode en dan zo'n 21 graden. En ik wil eigenlijk voor de jongere luisteraars eventjes erop wijzen dat we dit soort dagen, zoals gisteren en vandaag, vroeger in de zomers, in de jaren 80 bijvoorbeeld, soms dagen lang hadden of weken lang. En dan waren we al blij als de temperatuur de 20 graden of 21 graden haalde. Want ja, was het een keertje een beetje droog, dan ging je toe naar het strand. Maar ja, dat is dus vroeger. Maar tegenwoordig is het anders, want morgen dan breekt de zon overal alweer door. En dan krijgen we dus temperaturen morgenmiddag van 27 graden meteen weer zomers. En woensdag is het dan weer tropisch met 32 graden, zoals we al eerder hebben gehad deze zomer. Met droog en zonnig weer, een zuid-zuidoostenwind. De zeewatertemperatuur is al 21 graden langs de kust. Dat is al behoorlijk hoog voor eind juli. Donderdag, vrijdag, zaterdag, zondag komen de temperaturen weer ietsje lager uit. Wel zomers, rond de 25 graden. We gaan dus niet terug naar 20 graden of lager. Vrijdag heel misschien een buitje, dan passeert er weer een zwak front. En begin volgende week lijkt het gewoon weer droog te blijven met zon. En ook dan weer temperaturen van 25 graden. Dus ja, toch wel een verschil met een aantal jaar geleden.
13: Er zit zeker een verschil in. Huub, dankjewel.
11: Ja.
13: En voor de verkeersinformatie gaan we naar de ANWB, naar Erwin Hart. Erwin, goedemorgen.
16: Goedemorgen.
13: En dan denk je dat het vakantie is, maar er komt toch een beetje verkeer los.
16: Ja, nou ja, verkeer is er eigenlijk altijd wel. Dat rijdt altijd door en ja, echt rustig zal het nooit worden. Maar weinig files inderdaad, zeker ook in deze regio. En er moet echt wat gebeuren, wil er een file ontstaan. En dat is dan ook het geval op de A12 Utrecht richting Den Haag, tussen knooppunt Oude Rijn en Woerden. Daar is een ongeluk gebeurd bij Woerden, daarom is de linkerrijstrook dicht. Vertraging valt mee dan 10 minuten in 5 kilometer.
13: Dankjewel, Erwin.
14: En tot zover het uitgebreide regionieuws. Meer weten, blijf luisteren. Ach, die heerlijke zomers, hè, van vroeger. Of kijk op omroepwest.nl.

0: Ruim 8 minuten over 8:30. Je luistert naar West wordt wakker op Radio West en op Den Haag FM. En dit waren de mannen van Down Under en Man at Work.
1: West wordt wakker sport met Martin Bruin.
0: Ja, helaas is Martin vanwege hele trieste familieomstandigheden vandaag even niet aanwezig. En wij wensen hem natuurlijk hier vanuit de studio enorm veel sterkte met die, met die familieomstandigheden. Zo noemen we het in ieder geval bij deze. Dus een hart onder de riem namens ons. Dus ga ik me even storten op de sport. En laat ik het eens beginnen met het darten van afgelopen weekend. Waar bij de halve finales bij de World Matchplay in Blackpool maar liefst 2-9. Nederlanders in de halve finale stonden. Gian van Veen en Van Duivenbode. Maar die hadden weinig te vertellen tegen Gerwin Price en Luke Littler. Luke Littler, de nummer 1 van de wereld, verpulverde Van Duivenbode toen met 17-5. En Van Veen had wat meer te vertellen tegen Price. Maar ook daar was 17-10 toch wel een hele duidelijke afspiegeling van de werkelijkheid. En Littler, niet voor niets de grote favoriet. 19 jaar oud is de Engelsman. Ja, die won van de Welshman Gerwin Price met maar liefst 18-9. Met een toernooigemiddelde van 111-04. En daarmee deed hij het toch een stuk beter dan dartslegende Phil Taylor, die 106-31 als record had. Ja, en dan zijn we in aanloop naar de start van de voetbalcompetitie. Komend weekend hebben we natuurlijk de Johan Cruijffschaal. En in dat kader zijn veel eredivisieploegen aan het oefenen. We hebben eerder natuurlijk al van Gert Barnhorn gehoord dat top van het amateurvoetbal dat ook doet. Afgelopen weekend was het Ajax. Die oefende thuis tegen Burnley. 2-1 overwinning. Feyenoord speelde ook thuis. Deed dat tegen Rayo Vallecano. Maar ze hadden wel 120 minuten nodig om met 2-1 te winnen. Maar het absolute hoogtepunt van het weekend was natuurlijk niet onze eigen Max Verstappen. Die toch weer op het podium terechtkwam. Nee, ik wil toch even duidelijk stilstaan bij de eclatante zegen van Mathieu van der Poel. En ja, het scheelde maar een banddikte. Maar wat een enorme finale was dit toch. Kijk, uiteindelijk is natuurlijk door Pogacar de Tour de France gewonnen. Maar hij in het geel wilde alles behalve opgeven in die rit daar in Parijs. Sinds de Olympische Spelen heeft de organisatie ervoor gekozen om ook de Sacré-Cœur te betrekken in die laatste etappe. En dat betekent dat er niet alleen maar 12 rondjes gereden worden op de Champs-Élysées met al die klinkertjes. Nee, je moet ook nog even een bultje op. En dat 3 keer. Dus is dit een hele mooie mogelijkheid voor Mathieu van der Poel. En hij ging er in de laatste klim samen met Tadej Pogacar ook daadwerkelijk vandoor. Met letterlijk aan het elastiek de rest van het peloton die aankwam razen. En ieder normaal mens, als ik het zo mag zeggen, zou hebben gecapituleerd. Maar niet Mathieu van der Poel. Want zelfs toen deed Pogacar toch op dit moment de sterkste renner in het peloton. Het ook op moest geven, heeft Mathieu van der Poel met alles, maar dan ook alles wat hij nog in zijn lijf had, nog 1 keer aan het stuur getrokken, nog 1 keer gas gegeven. En met werkelijk een banddikte wist hij Jasper Philipsen voor te blijven. Zijn eigen ploeggenoot Mats Petersen zat op de 3e plek. Onze eigen Olaf Kooi werd 5e. Een weergaloze finale, ik kan niet anders zeggen. Dus alle complimenten aan Mathieu van der Poel, die niet voor niets, zeg ik met gepaste trots, bij mij in de werkkamer hangt.
2: Je luistert naar West wordt wakker. Dit is Radio West. Met Pieter Tammens en Meer Wolfsbergen.

0: Je zou toch weer zin in vakantie krijgen, Meer. Maar ja, zowel jij als ik zijn allebei terug ondertussen. Of heb je nog iets in het verschiet?
1: Ik heb nog iets in het verschiet.
0: Ja, ik ook. Maar dan praten we pas over oktober. Hoewel mijn kinderen hebben besloten om een huis te kopen. Dus ik vermoed dat ik, zodra ze de sleutel hebben, iets meer met latex doe dan met vakantie vieren. Maar ach, dat is een eerste wereldprobleem, toch? Vind je niet?
1: Zeker, zeker.
0: Veel mensen uit onze regio zijn op vakantie in Frankrijk en Spanje. Maar in sommige regio's van deze landen woeden nog altijd grote natuurbranden. Tienduizenden mensen zijn geëvacueerd. De autoriteiten vragen toeristen om bepaalde gebieden voorlopig te mijden. Maar stel dat je er al zit of je moet nog gaan en hebt iets geboekt in uitgerekend zo'n regio. We gaan erover praten met Jasmijn Dielissen, woordvoerder van de ANWB. Jasmijn, bijzonder goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Ja, wat is op dit moment de situatie voor Nederlandse vakantiegangers in het gebied waar de bosbranden woeden?
2: Wij hebben vooral de informatie die, van mensen die onze alarmcentrale bellen. Dus alle details over de situatie te plaatsen heb ik niet. Ik krijg vanochtend wel een update van onze alarmcentrale. En de afgelopen dagen hebben een kleine 50 mensen hebben ons gebeld. Vooral met vragen over wat ze moeten doen en over kosten. Gelukkig nog geen meldingen van letsel of van schade.
0: Ja, met name dat laatste vind ik persoonlijk in de serie goed nieuws, wel goed nieuws. Want natuurlijk heeft dat effect op je vakantie. Maar zolang je maar heel blijft, zou mijn vadertje hebben gezegd. De Franse autoriteiten vragen mensen om niet naar de regio te komen. Wat is het advies van de AWB aan vakantiegangers die kant op willen?
2: Ons advies is om altijd de instructies van lokale autoriteiten op te volgen. Of je nu daar bent of voor vertrek. En als je twijfelt of je wel of niet kunt gaan, neem vooral contact op met je reisorganisatie of de locatie die je geboekt hebt als je dat rechtstreeks gedaan hebt. Of met je reisverzekering.
0: Ja, stel dat je moet evacueren, wat is dan belangrijk om direct mee te nemen?
2: Wij adviseren om een soort vluchttas te maken met de belangrijkste spullen erin. Dus dan denk aan je paspoort, je portemonnee, je verzekeringspasje, een powerbank voor je telefoon. En een flesje water, eventuele medicijnen die je gebruikt. Zodat je snel weg kunt, want als je moet evacueren heb je niet altijd tijd om al je spullen in te pakken.
0: Een aantal jaren geleden was er in Duitsland heel veel last van wateroverlast. Dat had direct gevolgen voor het verkeer. Ik kan me voorstellen dat dat in Frankrijk en Spanje nu ook zo is. Hoe staat het ervoor op dit moment?
2: Ja, er zijn als gevolg van de branden zijn er regelmatig wegafsluitingen. En wij volgen de actuele situatie op de weg op de voet. Je kunt via onze app of via ons X-kanaal ANWB Europa de actuele situatie volgen. En dan geven we je ook informatie over bijvoorbeeld omleidingsroutes.
1: Oké, en als mensen hun vakantieadres niet bereikbaar is, of dat ze plotseling een andere bestemming moeten zoeken, wat adviseren jullie dan?
2: Om contact op te nemen met je reisverzekering.
1: Die kunnen dan verder helpen?
2: Ja, die weten wat de specifieke dekking is van je verzekering, wat de mogelijkheden zijn. Dus die kunnen je inderdaad verder helpen.
0: Tot slot, welke belangrijkste tip wilt u meegeven aan de Nederlanders die nu in Zuidwest-Frankrijk zijn of daar de komende dagen naartoe reizen?
2: Nou ja, ik denk echt het allerbelangrijkste wat ik al zei, behalve de weersvoorspellingen en dat soort zaken in de gaten houden. Volg de adviezen op van de locatie waar je bent, de lokale autoriteiten. Ben er niet nonchalant over, dat zou gevaarlijk zijn. Ja. Dus dat is denk ik het belangrijkste advies.
0: Jasmijn Dielissen van de AWB, hartelijk dank voor deze update en de praktische tips. We blijven de situatie in Frankrijk natuurlijk ook op de voet volgen.

0: The Things We Do For Love van 10cc brengt ons bij 7 minuten voor 9 hier bij West Wordt Wakker. Ja, Mier, als altijd had jij weer, of heb jij weer een uitstekend idee, omdat wij een klein gaatje te vullen hebben. Maar we zijn natuurlijk uitermate nieuwsgierig naar onze luisteraars die op de app luisteren, overal op deze globe. Want ja, misschien hebben we wel een leuk verzoek.
1: Ja, want we hebben natuurlijk luisteraars die overal ter wereld luisteren. Misschien ben jij nu op vakantie, maar luister jij toch nog gezellig. Hey, fijn dat je erbij bent. Maar nog fijner, laat even weten, want ik ben wel benieuwd waar jij dan bent en wat je doet op vakantie. En dan spreken we je graag over een uurtje bij Ondertussenin. Want dan ben jij ondertussenin op locatie onze enige echte Radio West verslaggever. Kan jij even precies vertellen hoe jij vindt dat het gaat? Hoe doe je dat? Mail ons at westwordwakker@omroepwest.nl of stuur even een appje naar 070-307-8080. Ik ben benieuwd wat jouw vakantieverhaal is en van waar jij luistert.
0: Oh, wat een uitstekend idee.

0: Bij DigiDentity hoef je geen dagen te wachten, maar heb je het in no time geregeld. E-herkenning. DigiDentity.
1: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
2: Zijn we er al?
1: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
3: Oh ja, verzekering.
1: En weer door met de Ora autoverzekering.
4: Oma!
5: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
6: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Bel 0800 1819.
1: De Ora autoverzekering, nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
6: Ook een traplift op maat? Bel Autolift 0800 1819.
7: Proef wat aandacht met smaak doet. De gerechten van Michelin-sterrenchef Erik van Loo en zijn zoon Julien. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
8: Hey, even snel, want bij Odido hebben we nu een afteller. Stap nu over op Glasvezel Plus TV. Dan krijg je het eerste jaar TV en ESPN compleet cadeau bij alle tweejarige internetabonnementen tot 2 gigabit. Samen voor de verrassend lage prijs van €25 per maand. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
9: De hoogste terugleververgoeding voor je zelf opgewekte stroom? Op gaslicht.com vergelijk je de beste energiedeals met de hoogste cashbacks. Haal meer uit je zonnestroom. Vergelijk nu op gaslicht.com.
10: Raak een echte meteoriet aan. Loop door ruimtestation ISS en bewonder de Soyuz-capsule van André Kuipers. Je beleeft het bij Space Expo in Noordwijk. Mede mogelijk gemaakt door ESA.
11: Straks gaan we weer in de tijdmachine bij Westwoord Wakker. Maar eerst het nieuws, gelezen door André Kolen. André, goedemorgen.
12: Goedemorgen. Pro Hillegom wil opheldering over de plannen voor basisschool De Tourmalijn. Het huidige schoolgebouw is verouderd en bij de nieuwbouw wordt gekeken naar de bouw van ongeveer 30 appartementen in de sociale en middenhuur. Volgens Pro lijkt het college van BMW in brieven en presentaties al uit te gaan van een plan met woningen. De partij wil weten of deze keuze voor de combinatie al is gemaakt. De gemeenteraad heeft er immers nog geen besluit over genomen. Ruim 200 huishoudens in de gemeente Alphen aan de Rijn hebben afgelopen voorjaar meegedaan aan de voortuinactie van operatie Steenbreek. Daarmee is volgens de gemeente voor honderden vierkante meters aan extra groen aangelegd. En dat zorgt volgens de gemeente onder meer voor verkoeling tijdens warme dagen. Het voorjaar van 2027 is er opnieuw een voortuinactie in Alphen. Een auto is gisteravond na een achtervolging door de politie klemgereden op de Hofvlietweg bij Leiden. Daar liep het voertuig schade op. Er is één persoon aangehouden. De achtervolging begon in Amsterdam. Bij de afrit naar de N206 werd het voertuig door meerdere snelle interventievoertuigen van de politie tot stilstand gebracht. Waarom, is niet duidelijk. Meer nieuws straks om 9:30. Nu het overige nieuws.
13: Jeroen van Kam met het NOS Journaal. Vanwege de hevige bosbranden zijn al ruim 200.000 mensen geëvacueerd in het Franse departement Gironde. Meer dan 200 huizen zijn verwoest. De autoriteiten nemen het zekere voor het onzekere, zegt correspondent Saskia Houtuin.
14: De brandweer die doet het op zo'n manier dat zij evacueren op een preventieve manier. En daarmee willen ze ervoor zorgen dat als het vuur echt heel erg dichtbij komt, dat ze dat niet op het allerlaatste moment met hele grote groepen mensen tegelijk moeten gaan doen.
13: Het vuur breidt zich nog altijd verder uit, maar volgens de brandweer is de situatie stabiel. Ook de branden in Spanje zijn stabiel, maar de verwachting is dat het vuur de komende dagen nog niet dooft. In China zijn 800.000 mensen geëvacueerd vanwege orkaan Nul. Die bereikte gisteren het vasteland. Orkaan zelf is inmiddels in kracht afgenomen, maar er wordt gewaarschuwd voor overstromingen door extreme regenval. In het noorden van het land zijn vannacht 10 mensen overleden door een stortvloed. Het is al 2 dagen rustig in de strijd tussen de VS en Iran. De 2 weken daarvoor waren er elke nacht bombardementen. De Amerikaanse ambassadeur bij de VN, Tim Walz, zegt tegen Fox News dat Trump daarmee de onderhandelingen ruimte wil geven.
15: As the president said, we are locked and loaded. Even more assets are going into theater, but he's giving talk some space. He's giving it a little bit of room.
13: Al worden er wel nog meer middelen naar het gebied gestuurd, zegt Walz. President zelf heeft er nog niks over gezegd. Er zou afgesproken zijn dat zolang de VS geen luchtaanvallen uitvoert, Iran niet terugslaat. Een schietpartij op een culinair festival in de Amerikaanse stad Seattle heeft aan 3 mensen het leven gekost. 4 anderen raakten gewond, onder wie een kind. De politie heeft 1 verdachte opgepakt. Naar een andere verdachte wordt nog gezocht. Mogelijk schoten ze op elkaar. Aan het begin van de avond klonken de eerste schoten, waarna er grote paniek uitbrak op het terrein. Het weer nog. Eerst nog vrij veel bewolking. Lokaal kans op een bui. Vanmiddag trekken de buien weg en komt de zon vaker tevoorschijn. Het wordt 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
11: Voor de verkeersinformatie gaan we naar Erwin de Hart bij de ANWB.
2: 1 file op de A12 Utrecht-Den Haag tussen knooppunt Oude Rijn en Woerden. 5 kilometer door een ongeluk. De weg is weer vrij. De vertraging is ongeveer 10 minuten.
3: Tata Steel, waarom zijn jullie eigenlijk zo vaak in het nieuws?
4: Zie je dit? Staal, supersterk. Je vindt het overal. Maar eerlijk, de productie van staal is nog niet schoon genoeg.
16: Dus het maken van staal wordt schoner?
17: Dat klopt. We werken aan duurzame oplossingen. Minder uitstoot en meer recyclen. En een schonere omgeving.
18: Maar moet dat dan in Nederland?
19: Schoon staal maken we juist in Nederland. Zo houden we de banen en innovatie hier en zorgen we voor de energie van morgen.
3: En wat levert dat dan op?
17: Veel. Dit soort industrie maakt Nederland ook sterker.
3: Zo blijven we onafhankelijk in een best onrustige wereld. Samen bouwen we aan een duurzame toekomst.
20: Wil je meer weten over het Groen Staalproject? Kijk dan op www.groenstaal.com.
21: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
22: Ontsnap aan de drukte en stap in een wereld vol bijzondere planten, eeuwenoude bomen en botanische schatten. Wandel door de tropische kassen, bezoek de monumentale sterrenwacht en geniet tussendoor van koffie, lunch of iets lekkers in ons gezellige café. Bezoek de Hortus Botanicus Leiden, de oudste botanische tuin van Nederland. Plan je bezoek vandaag nog op hortusleiden.nl.
23: West wordt wakker op Radio West en de

0: nummer 4 al van ons saampjes meer.
1: Bevat het een
0: beetje.
1: Gezellig. Ik vind het ontzettend leuk. Ja.
0: Het is gezellig, hè?
1: Ja, yes, absoluut. Ik hoop dat luisteraars het ook gezellig vinden.
0: Nou,
1: daar gaat het om.
0: Laat ons dat vooral even weten.
1: Absoluut.
0: Dan zijn we een beetje op de hoogte van hoe wij overkomen met z'n tweetjes. Eén iemand lekker ontspannen geraakt in Drenthe. En ik heb Portugal alweer een heel klein beetje vergeten meer, moet ik eerlijk zeggen. Hey, we hebben nog een vol uur voor de boeg. Want we hebben vorige week natuurlijk Space Expo gedaan. Maar er komt een oude bekende weer om de hoek. Let op.
2: De Radio West tijdmachine.
0: Ja, ja, de tijdmachine is weer terug. En dat betekent dat mensen zo meteen weer mogen gaan inbellen. En dan eventueel naar het winnen van de quiz. Want je moet natuurlijk wel het een en ander goed doen.
1: Zeker.
0: Een prijs kunnen winnen.
1: Zeker. We reizen naar het verleden. En als je één vraag goed hebt, dan hebben we voor jou al die lekkere Omroep West sporthanddoek. Die jou droogt. Binnen 2 seconden ben je weer klaar. Helemaal droog. Geen druppeltje vocht aan je lijf. Zo goed is die handdoek. Maar heb jij 3 vragen goed, dan maak jij kans op een verwend pakket met daarin een hotelovernachting voor 2 personen. En het ontbijt, dat doen wij er gewoon ook nog even bij. Eitje erbij, shootje, heerlijk ontspannen. Maar dan moet je wel 3 vragen goed hebben. En dan ook nog die dobbelsteen op vrijdag. Maar dat is pas vrijdag. Eerst nu inbellen op 070-390-5454... om met ons mee te reizen naar het verleden.
0: Juist. En ik kan alvast verklappen, het was niet vorig jaar. Je moet wel een beetje historisch besef hebben. En ja, meer zeg ik lekker niet.
1: Nee, maar vaak is dat ook weer makkelijker dan van vorig jaar. Ik weet niet meer wat er vorig jaar gebeurde. Maar dat er in de vorige eeuw dingen zijn gebeurd, dat weet ik dan weer wel.
0: Bel! En misschien hebben we straks elkaar aan de telefoon. I've been up

0: Volledig Engels nummer, maar wel met de Franse titel C'est la vie. Dus onze eigen Tess Melo zal denk ik nu momenteel glimlachend bij de radio zitten.
1: De Radio West tijdmachine.
0: Ja.
2: We gaan weer.
0: We gaan weer eens even ouderwets. Is dat dan even leuk?
2: Fijn naar het verleden. Ik mag niet aan de knoppen zitten, want de laatste keer dat ik aan de knoppen zat, strandden we in de prehistorie. En die dinosauriërs die waren niet zo ontzettend gezellig. Maar we hebben Lenne aan de telefoon. Goedemorgen.
3: Goedemorgen.
2: En jij hebt er echt zin in vandaag, hè?
3: Altijd, hè?
2: Ja, dat hoor ik aan je stem. Vrolijk mens ben je.
3: Jawel, jawel.
2: En waar ben je naartoe onderweg? Want je belde en toen zat je in de auto.
3: Ja, ik ben op weg naar Nieuwegein, naar de huidkliniek.
2: Aha.
3: Ter controle.
2: Oké.
3: Dat is wat minder. Althans, ik hoop dat het positief uitvalt.
2: Nou, dat hopen we voor jou mee, lieve Lenne. En misschien heb je dan in ieder geval al met één vraag goed een mooie Omroep West sporthanddoek gewonnen. En met drie vragen goed maak jij kans op dat verwenweekend in een hotel naar keuze. Je kan op 100 plekken kan je kiezen. En voor twee personen is het met een ontbijt erbij. En daar hoort natuurlijk een eitje en een jusje en een croissantje. Yoghurtje, nou, ik krijg er trek van.
3: Nou, ik ook.
2: Helemaal fijn. Nou, Lenne, ben jij klaar om met onze Pieter dan in te stappen in die tijdmachine?
3: Zeker weten.
2: Daar gaan we.
0: Hartstikke goed. Je weet hoe het werkt, Lenne, is mijn indruk. Dus ga in ieder geval goed zitten.
3: En ik ga lekker op de tafel.
0: Juist, en doe de riemen vast. Dan gaan we goed luisteren.
1: Deuren gaan dicht. Deuren gaan open.
0: Nou, hoe vind je het eruit zien?
3: Nou, hartstikke goed, hé. Leuk hoor, leuke tijd.
0: Ja, vond je het een leuke tijd?
3: Ja, nou ja, denk het wel. Ja, alles is leuk, toch? Alles heb je voor en ze tegen.
0: Ja, laat er geen misverstand over bestaan. Hé, hey, en dat vraag je natuurlijk niet aan een dame, maar hoeveel jaren jong was jij op het jaartal waar we nu mee gaan spelen?
3: Was 1982, hè, zei je.
0: Verstond jij 1982? Weet je dat heel zeker?
3: Ja, dat kan. Dat kijk een heel slechte verbinding.
0: Ah, kijk. Nou dan, normaal gesproken zijn we ongelooflijk streng, zoals je weet, Lenne. Maar je zat er één jaartje naast. Het is één jaartje verder terug. Het is 1981.
3: 1981, oké. Okay, ja. Toen was ik, even kijken. 25.
0: Oh, kijk, wat een heerlijke, heerlijke tijd moet dat geweest zijn.
3: Zeker weten.
0: Hey, we gaan de vragen stellen. In 1981 begint in het Zuiderpark in Den Haag een traditie. Dan is de eerste editie van een nieuw gratis toegankelijk muziekfestival. Hoe heet het festival dat helaas inmiddels niet meer bestaat?
3: Volgens mij was dat Parkpop.
0: Parkpop, zeg jij. We noteren Parkpop. En vanaf 1981 kwamen er nieuwe gulden biljetten, zoals de snip. Op welk biljet stond deze vogel?
3: Volgens mij was dat op 100 euro.
0: 100 euro, zeg jij? 1981? Ja, ik vind wel dat ik flexibel ben vandaag.
2: Je bent
0: meer, toch?
2: Heel flexibel.
0: Ja. Hey, en nu gaan we hem. Nu komt de moeilijkste vraag, want we gaan het natuurlijk niet al te makkelijk voor je maken, Lenne. Maar de derde vraag is: een Nederlandse oorlogsfilm trekt heel veel bezoekers in de bioscoop van 1981. De van oorsprong Haagse actrice René Soutendijk speelt de vrouwelijke hoofdrol van verzetsvrouw Hanny Schaft. Maak de titel af van de film. Het begint met het meisje met.
3: Het rode haar.
0: Het meisje met het rode haar. Dat is jouw antwoord. En dan gaan we eens eventjes goed naar onze jury kijken. En kijken in hoeverre jij het goed gedaan hebt vandaag, Lenne. Let op.
3: Nou, ben benieuwd.
4: Je hebt drie vragen goed.
0: Ja. Alle drie goed, Lenne.
2: Lekker.
0: Nou, van harte gefeliciteerd.
3: Dankjewel.
0: Ik zou zeggen, blijf even aan de lijn. Dan gaan we je gegevens even noteren voor zover nodig. En blijf vooral radioluisteren, doe je natuurlijk toch al. Want hier is die hoor. Een plaat uit 1981. Kan een beetje zwijmelen worden ook onderweg. Dus let op het verkeer tijdens het rijden. Niet te verliefd worden, maar ook niet te weinig. Hey Lennon, nogmaals gefeliciteerd. Hoi.

Ze waren een tijdje uit elkaar, maar in tegenstelling tot Nick en Simon hebben Acta en de Munnik elkaars liefde nooit losgelaten. Je luistert naar West wordt wakker. 9:55 hier op Den Haag FM en op Radio West. We draaien nog een heerlijk liedje en maken ons langzaam maar zeker op voor ons alweer het laatste uur van dit programma van West wordt wakker. Maar natuurlijk straks ook nog aan de bak. Alle reden om lekker naar ons te blijven luisteren, al is het alleen maar vanwege de heerlijke muziek. Want dat kunnen ze, de mannen van The Birds.

0: Ik ben natuurlijk wel gepest op school.
1: En dat heeft je hele jeugd zo geduurd?
0: Ja, zeker.
2: Spullen wat je nodig hebt voor school, zoals potloden, kleurpotloden, gummen, stiften, pennen. En ik had dat niet.
3: Geldzorgen. Niemand wil ze, maar hoe ga je ermee om?
4: Op het moment dat je uitlegt waarom, dan weten ze ook van, oh, het is niet omdat ik het niet mag. Het is omdat het er niet

0: is.
1: Je ziet het in Mijn Geld Zorgen. Vandaag vanaf 5 uur. Elk uur op het hele uur.
2: Alleen op TV West.
3: Reizen is ontdekken en ontspannen. Hoge datakosten horen daar niet bij. Altijd online op vakantie zonder roaming stress? Met Golden eSIM ben je wereldwijd direct verbonden als je aankomt. Vanaf 2,50.
4: Reis slim met Golden eSIM.
5: Oma!
6: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
7: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Kijk op otolift.nl.
3: Download de app of ga naar goldeneSIM.com.
8: Ook een traplift op maat? Kies voor de service van Autolift. Ga naar otolift.nl.
9: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
10: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
11: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Hele goede aanbiedingen waarbij je gewoon denkt, ja, Hebbes. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten. Niet voor 10, maar voor 5 euro. Ga snel naar ben.nl.
12: Bij Matrabike heeft u keuze uit meer dan 5000 oer-Hollandse e-bikes. Direct uit voorraad leverbaar, al vanaf €899. Inclusief garantie en gratis haal- en brengservice. Bekijk alle Fongers e-bikes op matrabike.nl.
13: Ontdek hoe leuk Nederland is. Ren, klim en speel door bij Durodam. Stap in onze molenattractie De Windjager en klauter door Nederlandse schilderijen. Score je tickets op madurodam.nl.
14: Meer dan 5000 klanten waarderen Matrabike met een 9,6 op Trustpilot.
15: Madurodam, het leukste attractiepark over Nederland.
16: Hoor je dat, die lachende kinderen buiten in de zon? Leuk, hè? Maar als je een kind bent met een zeldzame ziekte, is dat toch vaak een onbereikbare droom. Je kijkt naar de zomer door het raam van het ziekenhuis. En ja, elke dag heb je wel hoop. Maar ben je toch ook een beetje bang? Het Zeldzame Ziektefonds financiert levensreddend onderzoek, want elk kind verdient een toekomst. Alleen ben ik niks en samen zijn we wel wat. Help ons te helpen. Doneer op zzf.nl.
17: Ja, en zo is het 9:30 geworden. En gaan we luisteren naar het regionale nieuws. Gelezen door André Kolen. André, goedemorgen.
18: Goedemorgen, Meer en Pieter. Hillegom stapt niet over naar Stichting Bibliotheek Bollestreek. Het college van BMW blijft samenwerken met de Bibliotheek Zuid-Kennemerland, waar die van Hillegom sinds 2013 onder valt. De Bibliotheek Bollestreek verzorgt de vestigingen in de rest van de Bollestreek. En volgens mediapartner Bollestreek Omroep natuurlijk onderzocht de gemeente of een overstap voordelen zou hebben. En daarbij is gekeken naar onder meer personeel, collectie, activiteiten, ICT, samenwerking met partners en de financiële en juridische gevolgen. En volgens het college biedt een overstap nu te weinig meerwaarde. Veel mensen uit onze regio zijn op vakantie in Frankrijk en Spanje. Maar in sommige regio's van deze landen woeden nog altijd grote natuurbranden. Tienduizenden mensen zijn geëvacueerd en de autoriteiten vragen toeristen om bepaalde gebieden voorlopig te mijden. Maar wat is het advies van de ANWB? Woordvoerder Jasmijn Dielissen.
19: Ons advies is om altijd de instructies van lokale autoriteiten op te volgen. Of je nu daar bent of voor vertrek. En als je twijfelt of je wel of niet kunt gaan, neem vooral contact op met je reisorganisatie of de locatie die je geboekt hebt als je dat rechtstreeks gedaan hebt, of met je reisverzekering.
18: Jasmijn Dielissen was dat. De ANWB adviseert ook een vluchttas bij de hand te houden, met daarin onder meer je paspoort, portemonnee, verzekeringspasje en je medicijnen. Ruim 200 huishoudens in de gemeente Alphen aan den Rijn hebben afgelopen voorjaar meegedaan aan de voortuinactie van Operatie Steenbreek. Daarmee is volgens de gemeente voor honderden vierkante meters aan extra groen aangelegd. Met de actie wil de gemeente inwoners stimuleren om tegels te vervangen door planten. Meer groen zorgt volgens de gemeente onder meer voor verkoeling tijdens warme dagen, helpt bij het opvangen van regenwater en biedt meer ruimte aan bijen en vlinders. Gemeente Alphen organiseert in het voorjaar van 2027 opnieuw een voortuinactie.
17: En voor het weer gaan we naar Huub Mizee. Huub, goedemorgen.
0: Vandaag is er eerst nog vrij veel bewolking met plaatselijk ook een enkele bui, maar in de loop van de dag wordt het droger en vanmiddag zijn er perioden met zon. Er is een matige westenwind en het wordt ongeveer 21 graden. Vanavond zijn er opklaringen, later komt er wat meer bewolking vannacht, maar het blijft verder droog. De zuidwestenwind neemt vannacht af tot matig of zwak en de temperatuur daalt tot ongeveer 13 graden. Morgen is het droog en zijn er zonnige perioden en bij een zwakke tot matige zuidwestenwind wordt het dan ongeveer 27 graden. Woensdag wordt het zeer warm met droog en zonnig weer en maximaal rond 32 graden. Donderdag blijft het zomers met maximaal rond 25 graden en ook dan zijn er zonnige perioden.
17: Huub, dankjewel.
18: En tot zover het uitgebreide regionieuws. Meer weten? Blijf luisteren, gebruik de app of kijk op omroepwest.nl.
5: West wordt wakker.

0: Paolo Conte. En Gli Impermeabile. Hoe kan een mooi liedje nou over een regenjas gaan, zou je kunnen afvragen. Maar het is toch echt zo. En daarvoor draaiden we Swing Out Sister met Am I the Same Girl?
1: Ondertussen in...
0: Ja, ondertussen in de taxi.
2: Ondertussen in de taxi.
0: Diana, goedemorgen.
3: Hey, goedemorgen.
0: Waar rij je op dit moment?
3: Hoor je mij?
0: Ja, ik hoor je feilloos.
3: Hartstikke goed. Nou, ja, ik ben nu op het moment in Zoetermeer.
2: Ja?
3: Dus ik heb even van bus naar Tesla gewisseld. Want ja, ik heb een bus voor meerdere personen. En ja, als ik één persoon, twee, drie, vier personen, dan pak ik de Tesla.
2: Dat is een luxe.
3: Ja, dat is een luxe, hè? Twee stuks.
2: Heerlijk.
3: Ja.
0: Ja, wij praten natuurlijk altijd met mensen in het verre buitenland. Maar jij praat natuurlijk met mensen die op het punt staan of naar het verre buitenland te gaan, of misschien wel uit het verre buitenland terugkomen.
3: Ja, nou ja, ik heb nu vier keer ben ik al naar Schiphol geweest. En de eerste is naar Turkije gegaan. De tweede die is naar Curaçao gegaan. En de derde is naar... zijn ze? Bali.
0: Ja, onthoud het allemaal maar, Diana.
3: Ja, ja. En de vierde, die heb ik nu opgehaald. En die, die heb ik vanuit Italië gehaald.
0: Ah, kijk.
3: Dus die werkt hier in Zoetermeer. En die gaat altijd maandags komt hij vanuit Italië hier naartoe. En dan gaat hij vier dagen werken. En dan gaat hij donderdag gaat hij weer terug.
2: Wat geweldig. Dus je hebt al die mensen met die verhalen in de auto. En dan hoor je ze, stappen ze zenuwachtig in. En dan heb je het gas wel uitgedaan, paspoort mee. Dat soort gesprekken hoor je.
3: Wacht even hoor, hij doet even een beetje raar. Ja. Sorry, wat zei je nou?
2: Geeft niet. Ik zei, jij hoort lekker al die gesprekken van die mensen. Dan als ze instappen, is toch altijd wel een stressmomentje. Van, is het gas dicht? Heb je het voordeur dicht gedaan? Hebben we de paspoort bij? Dat krijg je allemaal mee.
3: Zeker. Ja, nou, dat is mijn standaard vraagje. Als ze zeg maar instappen. Paspoorten, geld, medicijnen. Dat zijn de drie dingen die het belangrijkste zijn. En de rest kan je kopen.
2: Precies. Wat een goede taxichauffeur ben je dan, dat je dan zo de mensen helpt.
3: Nou ja, vroeger zei ik altijd paspoorten en geld. Maar ik heb één keer gehad dat er een klant was. Die jongen die had diabetes. En die had ze diabetes in de koelkast laten staan. Oh. Want ja, dat moet je koel houden.
2: Ja.
3: Dus we waren toen bijna bij Rotterdam. Zegt die vader van... Ja, en toen zegt hij zo, ja, ik heb het in de koelkast laten liggen, maar had nog wel meer bij zich. Ik zeg, we kunnen teruggaan. Hij zei, nee, hij zegt, dat kopen we wel in Hongarije. Toen dacht ik bij mezelf, zo, dat is best wel pittig als je dat dan gaat doen in Hongarije kopen.
2: Ja.
3: Maar ze hadden nog wel wat bij zich, dus op de terugweg en alles gelukt. Ja hoor, het is allemaal gelukt.
2: Oh, wat leuk. Dan heb je dus ook de mensen zelf ook weer terug in de taxi. Dat is wel fijn dat je het einde van het verhaal dan hoort.
3: Ja, vaak wel. En het is meestal heb je ze heen en terug. Het is ook wel eens dat je mensen alleen maar heen brengt. Dat de mensen zeggen van joh, ik hoor. Of dat ik ze terughaal. Weet je, dus dat het van die onkrante tijden zijn. Weet je, en dat de mensen wel eens wel gebracht worden. Of dat ze met. De trein gaan, dat gebeurt meestal niet. Maar het is meestal dat iemand, een buren of wat dan ook, die ze dan heen gaan brengen. Maar dat ze dan, op die onverwante tijden, dat ze dan liever een taxi hebben.
0: Krijg jij dan niet zelf enorm veel zin in vakantie van al die verhalen, Diaan?
3: Ik wacht wel op 2029.
0: Nou, dat is een gevalletje. Geduld is een schone zaak.
3: Ja, dan ga ik, als het goed is, voor de laatste keer richting mijn geboorteland in Nieuw-Zeeland.
0: Ja, dat is, dan, dat is de moeite waard, hè? Als Kiwi terug naar huis.
3: Ja, als Kiwi terug naar huis, ja, klopt.
0: Hey.
3: Dan, ben ik, dan ben ik 20 jaar in Nederland en dan wil ik voor de laatste keer nog een keer teruggaan.
0: Ik kan me er alles bij voorstellen. Hey, leuk dat we elkaar even gesproken hebben. Dank je wel. En veel succes nog met al die vakantiegangers, hè?
3: Ja, zal wel lukken.
0: Heel mooi.
1: Je luistert naar West wordt wakker. Dit is Radio West. Met Pieter Tammens en Meer Wolfsbergen.

0: 4 september staan ze op het strand. Helden van deze stad direct met Wastelands. Ik vind het om een of andere reden altijd een hele goede klakson meer. Heb jij dat nou ook?
1: Ik hoor vooral dat starten. Nee, maar die klakson is ook heel goed. Ja, want lekkere tuter.
0: Eigenlijk moeten we een moderne variant gaan laten maken. Hoeft natuurlijk nog niet direct, maar de elektrische auto's. Dat gaat natuurlijk steeds meer op geld doen. Maar ja, dan heb je ook niet echt een jingle, hè?
1: Nee, dat is het. Je hoort die elektrische auto's niet. Dat vind ik ook altijd eng. Dan zoeft die opeens langs je.
0: Ja, maar daar heb je van die machientjes voor. Hè? Dan is het net. Dan hebben ze er alles aan gedaan om het, om het een stille auto te laten zijn.
1: Ja, precies.
0: En dan ineens is het. Ja, nee, je hoort dan echt een soort van motorgeluid hebben ze dan ingezet.
1: Ja, dat. Ik schrik elke keer weer. Ik ben dan een oud, trillend vrouwtje. Oh, daar gaat een elektrische auto. Daar schrik ik van.
0: Ik kan me er iets bij voorstellen. Hey, jij hebt een leuk uittip, denk ik. Hè?
1: Ja, ik mag in de mooie schoenen van Angelique stappen. Die heerlijk aan het genieten is van de vakantie. En ik heb iets gevonden wat zowel literair is. Als waar gegeten kan worden, nou ja, dan ben ik er als de kippen bij. Dat is vandaag om 6:00 in Theater Branoel. Daar is de literaire gaarkeuken. En onder combinatie van een eenvoudige, doch voedzame maaltijd en een uitstapje naar de literatuur. En vandaag naar een bijzondere literatuur. Namelijk, ze gaan het over Peter van Straten hebben. Misschien herinner je deze man nog wel. Hij was een Nederlandse cartoonist, een striptekenaar en een schrijver. Elk jaar ligt er ook bijvoorbeeld van hem een scheurkalender waar mensen zo lekker heerlijk droog komisch dan opmerkingen maken met van die fijne pentekeningen. Nou, zijn oeuvre gaat besproken worden. Onder andere natuurlijk ook de vader- en zoonstrip die hij maakte. Het slordige leven van de alleenstaande Agnes. En ondertussen heb je dan een lekker hapje. Het begint dus om 6:00, Theater Branoel. En dat is de Maliestraat in Den Haag.
0: Kijk, dat zijn de betere tips. Want ondanks het tandje minder weer, maar volgens mij gaat het wel goed komen vandaag. En zometeen Patrick van Houten. Goedemorgen trouwens.
2: Goedemorgen met een nieuwe ronde van de tijdmachine. Met die hotelovernachting voor twee personen natuurlijk in het vooruitzicht. Verder feest in Noordwijk in het jaar 1966 komen we tegen in de archiefbak. Jarigen van vandaag en de plaats voor 12 gaan we lekker surfen vandaag.
0: Kijk, surfen. Ja, dan zit ik alweer te denken. Is het dan, zijn het de Beach Boys? Is het Jan en Dean?
2: Ja.
0: Is het,
2: Beach Boys is prima. Ja,
0: ja, dat vind je niet,
2: die zitten er tussen.
0: Ja, kijk eens hier. Want we hebben ook nog, hoe heet die? We hebben ooit zo'n Nederlandstalige, Nederlandse groep.
2: Ja.
0: Van Surfing,
2: dat is de andere. Ja,
0: ja, toch?
2: Ja, je zit er helemaal goed in.
0: Leuk,
2: ja.
0: Hè?
2: Ja.
0: Ja, we beginnen steeds meer op elkaar te lijken, Patrick en ik. Want als Patrick een hemd aan hebt, heb ik dat ook. En we zijn nu weer samen weer in de polo-shirts. Wat dat betreft zijn we een goed team, Patrick.
2: Gaat heel goed.
1: Ja. Jullie hebben toch een geheime appgroepje. Wat doe jij vandaag aan? De twee P's?
0: Dat zou eigenlijk wel een heel goed idee zijn.
2: Ja.
0: Nee, heerlijk. Zo meteen inderdaad gaan we luisteren naar Aan de Bak. Maar er is natuurlijk geen enkele reden om niet te luisteren naar Radio West. Al is het alleen maar omdat morgenochtend zijn wij er weer, toch?
1: Gezelligheid.
0: Ja, vind je niet?
1: Ik wel niet.
0: Hartstikke goed. Het was ons een waar genoegen tot nu toe. Blijf lekker luisteren naar Patrick, want de uitzending zit weer boordevol. En wij gaan langzaam maar zeker onze auto aanslingeren. En als ik meer goed begrepen heb, dan zit daar wel degelijk een heerlijk motorgeluid in. Toch meer?
1: Zeker weten. Vroom, vroom.
0: Oh, dan moet ik die niet aanzetten natuurlijk. Dat is natuurlijk helemaal verkeerd wat ik nu doe. Tot

0: Hoe zeg je in het Italiaans dat je distributieriem stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En we staan dag en nacht voor je klaar. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
1: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
2: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
1: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
2: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
3: Als ondernemer wil je vooruit. Of je nu een ZZP'er bent die bereikbaar wil zijn, of een grote bouwonderneming met veel dataverbruik. Bij Odido Business is er altijd een mobiel abonnement dat bij je past. Kijk snel op odido.nl/zakelijkmobiel.
4: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Pianist Daniel Ciobanu betovert met Grieg's Pianoconcert. Ook hoor je Tchaikovsky's Romeo en Julia, een ode aan de liefde. Op 13 augustus. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.
5: Bent u 68 plus en zit uw overwaarde op slot in uw woning? Ontgrendel dan uw overwaarde met welvarend wonen. Zo heeft u meer financiële ruimte en blijft u wonen waar u zich thuis voelt.
6: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
5: Geniet nu van uw opgebouwde overwaarde. Kijk op welvarendwonen.nl.
7: We komen een legendarische radiostem tegen, straks in de archiefbak van 1995. 10 uur, eerst het nieuws uit de regio, André Koon.
8: De aanleg van het nieuwe stadspark op de Gasthuisplaats in Delft dreigt bijna €1 miljoen duurder uit te vallen dan gepland. Het oorspronkelijke budget van €1,5 miljoen is niet langer voldoende. Door hogere bouwkosten, extra bodemverontreiniging en archeologische werkzaamheden komt er naar verwachting zo'n €950.000 bij. Een kostenstijging van ruim 60%. Op de begraafplaats in de Lier zijn dit weekend meerdere bronzen beeldjes gestolen. Ze zijn tussen zaterdag 2 uur en zondag rond 2 uur van een graf gehaald. Een bedroefde en boze gedupeerde schrijft op sociale media dat aan de overkant van het graf nog 2 beeldjes miste. De nabestaanden hebben allemaal aangifte gedaan bij de politie. Weggebruikers in onze regio moeten deze week rekening houden met verschillende afsluitingen. Daarover bericht mediapartner WOS. Vooral rond de profronde Westland in Wateringen en de werkzaamheden aan de Maasdijk wordt verkeershinder verwacht. En ook blijven de Molenweg in Maasland en delen van de Zwarte Dijk in Monster afgesloten. Meer nieuws straks om 22:30, nu het overige nieuws.
9: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. In meterkasten ontstaat steeds vaker brand, dat meldt RTL Nieuws. Volgens experts komt dat doordat ze steeds zwaarder worden belast door warmtepompen, laadpalen en zonnepanelen. Vooral oude meterkasten zijn daar niet op berekend. De Vereniging van Netbeheerders ziet dat het aantal incidenten is toegenomen. In 2021 waren er ruim 100 meldingen. Vorig jaar waren dat er 176. Experts zeggen dat een installateur de meterkast moet controleren bij uitbreiding. Het zal nog weken, misschien zelfs maanden duren voordat de brand in het Franse departement Gironde is geblust. Dat zegt de Franse brandweer. Vanaf morgen stijgt de temperatuur in de regio. Gevreesd wordt dat het vuur zich daardoor verder kan uitbreiden. De natuur brandt in de stad Bordeaux tot op 15 kilometer genaderd. Maar volgens de regering hoeven inwoners zich nog geen zorgen te maken. In het hele gebied zijn inmiddels 220.000 mensen geëvacueerd. Een schietpartij op een culinair festival in de Amerikaanse stad Seattle heeft aan 3 mensen het leven gekost. 4 anderen raakten gewond, onder wie een kind. De politie heeft 1 verdachte opgepakt. Naar een andere verdachte wordt nog gezocht. Mogelijk schoten ze op elkaar. Aan het begin van de avond klonken de eerste schoten, waarna er grote paniek uitbrak. In China zijn 800.000 mensen geëvacueerd vanwege de orkaan Nul. Die bereikte gisteren het vasteland. De orkaan zelf is inmiddels in kracht afgenomen, maar er wordt gewaarschuwd voor overstromingen door extreme regenval. In het noorden van het land zijn vannacht 10 mensen overleden door een stortvloed. Het weer, eerst nog vrij veel bewolking en lokaal kans op een bui. Vanmiddag trekken de buien weg en komt de zon vaker tevoorschijn. Het wordt 20 tot 23 graden. De komende dagen zonniger en de temperatuur loopt op naar tropische waarden. Dit was het NOS Journaal.
10: De ziel krijgt vleugels in betoverende balletsensatie. Het grootste zwanenmeer ter wereld. Met meer zwanen dan je kunt tellen. Vanaf volgende maand exclusief te zien in Den Haag, Groningen, Rotterdam, Amsterdam en Apeldoorn. Ga voor tickets en info naar grootstezwanenmeerterwereld.nl.
11: Hey, wist je dat je als gepensioneerde je woning kan verkopen en een levenslang woonrecht kunt behouden? Ik krijg van Behouden Huis maandelijks een bedrag uitgekeerd, terwijl ik er de rest van mijn leven kan blijven wonen. Ik bouw geen schulden op en betaal ook geen huur. Kijk op mijnbehoudenhuis.nl.
12: Hockeyen, Pluto Sport. Stiks, schoenen en kleding, Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
11: Wil jij ook in jouw huis blijven wonen en een hoger inkomen ontvangen? Kijk dan op mijnbehoudenhuis.nl.
13: Lekker weer naar buiten? Kies dan voor een scootmobiel van Scootmobiel Polanen. Bezoek onze vernieuwde showroom aan de Heliumstraat 220 in Zoetermeer. Of kijk op onze website www.scootmobielpolanen.nl.
14: Raak een echte meteoriet aan. Loop door ruimtestation ISS en bewonder de Soyuz-capsule van André Kuipers. Je beleeft het bij Space Expo in Noordwijk. Mede mogelijk gemaakt door ESA.
15: Tot 12 uur.

0: Wat een lekker begin van de maandagmorgen. ABBA en SOS en Mr. Big en The Wild World. Het is een mooie aftrap voor Aan de Bak. Goedemorgen.
1: Nou, als dat niet goed gaat, dan weet ik het ook niet meer.
0: De tiende jaargang, aflevering 2327. Ik hoop dat je een lekker weekend hebt gehad. Nou, we hebben een beetje kunnen afkoelen met wat regendruppels. Goed voor de tuin, goed voor de natuur. En ik heb me vanochtend al druk bezig gehouden met het schoonmaken van de Radio West tijdmachine. Want die is weer aangesloten en die vertrekt zo dadelijk weer. Dit uur namelijk voor een ritje met in het verschiet een prachtig tripje voor twee. Met een hotelovernachting en alles erop en eraan. Vertel ik je zo meer over. Verder komen we een legendarische radiostem tegen in de archiefbak van 1995. Ben ik op zoek naar jarigen van vandaag, 27 juli? Laat het aan me weten, want de verjaardagskalender is er straks rond 11:15. Aan de bak, apenstaartje, omroepwest.nl. Aan de bak, @omroepwest.nl. Onder het motto, het is pas feest als je op de radio bent geweest. En met de plaat voor 12 surfen we naar 12 uur.
2: Het is zomer in Zuid-Holland.
0: En Rick Astley.
2: Dit

0: The Shape of You.
1: Ed Sheeran and The Shape of You.
2: De plaats. De plaats. Voor 12. Voor 12.
1: Ja, ik heb even een raampje opengezet, want voor de plaat voor 12 surfen we over deze twee keuzes.
2: Nummer 1.

0: Maar natuurlijk de Beach Boys en Surfing USA. Keuzemogelijkheid 2 van vandaag. En keuzemogelijkheid 1, windsurfen van de surfers. Onze eigen Nederlandse Beach Boys, zou je kunnen zeggen, uit die tijd.
1: Wordt het 1 of 2?
0: Laat het me weten via de Facebookpagina van Radio West. Wil je graag de surfers horen, nummer 1, of de Beach Boys, keuzemogelijkheid 2? Facebookpagina van Radio West staat open voor je stem. Of 070-307-8080.

Aan het eind van de dag zorgt Radio West voor de nodige ontspanning. Romantiek op West is er elke avond tussen 9 en 11. Hier hoor je ze 2 uur lang non-stop. De beste liedjes over de liefde. Sluit de dag af met Radio West. Vanavond weer vanaf 9 uur.

0: dat moet toch inmiddels wel gelukt zijn, hè? Met Bianco, Get Out of Your Lazy Bed. En mocht je binnenkort op zomervakantie gaan naar Frankrijk, maar denken, ja, hoe zit dat met die branden daar, die bosbranden? Goed nieuws, straks in het regionieuws hoor je er meer over.
1: Hoe leg je in het Spaans uit dat de omvormer van je elektrische auto stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. We repareren of regelen vervangend vervoer. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
2: Nu te zien in Kunstmuseum Den Haag. Reflections on Fashion. Laat je verrassen door nieuwe perspectieven op 75 jaar modecollectie. Koop nu tickets op kunstmuseum.nl.
3: Niet alle beleggingsadviseurs zijn hetzelfde. Waar sommigen u misschien standaard advies geven, kunnen wij uw portfolio afstemmen op uw doelen en wensen. Fisher Investments. Een betere kijk op vermogensbeheer.

0: Beleggen op de financiële markten brengt een risico van verlies met zich mee.
1: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
2: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
1: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
3: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw. Met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Stap in de wervelende wereld van Wagner met het Royal Swedish Orchestra. Van Tannhäuser tot Der Ring des Nibelungen. Met Wagnerster Nina Stemme op 17 augustus. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.
4: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
5: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
6: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan.
7: De ziel krijgt vleugels in betoverende balletsensatie. Het grootste zwanenmeer ter wereld. Met meer zwanen dan je kunt tellen. Vanaf volgende maand exclusief te zien in Den Haag, Groningen, Rotterdam, Amsterdam en Apeldoorn. Ga voor tickets en info naar grootstezwanemeerterwereld.nl.
8: Goedemorgen, dit is Radio West. Het is 10:30 en André Kolen meldt zich met het regionieuws.
9: Goedemorgen Patrick. Bewoners van de Max Eubes-singel in Alphen aan de Rijn zijn gefrustreerd over de parkeersituatie in hun straat. Er zijn te weinig parkeerplekken die volgens bewoners ook nog eens door de politie en mensen van buitenaf worden gebruikt. Begin dit jaar werd tennis- en squashcomplex Nieuwe Sloot gesloopt en daarmee verdwenen ook tientallen parkeerplaatsen. Nu er recent op een van de hardnodige parkeerplaatsen een laadpaal is gekomen, is voor een aantal bewoners de maat vol. Maar aan mediapartner Studio Alphen laat de gemeente Alphen weten dat het probleem juist deels door de bewoners zelf wordt veroorzaakt. De gemeente snapt dat iedereen het liefst dicht bij de woning parkeert, maar dat kan niet. In de naastgelegen Pim Mulierstraat en Fanny Blankers-Koenstraat zijn voldoende parkeerplaatsen beschikbaar voor de Max Eubes-singelbewoners, zegt de gemeente. Frankrijk wordt geteisterd door bosbranden. Ruim 200.000 mensen zijn de afgelopen dagen geëvacueerd. De honderden brandweerlieden en militairen bestrijden de brand. Om de branden telkens op verschillende plekken woeden is het moeilijk om een overzicht te krijgen. De Haagse geschiedenisleraar Jan-Wolter Smit die heeft daar wat op verzonnen. Een interactieve kaart waar je ziet waar er brand is. En hij is niet de enige.
10: Volgens mij poppen ze ook links en rechts als paddenstoelen uit de grond, deze apps. En dat heeft natuurlijk volgens mij ook alles te maken met het feit dat het heel makkelijk geworden is met AI om dit soort dingen te ontwikkelen. En ja, dat was ook mijn bedoeling. Ik ging op vakantie naar Zuid-Frankrijk en ik dacht, ja, ik hoor van alles. Mijn vrouw zegt ook, ja, wat moeten we nou doen als er een bosbrand is? En dan probeer je dus op sites te kijken. Ja, en dan kom je in Franse sites terecht met heel veel advertenties vaak. En ik dacht, ja, dit ga ik gewoon voor mezelf maken. Inclusief een omgevings alert dat je kan aangeven op hoeveel kilometer afstand van de plaats waar je nu bent. Is er een brand, ja of nee?
9: De site van Jan-Wolter Smit is bedoeld om te bekijken op je mobiele telefoon ter plaatse. Het is te vinden op bosbrandenfrankrijk.nl. Naast het Palaceplein in Noordwijk is afgelopen nacht rond 1:00 een scooter uitgebrand. De brandweer wist het vuur snel te blussen, meldt mediapartner Bollestreek Omroep. Door de droogte vormde het vuur een risico voor de naastgelegen duinen. De brand ging gepaard met flinke rookontwikkeling. Na het blussen bleek de scooter geen kenteken te hebben. Het voertuig is door de brand verloren gegaan en de politie vermoedt brandstichting en doet onderzoek naar de toedracht. Er is nog niemand aangehouden.
8: En dan Huub Mizee voor het weer.
11: Vandaag is er eerst nog vrij veel bewolking met plaatselijk ook een enkele bui, maar in de loop van de dag wordt het droger en vanmiddag zijn er perioden met zon. Er is een matige westenwind en het wordt ongeveer 21 graden. Vanavond zijn er opklaringen, later komt er wat meer bewolking vannacht, maar het blijft verder droog. De zuidwestenwind neemt vannacht af tot matig of zwak en de temperatuur daalt tot ongeveer 13 graden. Morgen is het droog en zijn er zonnige perioden en bij een zwakke tot matige zuidwestenwind wordt het dan ongeveer 27 graden. Woensdag wordt het zeer warm met droog en zonnig weer en maximaal rond 32 graden. Donderdag blijft het zomers met maximaal rond 25 graden en ook dan zijn er zonnige perioden.
9: Dankjewel Huub en tot zover het uitgebreide regionieuws. Meer weten? Blijf luisteren, gebruik de app of kijk op omroepwest.nl.

0: meeste werk uit onze eigen regio van Earth and Fire en Storm and Thunder. Zo dadelijk de tijdmachine.
1: De archiefbak.
0: Maar eerst even naar...
2: 1995.
0: Politieagenten voelen zich onvoldoende beschermd door hun kogelvrije vest. Dat signaleert de Algemene Nederlandse Politievereniging in juli 1995. Gevolg is dat agenten nog wel eens een blokje omrijden als ze de melding krijgen van een schietpartij voordat ze zich melden op de plek des onheils. De Zeeuwen roken minder dan inwoners van andere provincies in ons land. Dat blijkt in juli 1995 uit onderzoek van de Stichting Volksgezondheid en Roken. In Zeeland is het percentage rokers maar liefst 14% lager dan het Nederlands gemiddelde. In Groningen wordt juist meer gerookt dan gemiddeld. Zuid-Holland zit precies op het algemene Nederlandse niveau. En op 1 juli 1995 overlijdt de Amerikaanse DJ Wolfman Jack aan de gevolgen van een hartaanval. Een radiopresentator met de kenmerkende raspende stem wordt maar 57 jaar. Zo klonk hij.
3: Radio is the real music of the spheres. Each and every star and planet out there are sending out their own signals. Just like the old Wolfman who is a heavenly body in his own right. The only thing can stop Wolfman Jack is a big old solar wave. I'm going by.
2: 1995.

0: 1995, Simply Red en Fairground.
1: De Radio West tijdmachine.
0: Hij is hier weer opgepoetst en klaar om te vertrekken. En dat is leuk, want een ritje in de tijdmachine levert je namelijk sowieso altijd een hartstikke leuke prijs op. Gewoon even bellen, 070-390-5454, 070-390-5454. En dan reizen we naar een jaar uit het verleden. En over dat jaar stel ik je 3 vragen. Heb je er eentje goed, dan heb je al een leuke prijs te pakken. En dat is in dit geval, een zeer gewilde prijs ook nog. 2 kaarten namelijk voor het Haags Beat Festival. Dat is al hartstikke uitverkocht in augustus in het Openluchttheater Zuiderpark. We hebben er nog 2 liggen voor die optredens daar met de Gruppo Sportivo daarin onder meer. En als je het hartstikke lekker doet en je beantwoordt 3 vragen goed, dan maak je ook nog eens een keer kans op de hoofdprijs van deze week. Dat is een verwendpakket met daarin een hotelovernachting voor 2 met ontbijt. Kun je lekker zelf bepalen waar je naartoe gaat. Een strandhotel aan de Zeeuwse kust bijvoorbeeld, of een kasteel in Zuid-Limburg. Of je houdt het wat dichter bij huis. Dat mag allemaal. En we doen daar een verwendpakket bij met een flesje alcoholvrije bubbels, 2 champagneglazen en wat lekkere hapjes. Maar 2 kaarten voor het Haags Beat Festival zijn nu dus ook te winnen. En dat zijn echt de laatste die we weggeven. Nu bellen. 070-390-5454. 070-390-5454. Als je erbij wil zijn in het Openluchttheater Zuiderpark tijdens het Haags Beat Festival.

0: Tom Brown, Fangin' for Jamaica.
1: De Radio West tijdmachine.
0: Met Mayra Fischer uit Den Haag. Goedemorgen, Mayra.
2: Goedemorgen.
0: Hoorde jij over het Haags Beatfestival of ging je voor de hotelovernachting?
2: Nou, allebei klinkt aantrekkelijk, maar ik ging voor het Haags Beatfestival.
0: Ja, dat snap ik hoor. Zondag 16 augustus, hartstikke uitverkocht al. De 8e editie met onder meer Rine Scherretsen, César Zuiderwijk, Gruppo Sportivo, Jet Rebel. Welke artiest klinkt je het meest goed in de oren wat dat betreft?
2: Jet Rebel.
0: Jet Rebel, ja, die is goed, hè? Ja, die is hartstikke goed.
2: Ja, ja.
0: Nou, en nog een beetje duim op mooi weer daar in dat openluchttheater. Dan heb je een prachtige middag daar en avond op 16 augustus. Dat zou mooi zijn.
2: Ja, zeker. Ja.
1: Deuren gaan dicht.
0: Dus even kijken in welk jaar we terechtkomen samen. Daar gaat hij weer aan.
1: 1, 9, 7, 7.
0: Kijk eens even, 1977.
2: Nou, toen was ik er al.
0: Dat scheelt alweer, ja.
2: Ja.
0: Ja, maar ja, waar moet je aan denken bij 1977? Is dat een jaar waar je wat mee hebt?
2: Ik zit me dat net af te vragen wat ik toen met name aan het doen was. Ik denk toch studeren, ja.
0: Ja, wat studeerde je?
2: Ja. Ik moet echt even terugrekenen, hoor. Ik weet niet of ik... dat jaar in Den Haag of in Leiden aan het studeren was. HBO, hoe heette dat toen? Nou ja, het is in ieder geval maatschappelijk werk.
0: Oké. Nou, we gaan terug naar dat jaar, kijken wat je er nog van weet. Anti-apartheidstrijder Steve Biko wordt in de zomer van 1977 opgesloten in de gevangenis van Port Elizabeth. In welk land was dit? Steve Biko, hij was anti-apartheidstrijder.
2: Ja, ik denk Afrika, maar ik weet niet of dat goed is.
0: Nee. Ja, Afrika is het hele continent, dus ik heb iets meer nodig dan dat. Maar je bent wel heel warm.
2: Zuid-Afrika.
0: Meer mag ik niet helpen, oké. In 1977 wordt in ons land de postcode ingevoerd. Postbezorging moet daarmee makkelijker worden. Wat was toen de naam van het bedrijf dat in Nederland alle post bezorgde?
2: PostNL wou ik zeggen.
0: Nee, dat is recenter.
2: Nee, dat is het nu.
0: Precies.
2: Wat erg. Nee, ik verdenk even. Nee.
0: We gaan door. In 1977 brengt de Nederlandse zanger en cabaretier het liedje Voor Haar uit. Dat zou een ware klassieker worden. Welke Frans zingt dat ook alweer?
2: Geen idee. Nee, ik heb geen enkele vraag, denk ik.
0: Nou.
3: Je hebt één vraag goed.
0: Ja, dat is voldoende hoor. Voor die kaarten voor het Haags Beatfestival, Mayra.
2: Oh.
0: Ja.
2: Nou.
0: Gewoon gelukt hoor. Zuid-Afrika was prima. Dat was het antwoord dat we zochten bij vraag 1. Dat postbedrijf was PTT.
2: Ach, natuurlijk. Ja uiteraard.
0: En dit is ook zo'n oh ja, want die Nederlandse zanger en cabaretier die Frans heet van voren was Frans Halsema.
2: Ach.
0: Ja, zie je, die wist hij ook wel. Nou ja, maar wat maakt het uit? Geen hotelovernachting, maar wel lekker naar het Haags Beatfestival op 16 augustus. Heel veel plezier daar, hè?
2: Dank je wel. En ik zie ze graag tegemoet. Heel hartelijk dank dat ik mee mocht doen.
4: Zij verstaat de kunst van bij me horen. In mijn lichaam heeft ze plaats gemaakt voor twee. In mijn ogen woont ze. In mijn oren, ze hoort en ziet mijn hele leven met me mee. Soms begint ze in mijn hart te zingen,

0: uit te leggen. En een wonder draag ik met me mee.
1: Elke zondagochtend van 10 tot 12 op Radio West. Muziek van alle tijden. Plaatjes van lang geleden.
2: Drinken rum en Coca-Cola. Go down Point Kumana.
1: Maar ook van deze eeuw.
3: Here we go. On this rollercoaster life we know.
1: Een verzoekje is makkelijk aangevraagd via omroepwest.nl, een mailtje naar verzoekplaat@omroepwest.nl of de ouderwetse post. Muziek van alle tijden. Laan van Schravenmade 2, 2495 AJ in Den Haag. En er is natuurlijk de voicemail. 070 307 8061. Muziek van alle tijden. Zondagochtend van 10 tot 12 en in de herhaling tussen 5 en 7.
4: Op 89.3 Radio West.
5: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Het heroïsche Ukrainian Freedom Orchestra speelt Beethovens energieke 7e symfonie. En sopraan Julia Kleiter zingt Mahlers ontroerende Rückertlieder op 19 augustus. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.
6: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk, Bank of the Free.
5: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
7: Die vakantie is dichterbij dan je denkt. Want het is Live Happy Sale bij TUI. Nu nog 2 dagen korting tot wel 1000 euro per boeking en tot 100 euro extra korting per kind. Boek nu op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
8: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
9: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
8: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
10: Hey ondernemer, hallo? Kan je me horen? Hapert jouw internet van de zaak ook zo? Dan is het tijd om over te stappen op zakelijk glasvezel van KPN. Dan is je hele bedrijf altijd supersnel online, zonder irritante onderbrekingen. Stap nu over en krijg een Apple iPad cadeau bij een 3-jarig abonnement. Kijk op kpn.com/zakelijk.
11: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd, ook in de zomer. Zoals AH Lemon & Lime Zero 1,5 liter voor maar 86 cent. Dat smaakt altijd goed. Prijsfavorieten. Lekker zomers. Altijd laag.
12: Lekkere van Albert Heijn.
13: Noordwijk viert feest in 1966. Komen we straks tegen in Aan de Bak. 11 uur. Eerste nieuws uit de regio. André Koon.
14: De politieeenheid Den Haag heeft in mei en juni ruim 825 kilo zwaar vuurwerk in beslag genomen. Dit voor consumenten verboden vuurwerk vormt het hele jaar door een risico voor de gebruikers, omstanders en hulpverleners. Politie waarschuwt daarom opnieuw voor de risico's die het vervoeren, opslaan en afsteken van het zware vuurwerk met zich meebrengt. 3 mensen zijn afgelopen weekend opgepakt na een vechtpartij in Rijnsburg, meldt RTV Katwijk. Het incident gebeurde op het parkeerterrein bij een tankstation langs de Noordwijkerweg. Agenten uit verschillende regio's kwamen ter plaatse en gebruikten de wapenstok om de situatie onder controle te krijgen. Oorzaak van de vechtpartij in Rijnsburg is nog niet bekend. Weggebruikers in onze regio moeten deze week rekening houden met verschillende afsluitingen. Daarover bericht mediapartner WOS. Vooral rond de Profronde Westland in Wateringen en de werkzaamheden aan de Maasdijk wordt verkeershinder verwacht. En ook blijven de Molenweg in Maasland en delen van de Zwarte Dijk in Monster afgesloten. Meer nieuws straks om 11:30. Nu het overige nieuws.
15: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. 2 minderjarige jongens die mogelijk betrokken waren bij de mishandeling van een beveiliger in Nijmegen hebben zich bij de politie gemeld. In de nacht van dinsdag op woensdag kreeg een beveiliger bij een fietsenstalling harde klappen en trappen. Hij moest worden nagekeken door ambulancepersoneel. De politie heeft dit weekend geblurde bewakingsbeelden gedeeld, waarna 2 van de 4 verdachten zich hebben gemeld. Als de andere 2 verdachten zich niet melden, deelt de politie donderdag herkenbare beelden. In de Kaukasus in Rusland zijn 5 bergbeklimmers omgekomen nadat ze vast waren komen te zitten in een zware storm. Het gebeurde toen ze de hoogste piek van het gebergte probeerden te beklimmen. Volgens de autoriteiten waren de klimmers de weg kwijtgeraakt door de snel verslechterde weersomstandigheden. Bosnische media melden dat de groep uit Bosnië en Herzegovina kwam. Het zal nog weken, misschien zelfs maanden duren voordat de brand in het Franse departement Gironde is geblust. Dat zegt de Franse brandweer. Vanaf morgen stijgt de temperatuur in de regio en gevreesd wordt dat het vuur zich daardoor verder kan uitbreiden. De natuurbrand in de stad Bordeaux is de stad Bordeaux tot op 15 kilometer genaderd. Maar volgens de regering hoeven inwoners zich nog geen zorgen te maken. In het hele gebied zijn inmiddels 220.000 mensen geëvacueerd. Doordat meterkasten steeds zwaarder worden belast, ontstaat er vaker brand. Dat schrijft RTL Nieuws. Tegenwoordig worden er ook warmtepompen, laadpalen en zonnepanelen op aangesloten. Experts zeggen dat bij elke uitbreiding een expert de meterkast moet controleren. Het weer in het midden, zuiden en oosten nog wat buien. In de middag komt de zon overal vaker tevoorschijn. Het wordt 20 tot 23 graden. De komende dagen zonniger en de temperatuur loopt op naar tropische waarden. Dit was het NOS Journaal.
16: De grootste collectie boksprings en matrassen vindt u bij Frans Met de Bedderij in Bergsehoek. Met topmerken als Auping, Pullman, Cuperus, Jensen en Tempoer. De hoogste kwaliteit, de beste service en de scherpste prijs. Kijk op fransmetdebedderij.nl.
17: Ongekende nieuwe krachten in Drievliet. Nieuw, de stoomcycloon. Beleef de nieuwste familieattractie dit voorjaar in Familiepark Drievliet. Want wie wil dat nou niet?
18: Tata Steel, waarom zijn jullie eigenlijk zo vaak in het nieuws?
19: Zie je dit? Staal. Supersterk. Je vindt het overal. Maar eerlijk, de productie van staal is nog niet schoon genoeg.
20: Dus het maken van staal wordt schoner.
21: Dat klopt. We werken aan duurzame oplossingen. Minder uitstoot en meer recyclen. En een schonere omgeving.
22: Maar moet dat dan in Nederland?
23: Schoon staal maken we juist in Nederland. Zo houden we de banen en innovatie hier en zorgen we voor de energie van morgen.
18: En wat levert dat dan op?
21: Veel. Dit soort industrie maakt Nederland ook sterker.
18: Zo blijven we onafhankelijk in een best onrustige wereld. Samen bouwen we aan een duurzame toekomst.
24: Wil je meer weten over het Groen Staalproject? Kijk dan op www.groenstaal.com.
25: Hoe lekker slaapt u eigenlijk? Met een matras van Royal Health Foam kiest u voor een gezonde nachtrust. Volledig vrij van schadelijke stoffen. Met comfort dat u elke nacht weer voelt. Wilt u ook echt lekker slapen? Kijk dan op healthfoam.com. Of bezoek onze showroom in Scheveningen. Royal Health Foam. Voor echt lekker slapen.
26: Tot 12 uur aan de bak.

0: Dat is weer zo'n hit die we te danken hebben aan Frits Spits. Hij zou zelf zeggen, nou, dat valt wel mee, maar dat valt helemaal niet mee. Enige land namelijk waar dit op single uitkwam. En het enige land waar het dus ook een hit werd. Tom Petty en The Face in the Crowd.
1: Eeuwige roem.
0: Ja, dat is nou zo'n pareltje dat je wat mij betreft zo kunt nomineren voor eeuwige roem natuurlijk. Maar misschien heb jij wel hele andere ideeën daarover. Laat me die ideeën dan weten via patrick@omroepwest.nl. patrick@omroepwest.nl. We zoeken singles vanaf 1965 tot en met vorig jaar. Want het jaar 2026 komt pas volgend jaar aan bod natuurlijk. Mail ze naar patrick@omroepwest.nl en dan komt jouw plaat binnenkort misschien wel op de roemlijst van dit programma terecht. Vandaag de keuze van Bob Bentham, die woont in Den Haag en is 77 jaar. Hij is getrouwd, heeft een zoon en twee kleindochters. Hij houdt van puzzelen en tv kijken. Goedemorgen, Bob.
2: Ja, goedemorgen, Patrick.
0: En in de zomer van 2026, heb je nog plannen om op pad te gaan of blijf je lekker in Den Haag?
2: Nou, we blijven dit jaar gewoon thuis, ja.
0: Ja, ja. Nou, daar is het ook een prima zomer voor. Dus daar hoeft ook helemaal niet ver te gaan, toch?
2: Daarom. Ja. Ja hoor.
0: Zo is het. En wat ga je dan doen? Trek je erop uit met de kleindochters bijvoorbeeld? Of,
2: We gaan gewoon allerlei dingen gewoon doen. Ja, dit jaar is het echt niet... Want een beetje een probleem met mijn vrouw hebben we dit jaar. Dus dat is een beetje de reden waarvoor we eigenlijk thuis blijven. Ja, ja,
0: begrijpelijk inderdaad. Ja. Nou, dan hebben we in ieder geval geweldige muziek om je daar doorheen te slepen. Een van die platen ga je zelf aandragen zo dadelijk.
2: Ja.
0: Maar dan moet er eerst eentje uit. Luister mee naar de Roemzoekers van maandag.
3: Eeuwige roem.

0: Nick Cave en Kylie Minogue met Where the Wild Roses Grow kwam er afgelopen vrijdag bij. Staat er één dag in. We hebben Lucille Starr, The French Song, Quand le Soleil, 5 dagen. Die kwam ook in het spel afgelopen vrijdag. Maar had al een beetje voorsprong. 5 dagen dus. En Olivia Newton-John en John Travolta met You're the One That I Want. Nu 3 dagen in het spel. Bob bepaalt vandaag. En vond je het moeilijk?
1: Nou, nee, niet echt. Niet echt.
0: Nou, zeg het maar dan.
1: Nee. Nummer 3.
0: Ja, Nick Cave en Kylie Minogue, bedoel je daarmee?
1: Ja, ja, ja.
0: Oké, gaat eruit. Helaas, helaas. Maar je hebt een redelijk recent liedje dat je ervoor in de plaats wil zetten. Wat heb je met deze groep?
1: Nou, ik zal je vertellen. Ik zit s'avonds vaak met mijn koptelefoon zit ik op. En dan luister ik naar YouTube. En dan heb ik al die platen zit ik dan te luisteren. En dan de laatste tijd zit ik helemaal... beetje in dat sommieu. Ik vind ze gewoon een geweldige groep. Mm-hmm. En natuurlijk ook een Haagse band. En ik vind het gewoon geweldig, die muziek van hun op dit moment. Ja,
0: ja, nou, daar heb je helemaal gelijk in natuurlijk. En welke gaan we doen van sommieu?
1: Nou, Have a Little Faith.
0: Ja, die
1: dat
0: is...
1: dat vind ik een hele goede.
0: Goeie plaat natuurlijk. En je bent niet de enige die dat vindt, want Josh Gordijn uit Den Haag heeft hem in juni van dit jaar genomineerd voor Eeuwige Roem.
1: Okay.
0: Toen heeft hij het nog niet gehaald, maar hij zit al op 6 dagen met jouw bijdrage erbij. Dus morgen kan het raak zijn voor deze plaat. We gaan kijken of het lukt.
1: Helemaal top.
0: Dankjewel, leuk. Bob. En geniet ervan, hè.
1: Oké. Okay. En een fijne dag.
0: Dankjewel. Sommieu, Have a Little Faith is terug in Eeuwige Roem.
2: When you're spinning round in circles, when you barely see the sun,

0: café.
1: West wordt wakker gaat deze zomer op zoek naar het mooiste woord van de regio. Lekker Haags of een mooi woord uit. Of misschien spreek je wel een woordje Katteks. Welk woord in een lokaal dialect uit onze regio ken jij? Geef hem door via westwordwakker@omroepwest.nl of stuur een appje naar 070 307 8080.
2: Hallo, waar is iedereen dan?
1: Het mooiste woord van de regio. In West wordt wakker op Radio West.

0: Golden Earring en Buddy Joe.
1: De plaats. Voor 12.
0: We surfen naar 12 uur vandaag met The Surfers en Windsurfing als keuzemogelijkheid 1. En Surfing USA van de Beach Boys als keuzemogelijkheid 2 vandaag. Rosalinda schrijft: goedemorgen, ik ga voor nummer 2. Vandaag fijne maandag. Dankjewel, Rosalinda. En de Beach Boys is genoteerd voor jou. En een reactie die binnenkwam ook via de Facebookpagina van Radio West. Die heb ik hier. Die is van Marcella van der Mortel. Die schrijft: goedemorgen, Patrick. Ik kies nummer 1. Want dit nummer brengt mij terug naar het Scheveningse strand, waar ik als tiener altijd te vinden was. Bij strandpaviljoen Surfers. Ter hoogte van de vuurtoren was dat. Hier kwamen toen alle windsurfers en skimboarders zich uitleven in de branding en op de golven. Claudio Brunotti maakte toen prachtige customized jumperplanken zonder zwaard voor de hoogspringers op zee. Those were the days, schrijft ze erbij. Met een geel hartje erbij. Fijne uitzending. Wat een mooie herinnering. Dankjewel daarvoor. En hij is genoteerd natuurlijk de Surfers en Windsurfing voor jou. Jolanda Hofkens schrijft: goedemorgen, nummer 1, daar ga ik voor. Fijne dag voor iedereen. Dat zijn dus ook de Surfers en Windsurfing. En Ria Lagerwaard zegt: goedemorgen. Waar is Ria gebleven? Oh, daar. Goedemorgen, Patrick. Nummer 2 zou ik graag horen. Fijne uitzending en de groetjes. Dankjewel, Ria. En de groetjes. En Ria Lagerwaard zegt: goedemorgen. Waar is Ria gebleven? Oh, daar. Goedemorgen, Patrick. Nummer 2 zou ik graag horen. Fijne uitzending en de groetjes. Dankjewel, Ria. En de groetjes terug natuurlijk. En Wil Floors

Human League en Human en meer van dit soort fijne jaren 80 muziek later in deze zomer. Want de laatste week van augustus, dan gaat het gebeuren. De Amazing 80s met alleen maar lekkere liedjes uit de jaren 80. En straks hier het regionieuws naar de Turtles.

0: met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
1: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
2: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor, een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen, daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
3: Nu te zien in Kunstmuseum Den Haag. Reflections on Fashion. Laat je verrassen door nieuwe perspectieven op 75 jaar modecollectie. Koop nu tickets op kunstmuseum.nl.
4: Je kocht de hele winter- en zomercollectie.
5: Cute.
4: Maar financieel ben je uitgekleed? Maak er een potje van, want met de rekening van Buut maak je zelf potjes. Om slim te sparen, betalen en budgetteren. Ga snel naar Buut.com en krijg nu 25 euro startegoed en 3% rente op je spaargeld. Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
6: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem, stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar 26 euro per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
7: Goedemorgen, dit is Radio West. 11:30. André Kolen praat je bij het Regio Nieuws.
8: Goedemorgen. De politieeenheid Den Haag heeft in mei en juni ruim 825 kilo zwaar vuurwerk in beslag genomen. Dit voor consumenten verboden vuurwerk vormt het hele jaar door een risico voor de gebruikers, omstanders en hulpverleners. Bij verschillende acties in beide maanden zijn 9 verdachten aangehouden, onder meer uit Wateringen, Voorburg en Den Haag. De andere opvallend, omstanders en hulpverleners. Bij verschillende acties in beide maanden zijn 9 verdachten aangehouden, onder meer uit Wateringen, Voorburg en Den Haag. Een ander opvallend detail is dat bijna al het zware vuurwerk in woningen en kelderboxen in woonwijken is aangetroffen. In een aantal gevallen werd het vuurwerk zelfs gevonden op kinderslaapkamers. De politie waarschuwt daarom opnieuw voor de risico's die het vervoeren, opslaan en afsteken van het zware vuurwerk met zich meebrengt. Steeds meer mensen hebben hun meterkast laten verzwaren omdat ze bijvoorbeeld een laadpaal erbij krijgen of een warmtepomp. Maar dat leidt ook weer tot meer incidenten in meterkasten, zegt de brandweer bij RTL.
9: Ja, dan moet je met name denken aan branden. En die ontstaan door een zwaarder gebruik en een intensiever gebruik van de meterkast. Zwaarder doordat er hogere voltages op een gegeven moment door de kabels gaan. Kabels die soms al 20, 30 jaar in die meterkast zitten en eindelijk die stromen niet kunnen afvoeren. Daardoor te warm worden en daardoor branden kunnen ontstaan.
8: Er zijn nu gemiddeld 3 incidenten per week in plaats van 2. 3 mensen zijn afgelopen weekend opgepakt na een vechtpartij in Rijnsburg, meldt RTV Katwijk. Het incident gebeurde op het parkeerterrein bij een tankstation langs de Noordwijkerweg, de N449. Rond middernacht werden meerdere politieeenheden met spoed opgeroepen. Naast de vechtpartij zouden ook enkele fietsen in de sloot zijn gegooid. Agenten uit verschillende regio's kwamen ter plaatse en gingen met getrokken wapenstok in linie staan. Daarbij is de wapenstok ook op enkele momenten gebruikt om de situatie onder controle te krijgen. De 3 verdachten die zijn overgebracht naar het politiebureau en daarna stuurde de politie de overige aanwezigen weg om de rust te laten terugkeren. De aanleiding voor de vechtpartij in Rijnsburg is niet bekend.
7: En dan Huub Mizee met het weer.
10: Vandaag is er eerst nog vrij veel bewolking met plaatselijk ook een enkele bui, maar in de loop van de dag wordt het droger en vanmiddag zijn er perioden met zon. Er is een matige westenwind en het wordt ongeveer 21 graden. Vanavond zijn er opklaringen, later komt er wat meer bewolking vannacht, maar het blijft verder droog. De zuidwestenwind neemt vannacht af tot matig of zwak en de temperatuur daalt tot ongeveer 13 graden. Morgen is het droog en zijn er zonnige perioden en bij een zwakke tot matige zuidwestenwind wordt het dan ongeveer 27 graden. Woensdag wordt het zeer warm met droog en zonnig weer en maximaal rond 32 graden. Donderdag blijft het zomers met maximaal rond 25 graden en ook dan zijn er zonnige perioden.
8: Dankjewel Huub en tot zover het uitgebreide regio nieuws. Meer weten? Blijf luisteren, gebruik de app of kijk op omroepwest.nl.

0: Teddy Swims, man wat een stem. En Lose Control.
1: De archiefbak.
0: Zo dadelijk de feestjes van deze 27e juli, de verjaardagskalender. Maar eerst...
2: 1966.
0: John Lennon trapt op heel wat tenen in 1966. In een interview met de Londense krant The Evening Standard beweert hij dat de Beatles populairder zouden zijn dan Jezus. In dat vraaggesprek stelt hij dat het christelijk geloof aan populariteit inboet en dat als het zo doorgaat, de rockmuziek de religie zou overleven. Staat op 4 maart in de Engelse kranten en doet dan nog geen stof opwaaien. Maar dat komt maanden later als zijn uitspraken in juli 1966 opgepikt worden door een Amerikaanse krant. De directie in het hoofdkantoor van de Boerenleenbank in Roosendaal is klaar met het toenemend aantal bankovervallen. In juli 1966 laat de bank een wand van kogelvrij glas installeren tussen de kassier en de wachtruimte van het publiek. Je kunt voortaan ook niet meer bij de bankbediende komen. Die deur kan pas open als de kassier op een knop heeft gedrukt. En Noordwijk viert in 1966 het 100-jarig bestaan als badplaats. Gebeurt onder meer met een autosportweek. Er zijn demonstraties van motoragenten en politieagenten die heel behendig zijn met hun auto, dan wel hun voertuig. En de Franse stuntman Jean-Pierre Riesen laat zien hoe nuttig autogordels zijn. Want ja, dat zijn op dat moment nog noviteiten. Dat doet hij door met een auto over de kop te slaan op het parkeerterrein aan de boulevard.
3: Automobilisten zien in het algemeen niet zo heel erg veel in het over de kop slaan. Maar de stuntman liet zien dat het op zijn manier niet altijd fataal hoeft te zijn. En hoe de omstandigheid dat de bestuurder op zijn plaats wordt gehouden vaak ernstig letsel en vooral bewusteloosheid verhindert. Voor de gereedstaande ambulance viel er niets te doen. Zelfs niet bij een frontale botsing op een aantal auto's die in brand vlogen en die een snelle aftocht van de bestuurder uiterst wenselijk maakten.
2: 1966.
4: Sammy loopt niet zo gebogen,

0: Sammy van Ramse Chaffee.
1: Jaren, er is er een jaren, er is er een jaren, gefeliciteerd.
0: Ja hoor, de verjaardagskalender van Radio West, elke werkdag rond 11:15. Weet hem te vinden via aandebak@omroepwest.nl. aandebak@omroepwest.nl. Dat is hem. En vandaag 27 juli, berichtje van Bonnie. Eens even kijken, waar is het berichtje gebleven? Ja, hier. Bonnie schrijft namelijk: hoi Pet, een goede vriend van mij van vroeger is vandaag jarig. Guido Lauwersen. Ik weet zijn leeftijd niet, maar ik wens hem wel een gezellige dag. Nou, dat is toch hartstikke gezellig. Daar sluit ik me graag bij aan natuurlijk. Guido, van harte gefeliciteerd namens Bonnie Groen. En ook Radio West wens je een geweldige maandag vandaag. Geweldige verjaardag.
2: Doei.

0: Nederlandse visumbeperkingen voor supporters en officials. En ook zorgen over teams uit conflictgebieden. Maar ook het terugdraaien van de schorsing van de Amerikaanse speler Balogun. Dat gebeurde na een belletje van Trump aan Infantino. Het weer, in het midden, zuiden en oosten nog wat buien. In de middag komt de zon overal vaker tevoorschijn. Het wordt 20 tot 23 graden. De komende dagen zonniger en de temperatuur loopt dan op naar tropische waarden. Dit was het NOS Journaal.
1: Ongekende nieuwe krachten in Drievliet. Nieuw, de stoomcycloon. Beleef de nieuwste familieattractie dit voorjaar in Familiepark Drievliet.

0: ziet u slecht en helpt uw bril niet meer? Er zijn nu speciale brillen waarmee u weer kunt lezen, tv kijken en veilig over straat kunt gaan. Bel 070 311 4070 of kijk op ikwilbeterzien.nl. Ik wil beter zien. De ziel krijgt vleugels in betoverende balletsensatie. Het grootste zwanenmeer ter wereld. Met meer zwanen dan je kunt tellen. Vanaf volgende maand exclusief te zien in Den Haag, Groningen, Rotterdam, Amsterdam en Apeldoorn. Ga voor tickets en info naar grootstezwanenmeerterwereld.nl.
1: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd, ook in de zomer. Zoals AH Lemon en Lime Zero 1,5 liter voor maar 86 cent. Dat smaakt altijd goed. Prijsfavorieten. Lekker zomers. Altijd laag. Lekker.

0: en Bibi Wynans. I wanna be the only one aan het begin van een kakelverse Menno in de middag. Een nieuwe week Menno in de middag die we gaan aftrappen. Het is 8 minuten, bijna 9 minuten over 12, dus ik zeg ook goedemiddag. Nog één dagje zonder de vedette, zonder de diva zelf. Morgen zit mijn grote vriend Menno Tamming hier weer bij jou aan de lunchtafel om je tot 2 uur te vermaken. Vandaag, deze maandag de 27e, moet je bij mij doen, Bob Brinkman hier. Maar verder alles natuurlijk wat je van Menno in de middag gewend bent. Wat gaan we doen? Nou, jouw plaat. Natuurlijk, een nieuw thema ga ik vandaag bekendmaken. We blijven in de vakantielanden, dat wel. Maar welk vakantieland mag je deze week voor gaan mailen als je daar een liedje over hebt of een herinnering aan, gekoppeld aan een bepaald liedje? Dat ga ik over een half uurtje bekendmaken met mijn grote vriend André Kolen, de nieuwslezer van dienst natuurlijk. Die ook ze mag aftrappen, hè, met het allereerste plaatje in de categorie jouw plaat. Verder, een mooie wedstrijd afgelopen weekend. Een bijzondere wedstrijd ook. En daar deed een Katwijker aan mee. Wat voor wedstrijd dat precies was, dat hou ik nog heel eventjes geheim. Maar hij had er goede bumpers voor nodig.
1: Op de kaart.
0: En Liewe van Sloten is er deze maandag voor Op de Kaart. Hi Liewe.
2: Goedemiddag Bob.
0: Een hele goede middag. Nou, het zonnetje breekt hier volgens mij op dit moment echt letterlijk door na een vrij bewolkte ochtend. Goed nieuws voor de Op de Kaart zomertour.
2: Dat is zeker goed nieuws, maar ik moet zeggen, ik zit buiten op een bankje. Het is wel gewoon aangenaam. Dat al te hete, dat is natuurlijk, ben je op een gegeven moment ook wel een beetje zat. Dus zo'n lekkere koele dag tussendoor, dat is wel lekker. Dus ik zit op een bankje aan het water.
0: Oh.
2: Ik zie de blauwe schuit vaart voorbij. Een Drentse korter is dat.
0: Een Drentse korter.
2: Er is nog een bootje. Daar hebben trouwens de mensen op de boot hebben wel een trui aan, zie ik. Dus die zijn voorbereid.
0: Ja, ik weet niet waar jij bent, Lieve. Dus het is voor mij een beetje gissen nou waar je dan nou precies zit.
2: In ieder geval aan het water, inderdaad. Het is geen raad waar die staat. Ik ga het zo meteen wel zeggen, hoor. Gras, je hebt eendjes, die zitten ook lekker aan dat water. Maar het gaat er eigenlijk om wat er achter mij is, als ik me omdraai. Want daar is namelijk de locatie van vanmiddag. Het is de camping. Camping de Stokkumhoeve in... Dan zeg jij natuurlijk gelijk.
0: Ja, oh, dat zeg ik heel gênant. Ik weet het niet.
2: Het is bij het groen van Kronenstein. En dat is in het pittoreske, altijd gezellige en leuke Leiden.
0: Oh, natuurlijk. Oh, wat leuk, man. Een kleine camping. Zit het een beetje in de buurt van het centrum of meer aan de randen van de stad?
2: Je hebt zeg maar vlak als je de A4 afgaat, dan ben je er zo bij die Lammenbrug. Die ze aan het herrestaureren zijn. Daar zo, bij dat punt, daar heb je een stukje groen aan het water. En dan aan de andere kant van dat water begint volgens mij officieel Leiden. Nou, dit is een beetje het groen gebied tussen Leiden en Zoeterwoude, Kronenstein. En daar zit dus een camping. Niet echt een grote, maar wel een gezellige als ik het zo zie.
0: En hoe druk is het er? Dat gaan we over een minuutje of 9 van je horen. Lieve, als je een rondje gaat lopen over die camping. Tot zometeen.
2: Tot zo.

0: Uit 1971, John Denver, Take Me Home, Country Roads.
1: Op de kaart.
0: Nou, dat Take Me Home, dat gebeurt wel weer in september. Tot die tijd gaan we lekker veel naar buiten, veel op reis in de Op de Kaart Zomertour. In Menno in de Middag extra veel ruimte voor de avonturen van de verslaggever. Deze maandag de avonturen van Lieve van Sloten, daarbij camping de Stochemhoeve. Izzy, daar in de grens van Leiden. Een beetje in Polderpark, Kronenstein. Daar staat een heel klein campingje waar Lieve nu overheen aan het banjeren is. Is het druk, Lieve, daar?
2: Ja, het is helemaal vol. Er is geen vrije plek meer. Er zijn van die hutjes, er staan tenten, caravans. Nou, eigenlijk van alles en nog wat. Ik heb niks voorbereid, dus ik loop gewoon op wat mensen af. Ik zie hier iemand, die stond net een beetje naar het water te kijken. Die staat nu voor zijn tent. Goedemiddag. Ja. Hoe is het?
3: Prima.
2: Ja? Mag ik u wat vragen? We maken een zomertour met Omroep West. Ja. En we willen weten, wat brengt mensen naar onze regio? Waar komt u vandaan?
3: Uit Roelofarensveen.
2: Oh, dat is vlakbij.
3: Ja, dat klopt.
2: Thuiswedstrijd.
3: Ja. Ja.
2: Maar toch, hier in Leiden op de camping.
3: Ja, waarom niet?
2: Ja, waarom niet?
3: Nou, het is hier eigenlijk rondom Kronensteinpark is het hartstikke leuk vertoeven. Ja. En je hebt toch een idee dat je uit je dorp vandaan bent en toch nog een beetje in de regio zit. Oh, ja. Met wat leuk groen en wandelmogelijkheden.
2: Roelof aan het Veen, dat is denk ik echt maar 10 minuten rijden, of niet?
3: Ja, 15 minuten. Ja, dat klopt. Maar als wij gaan fietsen uit Roelof aan het Veen, dan blijven we aan de noordkant van Leiden. Ja. En mijn vrouw die werkt bij Gemiva. En hier vandaan gaan we gewoon lekker de andere kant op. Dus richting Den Haag, Leidschendam, Wassenaar, Katwijk. Oh, ja. Verschillende mogelijkheden.
2: Ja, dus jullie zien toch wel weer nieuwe plekken?
3: Ja hoor, zeker. Ja, zeker. Gisteren 10 kilometer gewandeld op plekken waar ik eigenlijk nog nooit geweest ben. Zelf werk ik ook nog in de regio. En zodoende. En het is gewoon lekker vertoeven hier ook, op de Stochemhoeve. Ja,
2: dus mooi. Het is een wandel- en fietsvakantie voor jullie?
3: Ja, gewoon van alles. Van alles. Ook niks doen.
2: Oh, ja. Niks. Dat moet ook gebeuren.
3: Jazeker. Ja, zeker.
2: Sinds wanneer staan jullie hier?
3: Sinds zaterdag.
2: Kijk.
3: Ja. Er staan 2 weken.
2: Ja. En nou komt er warm weer aan, hè?
3: Ja.
2: Wat wordt dan het plan?
3: Nou, zo weinig mogelijk doen.
2: Zo weinig mogelijk doen.
3: Ja. Dat is toch de bedoeling? Ja. Daar hoef ik niet voor naar Italië.
2: Nee, voor dat warm weer niet?
3: Nee, zeker niet. Nee, ja, hartstikke leuk hier. Oh. Ik vind het echt wel een aanrader voor mensen die van verder af komen om hier op de Stochemhoeve te gaan staan. Ik vind het erg leuk camping. Wel een doorgaande camping.
2: Okay.
3: Met veel campers die dan om de 2-3 dagen wisselen.
2: Oh, ja.
3: En wij staan hier eigenlijk omdat mijn vrouw nu nog aan het werk is. En,
2: maar tot wanneer werkt je vrouw dan nog?
3: Tot woensdag. Oh, ja. Tot woensdag. En ik moet mij hier maar een beetje vermaken.
2: Ja, dus wat stond je net te doen? Je stond even naar de sloot te kijken.
3: Ik stond even naar de sloot te kijken, maar ik heb al gewandeld vanmorgen door de omgeving. Het is hartstikke leuk hier. Hoor. Als je gaat verkennen, Zoeterwoude, de Weipoort. Is echt wel leuk. En,
2: tot slot nog één vraag. Want je hebt een plek nummer 14. Ja, ja. De luisteraars weten dat niet. Maar dit is wel echt volgens mij een hele fijne plek. Omdat dit echt zo'n hoekje is. Hoe heb je deze plek nou bemachtigd?
3: Van tevoren. Wezen kijken, omdat ik uit Roelofarensveen kom.
2: Ja.
3: Dus,
2: kijk eens aan.
3: En een keuze mogen maken, omdat deze nog vrij was. Oh. Dus we staan hier prima. Je kijkt hier zo het park in. Het is hartstikke leuk.
2: Een beetje je eigen hoekje, een beetje rust zo. Ja. Ja,
3: het is een mooi hoekje, zo'n klein veldje. En het is eigenlijk hartstikke leuk. Ja, we zijn dik tevreden. Dus,
2: Nou, dat is te zien en te horen.
3: En we proberen het ook natuurlijk zo te houden. En van de week als mijn vrouw terugkomt of niet meer hoeft te werken, dan gaan we natuurlijk lekker fietsen. Ja. Je kan naar Katwijk, Wassenaar. De omgeving weten we wel. Maar als je gaat fietsen, kom je op andere plekken als dat je over de N-wegen en over de snelwegen rijdt.
2: Ja.
3: En zo moet je het natuurlijk ook een beetje bekijken. Ja. En heel makkelijk en heel dichtbij. Toch leuk.
2: Het is echt verrassend dit, vind ik. Verrassend leuk. Nou, goed om te horen.
3: Ja.
2: Dank je wel. En veel plezier nog met de vakantie. Ja, zo Bob. Ja, ja. Zijn vrouw was natuurlijk aan het werk. Dus anders sta ik hier morgen nog met hem te praten.
4: Ja, die verveelt zich natuurlijk.
2: Maar,
0: vraag ik me wel af. Komt zijn vrouw dan daar slapen? Of zijn ze nu überhaupt van elkaar gescheiden? Blijft zijn vrouw in Roelofarensveen?
2: Nee, die werkt er vlakbij, hè? In Gemiva. Dus dat is, die komt dan hier terug.
0: Oh, oké. Dat is ook wel lekker. Dat je een soort van toch elke dag thuis komt op de camping. Grappig. Als je zo dat plekje ziet, Lieve, ben je dan ook van het regio in de regio op vakantie? Of zoek je dan liever verder op?
2: Nou, ik vond dat die man een heel goed verhaal had. Je bent maar 10 minuten verder van huis, maar je komt toch op allerlei nieuwe plekken. Dus ja, inderdaad, dan hoef je niet naar Italië.
0: En je kan 3 weken van tevoren alvast een rondje gaan lopen. Kun je de beste plekjes voor de andere mensen weer hun neus wegsnoepen. Dat vind ik ook een onwijs goed idee. Lieve daar op de camping de Stochemhoeve in Leiden. Nou, tot over een minuutje of 15, Lieve, horen we je weer. Nieuwe avonturen.
2: Ja, tot zo weer.
0: Yo!

0: Andrew Ridgeley, George Michael, de mannen van Wham! Met I'm Your Man. Tot 2 uur ben ik nog je man. En Liebe van Sloten is natuurlijk ook your man. Die is daar op een camping in Leiden. Maar als je nog een tip voor hem hebt wat hij nog anders kan doen in de zomertour, mag je me mailen. bob@omroepwest.nl. En dat mailadres mag je paraat houden. Want het nieuwe thema voor jouw plaat komt er natuurlijk aan. En André Code komt hier net de studio in. Die mag zometeen het eerste plaatje uit gaan kiezen.
1: Ja hoor!
0: Over I'm Your Man gesproken. Nee, nu verraad je het thema al, André. Dat is jammer.
1: Oh.
0: Want het is de bedoeling dat we dat zo meteen heel spontaan bekend gaan maken. En dat jij dan enthousiast reageert. Verrast reageert ook.
1: Mais oui.
0: Ja, ah, precies. Oh, ja, we kunnen alle kanten op deze manier, inderdaad.
1: Yes, of course.
0: Yes, of course. Nou, zo meteen is het nieuwe thema
1: Hola,
0: voor jou.
1: ¿Qué tal?
0: Met en André Kolen in het regio. Is er nog nieuws uit de regio?
1: Ja, volop.
0: Nou, dat gaan we zo horen dan natuurlijk.
1: Als ik nu al vertel, dan...
0: En het weer met Huub Misé natuurlijk
1: gezellig.
2: We werden natuurlijk wel gepest op school.
3: En dat heeft je hele jeugd zo geduurd?
2: Ja, zeker.
4: Spullen wat je nodig hebt voor school. Zoals potloden, kleurpotloden, gummen, stiften, pennen. En ik had dat niet.
5: Geldzorgen. Niemand wil ze, maar hoe ga je ermee om?
6: Op het moment dat je uitlegt waarom, dan weten ze ook van, oh, het is niet omdat ik het niet mag. Het is omdat het er niet is.
5: Je ziet het in Mijn Geld Zorgen. Vandaag vanaf 5 uur. Elk uur op het hele uur.
7: Alleen op TV West.
8: Hi, I'm Andrew van Australië New Zealand reisspecialist Travel Essence. Al 20 jaar is het onze specialiteit het reisbudget van onze klanten zo slim mogelijk te benutten. Die kennis en expertise gebruiken wij ook voor uw droomreis. Kijk voor meer informatie op travelessence.nl.
9: Hey, met mij. Weet je nog dat ik het had over die essentials van Bamigo? Nou, goed nieuws. Het is nu sale. Ik zie tot wel 50% korting. Check snel hun website bamigo.com. Graag gedaan, hè? Doei.
8: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
10: Reizen is ontdekken en ontspannen. Hoge datakosten horen daar niet bij. Altijd online op vakantie zonder roamingstress? Met Golden eSIM ben je wereldwijd direct verbonden als je aankomt. Vanaf 2,50.
11: Reis slim met Golden eSIM.
10: Gaslicht.com is de best beoordeelde energievergelijker van Nederland. Ook makkelijk besparen op je energierekening? Vergelijk en stap in 3 kliks over. 9 van de 10 overstappers kiest voor 1 jaar vast. Ga direct naar gaslicht.com. Download de app of ga naar goldenesim.com.
12: Hey, wist je dat je als gepensioneerde je woning kan verkopen en een levenslang woonrecht kunt behouden? Ik krijg van Behouden Huis maandelijks een bedrag uitgekeerd, terwijl ik er de rest van mijn leven kan blijven wonen. Ik bouw

0: geen schulden op en betaal ook geen huur. Kijk op mijnbehoudenhuis.nl.
1: De ziel krijgt vleugels in betoverende balletsensatie. Het grootste zwanenmeer ter wereld. Met meer zwanen dan je kunt tellen. Vanaf volgende maand exclusief te zien in Den Haag, Groningen, Rotterdam, Amsterdam en Apeldoorn. Ga voor tickets en info naar grootstezwanenmeerterwereld.nl.
0: Wil jij ook in jouw huis blijven wonen en een hoger inkomen ontvangen? Kijk dan op mijnbehoudenhuis.nl.
2: Het is precies 12:30, Radio West, Menno in de middag. Zometeen het nieuwe thema van jouw plaat. Oh
3: spannend.
2: Spannend, hè? Welk vakantieland zal er in de spotlight staan?
3: Zie.
2: Ja, het kan echt alles zijn. En jij bent een talig man.
3: Ik ben een talenwonder. Ja, sowieso een wonder boven wonder. Maar...
2: Absoluut.
3: Ja.
2: En de wonderen van de wereld worden nu uitgesproken door onze nieuwslezer. Hier is André Kolen.
4: Goedemiddag. Politie-eenheid Den Haag heeft in mei en juni ruim 825 kilo zwaar vuurwerk in beslag genomen. Dit voor consumenten verboden vuurwerk vormt het hele jaar door een risico voor de gebruikers, omstanders en hulpverleners. Bij verschillende acties zijn 9 verdachten aangehouden, onder meer uit Wateringen, Voorburg en Den Haag. Ander opvallend detail en zorgelijk resultaat van de actie is dat bijna al het zware vuurwerk in woningen en kelderboxen in de woonwijken is aangetroffen. In een aantal gevallen werd het vuurwerk zelfs gevonden op kinderslaapkamers. Politie waarschuwt daarom opnieuw voor de risico's die het vervoeren, opslaan en afsteken van het zware vuurwerk met zich meebrengt. Lerarenopleidingen aan de universiteit zitten flink in de lift. In het afgelopen collegejaar waren er bijna 14% meer inschrijving dan een paar jaar eerder, meldt Trouw op basis van cijfers van koepelorganisatie Universiteiten van Nederland. Die stijging lost het lerarentekort helaas nog niet op, maar de koepelorganisatie noemt het wel goed nieuws.
5: We zien nu tweede jaar stijging, dus dat helpt zeker om dat terug te dringen. Dat doen we natuurlijk niet alleen. Dus van de hogescholen komen natuurlijk nog steeds de meeste leraren. Maar het leraartekort is nog groot. Dus ook de komende jaren zullen wij als universiteiten ons daarop op in blijven zetten. Maar die weg is nog wel lang, want er zijn ongeveer 8000 FTE aan leraren nog te weinig in Nederland. Dus dat zijn natuurlijk nog wel een heleboel.
4: Ja, oftewel, er is nog een tekort van ongeveer 8000 fulltime leraren. Reizigers moeten in onze regio rekening houden met hinder op het spoor. Door werkzaamheden rijden er vanaf vanavond 11:15 tot zaterdagochtend 5:00... geen treinen tussen Delft, Schiedam Centrum en Den Haag. NS zet vervangende bussen in. Er rijden snelbussen tussen Den Haag-Hollandspoor, Delft en Schiedam Centrum. En daarnaast rijden er stopbussen via Den Haag-Moerwijk, Rijswijk, Delft, Delft Campus en Schiedam Centrum. Door de overstap op de bus moeten reizigers wel rekening houden met zo'n 30 minuten extra reistijd. En wie tussen Rotterdam en Den Haag reist, krijgt het advies om via Gouda te reizen.

0: Ja, daar ben ik. Ja, ja hoor.
1: Huppie. Hi, Hup.
0: Ja hoor, daar ben ik zeker. Ja, hallo, hi.
1: Hallo, hi. Hoe is het met je?
0: Ja, helemaal goed. Zeker.
1: Nou, fijn. Nou, top. En wat doet het weer?
0: Ook wel goed, dacht ik.
1: Toch? Ja, het hangt er
0: een beetje vanaf wat je het liefst wil.
1: Ja.
0: De meeste mensen met een volkstuin hadden wat meer regen gezien gisteren. Maar goed, we hadden toch nog 8 mm bij voorschoten. Er zijn ook wat van die volkstuintjes naast het spoor, dat weet ik. Maar wat verder landinwaarts is meer gevallen.
1: Hoe weet jij dat?
0: Ik rijd nogal eens met de trein er langs. Dus,
2: maar nu niet, hè?
0: Nu niet. Nee, nee, nee.
2: Hou je rekening vanaf vanavond, hè?
0: Ja, ja. Kijk, in het midden van het land was 19 mm gevallen. Barneveld 32, ja, dat is nogal wat. Maar goed, dat was allemaal gisteren. En nu zijn er nog een paar kleine buitjes die nog steeds binnenkomen vanaf de Noordzee. En dat betekent dat we het nog net niet helemaal droog hebben. Maar geleidelijk aan komt er vanmiddag meer zon. Wordt het steeds droger. We hebben dan ook een westenwind die matig is aan zee, vrij krachtig. Ja, die voert lucht aan vanaf de oceaan. Dus 21 graden is zo'n beetje het maximum vanmiddag. We hebben nu 20 graden. Nou, dat is prima te doen. Vanavond opklaringen, ook wat wolkenvelden vannacht. We hebben dan minima van 13 of 14 graden. Met een zwakke tot matige zuidwestenwind. En morgen krijgen we periode met zon. Blijft het droog, is er ook wat bewolking. Ook dan niet meer dan een zwakke tot matige zuidwestenwind. En morgenmiddag wordt het zo rond de 27 graden. Dat is ronduit zomers. En woensdag ook veel zon. Temperaturen rond 32 graden.
1: Goedemorgen.
0: En dan woensdag op donderdag een beetje een plaknacht met minima van 20 graden. Donderdag ook weer zonnige periode, dan wel zo'n 5, 26 graden. Vrijdag ongeveer 23 graden. En dan kan er weer eens een buitje vallen.
1: Dat maar is fijn voor de mensen met volkstuintjes in Voorschoten.
0: Bijvoorbeeld, ja.
2: Ja, bijvoorbeeld langs de spoor daar.
1: Ja, daar zitten volkstuintjes.
0: Ik noem maar wat.
2: Ja, rijden ze wel eens.
0: Maar zaterdag en zondag, dan blijft het wel weer droog. Komt de zon weer, komt de temperatuur weer boven de 20 graden. Dus voorlopig blijft het hele weerbeeld gewoon zomers.
1: Dankjewel, Huub. En blijf even hangen, want we gaan het thema bekendmaken
0: van deze. Nou, ik ben benieuwd.
1: Ja, nou, dat snap ik inderdaad. Ja, maar eerst eventjes.
2: Tot zover dan het uitgebreide regio nieuws. Meer weten, blijf luisteren, want thema komt eraan. Of kijk op omroepwest.nl.
3: Jouw plaat.
1: Heel de vakantieperiode doen we vakantielanden in jouw plaat. En deze week, na Spanje, doen we het thema. En je voelt hem niet aankomen. Duitsland.
2: Ach.
1: Leuk, hè?
2: Dat is nou echt het laatste wat ik had gedacht.
1: Ja, jij voelde hem niet aankomen.
2: Nee, totaal niet.
1: Nee. Huub, heb jij iets met Duitsland?
0: Ik ben er een paar keer op vakantie geweest.
1: Nou,
0: dus,
1: precies.
0: Ja.
1: Nou, dan...
0: ja.
1: Dan heb je er vast wat mee. Nou,
0: zeker wel.
1: Als je maar uit de voetsen komt. Want morgen ben jij aan der Lucht.
0: Ik ben benieuwd waar André mee komt.
1: Deine plaat is het, denk ik, hè, in het Duits.
2: Platten. Schouwplatten.
1: Schouwplatten. Nou, over een uurtje. Schouwplatten, André Kolen.
2: Jawohl.
1: Jawohl.
2: Jawohl.

0: Robert Palmer, Mercy, Mercy Me. Het thema voor jouw plaat is vakantieland Duitsland. Dus mocht jij een plaatje hebben waarvan je denkt van, nou, die gaat over Duitsland of die is gezongen door een Duitse artiest, dan mag je me mailen bob@omroepwest.nl of appen, dat kan natuurlijk ook, naar
1: 070-307-8080.
2: Op de kaart.
0: En we blijven in de vakantiesferen, want we gaan nu weer heel snel terug naar onze verslaggever Lieve van Sloten. Die is voor de zomertour bij camping de Stochemhoeve. Aan de Kanaalweg in Leiden zit dat, bij Polderpark Kronenstein. Vorige half uur, Lieve, sprak je een hele vrolijke vent daar bij zijn caravan op plekje nummer 14. Ben je wat plekjes opgeschoven?
3: Ik ben even gaan dwalen over de camping. En toen kwam ik bij een hoek uit waar een toiletgebouw zit. En daar was ook een deur en die stond open. En nou ben ik eigenlijk op een plek waar ik niet mag zijn.
0: Oh, leuk. Spannend.
3: Ja, maar het trok toch mijn aandacht, want dit is een groententuin. Je hebt hier allerlei soorten groenten. Ik zie tomaten, paprika's en ik zie ook zonnebloemen. En dit blijkt dus een tuin te zijn voor de basisscholen van Leiden. Die hier een schooltuin, zeg maar, die hier zelf hun groente en fruit mogen verbouwen. En dat weet ik omdat hier een mevrouw in het roze druk aan het werk is. Want ja, de kinderen die zijn met vakantie. En dus moeten de vrijwilligers het doen. Wat ben je allemaal aan het plukken?
4: Ik ben nou goudsbloemzaadjes aan het verzamelen.
3: Oké, okay, waar haal je die vandaan?
4: Nou ja, van de goudsbloem, hè.
3: Wel, wat is de goudsbloem?
4: Dit is de goudsbloem, calendula. Daar maken we ook zelf mee na de vakantie.
3: Dus ja. Hier ziet het er wel een beetje droog en door uit, hè, de tuin.
4: Ja, maar ja, de bloemen, als ze eenmaal zaad schieten, dan sterven ze af, hè.
3: Dat heeft niks met het weer te maken?
4: Nee, de goudsbloemen hebben daar niet zoveel last van, nee.
3: Hey, dit is een schooltuin, de kinderen planten zelf hun groenten, hè.
4: Ja,
3: wat is nou het meest bijzondere hier, vind jij?
4: De courgettes.
3: Ja, de courgettes.
4: Dat zijn altijd de bouwvakkers. Maar ja, ze hebben net geoogst voor de voedselbank. Ja, kijk maar hier, hè. Hier heb je de courgettes.
3: Oh, ja. Echt zo'n groene.
4: Hier dus, ja, dat leer. Kijk, hier zit natuurlijk de bij in, hè, voor de bestuiving. Je ziet, dit is een mannelijke plant. Dit is een mannelijke plant.
3: Waar zie ik dat aan?
4: Nou, dat is omdat er geen vruchtbeginsel aan zit. Dus die moet dan naar een vrouwelijke plant.
3: Oh, ja.
4: Even kijken hoor, waar zien we de vrouwelijke planten? Nou ja.
3: En die courgettes zien er wel echt lekker uit om op te eten bijna. Zijn deze al rijp ook, of niet?
4: Nou, deze zijn klein. Die kan je zo eten natuurlijk. Ja. Die kan je in principe ook eten, zie je? Dat is een vrouwelijke plant. Dan zie je al de courgette groeien. Dat is het vruchtbeginsel. En als die bloem open gaat, ja. Nou, zo gaat dat.
3: Ja.
4: De zinnia's. En nou, de bonen hier, de bonenstokken.
3: De bonenstokken?
4: Bonenstokken, bonen.
3: Ja. Groeien die er ook al uit, of niet?
4: Nou ja, nee, dit worden later de boontjes, hè.
3: Oh ja.
4: Die leggen ze dan. Nou ja. Allerlei verschillende soorten.
3: Verschillende soorten, ja. En het is dus nu.
4: De ene tuin gaat beter dan de andere.
3: Ja, en jullie moeten het nu met de vrijwilligers even onderhouden tijdens de schoolvakanties.
4: Nou, het moet niet, maar we proberen het.
3: Ja.
4: En dat gaat per groep. Dus het wisselt ook heel erg. Ja.
3: Ja, ik vind het wel fantastisch, zeg, al die groenten en fruit hier zo. Ik zou bijna een courgette willen meenemen, maar ja, ze zijn voor de voedselbank. Dat vind ik dan ook weer niet.
4: We hebben nog reserve.
3: Oh, liggen nog een reserve?
4: Nou. Er is altijd genoeg courgette.
3: Nou, misschien dat ik stiekem even een courgette nog meeneem. En dan ga ik daarna weer terug naar de camping.
0: Wat grappig.
3: Ik was eigenlijk niet de bedoeling, hè, dat ik hier was.
4: Nou ja, als er mensen zijn, als je even zegt wie je bent, dan. Ja. We zijn altijd blij om mensen rond te leiden, hoor. Dat kan altijd.
3: Ja, het is zo'n plek waarvan je niet weet dat hij er is. En als je hem dan ziet, dan denk je, oh wauw, zo dichtbij bij een stad.
4: Een kleine oase midden in de stad, hè. Want je ziet, we worden alom gebouwd.
3: We zien inderdaad de hijskramen boven de bomen uittorenen. Maar wij staan hier gewoon rustig in de tuin. Ja,
4: ja, het is hier hartstikke leuk, toch?
3: Ja. Lekker rustig. Nou, helemaal goed. Ik loop weer eventjes richting de camping terug. Dan krijg je hierna weer een campinggast van mij, Bob.
0: Leuk. Ja, een oase van tuinieren daar in Leiden, naast die camping. Lieve, volgend uurtje dan weer lekker vanaf het campingbedje. Tot zometeen.
3: Joe.
2: De Radio West tijdmachine.
0: En ook in Menno in de Middag is hij weer terug deze week. De Radio West tijdmachine. Met een onwijs gave hoofdprijs. Een verwend pakket met daarin een hotelovernachting voor twee personen met ontbijt. Die krijg je Daar heb je kans op, laat ik het zo zeggen. Als je 3 vragen goed hebt bij mij, dan wordt er vrijdag de finale gespeeld bij West Komt Thuis. Maar heb je maar 1 vraagje goed uit dat jaar waar we met de tijdmachine heen gaan, dan heb ik al onwijs leuk spelletje voor je om mee te nemen. Nog snel de koffer in voor je op vakantie gaat. 070-390-5454. 070-390-5454. Om een plekje in de tijdmachine te bemachtigen.

0: Aus.
1: Vandaag zou die 78 jaar zijn geworden. De man achter de meeste composities van Doe Maar. Henny Vrienten, helaas in 2022 overleden. Je hoorde De Bom.
2: De Radio West tijdmachine.
1: Karel Groen uit Leidschendam, een hele goede maandagmiddag.
3: Ja, goede maandagmiddag.
1: Goede maandagmiddag, Karel Groen. Wat was je aan het doen?
3: Ik was fietsen aan het schoonmaken.
1: Oh, dat klopt inderdaad. Waren ze heel vies dan, die fietsen, vieze fietsen?
3: Nou nee, maar ik heb ze ook gelijk in de was gezet.
1: Oh, waarom doe je dat? Ik heb nog nooit een fiets in de was gezet.
3: Nou omdat dat, als het regent of wat dan ook, dan blijft de regen er niet op hangen. Die spat eraf in feite, hè.
1: Ja.
3: Zo'n laag op zit.
1: En hoeveel vieze fietsen zijn er onder jouw vingers doorgekomen?
3: Twee fietsen van mij en van mijn vrouw.
1: Ach, nou dat is toch wel lekker dat je ook voor je vrouw alles lekker goed in de was zet. Lief van je.
3: Ja, natuurlijk. Ja, natuurlijk. Dat moet ook gebeuren, hè.
1: Ja, ga je die fietsen nog gebruiken deze zomer? Ga je nog op fietsvakantie met schone fietsen?
3: Ja hoor, we gaan nog weg, hoor. Ja hoor. Ja, we zijn al weg geweest, maar we gaan nog een paar weken gaan we gewoon met de fiets gaan we op stap.
1: Vanuit huis gewoon op fietsvakantie?
3: Ja, fietsvakantie naar een hotelletje of wat dan ook.
1: Oh, wat lekker. Nou, dan heb ik goed nieuws voor je. Want misschien kun je het dan combineren met de hoofdprijs van deze week. Hè? Dat is zo'n verwend pakket met daarin een hotelovernachting met ontbijt voor twee personen. Kun je kiezen uit meer dan 100 hotels in heel Nederland, de Veluwe. Waar fiets je graag, Karel?
3: Dat zou geweldig zijn.
1: Waar fiets je graag?
3: We gaan ook vaak naar het oosten van het land. Naar Oud-Marsum. Naar Limburg. Overal gaan we naartoe. Alle windhoeken van Nederland bezoeken we.
1: Oh, lekker. Nou, er zit in ieder geval elke windhoek van Nederland ook een hotel om uit te kiezen. En moet je wel wat voor doen. Moet je namelijk 3 vragen goed hebben. Nu in de tijdmachine over een bepaald jaar gaan die vragen. We gaan heel eventjes op de knop drukken. Kijken naar welk jaar we reizen.
2: Deuren gaan dicht.
3: Ik ben benieuwd.
1: Ja, ik ben ook benieuwd, Karel. Ik heb ook geen flauw idee.
2: 2-0-2-2.
1: Nou. Nou, ik zeg het net nog. Het sterfjaar van Henny Vrienten. 2022.
3: Dat is toch vrij recent, hè?
1: Dat is zeker vrij recent. Dat is 4 jaar geleden. Waar was je 4 jaar geleden?
3: 4 jaar geleden. In deze tijd waren we ook op.
1: Was je ook op vakantie met de vieze fietsen? Ja.
3: Met de caravan
1: ook. Oh, met de caravan. Geen fiets te bekennen op vakantie toen. Maar wat heb je onthouden van dat jaar? Dat gaan we nog heel even bij je testen dan. Of je ook een beetje het nieuws hebt gelezen terwijl je lekker in de caravan zat. Ben je er klaar voor, Karel?
3: Ja, ik ben er helemaal klaar voor.
1: Welke actiegroep blokkeert in juli 2022 de Utrechtse baan? Het laatste stukje van de A12 bij Den Haag. Uit protest tegen subsidies aan de fossiele industrie.
3: Extinction Rebellion.
1: Zo, die vrouw heeft morgen geen stem meer volgens mij. Wie was dat op de achtergrond?
3: Dat is Carla, dat is mijn vrouw.
1: Dat is je vrouw. Dag Carla, leuk dat je meedoet. Je hebt het goed hoor, inderdaad, Extinction Rebellion.
3: Dat is mijn geweten hoor. Dat is mijn geweten.
1: Carla is je geweten. Nou, heel goed dat ze erbij is dan. Boris Johnson treedt af als premier in juli 2022. In welk land was hij sinds 2019 de premier?
3: In Engeland.
1: En George Ezra heeft een grote hit in dat jaar. Maak de titel af. Green, green, puntje, puntje, puntje.
3: Grass of Hope.
1: Nee, green, green. Ik geef je nog één kans. Green, green.
3: Green. Wat?
1: Zo groen als?
3: Hope. Nee, ik weet het niet.
1: Nee, ja, helaas. Ah, dat is jammer zeg.
2: Je hebt 2 vragen goed.
3: Ja. Geweldig, toch?
1: Ja, nou inderdaad, daar mag je ook gewoon hartstikke trots op zijn. 2 vragen goed, Extinction Rebellion en Engeland. Verenigd Koninkrijk eigenlijk, maar Engeland hebben we ook goedgekeurd bij deze. Nee, de hit van George Ezra was Green Green Grass.
3: Dat zei ik toch, Green Green Grass.
1: Heb je Green Green Grass gezegd?
3: Ja, heb ik gezegd.
1: Echt waar? Dan moet ik dat terugluisteren. Maar dat ga ik dan doen. En dan doe ik alvast bij deze.
2: Je hebt 3 vragen
1: goed. Ah, Karel. Nou, excuses, heb ik het verkeerd gehoord. Ja, want green, green grass inderdaad. Joh, ik had het even niet goed op de lijn. Maar goed dat je het even zegt. En dan bij deze drie vragen. Goed, gefeliciteerd.
3: Dankjewel. Dankjewel.
1: Dat betekent dat je kans maakt op een plekje in de finale. Moet je nog een midweek verwachten hoor, voordat de ontknoping daarvan is. Je bent er vroeg bij. Maar ik ga je alvast blij maken met een spelletje wat heel klein is en lekker mee kan in de fietstassen. Dat is namelijk het spelletje Quix. Een onwijs leuk dobbelspelletje voor op de camping. Heel erg veel plezier daarmee.
3: Nou, geweldig. Dankjewel. En de goede uitzending, hè?
1: Dankjewel. En dan ga ik hem gewoon even voor de volledigheid ook nog heel eventjes draaien. Uit 2022. George Ezra, Green Green Grass.

0: werkdag op TV West, het NOS-journaal in makkelijke taal. De belangrijkste onderwerpen uit het NOS-nieuws in duidelijke, rustige, begrijpelijke taal.
1: In de voorjaarsnota moeten de partijen in de regering het eens worden over extra geld. Bijvoorbeeld voor defensie. Nodig voor het versterken van het leger.
0: Het NOS-journaal in makkelijke taal. Maandag tot en met vrijdag om 9 uur op TV West.
2: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
3: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
2: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
4: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
5: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
4: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
5: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
6: Inbrekers geeft u geen kans. Maar hoe veilig zijn uw eigendommen online? Licentie2Go beschermt uw privacy en apparaten met beveiliging van Norton 360. Kijk op licentie2go.com/radio.
7: De beste energiedeal voor de zaak? Vergelijk nu ook zakelijke energiecontracten op gaslicht.com. Stap eenvoudig over en bespaar op je zakelijke energiekosten. Vergelijk op gaslicht.com.
6: Persoonlijk advies en gratis installatie. Licentie2go.com/radio.
8: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd en is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
9: Raak een echte meteoriet aan. Loop door ruimtestation ISS en bewonder de Soyuz-capsule van André Kuipers. Je beleeft het bij Space Expo in Noordwijk. Mede mogelijk gemaakt door ESA.
10: Met de vlam in de pijp ging een Katwijker voor de hoofdprijs. Hoe dat is afgelopen hoor je in dit uur van Menno in de Middag. Maar eerst het laatste nieuws uit de regio. Hier is André Kolen.
11: De zaak over de voorbereiding van een aanslag op prinses Amalia en prinses Alexia wordt op 17 augustus inhoudelijk behandeld. Dat bleek vanochtend tijdens een korte zitting bij de rechtbank in Den Haag. De 33-jarige verdachte en zijn advocaat waren daarbij niet aanwezig. 3 mensen zijn afgelopen weekend opgepakt na een vechtpartij in Rijnsburg. Het incident gebeurde op het parkeerterrein bij een tankstation langs de Noordwijkerweg, meldt RTV Katwijk. Agenten uit verschillende regio's kwamen ter plaatse en gebruikten de wapenstok om de situatie onder controle te krijgen. Reizigers moeten rekening houden met hinder op het spoor. Door werkzaamheden rijden er vanaf vanavond 22:45 tot zaterdagochtend 5:00 geen treinen tussen Delft, Schiedam Centrum en Den Haag-Holland Spoor. NS zet vervangende bussen in, maar dat betekent wel een extra reistijd van zo'n 30 minuten. Meer nieuws straks om 14:30, nu het overige nieuws.
12: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. De politie in Den Haag heeft in 2 maanden tijd ruim 800 kilo vuurwerk in beslag genomen. Daarbij zijn 9 mensen aangehouden. Het gaat om mannen tussen de 18 en 53 jaar uit verschillende plekken in het land. Bijna al het vuurwerk werd gevonden in huizen en kelderboxen in woonwijken. In 3 gevallen werd het gevonden in kinderslaapkamers. De politie vond onder meer zware cobra's. Bij een van de verdachten werden tientallen van die explosieven gevonden onder zijn bed en in een kast. Het zal nog weken, misschien zelfs maanden duren voordat de brand in het Franse departement Gironde is geblust. Dat zegt de Franse brandweer. Vanaf morgen stijgt de temperatuur in de regio. Gevreesd wordt dat het vuur zich daardoor verder kan uitbreiden. De natuurbrand is de stad Bordeaux tot op 15 kilometer genaderd. Maar volgens de regering hoeven inwoners zich nog geen zorgen te maken. In het hele gebied zijn inmiddels 220.000 mensen geëvacueerd. In Spanje is het vuur op veel plekken onder controle. De autoriteiten waren bang dat 2 grote branden bij elkaar zouden komen. Maar de brandweer heeft dat weten te voorkomen. Na de mishandeling van een beveiliger in Nijmegen hebben 2 minderjarige jongens zich gemeld bij de politie. Er stonden geblurde beelden van ze online. De politie zoekt nog 2 verdachten van de mishandeling tijdens de Nijmeegse Vierdaagse. Die moeten zich deze week melden, anders worden er herkenbare beelden van ze gedeeld. De voorzitter van voetbalbond FIFA, Infantino, beschuldigt critici van het WK van haatzaaien. Hij zegt dat er valse geruchten zijn verspreid. FIFA kreeg onder meer kritiek op Amerikaanse visumbeperkingen en het terugdraaien van de schorsing van speler Balogun na een telefoontje van Trump aan Infantino. Het weer in het midden, zuiden en oosten lossen de buien op. Later in de middag komt de zon overal vaker tevoorschijn. Het wordt 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
13: Tata Steel, waarom zijn jullie eigenlijk zo vaak in het nieuws?
14: Zie je dit? Staal. Supersterk. Je vindt het overal. Maar eerlijk, de productie van staal is nog niet schoon genoeg.
15: Dus het maken van staal wordt schoner.
16: Dat klopt. We werken aan duurzame oplossingen. Minder uitstoot en meer recyclen. En een schonere omgeving.
17: Maar moet dat dan in Nederland?
18: Schoon staal maken we juist in Nederland. Zo houden we de banen en innovatie hier en zorgen we voor de energie van morgen.
13: En wat levert dat dan op?
16: Veel. Dit soort industrie maakt Nederland ook sterker.
13: Zo blijven we onafhankelijk in een best onrustige wereld. Samen bouwen we aan een duurzame toekomst.
19: Wil je meer weten over het Groen Staalproject? Kijk dan op www.groenstaal.com.
20: Wat ik mooi vind aan het centrum is dat iedereen daar zichzelf kan zijn.
21: Iedereen begrijpt elkaar.
22: Je kan je verhaal goed kwijt en dat geeft rust.
23: In de wereld van kanker ben je niet alleen. Ipsocentra zijn er voor iedereen die leeft met kanker of de gevolgen ervan. Je vindt alle Ipsocentra op kanker.nl. Een samenwerking met KWF.
24: De ziel krijgt vleugels in betoverende balletsensatie. Het grootste zwanenmeer ter wereld. Met meer zwanen dan je kunt tellen. Vanaf volgende maand exclusief te zien in Den Haag, Groningen, Rotterdam, Amsterdam en Apeldoorn. Ga voor tickets en info naar grootstezwanemeerterwereld.nl.
25: Ontdek hoe leuk Nederland is. Ren, klim en speel door bij Durodam. Stap in onze molenattractie De Windjager en klauter door Nederlandse schilderijen. Score je tickets op madurodam.nl.
26: Kom naar Rolf Bent Studio Rotterdam Hillegersberg. 650 vierkante meter topdesign. Voor het complete Rolf Bent assortiment, het beste advies en de scherpste prijzen. Rolf Bent Studio Rotterdam Hillegersberg vindt u bij Frans Metz in Bergsenhoek.
27: Madurodam, het leukste attractiepark over Nederland.
28: Tot 2 uur, Menno in de middag.
29: Dit is Radio West.
30: Een hele goeiemiddag. Ja, ja.

0: Imagination, Just an Illusion opent dit tweede uur. Menno in de middag. Zometeen ga ik bellen met Wesley. Wesley komt uit Katwijk en die deed mee aan een schoonheidswedstrijd afgelopen weekend. Niet voor zichzelf, maar voor zijn vrachtwagen.
1: Op de kaart.
0: Hoe dat zit hoor je zo meteen. En natuurlijk wordt dit uur afgesloten met jouw plaat. Dus als jij een leuk plaatje hebt voor of over Duitsland, dat is het vakantieland dat deze week op het podium staat, mag je me mailen bob@omroepwest.nl of heel even appen naar 070-307-8080. En Lieve van Sloten is er natuurlijk ook nog steeds voor de Op de Kaart zomertour. Een half uurtje geleden was je ineens in een soort van schooltuin terechtgekomen, Lieve. Dat mocht eigenlijk niet. Maar dat zit vlak achter die camping. Maar je bent ook weer snel met de courgette in de mand teruggegaan, begrijp ik.
2: Ja, ik ben weer teruggegaan naar het grasveld. Daar staan tentjes. En hoor je dat? Het geklap van een auto. Mensen zijn aan het inpakken.
0: Oh.
2: Deze mensen gaan weer weg.
0: Ach.
2: Die gaan de camping verlaten. Goedemiddag. Jullie gaan de camping verlaten?
3: Ja.
2: Ja, waarom? Genoeg gehad?
3: Kerst. Gaan we terug naar huis?
2: Terug naar huis. De vakantie zit erop.
3: Ja.
2: Hoe was de vakantie?
3: Leuk. Een paar dagen in Leiden. Altijd meidenweekend. Altijd één dag naar Noordwijk.
2: Oké. Okay.
3: En lekker stad in hier.
2: Ja, want jullie zijn met z'n tweeën, twee meiden. Wat zijn jullie van elkaar?
4: Beste vriendinnen.
2: Beste vriendinnen. Kijk, uit. Waar komen jullie vandaan?
4: Apeldoorn.
2: Uit Apeldoorn.
4: Ja, zo. Ja, ja.
2: En wat brengt jullie dan naar Leiden?
3: Noordwijk eigenlijk. Maar de stad is ook...
2: Noordwijk brengt jullie naar Leiden. Wacht even,
3: ja,
2: hoor.
3: Ja.
2: En wat is er dan in Noordwijk?
4: Ja, we gaan altijd naar strandtent, een beetje shoppen. Van het weekend was er de Ibiza-markt daar zo.
2: Oh, ja.
4: En dan,
2: daar heb ik mensen over gehoord, ja. Hoe was dat?
4: Ja, leuk. Ja, een paar jaar geleden waren we er ook al een keer geweest. Ja, gewoon lekker struinen.
2: Ja. Wat gekocht? Ik kijk gelijk even naar de armen, armbandjes of zo.
3: Geen sieraden, nee.
2: Geen sieraden, nee.
4: Nee, maar we gaan ook altijd... Gaan we dan eerst even struinen over de markt. Of Noordwijk even inshoppen. Dan gaan we bij een beachtent de hele dag zitten. En dan gaan we nog de stad in daar zo.
2: Okay.
4: Dus ja, als je dan hele tassen en dingen koopt... dan is het ook niet echt ideaal.
2: Dus het is,
3: waarom dan Leiden? Omdat we het leuk vinden om dan daarheen te fietsen. En we gaan altijd dan naar dat proeflokaal hier in de stad. En dan doen we altijd een wijnproeverijtje. En dat is een beetje vast.
2: Hoeveel jaar doen jullie dit al?
4: Het is vierde jaar.
2: Vierde jaar.
4: Ja,
2: het klinkt
4: jaar,
2: als inderdaad, we doen dit al jaren.
4: Ja. Ja.
2: Ja. Oké, okay, heel goed. Eén vraag heb ik nog. Jullie hebben gekampeerd met een tent.
3: Ja.
2: Hoe was dat? Want het heeft wel even geregend.
0: Ja.
4: We hebben niet veel van meegemaakt, want toen waren we weg. Toen waren we in Naturalis, zeg maar.
2: Zijn jullie ook nog geweest?
4: Ja, ook nog. Ja.
2: Je hebt een vakantie gehad.
3: En zijn wij nu live te horen?
2: Ja, dat ook nog eens. Nou, die steek je ook in je zak. Ja, ja.
4: Wat leuk.
2: Dus ik zou zeggen, fijne reis terug.
4: Ja, nog.
2: Ja, dankjewel. Weten jullie trouwens nog leuke campinggasten? We maken een zomertour.
4: Iedereen is nu weg.
2: Oh, iedereen is nu weg.
4: Ja, een beetje, ja. Het was heel druk hier van het weekend.
2: Ja.
3: Zijn dat buitenlandse mensen? Niet Nederlands in ieder geval?
2: Dat moeten we niet hebben, want dan moet ik gaan vertalen live op de radio. Dat schiet nooit op.
4: Nee,
2: nou, ik kijk nog wel even rond. Dat komt helemaal goed.
4: Succes.
2: Nou,
0: ja,
2: wel thuis.
0: Nou, goede reis inderdaad daar richting Apeldoorn. Leuk, een vriendinnenweekend kom je ook zomaar tegen, Lieve, daar aan de rand van Leiden.
2: Ja, en de Ibiza-markt in Noordwijk, hè?
0: Ja, absoluut.
2: Die kende jij niet, of was jij er ook toevallig?
0: Nee, ik ben laatst een paar weken geleden voor Op de Kaart naar de Ibiza-markt in Katwijk geweest.
2: Hebben ze daar ook een Ibiza-markt?
0: Ook een Ibiza-markt, ja. Nou ja, veel linnen en veel riet. Meer kan ik er eigenlijk niet over zeggen.
2: Oké. Klinkt goed.
0: Over een half uur shoren we je weer, Lieve, voor de laatste keer vanaf camping de Stochemhoeve. Tot zometeen.
2: Yo.
1: Je luistert naar Menno in de Middag met Bob Brinkman.
0: Oh, deze hoor je niet vaak, deze is gaaf. Eigenlijk komt hij al uit 1934, dit nummer. Willy Derby zong hem. Maar hij is bekend geworden door het programma Schreeuw van de Leeuw in 92. Paul de Leeuw en André Hazes. Dit is Droomland.
5: Heerlijk land.

0: Amerikaanse band Dawn, die wint er geen doekjes om. Sterker nog, gele lintjes binden ze. Om de grote eik. Het is 19 minuten over 1 geworden. Een paar mooie koplampen, glanzende bumpers, strak in de lak. Alles werd afgelopen weekend uit de truckendoos gehaald om te zien wie de mooiste heeft. De mooiste truck van Nederland. En Wesley van Rijn uit Katwijk, die deed ook mee met zijn truck, waar hij op dit moment zelfs in zit. Goedemiddag, Wesley.
1: Goedemiddag.
0: Goedemiddag. Ja, even aan de kant zetten is niet eventjes mogelijk. Dat is ook niet erg. Het hoort er een beetje bij. Maar ik vroeg me wel af, kun je hem even laten horen, die truck van jou?
1: Ik zelf zit niet meer in die truck.
0: Oh.
1: Moet ik heel eerlijk zeggen.
0: Oh.
1: Want ik rij er, het was ook echt letterlijk mijn laatste ritje, mijn laatste afscheidsritje ermee.
0: Ach, je bent nog één keer met die truck door, ja, langs de jury gereden van die wedstrijd. En toen is hij ter ziele gegaan. Is hij nu naar het grote truckenkerkhof?
1: Nee. De auto is officieel van mijn vader. En die rijdt er weer verder mee.
0: Ja, oh, oké. Okay. Ja, maar je hebt hem ook samen helemaal opgepimpt.
1: Ja, alleen ik ben ermee gestopt en... Hij gaat ermee verder.
0: Dus er zit heel eventjes een andere truck, die is natuurlijk minder mooi. Daar komen we zo, denk ik, misschien nog heel even over te spreken. Ik ga ook wel vast verklappen, je hebt de wedstrijd niet gewonnen, helaas, met de truck voor jou en je vader.
1: Nee, we hebben helaas niet gewonnen. Wij zijn zelfs in onze eigen categorie zijn wij derde geworden.
0: Oké, nou, brons, ben je daar tevreden mee?
1: Ja, het is al een hele eer dat wij daar gestaan hebben. Ja. Dat is al een droom die uitkwam. Dus mooier kon al niet.
0: Kan je dat uitleggen? Want ja, ik zit niet zo in de truck- en vrachtwagenbranche. Hoe belangrijk is deze wedstrijd voor jullie vrachtwagenchauffeurs?
1: Ja, hoe belangrijk. Ieder jongetje of meisje van die al net kan lopen, die droomt er al bijna van of hij als chauffeur wil worden. Ik was ook klein en ik zei ook van ja, dat is een droom, daar wil je staan.
0: Ja, hoe heet die wedstrijd officieel? Is het echt de mooiste truck van Nederland?
1: Ja, het is eigenlijk de competitie, de mooiste truck van Nederland. Maar het heet officieel, die hele show is Profil Truckstar 2026, was dat dit jaar. En dat verandert gewoon per jaar. Maar het heet wel Truckstar eigenlijk.
0: En toen Wesley nog Wesleytje was, dacht je al van ooit ga ik daar met een hele grote wagen doorheen rijden door die wedstrijd?
1: De droom was er wel, maar dat het ook echt werkelijk werd, ja, dat had ik nooit verwacht.
0: Nee, want hoe moeilijk is het om je te kwalificeren dan?
1: Nou, voor ons was het eigenlijk nog een soort van makkelijk. Je hebt ieder jaar een fotojaarboek. Truckstar brengt dat uit en dan is één groot boek, de comfort te staan met foto's van vrachtwagens. Daar kan je eigenlijk voor inschrijven. En daar moet je ook nog voor ingeloot worden dat je daarin komt. En wij zijn er dus ingekomen. Nou, dat vonden we alleen al leuk en dat wou ik al graag. Alleen ja, toen werd ik ook nog gebeld van je bent genomineerd voor de top 3 in jouw klasse.
0: En wat ging er toen door je heen toen je dat belletje had?
1: Ja, kippenvel. Ik was midden op vakantie en ik had het nooit verwacht.
0: Kun je je truck heel even omschrijven? Het is radio natuurlijk, maar hoe ziet hij eruit? Hij was blauw, hè, volgens mij, van de buitenkant. Ik heb wat foto's gezien.
1: Hij was blauw met wit, een groot rek voorop, een hoop lampen, echt een hoop lampen. Maar ja, hij is tweedelig. Je hebt de motorwagen en de aanhanger. Dat heel groot RVJ staat erop. Dus...
0: Maar ja, en brandschoon was hij, want we hebben een filmpje op omroepwest.nl, is dat filmpje nu te zien ook. Dan zien we jou bijna vrouw, want je gaat binnenkort trouwen volgens mij. Zien we met een wattenstaafje de ventilatie schoonmaken.
1: Klopt.
0: Ja, nog nooit iemand dat zien doen, maar goed, voor de wedstrijd werd natuurlijk alles extra goed schoongemaakt. Waar letten ze op? Wat is het juryrapport? Gaan ze echt inderdaad met hun vinger over het dashboard om te kijken hoe stoffig het is?
1: Ze kijken zelfs onder je auto of het daar schoon is.
0: Oké.
1: Okay. Zo ver gaat dat. Alles wordt gecontroleerd, of alle spinningspannen, en ieder detail telt. En ja, helaas hadden wij niet genoeg details vergeleken de andere auto's die daar stonden.
0: Nee, maar wat had de winnaar wel wat jullie niet hadden?
1: Ja. De die had de trappen gespoten, dat hadden wij niet. Die had zelfs waar je de vrachtwagen aan elkaar koppelt, dat was ook nog gespoten. En ja, gaan we door. Het gaat echt heel ver.
0: Ja, dan wordt er echt op de allerkleinste details wordt dan gelet in zo'n wedstrijd. Ja, dan kan ik me voorstellen dat je dat je best wel tevreden bent. Want het was wel een droom om mee te doen. Maar het steekt misschien wel. Hè? Als je die trappen dan zo voorbij ziet komen, denk je misschien van... had ik maar heel even de spuitbus gepakt en een leuk kleurtje eraan gegeven.
1: Ja, dat blijft. Maar op een gegeven moment is het ook genoeg. Je blijft er geld tegenaan gooien. En op een gegeven moment denk je van ja, hoe ver moet je gaan?
0: Ja, dat vind ik een goede vraag. Hoe ver?
1: Dat blijft, maar op een gegeven moment is het ook genoeg. Je blijft er geld tegenaan gooien en op een gegeven moment denk je van ja, hoe ver moet je gaan?
0: Ja, dat vind ik een goede vraag. Hoe ver ga je nog, Wesley?

0: niet. Je hebt het wel geprobeerd.
1: Ja. Nee, ik, maar we gaan er wel foto's bij maken. Dat, dat mocht gelukkig nog wel.
0: Okay.
1: Maar nee, verder niks met de auto, met de bruiloft.
0: Dat is jammer. Maar goed, dan hangen voor de eeuwigheid hangen op de wc de bruiloftsfoto's van jullie bij die vrachtwagen dan natuurlijk. En dat is ja, ook wat waard. Geven en nemen in een huwelijk. Dat zie je dan ook wel weer. Ja. Wesley van Rijn, Katwijker, deed mee aan de wedstrijd. De mooiste truck van Nederland. Helaas niet in de prijzen gevallen, maar wel even leuk om even een inkijkje te krijgen in wat die wedstrijd dan precies allemaal inhoudt. Wesley, ja, rij voorzichtig verder nog natuurlijk.
1: Ja, dankjewel. Dat komt wel goed.
0: Ja, en het is natuurlijk een cliché, maar dan moet ik deze natuurlijk heel even draaien, hè, Wesley, of niet?
1: Ja.
0: Ja, natuurlijk. Henk Wijngaard met de vlam in de

0: vlam in de pijn.
1: Vanavond tussen 6 en 7 in West Komt Thuis is de muziekkeuze aan jou. In 60s at 6 met Bas Martinius.
2: Welke jaren 60 plaat kan ik voor je draaien en waarom? Nou, zet het allemaal even in een mailtje aan bas@omroepwest.nl.
1: 60s at 6 in West Komt Thuis, alleen op Radio West.
3: Zonder leden geen Max. Dus kom erbij en help uw favoriete programma's te behouden. Denk aan We zijn er bijna, Max Vakantieman, Carrie op vrijdag. Juist nu hebben we uw steun hard nodig. Samen staan we sterk, samen zijn we Max. Word lid van Max voor slechts €8,50 per jaar. Ga naar ikwordlidvanmax.nl.
4: De beste energiedeal voor de zaak? Vergelijk nu ook zakelijke energiecontracten op gaslicht.com. Stap eenvoudig over en bespaar op je zakelijke energiekosten. Vergelijk op gaslicht.com.
5: Bent u 68 plus en zit uw overwaarde op slot in uw woning? Ontgrendel dan uw overwaarde met welvarend wonen. Zo heeft u meer financiële ruimte en blijft u wonen waar u zich thuis voelt.
6: Grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen.

0: sparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
1: Geniet nu van uw opgebouwde overwaarde. Kijk op welvarendwonen.nl.
2: E-herkenning direct nodig? Bij DigiDentity hoef je geen dagen te wachten, maar heb je het in no time geregeld. E-herkenning. DigiDentity.
3: Raak een echte meteoriet aan. Loop door ruimtestation ISS en bewonder de Soyuz-capsule van André Kuipers. Je beleeft het bij Space Expo in Noordwijk. Mede mogelijk gemaakt door ESA.
4: Het is 2:02, Radio West. Je luistert naar Menno in de middag. Het laatste half uurtje gaat zo meteen beginnen met de jouw plaat van onze nieuwslezer André Kolen. Thema is Duitsland, net een uurtje geleden aangekondigd. Maar eerst is hij hier met zijn zoele stem voor het laatste nieuws uit de regio.
5: Ja, Koen Haak, Bob.
4: Ah, je springt een goed woordje over de grens.
5: Ja, zieke.
4: Mooi.
5: Ja. Ja. De zaak over de voorbereiding van een aanslag op prinses Amalia en prinses Alexia wordt op 17 augustus inhoudelijk behandeld. Dat bleek vanochtend tijdens een korte zitting bij de rechtbank in Den Haag. De 33-jarige verdachte en zijn advocaat waren daarbij niet aanwezig. Volgens het Openbaar Ministerie had de man twee bijlen in zijn bezit, waarin de woorden Alexia, Mossad en Sieg Heil waren gekerfd. Ook zou hij een handgeschreven tekst hebben gehad met de woorden Amalia, Alexia en bloedbad. Tijdens de zitting bleek dat hij ook wordt verdacht van een vernieling in Harlingen, meldt persbureau ANP. Het is hartje zomer, niet echt het moment om aan een kerstboom te denken. Maar in Honslersdijk doen ze dat juist wel. Want daar in het kerstboomhotel van de tuin van Gaia staan bomen die na de afgelopen feestdagen zijn ingeleverd om opnieuw gebruikt te worden. Alleen heeft ongeveer de helft van de bomen het niet overleefd. Initiatiefnemer van het kerstbomenhotel, Rob van Holstein.
6: Als je bij ons in het kerstbomenhotel nu kijkt, is het duidelijk te zien welke kerstboom het niet gered heeft en welke wel. Want degene die het niet gered heeft, die staan er mooi bruin bij. En die andere die schieten mooi groen door. Niet elke kerstboom die als kluit verkocht wordt, is een kerstboom met een kluit.
5: Ja, laat je dus niet met een kluitje in het riet sturen. En let erop dat de kerstboom die je koopt... Ja, je lacht erom, maar let erop dat de kerstboom die je koopt ook echt een goede kluit en wortels heeft. Want,
4: ja, maar een kluit is toch een kluit? Of
5: nee,
4: hoe
5: nee, nee. Rob heeft dat vanochtend helemaal uitgelegd. Okay. Dan koop je een boom. Daar hebben ze de wortels helemaal van afgehakt. En dat douwen ze dan wel in een potje.
4: Ja.
5: En lekker aanstampen. En dan denk je van zo, daar zit een kluit aan.
4: Maar er zit geen kluit aan.
5: Er zit bijna geen grond meer omheen. En die wortels die zijn al afgestorven.
4: Dat is mooi kluiten dan.
5: Ja, zeker mooi kluiten. En als je dat dan weer in de grond zet. Ja, dan
4: is het over een kluiten.
5: Precies. Op de begraafplaats in de Lier zijn dit weekend meerdere bronzen beeldjes in de vorm van een vogel gestolen. Beeldjes zijn tussen zaterdag 2:00 en zondag rond 2:00 van een graf gehaald. Een vrouw ontdekte de diefstal toen ze het graf van haar vader wilde verzorgen. De gegroepeerde schrijft op sociale media dat aan de overkant van het graf nog twee beeldjes miste. Ik ben razend, verdrietig en verbijsterd tegelijk, zegt ze. Volgens haar lijkt het beeldje met een slijptol te zijn losgemaakt. De andere diefstal werd gisteren ontdekt door een familielid, terwijl de nabestaanden zelf met vakantie zijn. Of er nog meer beeldjes of ornamenten van graven in de Lier zijn verdwenen is niet bekend, maar de nabestaanden hebben aangifte gedaan bij de politie.
4: Huub Misee met het weer. Goedemiddag.
7: Goedemiddag, Bob.
4: Ja, het wordt warmer. Vandaag is nog heel eventjes wat wolkentankje, zou ik eigenlijk willen zeggen. Nog heel even die schaduw even in ons opnemen, dan kunnen we weer tegenaan.
7: Dat lijkt mij ook, want er valt zelfs hier en daar nog een heel enkel buitje. Dat blijft de eerste helft van de middag nog, maar voor de rest komt er dan geleidelijk aan toch weer steeds meer zon, later vanmiddag met name. Met een matige westenwind, aan zee soms vrij krachtig, wordt het dan op zich inderdaad niet veel warmer dan 21 graden. Het is nu 19 of 20, het is allemaal nog goed te doen. Vanavond opklaringen, daarna wat bewolking. De wind wordt vannacht al zuidwestelijk, zwak tot matig, en dan daalt de temperatuur naar 13, 14 graden. Maar morgen wordt het inderdaad alweer helemaal zomer. We hebben een hoge drukgebied boven Oost-Europa met een uitloper helemaal naar ons land toe. Dus droog weer morgen. Periode met zon. Niet meer dan een zwakke tot matige zuidwestenwind. En dan morgenmiddag zo'n 27 graden. Kan je alweer een beetje wennen. Want woensdag met veel zon wordt het al 31 of 32 graden. Woensdag op donderdag zal weer zo'n plaknacht zijn. De huizen worden weer goed opgewarmd door die zon op woensdag. En 's nachts zal het niet veel afkoelen. Donderdag krijgen we een wat meer westenwind. Dan wordt het ongeveer 26 graden. Maar nog wel droog met sommige perioden. En vrijdag is er kans op een enkele bui.
4: Oh, mooi. Fijn.
7: Maar die kans is niet eens zo heel groot, hoor. Oh. Het wordt dan eventjes wat minder warm. 23 graden. Daarna loopt de temperatuur weer op. Komt er weer wat meer zon. En dan komt de zomer dus weer helemaal terug.
4: Nou, Huub, dankjewel.
7: Ja.
4: Blijf je even hangen voor jouw plaats.
7: Ja, ik ben benieuwd.
4: Ja, je bent natuurlijk ook wel benieuwd. Ja, natuurlijk, want jij moet eerst natuurlijk even...
8: Even kijken, waar heb ik het...
4: Er is zo'n zinnetje.
8: Waar heb ik het...
4: Ben je dat zinnetje nou kwijt?
8: Tuurlijk, waar heb ik het nou?
5: Tot zover het uitgebreide regionieuws. Meer weten, blijf luisteren, want mijn plaat komt eraan. Gebruik de app of kijk op omroepwest.nl.
9: Jouw plaat.
4: Ja, Dre, want het is zover. Het is tijd om met jou lekker af te reizen naar Duitsland. Want dat is het thema voor jouw plaat. We kregen nog een appje binnen van Debbie. Die vroeg, kan André Kolen iets in het Duits zeggen? Dat vond ze leuk om even misschien jou wat Duits te horen spreken.
5: Ja, guten Tag, Bob, wie geht's?
4: Sehr gut, danke schön. Ja.
5: Haben Sie schon gegessen?
4: Wat heb ik gedaan?
5: Hast du schon gegessen?
4: Ja, ik heb echt, Huub, jij lacht.
5: Ik heb echt een
4: jaar Duits gehad op de middelbare school. Gegeten.
5: Ja, met schnitzel und pommes frites und soße.
4: Ah, ik spreek überhaupt maar één woord Duits.
5: Sowieso.
4: Huub, heb jij je Duits gehaald eigenlijk ooit?
7: Nee, ik heb het laten vallen als examenvak. Dus,
4: ja, nou precies, ja. Ik ook. Nou, dan... We hoeven van Huub ook niks te verwachten.
5: Maar
4: jij mag dan wel, want jij mag als eerste jouw plaat uitkiezen. Het thema is dus vakantieland Duitsland. Mail mij bob@omroepwest.nl of app even naar de studio 070-307-8080... voor een liedje uit of over Duitsland. Mag jij hem ook in het Duits aankondigen, André Kolen? Dat is misschien wel leuk.
5: Ja, dat is Fraulein Helene Fischer. Die is zeer beroemd in Duitsland en ver daarbuiten.
4: En ik versta er echt helemaal niks van. Nee, ik vind het echt knap. Nee.
5: Ja, en ik heb ook speciaal uitgewild voor de heer Huub.
4: Oh.
5: Dat gaat namelijk over de zonne.
4: Ah.
5: Want heute, die zonne kan wachten, maar morgen...
9: Menno in de middag.
4: Oh, mooi, ja.
5: Ja, die zonne kan warten, maar morgen komt hij weer terug.
4: Ja, daarom. Maar vandaag wacht hij nog heel eventjes.
5: Ja.
4: Ik vind hem mooi uitgekozen, André Kolen.
5: Ja, dankjewel.
4: Ja, zeker. Dankjewel. Helene Fischer. En jouw plaat van onze nieuwslezer, André Kolen. Radio West. Ja.

0: de kaart.
1: Bruno Mars brengt ons naar Lieve van Sloten, die in een camp, op een camping is in Leiden. Waar hij al vriendinnen heeft gesproken die lekker uit Apeldoorn eventjes een weekendje overkwamen. Een man die aan het wachten was tot zijn vrouw weer terugkwam van haar werk. En courgette heeft geplukt. Lieve, wat ben je daar nog meer aan het doen of tegengekomen?
2: Gezondheid. Inderdaad, best wel een wisselvallig programma zo. Hè? Lekker gevarieerd.
1: Ach, het is, zit er lekker in. Ja.
2: Ik zit er lekker in. De mensen zitten ook weer lekker in hun tent. Want ik voelde net een beetje een drupje. Oh? Dus iedereen is een beetje in zijn schulp gekropen. Dus het is nu wat rustiger op de camping. Ik zag net ook een paar mensen die gingen dan op de fiets weg. Maar ik dacht, jullie hebben toch een Duits thema?
1: Ja, klopt. Ja, we hebben een Duits thema voor jouw plaat. Mag je Duitse plaatjes aanvragen? Hoezo?
2: Ik kan geen Duits, maar ik ga deze mensen toch even aanspreken.
1: Oké.
2: Guten Tag. Guten Tag. De radio hier. Spreken ze Nederlandisch?
3: Nee.
2: Oké, genau.
4: Wie is het hier te campen?
5: Es ist sehr schön, hier zu campen. Es ist ein offener, schöner und gepflegter Campingplatz.
2: Ah, oké, danke. Heb jij gehoord wat dat betekent?
1: Ik heb het gehoord. Ik weet niet wat het betekent. Ja, volgens mij André kan André even erbij komen. Want André heeft wel 2 jaar Duits gehad, ik niet.
2: We're making a tour through all the campings in our region. And ask how it is.
1: We vragen hoe het is.
2: And also we have a German team today. So we're looking for German songs.
6: We are not German.
2: What are you?
6: From Switzerland.
2: Oh, from Switzerland.
6: Switzerland. German area. Yeah.
2: Ah, okay. So you speak English and...
6: not so good English, but...
2: Okay.
1: So we hebben nu een tolk in de studio. Yeah. André Kool is hier.
7: Ja, schön. Guten Tag. Wie geht's?
1: Dus wat zeiden ze nou precies?
4: Lieve, een gutes Lied.
2: Ik dacht gevraagd van een goed nummer is.
7: Ja, hij zei dat het een nette...
2: For the radio.
5: For the radio. It's also good an artist. Yeah. You know the DJ Laura van Hallen?
2: Never heard of.
5: It's a great Dutch DJ.
2: Laura van Hallen?
5: Ja, yeah, Laura van Hallen. Okay. Yeah.
2: Hebben jullie dat gehoord? Laura van Hallen?
1: Ja, kun jij het even vertalen, André Kolen?
7: Ja, het is een liedje van Laura van Hallen.
1: Een liedje van Laura van Hallen. Ja. Nog nooit van gehoord.
7: Ik ook niet.
2: André, heb jij nog een vraag voor ze? Ze hebben een prachtig camperbusje, een mooie luifel uit. Ze zitten hier lekker te chillen met z'n tweeën.
7: Hij zei net dat het een hele nette, goed onderhouden camping was.
1: Okay.
7: Hij was zeer tevreden over de camping.
2: And for how long are you staying here?
5: We stay for 3 nights.
2: 3 nights.
5: Then we go to Haarlem.
2: Haarlem, okay.
5: And to the Dekmantel Festival.
2: Okay.
5: Yeah.
2: Dekmantel, yeah?
5: Yeah, yeah.
2: The big festival, a lot of party?
5: No, it's in the medium from the size, but they have a good techno artist.
2: Okay.
1: Techno fans. André, kun je weer even vertalen?
2: Ze gaan naar een festival, Dekmantel, en ze houden van techno muziek.
7: Maar dat moet geheim blijven, vandaar natuurlijk Dekmantel.
2: Ja.
1: Ja,
2: goed. Oké.
1: Hoe zou die grap in het Duits werken? André?
7: Ik denk dat die in het Duits niet werkt, want die hebben geen humor.
1: Nee.
7: Zijn Zwitsers, dus dat is altijd lachen.
2: Het zijn Zwitsers, jongens.
7: Ja.
1: Het was een.
2: André, bedankt voor de vertaling.
7: Auf Wiedersehen.
1: Echt te gek. Lieve, dankjewel. Hartstikke leuk daarvoor op de kaart in Leiden. André Kolen, dankjewel voor je talenkennis, je talenknobbel die je hier wil eventjes wilde ventileren. Dankjewel. En over humor gesproken, André Kolen, een Duitse humor. We kregen nog een mailtje van Marcel de Koning. Hoi Bob en André, dus ook aan jou.
7: Ja.
1: Leuk thema voor deze week, vakantieland Duitsland. In het kader van flauwe woordgrappen, wellicht eentje die al bekend is. Hoe worden Bassi en Adriaan in Duitsland genoemd?
7: Keine blöße Ahnung.
1: Antwoord, Bassi und Adriaan.
7: Ik vind hem leuk.
1: Oh, gelukkig, dat is fijn. Dankjewel, André Kolen.
8: Hey Menno.
1: Nee, Bob.
8: Wij zijn een lekker plaatje.
1: Bob zit hier. Morgen is Menno er weer.
7: Oh, gelukkig.
1: Maar een lekker plaatje heb ik eventueel wel.
7: Ja.
1: Wat vind je van deze?
7: Lekkere meezinger.
1: Ja, gezellig.
7: Zing met hem mee.
1: Van?
7: Gerard. Oh, ik heb het nog niet meer voor, Jolien.
1: Sing mit mir.

0: Gerard Joling.
1: Jouw plaat.
0: Daar eindigen we mee. Het thema is vakantieland Duitsland. Vanaf morgen mag je Menno weer appen en mailen. Want die zit dan weer gewoon op zijn post hier tussen 12 en 2 op Radio West. Vandaag mocht je mailen naar bob@omroepwest.nl. En Marian die heeft dat gedaan. Hallo Bob, ik heb hele fijne herinneringen aan het nummer Doe van Peter Maffay. Als er een feestje was in de kerk, in Ernst aan de Moezel, werd het altijd gedraaid. En dan ging mijn man spontaan opstaan om te dansen. Dat is een mooie herinnering. Marianne, aan een mooie tijd ook waarschijnlijk. Dus ook de Jouw Plaat gelijk die deze Jouw Plaat week aftrapt. Ook omdat die lekker is om mee te zingen. Nou, de radio lekker op 89.3 nog deze maandag en de rest van de week. Muziek aan Zee zo meteen met Marjolein Visser. En Ronald van der Geer zit op de plek van Bas Martinius in West Komt Thuis. Maak er nog een hele mooie maandagmiddag van.
2: In deinen Augen steht so vieles, was mir sagt. Du fühlst genauso.

0: Dames en heren, u heeft vast weer genoten. Dit was Menno in de middag. Tot morgen en een hele fijne middag.
1: Zonder leden geen Max. Dus kom erbij en help uw favoriete programma's te behouden. Denk aan We zijn er bijna, Max Vakantieman, Carrie op vrijdag. Juist nu hebben we uw steun hard nodig. Samen staan we sterk, samen zijn we Max. Word lid van Max voor slechts €8,50 per jaar. Ga naar ikwordlidvanmax.nl.
2: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke vriesverse maaltijd in huis. Van ravioli tot grootmoeders kippannetje. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.
3: Ik doe het voor gezonde nieren.
4: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
5: Met de nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten. Voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
2: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
6: Hey ondernemer, bespaar op je energierekening. Vergelijk nu ook zakelijke energiecontracten op gaslicht.com en stap eenvoudig over. De beste energiedeal voor de zaak? Vergelijk op gaslicht.com.
7: Ik zie kleurrijke streken.
8: Ik zie mensen van alle tijden.
9: Ik zie deze stijl wel zitten.
10: Bezoek nu de tentoonstelling Gerard van Honthorst. In Alles anders dan Rembrandt.
11: Centraal Museum Utrecht.
12: Laat meer zien.
13: Hoe leg je in het Bulgaars uit dat je startonderbreker op hol is geslagen? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En met ons lokale netwerk is hulp altijd dichtbij. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
14: Welkom bij Muziek aan Zee. Straks weer de vrolijkheid op je radio. De blije berichten gaan dit keer over vakantiegangers die lekker op pad zijn. Eerst het nieuws van 2 uur, André Kolen.
15: Een motoragent is gewond geraakt tijdens een achtervolging met een scooterdief in Pijnakker. De bestuurder van de gestolen scooter haalde allerlei gevaarlijke manoeuvres uit in een poging om aan de politie te ontkomen. En hij reed daarbij meerdere omstanders aan en uiteindelijk ook de motoragent die op een gegeven moment naast hem reed. Die agent zit nu thuis en kan voorlopig niet werken. De zaak over de voorbereiding van een aanslag op prinses Amalia en prinses Alexia wordt op 17 augustus inhoudelijk behandeld. Dat bleek vanochtend tijdens een korte zitting bij de rechtbank in Den Haag. De 33-jarige verdachte en zijn advocaat waren daarbij niet aanwezig. Reizigers moeten in onze regio rekening houden met hinder op het spoor. Door werkzaamheden rijden vanaf vanavond 11:15 tot zaterdagochtend 5:00 geen treinen tussen Delft, Schiedam Centrum en Den Haag-Holland Spoor. NS zet vervangende bussen in, maar door de overstap op de bus moeten reizigers wel rekening houden met zo'n 30 minuten extra reistijd. Meer nieuws straks om 2:30, nu het overige nieuws.
16: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. In Parijs zijn 3 mensen gewond geraakt bij een mesaanval. Op beelden is te zien dat een man met 2 messen in zijn handen rondrent in het noordwesten van de stad. De slachtoffers zijn vrouwen. Ze zijn naar het ziekenhuis gebracht en 2 van hen hebben ernstige verwondingen. Een politieagent die niet aan het werk was, heeft de man aangehouden. Dat zegt de Franse minister van Binnenlandse Zaken. Er is nog niets bekend over het motief achter de mesaanval in Parijs. De EU stuurt extra blusvliegtuigen naar Frankrijk en Spanje om de grote natuurbranden daar te bestrijden. Ook worden er extra helikopters ingezet. Portugal stuurt zo'n 130 brandweerlieden en ruim 40 blusvoertuigen naar buurland Spanje. Volgens de Europese Commissie staat er nog meer hulp klaar als dat nodig mocht zijn. Ook Nederland levert een bijdrage. De landelijke coördinator natuurbrandbeheersing gaat in Spanje leiding geven aan de brandweerteams daar. Na de mishandeling van een beveiliger in Nijmegen hebben 2 minderjarige jongens zich gemeld bij de politie. Er stonden geblurde beelden van ze online. De politie zoekt nog 2 verdachten van de mishandeling tijdens de Nijmeegse Vierdaagse. Die moeten zich deze week melden, anders worden er herkenbare beelden van ze gedeeld. De politie in Den Haag heeft in 2 maanden tijd ruim 800 kilo vuurwerk in beslag genomen. Daarbij zijn 9 mensen aangehouden. Het gaat om mannen tussen de 18 en 53 jaar. Bijna al het vuurwerk werd gevonden in huizen en kelderboxen in woonwijken. In 3 gevallen werd het gevonden in kinderslaapkamers. De politie vond onder meer zware cobra's. Bij een van de verdachten werden tientallen van die explosieven gevonden onder zijn bed en ook in een kast. Het weer in het midden, zuiden en oosten lossen de buien op. Later in de middag komt de zon overal vaker tevoorschijn. Het wordt 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Ook in de zomer. Zoals AH Lemon en Lime Zero 1,5 liter voor maar 86 cent. Dat smaakt altijd goed. Prijsfavorieten. Lekker zomers. Altijd laag.
17: Lekkere van Albert Heijn.
18: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van 25 euro. Help onze redders redden op knrm.nl.
19: De ziel krijgt vleugels in betoverende balletsensatie. Het grootste zwanenmeer ter wereld. Met meer zwanen dan je kunt tellen. Vanaf volgende maand exclusief te zien in Den Haag, Groningen, Rotterdam, Amsterdam en Apeldoorn. Ga voor tickets en info naar grootstezwanenmeerterwereld.nl.
18: Steun onze redders op zee. Doneer nu op knrm.nl.
20: Tot 4 uur, muziek aan zee.

0: Voor de ambulance. Amerikaanse rockgroep en de frontvrouw was natuurlijk gitarist en zangeres Linda Perry. Daarnaast succesvol geweest als producer en songwriter trouwens, toen ze daarmee is gestopt. Je hoort het in Muziek aan Zee na Gloria Gaynor, Never Can Say Goodbye. Van harte welkom bij dit programma. Ja, 2 uur geweest. Dat betekent de komende 2 uur lekker genieten van alles wat er voorbij gaat komen. Onder meer de blije berichten die gaan over op vakantie gaan of op vakantie zijn. De krijg nou wat. Gaat over een zonsverduistering en de fijnste muziek gepland. Onder meer Paul McCartney, Mama Gets By. Lisa Stansfield komt eraan met Change en zometeen hier uit de jaren 60, de Bee Gees. Don't forget to remember. Natuurlijk alles over het weer rond 30:30 van Huub. En je wordt bijgepraat over het nieuws door Bob.
1: Muziek aan Zee.
0: Dit is de Robert Cray Band.

0: Anouk hoorde je samen met Tino Martin, voor je het weet, in Muziek aan Zee.
1: Blije berichten.
0: Onder meer van een Jesje, die is lekker op vakantie. Ze zegt wakker geworden met heel veel vogelgeluiden. Zingende vogels dus, een paardje op de achtergrond. En frisse lucht. Een fotootje heeft ze geplaatst dat ze tussen de bergen zit. Ik denk ergens in Oostenrijk of zo te zien. Dat is fijn wakker worden. Jaloers hoor. En Kendra die zegt, ik lig lang uit op de bank met een serie lekker aan het bingen. Sushi is onderweg. Daarna mag ik mijn spullen gaan inpakken. Want de vakantie komt eraan en ik heb er zo'n zin in. Ja, dat is altijd het leukste eigenlijk. De voorpret vind ik vlak voordat je weg mag gaan. Dat je het idee hebt van, ah, morgen ben ik daar of daar. En dan gaat het echt gebeuren. Zo'n fijn gevoel. Heerlijk hoor, jaloers op al die mensen die lekker op vakantie gaan. Dit zijn de Bee Gees, terug naar de eind jaren 60. Don't forget to be.

Gees, don't forget to remember. Ja, het was een beetje wisselvallig weer. En van het weekend ook zaterdag natuurlijk prachtig. Gisteren hadden wij een familiefeestje in Berkenwoude. Toen in het begin moesten we nog een beetje de regen tegenhouden met grote zeilen. Maar uiteindelijk ging de zon schijnen en kwam het allemaal goed. Superleuk trouwens om al mijn neef en nichten weer eens te zien. Wat gaat het weer doen? Dat hoor je straks van Huub. Eerst de police nog.

0: werden natuurlijk wel gepest op school.
1: En dat heeft je hele jeugd zo geduurd?
0: Ja, zeker.
2: Spullen wat je nodig hebt voor school, zoals potloden, kleurpotloden, gummen, stiften, pennen. En ik had dat niet.
3: Geldzorgen. Niemand wil ze, maar hoe ga je ermee om?
4: Op het moment dat je uitlegt waarom, dan weten ze ook van, oh, het is niet omdat ik het niet mag. Het is omdat het er niet is.
3: Je ziet het in Mijn Geldzorgen. Vandaag vanaf 5 uur. Elk uur op het hele uur.
5: Alleen op TV West.

0: eerste stap naar meer vrijheid. Bel 0800 2020 voor een gratis brochure of ga naar scootmobielspecialist.nl.
1: Grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
0: Bel 0800 2020 of ga naar scootmobielspecialist.nl.
2: Zonder leden geen Max, dus kom erbij en help uw favoriete programma's te behouden. Denk aan We zijn er bijna, Max Vakantieman, Carrie op vrijdag. Juist nu hebben we uw steun hard nodig. Samen staan we sterk, samen zijn we Max. Word lid van Max voor slechts €8,50 per jaar. Ga naar ikwordlidvanmax.nl.
3: Voor extra ondersteuning van je spieren kies je VitaPro met vitamine D. Bestel nu voor maar €9,95 op vitapro.nl.
4: Wordt het in- en uit bed stappen steeds lastiger voor u? Een hooglaagbed van Royal Health Foam biedt uitkomst. U stelt eenvoudig de ideale hoogte in, zodat u makkelijker in- en uit bed stapt. Handig bij het opmaken, stofzuigen onder het bed en ook prettig bij mantelzorg. Kom proefliggen in onze showroom in Scheveningen of kijk op healthfoam.com.
5: Je luistert naar Muziek aan Zee. Het regionale nieuws krijg je vandaag van Bob Brinkman. Goedemiddag, Bob.
6: Goedemiddag, Marjolein. Een motoragent is gewond geraakt tijdens een achtervolging met een scooterdief in Pijnakker. De bestuurder van de gestolen scooter haalde allerlei gevaarlijke manoeuvres uit in een poging aan de politie te ontkomen. Hij reed daarbij meerdere omstanders aan en uiteindelijk ook de motoragent. Die zit op dit moment thuis, kan voorlopig niet werken hierdoor. De scooter werd even na dit ongeluk in de bosjes langs de Zuidweg N470 gevonden. En kort daarna werd de verdachte in de omgeving gespot. Die had zich verstopt in de bosjes. De 17-jarige Rotterdammer is aangehouden. Er zijn steeds meer branden in meterkasten. Meer mensen hebben hun meterkast laten verzwaren omdat ze bijvoorbeeld een laadpaal erbij kregen of een warmtepomp en extra stroom dus eigenlijk nodig hadden. Maar dat leidt dus ook tot meer incidenten in meterkasten.
7: Ja, dan moet je met name denken aan branden. En die ontstaan door een zwaarder gebruik en een intensieve gebruik van de meterkast. Zwaarder doordat er hogere voltages op een gegeven moment door de kabels gaan. Kabels die soms al 20, 30 jaar in die meterkast zitten en eindelijk die stromen niet kunnen afvoeren. Daardoor te warm worden en daardoor branden kunnen ontstaan.
6: Zegt de brandweer bij RTL Nieuws. Er zijn nu gemiddeld

0: Tot 3 incidenten per week, waar dat eerder 2 incidenten per week waren. En een afgebroken boomtak heeft gisteravond voor een opmerkelijke hereniging gezorgd in Delft. Nadat de grote tak op 2 geparkeerde auto's was gevallen aan de Schubertlaan, ging een brandweerman op zoek naar de eigenaar van de beschadigde wagen, een Peugeot 308. Niet veel later arriveerde een echtpaar dat tot hun grote verbazing ontdekte dat het om hun vermiste auto ging. De auto bleek al enkele weken verdwenen te zijn. Het stel had daarvan aangifte gedaan en had de afgelopen weken zelf in de omgeving gezocht zonder resultaat. Hoe de auto uiteindelijk op de Schubertlaan terechtkwam is nog onduidelijk. En ook weten we niet hoe de auto er nu aan toe is na de val van die tak.
1: En het weer, en dat krijg je van onze weerman Huub Miezee.
2: Vanmiddag is eerst nog bewolking met een kleine kans op een bui. Geleidelijk aankomt er meer zon en wordt het droog. De wind is westelijk, matig tot vrij krachtig en het wordt ongeveer 21 graden. Vanavond zijn er nog opklaringen. In de loop van de nacht komt er wat meer bewolking, maar het blijft wel droog. De wind wordt vannacht zuidwestelijk, zwak tot matig, en de temperatuur daalt tot ongeveer 14 graden. Morgen is er aanvankelijk nog wat bewolking. Daarna komen er perioden met zon, en bij een zwakke tot matige zuidwestenwind wordt het morgenmiddag ongeveer 27 graden. Woensdag is er behoorlijk veel zon en wordt het 32 graden. Donderdag zijn er perioden met zon en dan wordt het ongeveer 26 graden.
0: Dankjewel, Huub. Tot zover het uitgebreide regionieuws. Meer weten? Blijf luisteren, gebruik de app of kijk op omroepwest.nl.
3: Muziek aan zee.

Ja, yeah, John Travolta, Grease Lightning uit de film Grease natuurlijk. Mijn hele kamer hing vol met posters van John vroeger. Dat kwam na Saturday Night Fever. Toen was ik fan van hem op die discovloer, die poster van hem in zijn witte pak. Maar ook bijvoorbeeld uit Staying Alive met zo'n tijgerpakje aan. Zijn gespierde lichaam, ja, ik weet dat nog heel goed. Daarna natuurlijk ook nog leuke films gedaan. Onder meer samen met Christy Alley, Lucas Talking. Maar hij is ook bijvoorbeeld druk bezig op sociale media. Hij zit op Instagram, daar heeft hij 5,8 miljoen volgers... en deelt hij regelmatig dingen. Nu over een nieuwe film van hem die gaat uitkomen. Die heet The Gentleman Thief. Dus nog steeds actief ook als acteur. Maar ook op sociale media, John Travolta. Nu Lisa Stansfield. If

Aan het eind van de dag zorgt Radio West voor de nodige ontspanning. Romantiek op West is er elke avond tussen 9 en 11. Hier hoor je ze 2 uur lang non-stop. De beste liedjes over de liefde. Sluit de dag af met Radio West. Vanavond weer vanaf 9 uur.

0: Tina Turner, you're the best in muziek aan zee. Binnenkort komt er iets bijzonders, tenminste binnenkort in 2028. Dus dat duurt nog 2 jaar. Maar er komt een zonsverduistering aan. En die zorgt nu al voor volgeboekte hotels in Nieuw-Zeeland, in de stad Dunedin. Het is namelijk de eerste volledige zonsverduistering daar in Nieuw-Zeeland sinds 1965. Het gebeurt op 22 juli 2028, een zonsverduistering daar.
1: Krijg nou wat!
0: Ja, ze verwachten dan in dat plaatsje 35.000 bezoekers te ontvangen. En alle hotels zijn dus ook nu al volgeboekt, omdat mensen dat willen meemaken. Ja, sinds 1965 niet meer gebeurt een zonsverduistering daar in Nieuw-Zeeland, in Dunedin. Dit is Paul McCartney in Muziek aan Zee op de maandagmiddag. Leun lekker achterover in je stoel. Zet hem wat harder. Mama gets back.

0: just to give it a tune.
1: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor, een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen, daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
2: Met de nieuwe Toyota C-HR Plus ben je klaar voor het echte werk. Want die is 100% elektrisch, heeft een actieradius tot wel 607 kilometer. Kan snel laden van 10 naar 80% binnen een half uur. En is met 416 liter kofferruimte ook klaar voor het weekend. Ontdek hem in de showroom of op toyota.nl.
3: Grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
2: Met de nieuwe Toyota C-HR Plus ben je klaar voor het echte werk. 100% elektrisch en al verkrijgbaar vanaf €37.995 en €205 netto bijtelling.
4: Hey, met mij. Weet je nog dat ik het had over die essentials van Bamigo? Nou, goed nieuws. Het is nu sale. Ik zie tot wel 50% korting. Check snel hun website bamigo.com. Graag gedaan, hè? Doei.
5: Raak een echte meteoriet aan. Loop door ruimtestation ISS en bewonder de Soyuz-capsule van André Kuipers. Je beleeft het bij Space Expo in Noordwijk. Mede mogelijk gemaakt door ESA.
6: Ongekende nieuwe krachten in Drievliet. Nieuw, de stoomcycloon. Beleef de nieuwste familieattractie dit voorjaar in Familiepark Drievliet. Want wie wil dat nou niet?
7: Zometeen in Muziek aan Zee een fijne meedansplaats, maar ook muziek onderweg van Emmylou Harris en John Secada. Eerst het nieuws van 3 uur, Bob Brinkman.
8: De politie in Den Haag heeft afgelopen 2 maanden ruim 800 kilo vuurwerk in beslag genomen. Bijna al het zware vuurwerk lag in woningen en kelderboxen in woonwijken. In sommige gevallen lag het zelfs in de kinderslaapkamers. Wie de komende dagen met de trein reist vanaf station Rijswijk moet rekening houden met flinke hinder. Vanaf morgen tot en met vrijdag rijden er geen treinen tussen Schiedam en Den Haag-Hollandspoor vanwege werkzaamheden. En de brandweer heeft vanmiddag een schaap uit het water gehaald aan de Hogenhoorn in Den Hoorn. Voor zover bekend heeft het schaap geen verwondingen overgehouden aan het avontuur in het water. Meer hierover en ander regionieuws hoor je over een half uurtje om 3:30. Nu het overige nieuws.
9: Suzanne de Vries met het NOS-journaal. De vrouw die om het leven kwam bij de aanslag tijdens de Pride in Berlijn kwam uit Polen. Dat heeft de burgemeester van de Duitse hoofdstad bekendgemaakt. Zaterdagavond reed een man met een bestelbus in op mensen bij de Pride en viel omstanders daarna aan met een mes. De vrouw uit Polen kwam om en 29 mensen raakten gewond. De vermoedelijke dader is gisteravond doodgeschoten door de politie. Bondskanselier Merz uitte vandaag op een partijbijeenkomst zijn verbazing over dat de man niet beter in de gaten werd gehouden door de veiligheidsdiensten. Hij was een bekende van de politie en zou zijn geradicaliseerd. De EU stuurt extra blusvliegtuigen naar Frankrijk en Spanje om de grote natuurbranden daar te bestrijden. Ook worden er extra helikopters ingezet. Portugal stuurt zo'n 130 brandweerlieden en ruim 40 blusvoertuigen naar buurland Spanje. Volgens de Europese Commissie staat er nog meer hulp klaar voor als dat nodig mocht zijn. Ook Nederland levert een bijdrage. De landelijke coördinator natuurbrandbeheersing gaat in Spanje leiding geven aan brandweerteams daar. 3 vrouwen zijn in Parijs gewond geraakt toen een man op ze instak. 2 van hen zijn er ernstig aan toe, maar zouden volgens Franse media buiten levensgevaar zijn. De man is aangehouden, over zijn motief is nog niks bekend. Na de mishandeling van een beveiliger in Nijmegen hebben 2 minderjarige jongens zich gemeld bij de politie. Er stonden geblurde beelden van ze online. De politie zoekt nog 2 verdachten van de mishandeling tijdens de Nijmeegse Vierdaagse. Die moeten zich deze week melden, anders worden er herkenbare beelden van ze gedeeld. Het weer. Vanuit het westen gaat de zon steeds vaker schijnen. De temperatuur ligt tussen de 20 graden aan zee tot 23 in het zuiden. De komende dagen zonniger en hogere temperaturen. Dit was het NOS Journaal.
10: Omroepwestadverteren.nl. Omdat roepen in je eigen straat niet genoeg is.
11: Start nu met adverteren en ga naar omroepwestadverteren.nl.
12: Seksueel geweld, ongevallen, misdrijven. Fonds Slachtofferhulp strijdt voor betere wetten, ontwikkelt structurele hulp en geeft slachtoffers een stem, zodat zij hun kracht terugvinden. Fonds Slachtofferhulp. Kennis van kracht.
13: Hey, wist je dat je als gepensioneerde je woning kan verkopen en een levenslang woonrecht kunt behouden? Ik krijg van Behouden Huis maandelijks een bedrag uitgekeerd, terwijl ik er de rest van mijn leven kan blijven wonen. Ik bouw geen schulden op en betaal ook geen huur. Kijk op mijnbehoudenhuis.nl.
14: Tata Steel, waarom zijn jullie eigenlijk zo vaak in het nieuws?
15: Zie je dit? Staal. Supersterk. Je vindt het overal. Maar eerlijk, de productie van staal is nog niet schoon genoeg.
16: Dus het maken van staal wordt schoner.
17: Dat klopt. We werken aan duurzame oplossingen. Minder uitstoot en meer recyclen. En een schonere omgeving.
18: Maar moet dat dan in Nederland?
19: Schoon staal maken we juist in Nederland. Zo houden we de banen en innovatie hier en zorgen we voor de energie van morgen.
14: En wat levert dat dan op?
17: Veel. Dit soort industrie maakt Nederland ook sterker.
14: Zo blijven we onafhankelijk in een best onrustige wereld. Samen bouwen we aan een duurzame toekomst.
20: Wil je meer weten over het Groen Staalproject? Kijk dan op www.groenstaal.com.
13: Wil jij ook in jouw huis blijven wonen en een hoger inkomen ontvangen? Kijk dan op mijnbehoudenhuis.nl.
21: Tot 4 uur, muziek aan zee.

0: Ah, vrolijke muziek van Emmylou Harris. C'est la vie, zo is het leven. En ik begon met John Cicada. Die tweede uur van Muziek aan Zee. Just another day. Nou, een dag om lekker van te genieten, zou ik zo zeggen. Met onder meer een fijne meedansplaat. Die gaat over Bangkok. Nou, misschien weet je al welke ik ga draaien dan. Verder heb ik nog nieuws over Herman Brood. En muziek onderweg van onder meer onze eigen Tess Merlo. Heel even klein komt eraan. Prachtig natuurlijk. Elton John, I guess that's why they call it the blues. Zo'n lekkere lange titel ook. En Bruce Springsteen zometeen hier, Letter to You. Verder natuurlijk alles over het regionale nieuws en het weer allemaal onderweg. Dus fijn dat je er nog bij bent.
1: Het is zomer in Zuid-Holland. Dit is Radio West.
0: Verder met muziek nu van Michael Jackson uit 1987. Prachtige tekst natuurlijk. Luister maar goed. Man in the Mirror.

0: West wordt wakker gaat deze zomer op zoek naar het mooiste woord van de regio. Lekker Haags of een mooi woord uit. Of misschien spreek je wel een woordje Katteks. Welk woord in een lokaal dialect uit onze regio ken jij? Geef hem door via westwordwakker@omroepwest.nl of stuur een appje naar 070 307 8080.
1: Hallo, waar is iedereen dan?
0: Het mooiste woord van de regio. In West wordt wakker op Radio West.

0: Bruce Springsteen in Muziek aan Zee. Ik ga het hebben over deze man. Herman Brood natuurlijk. Zou dit jaar 80 zijn geworden. En het is 25 jaar geleden dat hij overleed. Bij Museum Rock Art in Hoek van Holland. Tegen Westland aan is daarom een expositie te zien over hem. Jaap Schut vertelt wat er allemaal te zien is.
1: Nou, het is eigenlijk gewoon zo. Het is van ver rollen. Van Herman tot de gouden platen. Van de gitaren tot de kleding. Van originele brieven uit de gevangenis. Tot originele schilderijen. Van het boekje van Major Boshart. Tot, ja, zijn gelopen schoenen, zijn fiets, zijn botswagen. Je kan zo gek niet verzinnen. Of het staat er.
0: Ja, je kan er niet verzinnen. Maar het staat er dus bij Museum Rock Art in Hoek van Holland. Tot en met november kan je er nog naartoe als je fan bent. Volgens mij zijn er heel veel mensen die dat best wel eens een keer willen zien.

0: Zonder leden geen Max. Dus kom erbij en help uw favoriete programma's te behouden. Denk aan We Zijn Er Bijna, Max Vakantieman, Carrie op Vrijdag. Juist nu hebben we uw steun hard nodig. Samen staan we sterk. Samen zijn we Max. Word lid van Max voor slechts €8,50 per jaar. Ga naar ikwordlidvanmax.nl.
1: Hey, met mij. Weet je nog dat ik het had over die essentials van Bamigo? Nou, goed nieuws. Het is nu sale. Ik zie tot wel 50% korting. Check snel een website bamigo.com. Graag gedaan, hè? Doei.
2: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
3: Reizen is ontdekken en ontspannen. Hoge datakosten horen daar niet bij. Altijd online op vakantie zonder roaming stress? Met Golden eSIM ben je wereldwijd direct verbonden als je aankomt. Vanaf 2,50.
4: Reis mee met Golden eSIM.
5: Of het nu wandelen, klussen of sporten is, soepel blijven bewegen telt elke dag. En VitaPro ondersteunt soepele spieren met vitamine D. Ervaar VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitapro.nl.
3: Download de app of ga naar goldeneSIM.com.
5: Probeer VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitapro.nl.
6: Muziek aan zee, het regionale nieuws krijg je van Bob Brinkman. Goedemiddag.
7: Goedemiddag, Marjolein. De politie-eenheid in Den Haag heeft in mei en juni ruim 800 kilo zwaar vuurwerk in beslag genomen. Dit voor consumenten verboden vuurwerk vormt het hele jaar door een risico voor gebruikers, omstanders en hulpverleners. Bij verschillende acties in beide maanden zijn 9 verdachten aangehouden, onder meer uit Wateringen, Voorburg en Den Haag. Een ander opvallend en zorgelijk resultaat van de actie is dat bijna al het zware vuurwerk in woningen in kelderboxen in woonwijken werd aangetroffen. En in een aantal gevallen werd het vuurwerk zelfs aangetroffen op kinderslaapkamers.

0: De politie waarschuwt daarom opnieuw voor de risico's die het vervoeren, opstaan en afsteken van dit zware vuurwerk met zich meebrengt. Veel mensen uit onze regio zijn of gaan nog op vakantie in Frankrijk en Spanje. In sommige regio's van deze landen woeden op dit moment nog altijd grote natuurbranden. En dat blijft nog wel heel eventjes zo. Tienduizenden mensen zijn al geëvacueerd. De autoriteiten vragen toeristen om bepaalde gebieden voorlopig te mijden. Je hoort het advies van de ANWB.
1: Ons advies is om altijd de instructies van lokale autoriteiten op te volgen. Of je nu daar bent of voor vertrek. En als je twijfelt of je wel of niet kunt gaan, neem vooral contact op met je reisorganisatie of de locatie die je geboekt hebt als je dat rechtstreeks gedaan hebt, of met je reisverzekering.
0: Woordvoerder Jasmijn de Lize, hoorde je hem. De ANWB adviseert ook een vluchttas bij de hand te houden, met daarin onder meer je paspoort, portemonnee, verzekeringspasjes en je nodige medicijnen. En de brandweer heeft vanmiddag een schaap uit het water gehaald bij het foodpark aan de Hogenhoorn in Den Hoorn. Een bezoeker van het foodpark zag het dier in het water en waarschuwde de hulpdiensten. Een brandweerman ging het water in om het schaap te vangen. Het dier zwom echter weg, waarna ook een tweede brandweerman het water in moest. Een korte achtervolging in het water en daarna wisten de brandweerlieden uiteindelijk het schaap in te sluiten in die sloot en naar de kant te brengen, op het droge te zetten. Voor zover bekend heeft het schaap geen verwondingen overgehouden aan het avontuur.
2: En het weer, en dat krijg je van onze weerman Huub Mizee.
3: Vanmiddag is eerst nog bewolking met een kleine kans op een bui. Geleidelijk aan komt er meer zon en wordt het droog. De wind is westelijk, matig tot vrij krachtig en het wordt ongeveer 21 graden. Vanavond zijn er nog opklaringen. In de loop van de nacht komt er wat meer bewolking, maar het blijft wel droog. De wind wordt vannacht zuidwestelijk, zwak tot matig en de temperatuur daalt tot ongeveer 14 graden. Morgen is er aanvankelijk nog wat bewolking, daarna komen er perioden met zon en bij een zwakke tot matige zuidwestenwind wordt het morgenmiddag ongeveer 27 graden. Woensdag is er behoorlijk veel zon en wordt het 32 graden. Donderdag zijn er perioden met zon en dan wordt het ongeveer 26 graden.
0: En tot zover het uitgebreide regionieuws. Meer weten? Blijf luisteren, gebruik de app of kijk op omroepwest.nl.
4: Voor Zuid-Holland altijd dichterbij.
5: Muziek aan zee.
4: Dit is

0: Elton John, I guess that's why they call it the blues. En je hoorde ook nog die heerlijke van Gilbert O'Sullivan, Matrimony.
1: De meedansplaat van de dag.
0: Ja, het is weer tijd voor even lekker je hoofd leeg te springen als je zin hebt om mee te doen. Murray Head begon al op jonge leeftijd. Toen hij 12 was, was hij al te horen in hoorspelen. Vanaf zijn 16e was hij te zien in films. Maar hij brak natuurlijk definitief door toen hij de rol van Judas speelde in Jesus Christ Superstar, de musical. En natuurlijk, toen hij deze plaat uitbracht, dat werd een grote hit. 1984. Chess was het, de musical. En daar kwam deze plaat uit. De meedansplaat. Hier is One Night in Bangkok. Ja. Nu dan.

0: Ik vertelde mijn nicht dat ik een donor zocht. En ze zei van, nou, je hoeft niet verder te zoeken.
1: Nou ja.
0: Zo ging dat, ja.
2: In het programma Hoe gaat het? Spreekt presentator Fred Zuiderwijk mensen spontaan aan in de hal van een ziekenhuis.
3: Nou ja, eerst ging mevrouw er met een ander vandoor. En toen ontmoette ik daarna een andere vrouw. En daar heb ik 6 jaar mee kunnen leven. En die is overleden. Toen ontmoette ik weer uiteraard een andere vrouw. En die ging 7 jaar later. Nou ja, goed. En toen ontmoette ik mijn hedendaagse vriendin. Daar ga ik nu al 20 jaar mee om.
1: Oh, gelukkig.
3: En dat gaat fantastisch.
2: Je ziet het in Hoe gaat het? Donderdag vanaf 5 uur, elk uur op het hele uur.
4: Alleen op TV West.

0: Lionel Richie, All Night Long. Ja, Tess Merlo, Haagzangeres. Je hebt haar de hele week al kunnen horen vorige week bij West wordt wakker samen met Pieter. Wat doet ze dat toch leuke? En ze presenteert natuurlijk op zondag Enchanté in de zomer. Dus ik dacht, waarom ga ik niet eens haar prachtige nummer heel even klein draaien? Tess Merlo.
1: Op dit moment is je wereld klein en vertrouwd. Je ademt zacht, net iets meer dan 4 weken oud. Een nieuw begin.

Ja, mooi toch om te horen. Dankjewel hiervoor, Tess. Maar kijk naar de klok. Het is bijna 4 uur. Het zit er weer op voor mij. Dat betekent dat ik lekker naar buiten mag. En dat iemand anders zometeen hier in de studio zit. En dat is vandaag... Ronald van der Geer, jawel. Hij doet vandaag en morgen Wes komt thuis. Dus dat wordt natuurlijk reuze gezellig op je radio. Hij praat je ook bij over het nieuws. Maar speelt natuurlijk ook weer de spelletjes. Hè, zodat je leuke prijzen kan winnen. Dus veel plezier daarmee. Geniet er lekker van. Geef ook een leuke plaat uit de jaren 60 aan. Door Ronald Apenstaartje omroepwes.nl. Ben ik er morgen weer om 2 uur. Ik hoop jij ook. Fijne maandag nog. Tot later. Doeg, doeg. Muziek aan zee.

0: Hey ondernemer, hallo? Kan je me hapert jouw internet van de zaak ook zo? Dan is het tijd om over te stappen op zakelijk glasvezel van KPN. Dan is je hele bedrijf altijd supersnel online, zonder irritante onderbrekingen. Stap nu over en krijg een Apple iPad cadeau bij een 3-jarig abonnement. Kijk op kpn.com/zakelijk.
1: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke vriesverse maaltijd in huis. Van ravioli tot grootmoeders kippannetje. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.
2: Geef je lijf wat extra ondersteuning met Vitepro. Het bevat namelijk mangaan, want dat is goed voor je kraakbeen en het ondersteunt je energieniveau. Probeer Vitepro vandaag nog voor maar 9,95. Bestel op vitepro.nl.
1: Nu 4 maaltijden voor 19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
2: Probeer Vitepro nu zelf voor maar 9,95. Bestel op vitepro.nl.
3: Get ready for the OG.
4: All y'all bitches wanna look like me.
5: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling, lekker Lipton.
6: Zonder leden geen Max. Dus kom erbij en help uw favoriete programma's te behouden. Denk aan We Zijn Er Bijna, Max Vakantieman, Carrie op Vrijdag. Juist nu hebben we uw steun hard nodig. Samen staan we sterk, samen zijn we Max. Word lid van Max voor slechts €8,50 per jaar. Ga naar ikwordlidvanmax.nl.
7: Ontdek hoe leuk Nederland is. Ren, klim en speel door bij Durodam. Stap in onze molenattractie De Windjager en klauter door Nederlandse schilderijen. Scoor je tickets op madurodam.nl.
8: De ziel krijgt vleugels in betoverende balletsensatie. Het grootste zwanenmeer ter wereld. Met meer zwanen dan je kunt tellen. Vanaf volgende maand exclusief te zien in Den Haag, Groningen, Rotterdam, Amsterdam en Apeldoorn. Ga voor tickets en info naar grootstezwanemeerterwereld.nl.
9: Madurodam, het leukste attractiepark over Nederland.
10: Jongeren drinken vanaf hun 18e in plaats van hun 16e. Maar is het effect merkbaar? Je hoort het zo meteen. Hier is het regionale nieuws met Bob Brinkman.
11: Het langst wachten op een bouwvergunning in de regio, dat moet je in Den Haag. Door drukte kan een aanvraag in de Hofstad minimaal 12 weken duren. Wie de komende dagen met de trein reist vanaf station Rijswijk moet rekening houden met flinke hinder. Vanaf morgen tot en met vrijdag rijden er geen treinen tussen Schiedam en Den Haag-Hollandspoor vanwege werkzaamheden. En de brandweer heeft vanmiddag een schaap uit het water gehaald aan de Hogenhoorn in Den Hoorn. Voor zover bekend heeft het schaap geen verwondingen overgehouden aan zijn zwemavontuur. Meer regionieuws hoor je over een half uurtje om 16:30. Nu het overige nieuws.
12: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Een Nederlander van 35 is gistermiddag doodgevonden in een hotelkamer in het Duitse Rees, net over de grens bij Nijmegen. De man checkte zaterdag in en verliet zijn hotelkamer de volgende dag niet op tijd. Toen hotelpersoneel ging kijken, troffen ze hem levenloos aan. De Duitse politie gaat uit van een geweldsmisdrijf. Volgens media is de Nederlander gewurgd. Om welk hotel in Rees het gaat, is niet bekendgemaakt. In Parijs zijn 3 mensen gewond geraakt bij een mesaanval. Op beelden is te zien dat een man met 2 messen in zijn handen rondrent in het noordwesten van de stad. De slachtoffers zijn 3 vrouwen van 19, 24 en 36 jaar. Ze zijn naar het ziekenhuis gebracht. 2 van hen hebben ernstige verwondingen, maar zijn niet in levensgevaar. Een politieagent die niet aan het werk was, heeft de man aangehouden. Dat zegt de Franse minister van Binnenlandse Zaken. Er is nog niets bekend over het motief achter de mesaanval in Parijs. De vrouw die om het leven kwam bij de aanslag tijdens de Pride in Berlijn kwam uit Polen. Dat heeft de burgemeester van de Duitse hoofdstad bekendgemaakt. Zaterdagavond reed een man met een bestelbus in op mensen bij de Pride en viel omstanders daarna aan met een mes. De vrouw uit Polen kwam om en 29 anderen raakten gewond. De vermoedelijke dader is gisteravond doodgeschoten door de politie. Dusan Tadic heeft bij NEC een contract getekend voor 2 jaar. Verwacht wordt dat hij zich dinsdag in Nijmegen meldt voor de training. Tadic, oud-aanvaller van SC Groningen, SC Twente en Ajax, is 37. En hij komt transfervrij over van een club in Abu Dhabi. Het weer. Vanuit het westen gaat de zon steeds vaker schijnen. De temperatuur ligt tussen de 20 graden aan zee tot 23 graden in het zuiden. De komende dagen zonniger en ook warmer. Dit was het NOS Journaal.
10: En dan de regionale files bij de ANWB. Erik Evengroen.
13: Weinig bijzonderheden deze middag in het westen van het land op de weg. Een paar opvallende files. De A4 om te beginnen, Den Haag richting Rotterdam. Tussen Den Haag-Zuid en het Ketelplein staat 4 kilometer file met een kwartier vertraging. A20 Gouden Hoek van Holland voor Nieuwkerk aan de IJssel 4 kilometer. En dat kost je daar 5 minuten.
14: Tata Steel, waarom zijn jullie eigenlijk zo vaak in het nieuws?
15: Zie je dit? Staal. Supersterk. Je vindt het overal. Maar eerlijk, de productie van staal is nog niet schoon genoeg.
16: Dus het maken van staal wordt schoner.
17: Dat klopt. We werken aan duurzame oplossingen. Minder uitstoot en meer recyclen. En een schonere omgeving.
18: Maar moet dat dan in Nederland?
19: Schoon staal maken we juist in Nederland. Zo houden we de banen en innovatie hier en zorgen we voor de energie van morgen.
14: En wat levert dat dan op?
17: Veel. Dit soort industrie maakt Nederland ook sterker.
14: Zo blijven we onafhankelijk in een best onrustige wereld. Samen bouwen we aan een duurzame toekomst.
20: Wil je meer weten over het Groen Staalproject? Kijk dan op www.groenstaal.com.
8: De ziel krijgt vleugels in betoverende balletsensatie. Het grootste zwanenmeer ter wereld. Met meer zwanen dan je kunt tellen. Vanaf volgende maand exclusief te zien in Den Haag, Groningen, Rotterdam, Amsterdam en Apeldoorn. Ga voor tickets en info naar grootstezwanemeerterwereld.nl.
21: Een verhuizing is een grote stap, maar bij Seniorenverhuizing Regionaal houden we rekening met uw wensen, behoeften en emoties. Van het inpakken tot het netjes achterlaten van uw oude en nieuwe woning. Geen zorgen, geen stress, gewoon echte service zoals vroeger en zoals het hoort. Kijk op seniorenverhuizing-regionaal.nl.
22: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd, ook in de zomer. Zoals AH Lemon & Lime Zero 1,5

0: Ik was toch een beetje nieuwsgierig geworden. Ik zou eens even kijken hoe oud het liedje eigenlijk is van Chaka Khan. Want we draaien het altijd wel. En jij zingt het vrolijk mee aan de andere kant van de radio. Maar het is gewoon een heel oud boppie, hè? Het is al uit 1978, het jaar dat we ons druk maakten of we naar Argentinië moesten gaan. Weet je nog? Met het Nederlands elftal. En uiteindelijk tweede werden daar tijdens het wereldkampioenschap. Maar wat een gave plaat is dit, hè? Geschreven door Asherton Simpson. En eigenlijk een beetje het volkslied geworden voor vrouwen. Emancipatie. En een beetje ook weer weggezakt. Maar doordat het in de Bodyguard terugkwam, in de uitvoering van Whitney Houston, ja, kwam het eigenlijk weer terug en werd ook het origineel weer een stuk populairder. En zo zit het. En niet anders. Had ik al goedemiddag gezegd? Nee, ik begon ineens te praten. Ik lijk GB Hilterman wel, zeg. Goedemiddag nu, in elk geval. Daar zijn we op maandag 27 juli. Het is weer een nieuwe werkweek die start. Het is, het is een week waarin het warm gaat worden. Maar laat ik niet te veel op de zaken vooruitlopen. Want we hebben straks natuurlijk ook Huub Mizee nog. En die gaat ons daarover bijpraten. Het is vandaag, deze 27 juli. En dat is volgens een collega die het weten kan. De dag dat in 1990... de laatste lelijke eend van de band rolde. Ja. En dan gaan toch altijd je gedachten weer een beetje terug naar het verleden. Nou ja, wij rollen vandaag tot een uurtje of zeven door. En ik rol een stukje met je mee. Ik zit op de achterbank. Je hebt niet heel veel last van mij, hoor. Ik ben over het algemeen rustig van aard. Maar ik ga je onderweg toch even lastigvallen over alcohol. En dan met name het alcoholgebruik onder jongeren. Ze hebben die leeftijds... minimale leeftijd hebben ze verplaatst, van 16 naar 18. Maar of dat nou effect heeft, daar ga ik je zo meteen over bijpraten. En we geven in dit uur ook natuurlijk een ontzettend leuke prijs weg. In ons spel, de tijdmachine. Maar ik zit ineens te denken, die lelijke eend. Ja, dat moet herinneringen oproepen natuurlijk. Als jij nou een leuke herinnering hebt aan een lelijke eend, laat het me vooral even weten. Stuur een appje 070-307-8080 of een mailtje anders naar ronald@omroepwest.nl.
1: Tot 7 uur, West komt thuis met Ronald van der Geer.

0: you the best. Ah, dit is een liedje wat wel binnenkomt, hè, van Louis Capaldi en Wish You The Best. Hier in Westkom Thuis, de tijd vliegt als het gezellig is. En ik rijd gezellig een stukje met je mee. Tot een uur of zeven, maar dat doe ik ook niet voor niks. Hè. Ik heb ook nog een rugzak om, dat heb je misschien wel gezien. En daar zitten prijzen in. 4 kaarten voor het grootste zwanenmeer ter wereld. Het is een meesterwerk van Tchaikovsky. En dat komt na 6 jaar terug naar het World Forum Theater. En daar heb ik 4 kaartjes voor straks in de tijdmachine. Dat is zometeen, want ik zou zeggen proost, maar dat doen we eigenlijk niet. Hoewel, ik denk dat wij allemaal wel op de juiste leeftijd zitten. Maar het gaat over alcoholgebruik bij jongeren eigenlijk. Het is toch wel een probleem. Uiteindelijk is er een verhoging gekomen van de minimumleeftijd van 16 naar 18 jaar. Maar heeft dat effect? Ja, dat is natuurlijk een grote en belangrijke vraag. En die gaan we stellen aan Loes Veldhuis, collega van Radio West. Dag Loes, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Jij hebt hier uitgebreid onderzoek naar gedaan. Hè? Als ik jou nou direct vraag, wat is het effect van het verschuiven van 2 jaar? Wat is dan je eerste antwoord?
1: Nou, ik ben vanochtend langs geweest bij dokter Van der Lely. En hij is gespecialiseerd in alcoholproblematiek onder jongeren.
0: Ja.
1: En wat hij mij eigenlijk heeft gezegd, wat het eerste antwoord is, is dat het een positief effect heeft gehad in de zin van dat jongeren later gaan drinken. Dus voorheen zagen ze veel 12, 13-jarigen die echt in de problemen kwamen door alcohol. Maar de keerzijde daarvan is wel dat degenen die drinken, de 15, 16-jarigen die dus wat ouder zijn, ook echt flink en flink gaan drinken. En daarbij dus dingen oplopen zoals een alcoholvergiftiging.
0: Hey, en heeft hij ook enig idee waar dat van komt? Want zij praten natuurlijk ook met die jongeren die bij hun helaas onder behandeling komen. Maar waarom drinken die zo achterlijk veel? Hoe worden ze op die manier geenthousiasmeerd daarin?
1: Nou, je hebt natuurlijk ontzettend een groepsdruk. Maar wat hij ook wel echt zegt, en ook zegt dat hij dat begrijpt, is dat je als jongere, nou, je stel je voor, je wil met iemand praten die je leuk vindt en je hebt net niet helemaal het lef om dat te doen. Ja, dan ga je een paar biertjes drinken, zodat je toch dat wat beter durft.
0: Ja. Ja, dat zou een reden kunnen zijn. Ik zie ook wel eens dat ze tegenwoordig natuurlijk in die keten zitten en zo. Dat kan ook niet goed zijn.
1: Nee, dat kan ook niet goed zijn, inderdaad. En het is ook, ik ben zelf ook de straat op gegaan om deze vraag te stellen van, hey, heb je nou eigenlijk ervaring met alcoholvergiftiging? En wat ik gewoon heel erg merk is dat er mensen vinden dat grappig, snap je? Dus ook als ik vraag van, nou, wat is je ervaring met alcoholvergiftiging? Ja, tuurlijk, kotsen, echt duizelig, misselijk, niet meer kunnen praten, eten, dat hoort erbij. Weet je wel? Dus iedereen doet daar een beetje lacherig over. Van ja, dat heeft iedereen wel eens meegemaakt. En het is gewoon heel, heel erg genormaliseerd.
0: Ja. En zei de dokter waar jij was ook van, ja, het is nu 2 jaar opgeschoven. Maar dat is een positief effect. Maar uiteindelijk begint het bij die 18-jarigen natuurlijk ook. En die zijn nog wat ouder. Dus die drinken misschien ook nog wel meer.
1: Ja. Ja, en wat hij ook heel erg zei, is dat wat hij ziet en waar hij iedereen heel erg voor wil waarschuwen. Je hersenen zijn nog niet helemaal ontwikkeld. En op het moment dat jij een alcoholvergiftiging 2 keer meemaakt, of dat je 2 keer een bezoekje moet geven aan dat ziekenhuis, het was bij Renier de Graaf in Delft, dan kan het ook echt zo zijn dat jij IQ-verlies hebt. Dus je gaat erop achteruit. Hij zegt, gevolgen kunnen heel groot zijn. Dat je niet je opleiding kan doen die je beoogd hebt. Dat je niet de baan kan vervullen die jij zo graag wil gaan doen.
0: Ja, maar ik denk dat degenen die bij hem geweest zijn het daarna wel uit hun hoofd laten. Hè? Maar we kunnen niet iedereen bij hem langsturen natuurlijk. En we hebben niks 18, maar helpt dat?
1: Nee, ja, dat zou je zeggen. Dat zou je zeggen. Maar wat ik dus ook op straat merk, is de verhalen die zij vertellen. Iedereen heeft wel een vriend bijna die ook een keer een bezoekje aan het ziekenhuis heeft gebracht. Of opgehaald is door een ambulance. En dat is dan grappig. En ik vraag ook, ja, hebben jullie daarvan geleerd? Of heeft hij daarvoor geleerd? Ja, hij heeft er wel van langs gehad. Of zij, ze hebben er wel van langs gehad van de ouders. Maar ja, weet je, ik heb niet het idee dat het zo ontzettend tegenhoudt om het volgende biertje en het volgende biertje en het volgende biertje er nog weer bij te pakken.
0: Nee, het is inderdaad die groepsdruk en natuurlijk ook de social media die een rol speelt.
1: Ja.
0: We hebben 1 rol nog onbesproken gelaten, hoewel je kwam er net even op. De ouders, hè?
1: Ja.
0: Neem aan dat de dokter die jij bezocht hebt ook zegt van, ja, ik zou graag een hogere en grotere rol voor de ouders willen.
1: Ja, en daar is hij ook echt heel actief mee bezig om echt zoveel mogelijk mensen te informeren van, ja, dit kan er gebeuren. Weet dat de effecten echt heel serieus kunnen zijn. Vooral als je op jonge leeftijd begint met drinken.
0: Ja. Ja. Ja, het is aan de social media, denk ik. En de dokter om het te doen. We moeten er vanaf, Loes, dat alcohol stoer is, denk ik.
1: Nou, en wat ik ook nog wel heel verbazingwekkend vond, wat hij nog vertelde, is dat er dus nu een trend gaande is dat studenten een spel spelen, een drankspel, ik heb er zelf nog niet van gehoord, dat je het hele biertje moet atten en dat je bij dat atje het dopje van het bierflesje ook doorslikt.
0: Oh?
1: Dus wat hij vertelde was dat ze zien dat die mensen komen dus bij het ziekenhuis en die hebben dan niet alleen last van een alcoholvergiftiging of te veel alcohol gedronken, maar die hebben ook nog eens een dopje in hun maag-darmlever zitten. Dat zit vast in de slokdarm. Dus die moeten naar de MDL-arts. Ja.
0: Hoe verzinnen ze het?
1: Ja, hoe verzin je het inderdaad? En ik was inderdaad ook verbaasd, maar het gebeurt.
0: Ja, en dan ben jij nog jong, Loes.
1: Ja,
0: jij bent nog jong.
1: Ik heb nog nooit een bierdopje doorgeslikt.
0: Nee, ik zou zeggen, doe dat ook nooit. Nee. Doe dat ook nooit. Hey, nee. Dankjewel zover. Wij weten in elk geval dat het iets helpt, maar dat er nog een hele lange weg te gaan is om dit alcoholprobleem onder jongeren op te lossen. Dankjewel zover.
1: Zeker, dankjewel.
0: Oké, groetjes. Hoi, hoi. Zo meteen het regionale nieuws hier op Radio West. En natuurlijk ook het weer. Sweet.

0: natuurlijk wel gepest op school.
1: En dat heeft je hele jeugd zo geduurd?
0: Ja, zeker.
2: Spullen wat je nodig hebt voor school, zoals potloden, kleurpotloden, gummen, stiften, pennen. En ik had dat niet.
3: Geldzorgen. Niemand wil ze, maar hoe ga je ermee om?
4: Op het moment dat je uitlegt waarom, dan weten ze ook van, oh, het is niet omdat ik het niet mag. Het is omdat het er niet is.
3: Je ziet het in Mijn Geldzorgen. Vandaag vanaf 5 uur. Elk uur op het hele uur.
5: Alleen op TV West.
6: Ik hoor mensen denken, hoezo gebruikt die gulles Vitapro?
3: Elk uur op het

0: per jaar. Ga naar ikwordlidvanmax.nl.
1: Dus, heb jij VitaPro al besteld op vitapro.nl?
2: Heb jij nog een variabel energiecontract? Voorkom dat je te veel betaalt. Op gaslicht.com vergelijk je de beste energiedeals met de hoogste cashbacks. 9 van de 10 overstappers kiest voor 1 jaar vast. Gaslicht.com.
3: Samen shoppen in unieke boutiquejes, struinen door de mooiste straatjes en neerploffen op een zonnig terras. In Gouda vind je alles voor het perfecte dagje uit.
4: Hi, I'm Andrew van Australië New Zealand reisspecialist Travel Essence. Al 20 jaar is het onze specialiteit het reisbudget van onze klanten zo slim mogelijk te benutten. Die kennis en expertise gebruiken wij ook voor uw droomreis. Kijk voor meer informatie op travelessence.nl.
3: Ontdek alles voor het perfecte dagje uit op welkomingouda.nl.
4: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
5: Nu te zien in Kunstmuseum Den Haag. Reflections on Fashion. Laat je verrassen door nieuwe perspectieven op 75 jaar modecollectie. Koop nu tickets op kunstmuseum.nl.
6: Hoe leg je in het Spaans uit dat de omvormer van je elektrische auto stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. We repareren of regelen vervangend vervoer. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
7: De ziel krijgt vleugels. In betoverende balletsensatie. Het grootste zwanenmeer ter wereld. Met meer zwanen dan je kunt tellen. Vanaf volgende maand exclusief te zien in Den Haag, Groningen, Rotterdam, Amsterdam en Apeldoorn. Ga voor tickets en info naar grootstezwanemeerterwereld.nl.
8: Het is 16:30 precies. Dit is West Komt Thuis hier op Radio West. We rijden lekker een stukje mee tot 19:00. En we hebben straks een mooie prijs in de tijdmachine. Maar voordat het zover is, eerst naar het regionieuws met Bob Brinkman. Dag Bob, goedemiddag.
9: Hi Ronald, goedemiddag. In Den Haag moet je het langst wachten op een bouwvergunning vergeleken met andere gemeenten in de regio. Door drukte kan het minimaal 12 weken duren. Dat terwijl het de bedoeling was van de gemeente Den Haag om het aantal aanvragen voor een bouwvergunning in Den Haag te laten dalen. Maar dat lukte dus niet. Vergeleken met andere gemeenten heel eventjes. In de gemeente Leiden duurt het zo'n 3 weken voordat een ambtenaar je bouwaanvraag kan behandelen. In Delft gaat het echt stukken sneller. 2 dagen moet je daar maar wachten tot je je bouwplannen kan doorzetten. Of niet natuurlijk, als ze worden afgekeurd. Jan Westhoff dan, uit Schravenzande. Die ging een week geleden ongeveer verkleed als oranje sheik naar de Tour de France. Het doel van hem was om zo vaak mogelijk in beeld te komen voor het goede doel Stichting Droom Je Taals Thuis. Een goed doel uit Naaldwijk is dat. Elke keer dat Jan de camera pakte in zijn opvallende oranje outfit, moesten deelnemende donateurs €5 overmaken. De lokale omroep WOS sprak met hem van tevoren over zijn aanpak.
10: Nou, dan zie je op je televisie, op je telefoon te kijken. Want ja, daar komen ze. Daar komen ze, weet je wel. Maar dan beginnen ze ineens uit de lucht te filmen. Dus nou hoop ik dat we toch ook een beetje uit de lucht te pakken zijn. Ja, want dan staan we ook echt opvallen. Ja, en wie loopt er nou met zo'n ding? Niemand toch?
9: Nee, helemaal niemand liep er zo bij, dus dat heeft geholpen. Want inmiddels is bekend geworden dat Jan ruim €3000 heeft opgehaald met zijn actie. En naast deze opbrengst neemt hij ook een flinke hoeveelheid Tour de France souvenirs mee naar huis. Ook allemaal voor de stichting Droom Je Thuis uit Naaldwijk. En in Wassenaar zijn ze heel goed bezig met tegelwippen. Dit in het kader van het NK tegelwippen. Waarbij gemeenten hun inwoners uitdagen om zoveel mogelijk tegels uit de tuin te halen en te vervangen voor planten, struiken of ander groen. In Wassenaar zijn ze goed bezig, dus 5000 tegels zijn daar al gewipt. Dat schrijft de lokale omroep Centraal Plus. En ze hebben nog heel eventjes, want het NK tegelwippen, waarbij verschillende gemeentes het ook tegen elkaar opnemen. Den Haag is een paar keer eerste geworden, weet ik. Dat duurt nog tot 31 oktober 2026. Dus tot die tijd kun je nog lekker aan Wippenstein, zal maar zeggen.
8: Van Wippenstein. Ja. Heb jij die man in dat oranje eigenlijk gezien?
9: Want ik heb zoveel. Ik heb hem gezien.
8: Heb je hem gezien?
9: Ik heb hem gezien. Ja. Ik heb alleen niet gedoneerd, moet ik heel eerlijk toegeven. Maar ik heb hem wel gezien. Ja.
8: Dat vind je zo jammer dit. Ja. Maar ik heb heel veel gezien. Ik heb echt hele rare mensen gezien. Maar ik heb hem er niet tussen zien staan.
9: Die was de raarste die jij hebt gezien dan?
8: Die is elk jaar bij zo'n man met zo'n drietand. Zo'n rare kerel. Ik weet niet wat die moet. Hoe heet dat nou ook weer?
11: Een drietand?
8: Die man. Ja, die man van onder de zee.
11: Neptunus.
8: Hoe heet die nou, joh?
11: Neptunus. Poseidon.
8: Neptunus. Neptunus, die bedoel ik. Dankjewel, Bob.
11: Dankjewel.

0: We gaan naar Huub Mizee. Ja, die zien we nooit over het hoofd natuurlijk. Dag Huub, goedemiddag.
1: Goedemiddag Ronald.
0: Wat leuk je weer eens te spreken.
1: Ja, vind ik zelf ook hoor. Zeker.
0: Ja,
1: een tijdje niet gesproken, dus ja.
0: En nu is het een belangrijke dag, Huub. Want ik denk dat het vandaag nog een beetje stilte voor de storm is, of niet?
1: Nou, ja, nee, het valt toch wel mee.
0: Nee?
1: Het was vandaag, nee, ik zei het vanochtend ook al. We hebben zo'n dag, net als gisteren, in de zomer, zoals we die in de vroegere zomer soms wekenlang achter elkaar hadden. Een beetje zon, een paar buitjes, temperaturen dicht bij de 20 graden. In de jaren 80 hadden we dat heel veel, dat soort zomers. En dan was er een keer een uitschieter. Maar ja, dit jaar is het maar hooguit 1 of 2 van die dagen. Dat was dus gisteren en vandaag. Maar we gaan langzamerhand weer echt op weg naar de echte zomer. Dat gaat morgen alweer gebeuren. Want we krijgen een hoge drukgebied dat over onze omgeving naar het oosten trekt. Daardoor merken we vanavond en komende nacht al dat de wind geleidelijk aan zuidwestelijk wordt. En ook wat gaat afnemen. We krijgen dan een afwisseling van opklaring en wolkenvelden. Het blijft verder droog en vannacht wordt het nog een heerlijke 14 graden. Morgen, periode met zon, wat wolkenvelden. Het blijft droog en bij een zwakke tot matige zuidwestenwind wordt het morgen ongeveer 27 graden. Dat is dus alweer helemaal zomers. En woensdag wordt het al meteen weer tropisch. We hebben dan veel zon. Een zuid-zuidoostenwind. Ongeveer 32 graden langs de kust. Een klein beetje verkoeling 's middags met een wind van zee. Maar donderdag is het opnieuw droog met zonnige periode. En dan wordt het zo'n 26 graden. En vrijdag is er een hele kleine kans op een bui. Er passeert een zwak frontje. Het wordt dan zo'n 24 graden. Maar zaterdag, zondag en maandag komt de zon weer helemaal terug. Blijven droog, gaan de temperaturen weer omhoog. En komen ze weer uit boven de 25 en dicht bij de 30 soms. Kortom, die zomer is dus nog lang niet voorbij.
0: Nee, en de droogte ook niet, hè?
1: Nee.
0: Want een regenbuitje is goed voor de...
1: Natuur.
0: Natuur.
1: Zo
0: precies.
1: Ja.
0: We zijn het niet vergeten. Dankjewel, Huub.
1: Ja, hoor.
0: Dan naar de files. Ik denk, nou, het zal niet zo heel druk zijn, maar er is voldoende. Erik Evengroen bij de ANWB. Goedemiddag.
2: Ja, hi, goedemiddag. Ja, het opklipt, maar echt in onze regio zelf in het westen van het land zijn eigenlijk met 2 files. Maar aan de rand, rond Rotterdam, is het inderdaad wel wat drukker. Maar als je het echt over, over onze regio hebt, zoals de A4 van Amsterdam naar Rotterdam, voor reis heeft Paspoortpolder zo'n 8 kilometer langs gebreide stilstaan. Vertraging een kleine 10 minuten. En de A20 Gouden Hoek van Holland voor Nieuwekerk aan de IJssel. Nog eens 5 minuten vertraging.
0: Dankjewel zover. We hebben Status Quo en Cher klaarstaan. En daarna gaan we spelletjes spelen.
3: Maar zou ik eerst even afkondigen, Ronald?
0: Oh, dat doe jij nog.
3: Ja, dat doe ik nog. Sorry. Ja, joh, nee, dat maakt niet uit. Voortaan even vergaderen voor de uitzending. Tot zover het uitgebreide regio.
0: Jij was er niet.
3: Tot zover het uitgebreide regio nieuws. Sst. Meer weten? Blijf luisteren. Gebruik de app. Status Quo komt eraan. Of kijk op omroepwest.nl.

0: een serie van oude helden ineens hier vanaf de achterbank. Hè, van die lelijke eend hier in de West komt thuis. Terwijl ik een stukje met je meerijd tot een uurtje of zeven. Je hoorde eerst Status Quo en rocking all over the world. En nu Share and Believe. We zijn hier op Radio West ook natuurlijk altijd benieuwd of jullie nog meedoen en zin hebben om mee te doen met de kopstaartplaat. En de kopstaartplaat, ik pak het er even bij. Ze zijn vrijdag gebleven, dat kreeg ik tenminste door van Kevin, bij Joe Cocker. You can leave your hat on. En nou, dan is het dus de bedoeling dat jullie nu met een liedje komen dat begint met on. Nou, dat is misschien moeilijk, maar ik denk als je een beetje creatief bent, dan kom je daar wel uit. Nou, de kopstaartplaat is het laatste plaatje voor 6 uur. Dus zorg ervoor dat het voor die tijd bij mij binnen is. 070-307-8080. 070-307-8080. Of stuur even een mailtje naar ronald@omroepwest.nl. ronald@omroepwest.nl. En dan komt dat allemaal dik in orde. Het is tijd voor je. Ons spelletje. En ons spelletje is natuurlijk de tijdmachine. Zullen we daar ook iets laten horen?
1: De Radio West tijdmachine.
0: Ik bedoel maar, het kwam met enige vertraging. Maar het kwam wel. De tijdmachine. En daar kun je dus kaarten mee verdienen. En dat is voor het Zwanenmeer. Nou, dat is niet misselijk, kan ik je zeggen. 070-307-8080 is het appnummer. Dat hoef je niet te gebruiken. 070-390-5454. Een telefoonnummer natuurlijk. Ik heb een kandidaat nodig. 070-390-5454. 54. Wie gaat met mij mee in de tijdmachine naar een bepaald jaar? En nou ja, beantwoord zoveel mogelijk vragen. We hebben ook een mooie weekprijs, maar die ga ik je straks natuurlijk even laten horen. Eerst maar even bellen. 070-390-5454. 070-390-5454. En lekker en gezellig dat je er sowieso bij bent bij Radio West op deze maandagmiddag. Eerste dag na het weekend. Met Creedence Clearwater Revival.

0: strengste verboden om deze te draaien als je net chocola hebt gegeten. Creedence Clearwater Revival, een beetje van Sluwisjaki, Sloeg de Sloom Slager. En dit is Have You Ever Seen the Rain?
1: De Radio West Tijdmachine.
0: Ja, dat is een tijd geleden, zeg. Ik zag dat er nog een instelling in de tijdmachine stond van mij. En dat is leuk, want dan zit ik ook weer lekker dadelijk. En dan kunnen we in elk geval veilig op reis. En als het goed is, gaat Rob de Haan uit Delft met mij mee. Dag Rob, goedemiddag.
2: Ja, goedemiddag Rob de Haan uit Delft.
0: Rob de Haan uit Delft, ja, dat is heel formeel, Rob. Ik noteer hem even. Ja, voor de reisverzekering zo, hè. Is dat niet onbelangrijk, natuurlijk. Hé, Rob, de maandag tot nu toe. Als ik zeg, wat is je hoogtepunt tot nu toe geweest? Want je bent nu natuurlijk met een hoogtepunt bezig. Maar wat was het tot nu toe, vandaag?
2: Ja, thuiswerken,
0: hè. Thuiswerken?
2: Ah. Ja, zo. Hoogtepunt van de dag.
0: Ja, maar is dat niet langzamerhand een keertje klaar nu, of...
2: Nou, ik moet nog 21 maanden werken en dan ben ik klaar.
0: Ik bedoelde eigenlijk voor vandaag, maar...
2: Oh, voor vandaag, sorry.
0: Nee, voor vandaag ben je wel klaar, toch?
2: Ja.
0: Hey, nog 21 maanden?
2: Ja.
0: Ja, hey, en is dat iets waar je tegenop kijkt of naar uitkijkt?
2: Nou, die vorige 46 jaar die zijn heel snel voorbij gegaan. Maar die laatste maanden gaan duren wat lang, vind ik.
0: Ja, hoe komt dat?
2: Ik weet het niet. Ik kijk er naar uit, hè.
0: Ja, nou, dat is dus het antwoord op de vraag. Je kijkt er naar uit. Maar het zwarte gat lonkt niet dat je denkt van... Poeh, wat moet ik gaan doen, man?
2: Nee. Het werk op zich verveelt niet, maar... Genoeg is genoeg.
0: Ja, nou, ik kan me ook voorstellen. Doe je al 46 jaar hetzelfde werk, of niet?
2: Grotendeels wel, ja.
0: Ja, bij hetzelfde bedrijf?
2: Hetzelfde kantoor, ja.
0: Ja. En heb je ook
2: een naam, hoor.
0: Nee, dat hoeft ook niet. En je hoeft ook de naam van je vrouw niet te noemen. Maar is die ook al 46 jaar hetzelfde?
2: Hoe bedoel je?
0: Nee, ben je ook al heel lang met je vrouw?
2: Ja, we zijn dit jaar 47 jaar getrouwd in november dus.
0: Wat waardoor jij bent een trouw mens, zeg. Monogame kunnen we het niet vinden, hè?
2: Nee, inderdaad.
0: Heb je wel eens een nieuwe auto gekocht tussendoor? Of,
2: toevallig vorig jaar.
0: Ah, kijk. Heel goed, Rob. Hey, we breken er even tussenuit. We stappen lekker in.
2: Ja, nee, prima.
0: Ga lekker zitten. De groene stoel is voor jou.
1: Dicht.
0: De deuren zijn dicht. Ik doe ook even mijn gordeltje om en ik zet de ruitenwisser aan. Want je weet nooit wat we tegenkomen.
1: 9, 7, 1.
0: Oké, nou, daar gaan we gaan. Hou je vast, Rob. Hou je vast.
2: Oh. Oké.
1: Deuren gaan open.
0: Ja, dit ging nog sneller voorbij dan die 46 jaar werken, hè?
2: Nou, inderdaad, ja.
0: En dan ben je ineens terug in 1971. En dan moet ik heel snel rekenen. Werkte je er toen al? Nee, toen werkte je er nog
2: 71,
0: niet.
2: 71, was 10 jaar.
0: Het was je 10 jaar, ja.
2: Ja.
0: Oké, nee, dan werkte je er nog niet. Dus zat je lekker op school. Waar zat je op school?
2: Delfgouwen.
0: Leuke school?
2: Toen wel, ja. Maar die bestaat niet meer.
0: Oké, nee. Er zijn heel veel dingen die er niet meer zijn. Maar we zijn in 1971, Rob. Kijk even om je heen. We hadden nog haar. Zie je dat? Hé, gaaf, hè?
2: Heb ik nog steeds.
0: Oké, ja, ik niet. Dus dat zie je toch wel, dat ik dat niet meer heb. En prinses Beatrix was er in 1971. Toen was ze ook al prinses. Later werd ze dat natuurlijk weer. En zij opent in 1971 een leerzaam pretpark in de Flevopolder. En de bedoeling was om kinderen spelenderwijs kennis te laten maken met het werken en leven in de landbouw. De reclamekreet was... Beleef je dag van de leven in de... Hoe heette dit pretpark?
2: Nou, dat is een goede vraag.
0: Ik ben er nog, zeker. Prinses Beatrix, leerzaam pretpark in de Flevopolder.
2: Flevopolder, Flevohof, ja, zoiets in die buurt daar.
0: Dus, maak hem af, beleef de dag van je leven in de... Je zei het!
2: Flevohof?
0: Ja, hè? Ja, verder ga ik je niet meer helpen, hoor. Auberge de Kievit krijgt er een tweede Michelinster bij in 1971. Het restaurant had al sinds 1961 onafgebroken 1 ster. In welke plaats in de regio zat het restaurant? Dat inmiddels sinds 2020 dicht is, maar sinds kort een nieuwe eigenaar heeft. Auberge de Kievit.
2: Zal wel Wassenaar zijn of zo? Ik weet het niet.
0: Creedence Clearwater Revival scoort een grote hit in 1971. Maak hier weer een titel af. Have you ever seen...
2: The Rain, California of zo?
0: Have you ever seen?
2: Ik weet het niet. De ring?
0: We gaan eens kijken. De Flevohof, Wassenaar en de ring.
1: Je hebt 3 vragen goed.
0: Ja! Nou, Rob, ja, ik krijg nu... ik moet een deel van mijn salaris inleveren, want ik heb jou geholpen. Ik wist natuurlijk ook niet dat je uiteindelijk op 3 zou uitkomen, maar dat is op zich niet zo heel erg. Daarmee maak je kans op het verwendpakket met daarin een hotelovernachting voor 2 personen met ontbijt. En dan kun je kiezen uit 100 hotels in heel Nederland. Landgoed op de Veluwe, kasteel in Zuid-Limburg, strandhotel, Zeeuwse kust. Nou ja, bubbels erbij, 2 champagneglazen en wat hapjes met je vrouw. Lekker, man. Als,
2: nou, ja, inderdaad.
0: Maar daar moet je nog wel vrijdag uit de loting komen. Lennart Toet en Karel Groen zijn je medekandidaten dan.
2: Ik weet er alles van. Ik luister elke dag naar jullie dus.
0: Oh, heel goed. Nou ja, je hebt in elk geval de kaarten gewonnen. Als je even blijft hangen, vertelt Kees. De rest, de kaarten zijn gewonnen voor het Zwanemeer. Die zijn voor jou.
2: Oh, leuk, dankjewel.
0: Graag gedaan, jongen. En nee, veel plezier. Je was een leuke kandidaat. Dag Rob, groetjes.
2: Dag, fijne dag Rob.
0: Hoi. Doei. Dat was Rob. Ja.

0: heks, bitch, dat soort dingen. Vaak wel negatief.
1: Als we ook wat breder kijken naar die lokale politiek, bijvoorbeeld naar wethouders, burgemeesters, kan je echt alleen maar zeggen dat vrouwen echt nog flink ondervertegenwoordigd zijn.
2: Vrouwen in het openbaar bestuur hebben nog steeds te maken met seksisme, verbale agressie en allerlei andere barrières.
3: Je reageert emotioneel of gaat alles wel goed met je? En dan denk ik, ja, waarom zou het niet goed gaan?
0: Als ik het doemscenario voor mij is dat het steeds conservatiever wordt en dat de rechten van vrouwen weer ingeperkt worden. Als ik het positief zie, denk ik, we gaan nu staan met z'n allen en we gaan gewoon ons uitspreken.
2: Je ziet het in de documentaire Scherpe Tongen. Vrouwen en macht in de lokale politiek. Zaterdag vanaf 5 uur, elk uur op het hele uur.
4: Alleen op TV West.
5: Bij Vitepro geloven we in het ondersteunen van bewegen. Daarom bevat Vitepro mangaan. Want dat is goed voor de aanmaak van kraakbeen in je gewrichten. Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
6: Hey ondernemer, bespaar op je energierekening. Vergelijk nu ook zakelijke energiecontracten op gaslicht.com en stap eenvoudig over. De beste energiedeal voor de zaak? Vergelijk op gaslicht.com.
5: Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
7: E-herkenning 3 enkel voor de Belastingdienst nodig? Bij Digidentity heb je het in no time geregeld. En heel voordelig.
8: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke vriesverse maaltijd in huis. Van stampot tot spaghetti bolognese. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito. Optimaal herstel tijdens de nachtrust behaalt u met een DQ-prematras. En u mag 150 dagen proefslapen op uw individueel ingestelde matras. Om uw DQ-prematras op uw lichaam af te stemmen, is een professioneel slaapadvies een must. Wilt u ook een gratis slaapadvies van onze professionals? Ga dan naar dqpre.com en vul vrijblijvend het slaapadviespaneel in. Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
9: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk, Bank of the Free.
10: Er komt weer een kakelversie musical aan met een regionale hoofdrolspeelster. Meer daarover zometeen. Nu eerst het regionale nieuws met Bob Brinkman.
11: Een automobilist is gisteravond door de politie klemgereden in Leiden. Hij viel op door agressief en onveilig rijgedrag, waarna een achtervolging van in totaal 30 kilometer werd ingezet. Uiteindelijk is een 38-jarige man uit de gemeente Haarlemmermeer aangehouden. Het langste wachten op een bouwvergunning in de regio, dat moet je in Den Haag. Door drukte kan een aanvraag in de Hofstad minimaal 12 weken duren. En de brandweer heeft vanmiddag een schaap uit het water gehaald aan de Hogenhoorn in Den Hoorn. Voor zover bekend heeft het schaap geen verwondingen overgehouden aan het wateravontuur. Meer regionieuws hoor je over een half uurtje om 5:30. Nu het overige nieuws.
12: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Bij de start van de World Pride in Amsterdam zijn tientallen mensen lastiggevallen. Ze deden een melding van discriminatie tegen LHBTI'ers bij RITA, een organisatie die dat bijhoudt. Je ziet meer meldingen dan normaal, maar zegt dat dat ook kan komen doordat de organisatie zichtbaarder is. De grote brand in de omgeving van Bordeaux heeft zich niet verder uitgebreid, maar de toestand blijft kritiek, zegt de Franse minister van Binnenlandse Zaken. Het vuur is nog niet onder controle, de strijd is volgens hem nog zeker niet gewonnen. In de Franse regio is een gebied verbrand dat 4 keer zo groot is als Parijs. Vanwege het vuur zijn 220.000 mensen geëvacueerd. Intussen proberen politieagenten te voorkomen dat verlaten huizen worden geplunderd. De komende dagen loopt de temperatuur rond Bordeaux verder op richting de 40 graden. Er wordt geen neerslag verwacht. In Malawi wordt gezocht naar 4 Nederlanders die vermist raakten tijdens een boottocht. Ze staken het Malawi-meer over op de grens met Tanzania. Een tocht van 60 kilometer. Toen hun speedboot niet aankwam op de afgesproken plek, werd er alarm geslagen. Verschillende teams zijn aan het zoeken, maar zowel de boot als de opvarenden zijn nog niet gevonden. Behalve de 4 Nederlanders worden ook de 3 bemanningsleden vermist. De Duitse anatoom Günther von Hagens is overleden. Hij was de bedenker van Body Worlds, de expositie van geplastineerde lichamen waarbij alle spieren en organen zichtbaar waren. Er kwamen miljoenen mensen kijken, maar er was ook kritiek dat het tentoonstellen van doden onethisch was. Günther von Hagens was 81 jaar. En het weer nog, af en toe zon, 20 graden aan zee tot 23 graden in het zuiden. Vannacht vrij helder, de temperatuur daalt naar zo'n 14 graden. En vanaf morgen zonniger en warmer. Dit was het NOS Journaal.
10: En waar de files staan in de regio hoor je van Erik Evengroen bij de ANWB.
13: Nou, het is echt vakantie in onze regio en dat zien we ook op de weg. De meeste vertraging daar nu op de A4 van Den Haag naar Rotterdam. Voor knooppunt Ketelplein vanuit Rijswijk. 6 kilometer met 10 minuten vertraging. En de A20 Gouden Hoek van Holland voor Nieuwekerk aan de IJssel. 4 kilometer met een kleine 10 minuten oponthoud ook.
14: De zomervakantie draait om onbezorgd maken van nieuwe herinneringen. Maar stel nou dat je een kind hebt dat wel zorg heeft, omdat het een zeldzame ziekte heeft. Ja, dan wil je toch mooie herinneringen maken. Bij het Zeldzame Ziektefonds voelen we die urgentie. Met medisch onderzoek bieden we gezinnen concrete hoop en tastbare oplossingen op weg naar nieuwe, mooie herinneringen. Steun ons, geef de patiëntjes een toekomst. Ga naar zzf.nl en doneer gewoon.
15: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie!
16: ANWB en gaan!
17: Ontdek hoe leuk Nederland is. Ren, klim en speel door bij Durodam. Stap in onze molenattractie De Windjager en klauter door Nederlandse schilderijen. Score je tickets op madurodam.nl.
18: Ziet u slecht en helpt uw bril niet meer? Er zijn nu speciale brillen waarmee u weer kunt lezen, tv kijken en veilig over straat kunt gaan. Bel 070 311 4070 of kijk op ikwilbeterzien.nl. Ik wil beter zien.
19: Madurodam, het leukste attractiepark over Nederland.
20: Ontsnap aan de drukte en stap in een wereld vol bijzondere planten, eeuwenoude bomen en botanische schatten. Wandel door de tropische kassen. Bezoek de monumentale sterrenwacht en geniet tussendoor van koffie, lunch of iets lekkers in ons gezellige café. Bezoek de Hortus Botanicus Leiden, de oudste botanische tuin van Nederland. Plan je bezoek vandaag nog op hortusleiden.nl.
21: Auping Studio Frans Metz, Rotterdam Hillegersberg. Voor het complete Auping assortiment. Kom uitgebreid proefliggen, krijg deskundig slaapadvies en de scherpste prijs. Bij Auping Studio Frans Metz is het altijd goedemorgen.
22: Tot 7 uur, West komt thuis.
23: Dit is

Chic en L'Afrique. Och, wat waren die mensen vaak in Avro Stoppop vroeger, hè? Nou, het idee dat ze hier een vast hotel hadden in Nederland. Die waren er echt zo vaak. Ik heb pas via die schatkamer die er is nog even wat oude afleveringen teruggezien. Het is echt geweldig om dat allemaal te zien. Maar altijd leuk om ze te draaien. Ook Chic en L'Afrique. Begin de aftrap muzikaal voor het tweede uur van West Komt Thuis voor deze maandag de 27e juli. Dag dat bekend werd dat er weer een nieuwe musical aankomt. Titanic eigenlijk. Dat heeft van alles met Titanic te maken, maar wat het nou precies met Titanic te maken heeft en hoe anders het is, dat gaat een van de hoofdrolspelers, Dana van der Geer, zometeen aan ons vertellen. Maar wat natuurlijk ook belangrijk is in dit uur naast de cabaret, is dat we zo langzaam maar zeker een beetje wat dingen gaan opstapelen. En dat is jouw verzoekje. Jouw verzoekje voor de jaren 60. Het is natuurlijk weer maandag en dan doen we altijd tussen 6 en 7 liedjes uit de jaren 60. En het staat je vrij om er eentje aan te vragen. Dus ik zou van die gelegenheid ook gebruik maken en even een papiertje op de achterbank gooien, daar waar ik rustig met je mee reis, zodat ik hem zometeen kan opzetten. De jaren 60 dus centraal tussen 6 en 7. Ronald@omroepwest.nl en anders naar 073. Nou, dan weet ik het weer niet meer. 3. Nou ja, het appnummer in elk geval van Radio West. Ik wil het nog wel eens vergeten, zo ineens. Maar ik kom er zo nog wel op. 307-8080, dat is hem. 307-8080. En daar kun je ook gelijk je kopstaartplaat op kwijt. Want die hebben we al om 5 voor 6 natuurlijk. We zijn afgelopen vrijdag gestopt met om. Dat is het woord waar het mee moet beginnen. Ik zag net dat Ruud van Dam een poging deed met On My Radio. Dat vind ik een hele goede poging. En zo moet het dus ongeveer. 070-307-8080. Kijk, nou weet ik het wel. Of Ronald@omroepwest.nl. Kom maar door met al die leuke dingen die jullie hebben verzonnen. En ja, ik draai het met groot plezier. En dat geldt natuurlijk ook voor het laatste uur, waarin je ook weer minuscuul prijsje kan winnen. Wat is het gezellig, hè? Het einde van de werkdag. Wij rijden een stukje met je mee. Dit is West Komt Thuis.

0: Benieuwd of het druk geweest is gisteren op de verjaardag van Mick Jagger. 83 kaartjes uitblazen, ja, dat is toch wel een mijlpaaltje. Daar zullen de nodige mensen bij geweest zijn. Als je trouwens nog een leuk verhaal wil lezen over Mick Jagger, dan moet je even op onze Omroep West-site gaan, of naar de app omroepwest.nl. Kun je dat verhaal nog zien van Wim Buskermolen van de voetbalclub SV Kickers 69. Hij heeft het shirt daar vast, kun je dan zien. En dat lijkt heel erg op het jasje waarmee Mick Jagger de wedstrijden van Engeland bezocht tijdens het WK. En hij vindt het zo origineel dat hij het graag wil ruilen. Heeft Mick Jagger ook een berichtje gestuurd, maar heeft tot op heden geen enkele reactie gekregen. Althans, voor zover ik weet. Laten we hopen dat dat snel komt. Misschien dat Mick Jagger sinds gisteren weet dat hij de 83 levensjaren heeft gehaald. Dat hij nu in een goede bui is. Hey, er komen soms nieuwe voorstellingen voorbij. En dan zijn we gelijk onwijs benieuwd naar. Dat is voor Titanic eigenlijk ook zo. Filmklassieker Titanic krijgt een remix in deze komische musical. En in het najaar dan vaart die Nederlandse versie langs de theaters. René van Wegberg en Hagenaar Dana van der Geer en Najim Severina zijn hoofdrolspelers. En vandaag zijn die repetities begonnen, dus Dana van der Geer is doodop op dit moment. Dag Dana, goedemiddag.
1: Hallo, goedemiddag. Hi.
0: Ben je doodop? Ja, kapot.
1: Nou, nog niet. Eerste dag. Dus vandaag vooral veel leuke dingen gedaan, taart gegeten en muzikaal begonnen. Maar ik ben nog niet kapot.
0: Maar wat doe je op zo'n eerste dag? Een beetje kennis maken? En die taart eten is gezellig natuurlijk. Maar wat doe je verder dan?
1: Ja.
0: Hectisch en een beetje luisteren?
1: Een beetje luisteren. Er zijn presentaties geweest over hoe het kostuums worden, over hoe de set wordt. En we hebben voor het eerst het hele script doorgelezen met z'n allen. En nu zijn we dus muzikaal begonnen.
0: Want dan weet jij ook een beetje waar je in terecht komt. Want wist je dat van tevoren eigenlijk al een beetje?
1: Nou, dat wist ik wel, ja. Ik heb het in Londen gezien. En ik heb toen zo ongelooflijk hard gelachen. Dus toen was ik heel blij. En toen dacht ik, nou, hier wil ik wel zeker wel deel van zijn.
0: Ja, en hoe zijn de mensen bij jou gekomen? Heb je hier auditie voor moeten doen? Of heb jij inmiddels zo'n naam dat ze zeggen, kom maar.
1: Nee, helaas nog niet. Ik heb wel gewoon auditie moeten doen. Maar dat was ook een hele leuke auditie. En eigenlijk maar één ronde voor mij. En toen werd ik gebeld. Ik lag lekker op het strand en toen werd ik gebeld dat ze mij wilden als Rose.
0: Oh, als Rose
1: dus
0: nog wel.
1: Dat was waanzinnig. Ja.
0: Ja. Nou kennen we de Titanic, het verhaal natuurlijk geweldig, hè? Dat kennen we allemaal. Maar dit is wel anders, hè? En dit is vanuit een heel andere blik, zeg maar. Een heel ander oogbeziende. Vertel eens wat dit nou eigenlijk inhoudt. Want dit is lachen en dit is leuk.
1: Ja, dit is een soort Titanic kortdroom. Het is alsof Celine Dion op de Titanic had gezeten en zij gaat even vertellen hoe het echt is gebeurd. Dus het is ook bomvol met die goede bangers van Celine Dion. Ja. En alle momenten die je kent uit de film, die komen voorbij, maar dan lijp.
0: Oké.
1: Okay. Ja.
0: Maar wat doe je dan bijvoorbeeld voor geks op het boeg van het schip? Wat doe je dan voor geks?
1: Wat ik voor. Nou ja, bijvoorbeeld de iconische scène met het vliegen. I'm flying, Jack, dat zit er allemaal
0: in. Ja.
1: Maar dan staat Celine Dion er ook wel achter en die was er ook wel bij. Dus die voegt wel genoeg glitter en gekkigheid toe.
0: Ja. Zullen we even een stukje luisteren? Want René van Wegberg is Celine Dion, hè, jouw collega.
1: Klopt.
0: En tijdens de perspresentatie zong ze My Heart Will Go On. Geholpen door jou en Jack. Hè, en Jack
1: Kelvin
0: is Kelvin Kromheer. Ja, precies. Gaan we even luisteren.
1: Ja.
2: Jij zong toch alleen de titelsong van de Titanic?
3: Ja, jij zat toch niet zelf op de Titanic?
2: Nee, dan ben je tenminste 150 jaar oud.
3: Ja.
4: And I know that my heart will go on.
0: Dit lijkt mij heel erg voor jonger publiek ook. Is dat zo of niet?
1: Deels. Het is. Nee, eigenlijk niet. Want ik was bijvoorbeeld met mijn moeder ben ik erheen geweest.
0: Ja.
1: En er zijn misschien wat grapjes die over wat ouder publiek hun hoofd gaan. Maar alsnog heeft mijn moeder echt in de broek gepiest van het lachen. Dus het is ook echt voor alle leeftijden. Ik zou zeggen, misschien niet onder de 12.
0: Nee.
1: Want er komen af en toe ook wat schuine grapjes voorbij.
0: Ja,
1: maar ik zou wel echt zeggen dat het voor alle leeftijden is.
0: Hey, en
1: misschien niet echt... Ja, sorry?
0: Nee. Ja, Celine Dion, die naam valt natuurlijk met enige regelmaat. Is dit ook een idee van haar? Of heeft zij hier haar toestemming voor gegeven? Hoe zit dat?
1: Ze heeft er zeker toestemming voor gegeven, want je mag niet zomaar haar muziek gebruiken. Dus het is met toestemming, met de blessing van Celine Dion, maar zij is niet onderdeel van het makersteam. Dus er zijn bijvoorbeeld ook nieuwe arrangementen gemaakt van haar nummers. En die zijn ook superleuk en heel, nog catchier of zo is het gemaakt. Dus echt heel tof.
0: Nou, echt onwijs. Ik kan me ook voorstellen dat je er naar uitkijkt. Want je hebt vandaag die presentatie gehad van die kleding. Hè, naast dat je het hele script hebt gehad. Dat je daar ook naar uitkijkt. Dat je die rose jurk aan kan, toch?
1: Ja, heerlijk. En die pruik. Ja, en het decor wordt ook zo vet van wat ik heb gezien. Dus ik heb er echt heel veel zin om lekker theater in te gaan ook.
0: Ja, wanneer is de eerste voorstelling?
1: De eerste voorstelling? Oh, dat weet ik even niet uit mijn hoofd. Maar de première is op 20 september in Breda.
0: 20 september. Nou ja, je hebt nog de hele zomer om te oefenen. De hele zomer.
1: Ja, en niet lang daarna staan we in Rijswijk.
0: In Rijswijk, lekker.
1: Dat Rijswijk, ja. Dat niet
0: varen we daar langs. Nou, lekker hoor.
1: Ja, hey, dat zou het mooi
0: vinden. Dankjewel, Dana. Ik wens je onwijs veel succes. En ik zou het nu al willen zien, eigenlijk. Maar we gaan het dan lekker bekijken. Ik zie je in Rijswijk. Is goed.
1: Hey,
0: groetjes. Dankjewel. Hoi. Dat was Dana van der Geer. En niet alleen in Rijswijk spelen ze trouwens. Ze komen ook naar Gouda, Leiden, Alphen aan de Rijn en Zoetermeer. Maar ja, Rijswijk, ja, dat is in elk geval een beetje waar ik vandaan kom. Dus dat is altijd wel leuk om te weten. Dit is West Komt Thuis. Vergeet niet even te berichten, hè. Die plaatjes, die beginnen met een om. En de plaatjes voor de jaren 60. Je bent meer dan welkom. Ronald uit omroepwest.nl. En anders... 070-307-8080. Radio West met Cool and the Gang en The Ladies Night nu.

0: Ik vertelde mijn nicht dat ik een donor zocht. En ze zei van, je hoeft niet verder te zoeken.
1: Nou ja.
0: Zo ging dat, ja.
2: In het programma Hoe gaat het? Spreekt presentator Fred Zuiderwijk mensen spontaan aan in de hal van een ziekenhuis.
1: Nou ja, eerst ging mevrouw er met een ander vandoor. En toen ontmoette ik daarna een andere vrouw. En daar heb ik 6 jaar mee kunnen leven. En die is overleden. Toen ontmoette ik weer uiteraard een andere vrouw. En die ging 7 jaar later. Nou ja, goed. En toen ontmoette ik mijn hedendaagse vriendin. Daar ga ik nu al 20 jaar mee om.
3: Oh, gelukkig.
1: En dat gaat fantastisch.
2: Je ziet het in Hoe gaat het? Donderdag vanaf 5 uur, elk uur op het hele uur.
4: Alleen op TV West.
5: Lekker energiek blijf je met Vitepro, want het bevat vitamine B12. Bestel voor €9,95 op vitepro.nl.
6: Nummer 1 in de top 10 dingen die je het vaakst uitstelt. De premie van je verzekeringen checken. Als je bij Allianz Direct meerdere verzekeringen afsluit, krijg je direct extra korting. Check nu wat je kunt besparen. 1 in de top 10 dingen die je het vaakst uitstelt. De premie van je verzekeringen checken. Als je bij Allianz Direct meerdere verzekeringen afsluit, krijg je direct extra korting. Check nu wat je kunt besparen en lees de voorwaarden op Allianz Direct.

0: Cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
1: Inbrekers geeft u geen kans. Maar hoe veilig zijn uw eigendommen online? Licentie2Go beschermt uw privacy en apparaten met beveiliging van Norton 360. Kijk op licentie2go.com/radio.
2: Hey, met mij. Weet je nog dat ik het had over die essentials van Bamigo? Nou, goed nieuws. Het is nu sale. Ik zie tot wel 50% korting. Check snel hun website bamigo.com. Graag gedaan, hè? Doei.
1: Persoonlijk advies en gratis installatie. licentie2go.com/radio.
3: Hey, wist je dat je als gepensioneerde je woning kan verkopen en een levenslang woonrecht kunt behouden? Ik krijg van Behouden Huis maandelijks een bedrag uitgekeerd, terwijl ik er de rest van mijn leven kan blijven wonen. Ik bouw geen schulden op en betaal ook geen huur. Kijk op mijnbehoudenhuis.nl.
4: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd en is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
3: Wil jij ook in jouw huis blijven wonen en een hoger inkomen ontvangen? Kijk dan op mijnbehoudenhuis.nl.
5: 6 inmiddels. Dit is Radio West. Ja, de werkdag zit er nu wel zo'n beetje op. Ik zat eigenlijk te luisteren. Wie wil er niet in zijn huis blijven wonen en een hoger salaris ontvangen? Ja, dat is een beetje dromen, toch? Dat is een beetje een utopie. Maar we gaan weer gauw terug naar de realiteit. En Bob Brinkman heeft die realiteit binnengebracht. Het regio-nieuws.
6: Ja, zeker.
5: Bob.
6: Absoluut geen reclame hier. Hi, goedemiddag, Ronald. Zeker. Een automobilist is gisteravond door de politie klemgereden in Leiden. Hij viel op door agressief en onveilig rijgedrag, waarna de achtervolging werd ingezet. De bestuurder werd na een rit van ruim 30 kilometer door politieauto's ingesloten. Niemand raakte daarbij gewond, wel liepen betrokken voertuigen schade op. Uiteindelijk is een 38-jarige man uit de gemeente Haarlemmermeer aangehouden en hij wordt verdacht van in totaal 12 verkeersovertredingen. Zo zou hij meer dan 50 kilometer te hard hebben gereden, een rood verkeerslicht hebben genegeerd en een voetganger geen voorrang hebben verleend op een zebrapad. De zomervakantie is begonnen. Voor veel jongeren het moment om te gaan feesten met drankjes. En dat is niet zonder gevaar. Het aantal alcoholvergiftigingen bij minderjarigen stijgt. Dat zien hulpinstanties in de regio Haaglanden. Zo zouden er al 40 minderjarigen met alcoholvergiftiging op de spoedeisende hulp zijn beland. Verslaggever Loes Veldhuis ging de straat op en zag vooral nonchalance.
7: Het is ook, ik ben zelf ook de straat op gegaan om deze vraag te stellen van, hey, heb je nou eigenlijk ervaring met alcoholvergiftiging? En wat ik gewoon heel erg merk is dat er mensen vinden dat grappig, snap je? Dus ook als ik vraag van, nou, wat is je ervaring met alcoholvergiftiging? Ja, tuurlijk, kotsen, echt duizelig, misselijk, niet meer kunnen praten, eten. Dat hoort erbij, weet je wel. Dus iedereen doet daar een beetje lacherig over van, ja, dat heeft iedereen wel eens meegemaakt. En het is gewoon heel erg genormaliseerd.
6: Zei ze eerder hier in West komt thuis op Radio West. Experts zien dat de gemiddelde leeftijd van alcoholvergiftiging wel hoger ligt dan vroeger. Waar het vroeger om 12, 13 jaar oud ging, ging het nu om 17 jaar oud. Belangrijkste tip vanuit de expert is vooral om met je kind in gesprek te blijven over dit onderwerp.
5: Wanneer dronk jij je eerste biertje eigenlijk? Hoe oud was jij?
6: 16 jaar. Ik heb gewacht tot ik 30 maart 16 jaar oud werd. Ik zit heel even te denken, welk jaar moet dat dan zijn geweest? 2011, zeg ik heel even snel uit mijn hoofd.
5: Ja,
6: dat klopt, 2011. En sindsdien is er geen rem op geweest.
5: Nee, dat wou ik net zeggen. Nee, maar keurig gewacht tot 16. Ik ook hoor, zoiets. Begonnen met een shandy. Zo'n biertje met 7-Up of weet ik wat erbij zat. En daarna op het bier over inderdaad. Maar nou ja, op 14 kreeg ik dat niet hoor.
6: Nee. Ik mocht het wel proeven. Volgens mij heb ik wel eens een paar keer een slokje gehad. Maar ik vond het echt niet lekker totdat het mocht. Ik was gewoon een jongen van de regels, Ronald.
5: Ja, maar dan ben je nog.
6: Ja, absoluut. Ja. Dus inderdaad. Ik ga ook weer verder gewoon. De Haagse musicalartiest Dana van der Geer dan. Die is begonnen met de repetities van een nieuwe musical, Titanic. Een musical over hoe Celine Dion haar plekje wil opheisen binnen de filmklassieker Titanic. Een eerste dag bestaat uit script lezen met elkaar, presentaties aanhoren, kleding bekijken en taart eten. Dana van der Geer over wat je kunt verwachten.
8: Dit is een soort Titanic kortroom. Het is alsof Celine Dion op de Titanic had gezeten en zij gaat even vertellen hoe het echt is gebeurd. Dus het zit ook bomvol met die goede bangers van Celine Dion. Ja. En alle momenten die je kent uit de film, die komen voorbij, maar dan lijp.
6: Ja, de première is 20 september in Breda. Heb je al een goede banger van Celine Dion gedraaid eigenlijk, Ronald van der Geer?
5: Nou, ik denk dat ik er zo meteen eens even eentje op ga zetten. Ja, dat is wel leuk natuurlijk.
6: Ja, natuurlijk. Dat wordt
5: zijn genoeg bangers. Nou, en als ik het heb over een banger van Celine Dion, als ik kippenvel wil, dan

0: zet ik haar optreden in Parijs bij de opening van de Spelen nog wel eens op.
1: Oh ja, die is inderdaad heel mooi. Dat was mooi. Zeg. Is wel een beetje kort voor de radio, maar was wel heel mooi.
0: Och, dat was prachtig, man. Ja. Ja.
1: Nou, kan je zo ook misschien nog heel even laten horen.
0: Je weet het niet. Ben je klaar?
1: Vind je niet genoeg?
0: Ja, nee, prima. Maar je maakt die indruk een beetje. Dan gaan we gauw naar Huub Mizee met het weer.
2: Vanavond en komende nacht worden opklaringen afgewisseld door wolkenvelden en het blijft verder droog. De wind wordt zuidwestelijk, is matig aan de kust, eerst nog vrij krachtig, maar zal geleidelijk aan iets afnemen en de minima komen rond de 13 graden te liggen. Morgen zijn er perioden met zon, ook wat wolkenvelden. Ook dan hebben we een zuidwestenwind die zwak tot matig zal zijn en dan wordt het morgenmiddag ongeveer 27 graden. Woensdag is er behoorlijk veel zon en wordt het mogelijk 32 graden. Donderdag zijn er perioden met zon en blijft het droog en dan wordt het ongeveer 26 graden.
0: Ook het blik op de weg heeft enigszins een zomerstop. Maar ja, er zijn altijd uitzonderingen, Erik Evengroen. Goedemiddag.
3: Ja, klopt. Goedemiddag, Ronald. Ja, het valt gelukkig mee, hoor. Maar er zijn inderdaad, als je 10, 15 jaar geleden... dan was er gewoon nul files, hè, rond deze
0: precies,
3: tijd. Maar dat is niet meer. Zeker omdat het ook op een aantal plekken op de weg gewerkt wordt. Maar in onze regio valt het gelukkig mee. Wat wel opvalt is de A4, nog altijd Den Haag richting Rotterdam. Tussen Den Haag-Zuid en het Ketelplein zo'n 6 kilometer file... met een kleine 10 minuten vertraging. De A20, Gouda-Hoek van Holland voor Nieuwekerk en de IJssel, 5 minuten oponthoud. En de andere kant op, bij Rotterdam-Stelfshaven, 4 kilometer file met een kleine 10 minuten vertraging ook.
0: Dankjewel, Erik.
3: Jo, tot straks.
1: En tot zover het uitgebreide regionieuws. Meer weten? Blijf luisteren, want er komt nog ergens een banger aan van Celine Dion. Gebruik de app of kijk op omroepwest.nl.

0: Belofte maakt schuld, natuurlijk. Hè? Een knaller van Celine Dion draaien is een knaller van Celine Dion draaien. En dat is bij deze gebeurd, omdat zij te sprake kwam natuurlijk in die musical Titanic, die eraan zit te komen, waarin ze het hele verhaal van de Titanic ineens belichtte door de ogen van Celine Dion heen met haar muziek. En dan ook nog eens een keer een heleboel grappen. Nou, dat moet ontzettend leuk worden. En dat is vanaf september ook bij de theaters bij ons in de buurt op het programma. Dus kijk daar eventjes naar. En Dana van der Geer hoorden we net als een van de hoofdrolspelers. Het gaat opschieten als we het hebben over de kopstaartplaat. Het woord on is het woord wat ingevuld moet worden, zoals je wellicht wel weet. Stuur even een plaatje met on. Ik had al on the radio. Ik had nog wel meer gezien hoor. Maar hier on the wings of love zie ik ook net binnenkomen van Jeffrey Osborne. Dat is er ook een. Ik doe straks even alles in de hoge hoed en dan komt dat allemaal goed. Dat rijmt niet alleen, maar dat klopt ook nog. En dan ga ik een van die liedjes draaien, natuurlijk. Maar nu eerst even ruim baan voor je.
1: Cabaret op maandag.
0: Ja, Cabaret op maandag. Dat stond in het draaiboek. En ik denk, nou, daar ga ik eens even op zoek. En ik heb zeker wat gevonden. Ik ben een groot fan van Ronald Goedemond. En ik vond een stukje, want we hebben het veel over de Beatles gehad. Of over de Stones gehad. Maar ik vond een stukje Papa en de Beatles. Er wordt af en toe een klein beetje in gevloekt. Dan moet je maar eventjes voor lief nemen. Maar ik vind het zo'n grappig stukje dat ik het heel graag wil horen. In het kader dus van dat Cabaret op maandag. Ronald Goedemond.
2: Maar ik dacht ook laatst, misschien is het wel genetisch dat ik niet in contact kom met mijn gevoel. Want mijn pa, die weet ook nooit wat hij voelt. Als ik aan papa, als papa bijvoorbeeld een cadeautje moet krijgen voor zijn verjaardag, voor de feestdagen, weet hij nooit wat hij wil hebben. Vraag even, papa, wat wil je hebben voor je cadeautje? Oh, dat weet ik allemaal niet. Nee, zeg nou even. Oh, ik heb alles al. Zeg, godverdomme, wat je wil hebben. Weet hij nooit. Hij weet het echt niet. Hij weet het. En het enige wat we weten is dat papa van de Beatles houdt. En dus krijgt papa altijd alles van de Beatles. Alles krijgt hij. Boekjes van de Beatles, DVD's van de Beatles, petje van de Beatles, t-shirt. Hey, hier heb je een slaapzak van de Beatles. Een wandklok van de Beatles. Hier heb je een leren kapje voor op de kop van een adelaar van de Beatles. Alles van de Beatles. En dat ging goed, totdat ik hem voor zijn verjaardag vorig jaar wilde ik hem een wekker geven van de Beatles. Had hij nog niet. Had ik ook gevonden, wekker van de Beatles. Ingepakt als cadeautje, gegeven op zijn verjaardag. Oh, heel de familie was er in de woonkamer op de tuinstoelen. Dus, ja, zo gaat het bij ons. Dus ik geef een cadeautje, papa zei, dankjewel. Hij maakt een cadeautje open. Hij kijkt naar het opengemaakte cadeautje op zijn schoot. En in één keer schreeuwt hij uit de neks. En nou is het afgelopen met die spullen van de Beatles. Iedereen helemaal in paniek, jongen. Ik zeker. Want ik had net voor die verjaardag een privéoptreden geregeld van Paul McCartney. Die stond te wachten in de bijkeuken. Dat was kut, hè? Dat was niet echt Paul McCartney. Dat was Paul Bierings bij ons uit de straat. Nou, maar die kon hem supergoed nadoen. Dus ik naar de bijkeuken. Ik zeg, hey Paul, luister. Ik weet niet, mijn vader heeft net een omslag doorgemaakt. Ik weet ook niet wat er aan de hand is, maar hij haat de Beatles nou. Dus de optreden van jou, dat kan niet doorgaan. Hier heb je snoepzak, optieven. Ja, ik zei, maar ga wel even door de achterdeur, door de achtertuin weg. Anders ziet papje, daar heb ik ook geen zin in. Dus Paul Bierings, door de achterdeur, door een donkere achtertuin. Loopt hij door de achtertuin, gaat hij op het gaas van de vijver staan. Zakt hij door het gaas van de vijver. Pff, staat hij in de vijver. Dan hoort mijn vader, die komt van voor naar achter. Zegt, is je godverdomme aan mijn hand. Klik, doet licht aan, heel de achtertuin verlicht. Kijkt hij naar de achtertuin, zegt hij, staat nog godverdomme Paul McCartney bij ons in de vijver? Ik zeg, pap, je wilt toch altijd iets tegen de reigers hebben bij de vijver? Hij zei, ja, maar niet van de Beatles. Wel consequent. Dus nu geven papa altijd alles van One Direction. Want daar heeft hij ook niks mee, maar er zijn heel veel spullen van. Dus kennen we er even vooruit. Maar dat is wonderlijk, hè, hoe dat eruit komt. Ik ben namelijk altijd een beetje opgelucht als papa ontploft. Dat is heel raar, dan ben ik opgelucht. Zo raar. Maar je weet...
0: Leuk, hè? Ronald Goedemond. Ja, dat was... Papa en de Beatles, ja, van de R van Ronald. Dat was zijn album. Althans, dat is de show waarin dit zat. Als je een leuke suggestie hebt voor, ook voor het cabaret, laat maar weten. Hè. Dat kan naar Bas, maar dat kan je ook gewoon naar dit programma sturen. West komt thuis, @omroepwest.nl.

0: Het mooie is dat tegenwoordig iedereen een liedje kan maken, hè, met het artificial intelligence natuurlijk. Dan kun je gewoon een prachtig lied maken en dat laat je dan inzingen. En dat kun je dan ineens op de autoradio of zo voor je geliefde draaien. Dat zijn hartstikke leuke verrassingen. Maar Sarah doet het nog op de ouderwetse manier, Sarah Burrell. En The Love Song. Eens even kijken, het is inmiddels al 6:08, joh, dus...
1: De kopstaartplaat.
0: Ja, we zitten in een lastige hoek en we gaan in een nog veel lastigere hoek komen. Hoewel, ik zie nu ineens dat er nog eentje binnenkomt. Ja, die is van, even kijken, Sam van der Meulen. Oh, die doet ook nog mee. On the floor, Sam. Jennifer Lopez en Pitbull. Ja, ik had er al één gekozen, dus... En daarmee maken we het niet makkelijk, moet ik je eerlijk zeggen. En we kijken morgen wel of er überhaupt een plaat met die titel begint. Of dat, dan is dat echt een enorme uitdaging. En anders moeten we misschien de letters gebruiken van het laatste woord van de plaat van vandaag. Want ja, in alle hectiek heb ik dus toch gekozen voor het liedje van Ruurt. Die gaat zo meteen ten gehoor gebracht worden. Er was er ook nog eentje, die wil ik toch even niet onbenoemd laten. Dat was een hele mooie, met een hele mooie uitleg ook erbij. Die was van Piet. Die had een berichtje gestuurd. En die kwam met On Your Shore van Enya. Persoonlijk en melancholisch nummer op haar album Watermark uit 1988. Nou, heel mooi verhaal erbij. Ik ga het liedje zeker nog eens opzoeken. Maar het is niet in deze show uit de hoed gekomen. Want uit de hoed kwam dus het nummer van Ruud van Dam. En dat is On the Radio. En dat betekent dat we morgen echt verder gaan met het woordje radio. Dus je mag er nu alvast over nadenken. Ronald@omroepwest.nl. Ronald@omroepwest.nl. Je bent meer dan welkom om dat te proberen. En 070 307 8080. Nou, daar gaan we dan.
1: De kopstaartplaat.

0: hebben zo'n huis hier. En dat, ik woon in Den Haag. Okay. En één keer per jaar huren we dat huisje. Nou, dan gaan we lekker een weekje op het strand leven.
1: De Zuid-Hollandse kust. Een heerlijke plek en je komt altijd wel iemand tegen met een verhaal.
2: Beetje zwaar nog allemaal. Ja, het leven gaat door, hè. Alles is moeilijk. Ik wil het wel wegschuiven, maar dat lukt niet. Vandaar dat ik altijd een praatje gemaakt met die jongens. Een beetje ander praatje. Gekkigheid.
1: Je ziet het in Onze Kust. Woensdag vanaf 5 uur, elk uur op het hele uur.
3: Alleen op TV West.
4: Hey ondernemer, bespaar op je energierekening. Vergelijk nu ook zakelijke energiecontracten op gaslicht.com en stap eenvoudig over. De beste energiedeal voor de zaak? Vergelijk op gaslicht.com.
5: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
6: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
7: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Kijk op otolift.nl.
8: Zonder leden geen Max. Dus kom erbij en help uw favoriete programma's te behouden. Denk aan We zijn er bijna. Max Vakantieman, Carrie op vrijdag. Juist nu hebben we uw steun hard nodig. Samen staan we sterk. Samen zijn we Max. Word lid van Max voor slechts €8,50 per jaar. Ga naar ikwordlidvanmax.nl.
9: Ook een traplift op maat? Kies voor de service van Autolift. Ga naar otolift.nl.
10: Zometeen de jaren 60 hier op Radio West met een verzoekje van Brenda. Maar niet voordat we het regionieuws hebben gehoord van Bob Brinkman.
11: Een automobilist is gisteravond door de politie klemgereden in Leiden na een achtervolging van in totaal 30 kilometer. Een 38-jarige man uit Haarlemmermeer is aangehouden voor gevaarlijk rijgedrag. Meerdere bekeuringen voor hardrijders op de Hoekse Baan tussen Maasdijk en Hoek van Holland. Op sociale media schrijft de politie vandaag dat zij die afgelopen tijd bij meerdere controles hebben uitgedeeld. Meermaals lag de snelheid daar boven de 100 kilometer per uur. Eén bestuurder was zelfs onder invloed van alcohol. En het langst wachten op een bouwvergunning in de regio, dat doe je in de gemeente Den Haag. Door drukte kan een aanvraag in de Hofstad minimaal 12 weken duren. Een overzicht van het belangrijkste regionieuws van vandaag hoor je over een half uurtje in West komt thuis. Nu het overige nieuws.
12: Jan van der Putten met het NOS Journaal. Op verschillende plaatsen langs de snelwegen wordt gedemonstreerd door boeren. Ze willen dat het kabinet de stikstofplannen intrekt en dat boerenbedrijven hun vergunning mogen houden. Langs de A27 bij de Merwedebrug, de A16 bij de Moerdijkbrug en langs de A2 bij Nieuwegein verzamelden zich tientallen trekkers. Volgens de boeren wordt er vandaag bewust niet op de snelweg zelf gedemonstreerd. De boeren zijn ook van plan om op Prinsjesdag actie te voeren. Bij de start van de World Pride in Amsterdam zijn tientallen mensen lastiggevallen. Ze deden een melding van discriminatie tegen LHBTI'ers bij RITA. Dat is een organisatie die het allemaal bijhoudt. Die ziet meer meldingen dan normaal, maar zegt dat dat ook kan komen doordat de organisatie zichtbaarder is. In Malawi wordt gezocht naar 4 Nederlanders die vermist raakten tijdens een boottocht. Ze staken het Malawi-meer over op de grens met Tanzania, een tocht van 60 kilometer. Toen een speedboot niet aankwam op de afgesproken plek, werd er alarm geslagen. Verschillende teams zijn aan het zoeken, maar zowel de boot als de opvarenden zijn nog niet gevonden. Behalve de 4 Nederlanders worden ook de 3 bemanningsleden vermist. Alle 4 verdachten van de zware mishandeling van een beveiliger in Nijmegen hebben zich gemeld. De politie dreigde hun foto's herkenbaar te publiceren. 2 verdachten zijn minderjarig. Over de andere 2 zegt de Nijmeegse politie niets. In een Duits hotel, net over de grens bij Nijmegen, is een dode Nederlander gevonden. De politie gaat ervan uit dat het een misdrijf was. Volgens een Duitse krant is de Nederlander gewurgd. De man van 35 kwam zaterdag aan en lag een dag later dood in zijn kamer. Het weer, af en toe zon, 20 graden aan zee tot 23 in het zuiden. Vannacht vrij helder, de temperatuur daalt naar zo'n 14 graden. En vanaf morgen zonniger en warmer. Dit was het NOS Journaal.
10: En dan nog even kijken of de files staan. Erik Evengroen bij de ANWB.
13: Vertraging in het westen van het land op de A4 Amsterdam richting Den Haag. Bij Roelevarensveen is een ongeluk gebeurd. 2 rijstroken zijn dicht. Vertraging een kwartier. En de A4 Den Haag.
14: kostuum. Waarom zijn jullie eigenlijk zo vaak in het nieuws?
15: Zie je dit? Staal. Supersterk. Je vindt het overal. Maar eerlijk, de productie van staal is nog niet schoon genoeg.
16: Dus het maken van staal wordt schoner.
17: Dat klopt. We werken aan duurzame oplossingen. Minder uitstoot en meer recyclen. En een schonere omgeving.
18: Maar moet dat dan in Nederland?
19: Schoon staal maken we juist in Nederland. Zo houden we de banen en innovatie hier en zorgen we voor de energie van morgen.
14: En wat levert dat dan op?
17: Veel. Dit soort industrie maakt Nederland ook sterker.
14: Zo blijven we onafhankelijk in een best onrustige wereld. Samen bouwen we aan een duurzame toekomst.
20: Wil je meer weten over het Groen Staalproject? Kijk dan op www.groenstaal.com.
21: Hey, wist je dat je als gepensioneerde je woning kan verkopen en een levenslang woonrecht kunt behouden? Ik krijg van Behouden Huis maandelijks een bedrag uitgekeerd, terwijl ik er de rest van mijn leven kan blijven wonen. Ik bouw geen schulden op en betaal ook geen huur. Kijk op mijnbehoudenhuis.nl.
22: Ongekende nieuwe krachten in Drievliet. Nieuw, de stoomcycloon. Beleef de nieuwste familieattractie dit voorjaar in Familiepark Drievliet. Want wie wil dat nou niet?
21: Wil jij ook in jouw huis blijven wonen en een hoger inkomen ontvangen? Kijk dan op mijnbehoudenhuis.nl.
23: Gun je ogen en oren het allerbeste. Je vindt bij Linnenwever in Wateringen de mooiste collecties monturen en zonnebrillen. Ook voor contactlenzen en gehoorbescherming zien we je graag. Kom langs bij Linnenwever in Wateringen.
24: Raak een echte meteoriet aan. Loop door ruimtestation ISS en bewonder de Soyuz-capsule van André Kuipers. Je beleeft het bij Space Expo in Noordwijk. Mede mogelijk gemaakt door ESA.
23: Voor je ogen en oren ga je naar Linnenwever in Wateringen. Kijk op linnenwever.nl.
25: Zwemmers, bij ons vindt u witgoed, keukenapparatuur en gashaarden tegen de laagste prijs. Voor 12 uur besteld, dezelfde dag in huis. Kijk op zwemmersdenhaag.nl.
26: Tot 7 uur, West komt thuis.

Soms moet je er maar niet over nadenken hoe lang het al geleden is dat de plaatjes uit de jaren 60 een hit waren. Maar dit was er wel een, de Four Tops en Reach Out, I'll Be There. En daarmee ben je ook binnen in het laatste uur van West Komt Thuis, waarin we natuurlijk altijd 60's at 6 doen op de maandag. Dus daarmee ben je meer dan welkom. Maar ik wil je wel eerst nog eventjes wijzen op het andere waar we het altijd met z'n allen zoveel plezier aan beleven. Dat is namelijk de kopstaartplaat. We zijn geëindigd met het woord radio. Ik wens jullie ontzettend veel succes. Het woord radio moet dus de plaats zijn waar de kopstaartplaat morgen mee begint. Of de titel zijn, het eerste woord van de titel zijn. En je kunt het kwijt op ronald@omroepwest.nl. En anders 070-370-8080. Dus dan kan het ook. Dan kan je het op app. Nou, ik ben heel benieuwd waar jullie mee gaan komen. Nu gaan we lekker verder met 60's at 6. En daar kunnen jullie verzoekjes ook bij, hè? Ik heb er al een paar binnen, maar er kunnen er altijd nog meer bij. Ook daarvoor geldt ronald@omroepwest.nl. En 307-8080, het appnummer van Radio West. Kies maar een leuk liedje uit en ik probeer daar een draai aan te geven. Ik heb er zelf ook een paar meegenomen natuurlijk. Maar we komen weer een beetje terug. We hebben straks ook nog In Zijn Achteruit. Dat heeft dan weinig met de jaren 60 te maken. Maar daar kun je nog een leuk prijsje mee winnen. Maar dat doen we rond 6:15. Ik kijk even in het lijstje van de verzoekjes. En Brenny heeft een berichtje gestuurd. Wat leuk om je te horen. Nou, leuk om wat van jou ook te horen. Ik had voor een plaatje uit de jaren 60 gedacht aan Stevie Wonder. Met Once in My Life. Zie ik hem even hard meeblaren. Groetjes, Brenny. Nou ja, ik ben het helemaal met je eens. Ja, joh, die zetten we op en dan gaan we samen zingen. Ver weg en toch heel dichtbij. Een soort verbinding.

bezetting nog iets anders was. En er nog een lettertje bij zat, hè? De Golden Earrings. En Please Go hoorde je hier op Radio West in de 60s at 6. Wij doen lekker jaren 60 liedjes. En dat doen we altijd op maandag tussen 6 en 7. En dan kun je lekker op meeliften als je daar zin in hebt natuurlijk. Je kunt altijd eventjes mij een mailtje sturen. ronald@omroepwest.nl of een appje naar 070-307-8080. En dan zet ik hem ook gelijk op. We hebben van Romeo was het volgens mij. Even kijken hoor. Romeo Saploe, ja. Die heeft een plaatje gestuurd. Dat gaat er sowieso aankomen zometeen. Dat is Marian van de Cats. Ja, dat is een mooi liedje. En ik zag ook dat Nel Den Haan ook een liedje had gestuurd. O'Carroll van Niels Sedaka. Nou, die vind ik ook wel waard om te draaien. Dus die hoor je in het komende half uur nog even voorbij komen. Als er daarna nog mensen zijn die een specifiek jaren 60 liedje willen horen, laat het me vooral weten. Want ik vind het leuk om ze op te zetten. En dit is ook een, een mooi moment om dat te doen. Ik heb er zelf natuurlijk ook een paar meegenomen. Dus een hele koffer neem ik dan mee. En dan kijken we eens even wat we daarvan kunnen draaien. En we hebben het al een paar keer over de Beatles gehad. Maar we hebben ze nog niet gehoord. Hey, deze week van de Beatles is het volgende liedje dat je hier hoort op Radio West. In 60s

er was zeker drugs in die tijd. Maar je had nog geen drugsbus, maar wel een honeybus. Ja, meer zoet, maar wel lekker. I can't let Maggie go. Even kijken in het lijstje van de mailtjes. Want Romeo Stadloe is iemand die altijd zijn muziekvoorkeur wel laat weten aan ons. En dat doet hij nu ook, want hij schrijft... Hoi Ronald, mijn verzoekplaat voor de jaren 60. Ja, en dat is ook inderdaad een hele mooie, Romeo. Dat is dat liedje waar ik het net ook al even over had. Van The Cats, Marion. Hij zegt, ja, dat is een prachtig nummer om naar te luisteren. En dat moeten we dan ook maar doen, vind je niet? Ja, nu op Radio West in 6 at 6.

0: We werden natuurlijk wel gepest op school.
1: En dat heeft je hele jeugd zo geduurd?
0: Ja, zeker.
2: Spullen wat je nodig hebt voor school, zoals potloden, kleurpotloden, gummen, stiften, pennen. En ik had dat niet.
3: Geldzorgen. Niemand wil ze, maar hoe ga je ermee om?
4: Op het moment dat je uitlegt waarom, dan weten ze ook van, oh, het is niet omdat ik het niet mag, het is omdat het er niet is.
3: Je ziet het in Mijn Geldzorgen. Vandaag vanaf 5 uur. Elk uur op het hele uur.
5: Alleen op TV West.
6: Bent u 68 plus en zit uw overwaarde op slot in uw woning? Ontgrendel dan uw overwaarde met welvarend wonen. Zo heeft u meer financiële ruimte en blijft u wonen waar u zich thuis voelt.
7: De Consumentenbond bewijst het. Niemand is goedkoper dan Dirk. Want Dirk heeft mede de laagste prijzen met budgetboodschappen. Je betaalt zelfs 9% minder dan gemiddeld. En dat verschil merk je meteen aan de kassa en in je portemonnee. Op Dirk kun je rekenen.
6: Geniet nu van uw opgebouwde overwaarde. Kijk op welvarendwonen.nl.
7: Nu bij Dirk, Lotus Speculoos Pasta XXL pot 3,49.
8: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
9: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
10: Als we dit huis echt willen, moeten we bieden zonder voorbehoud.
11: Lieverd, bewaar je drama voor je series.
10: Ja, maar wat als we de hypotheek dan toch niet rondkrijgen?
11: Ontspan. Frits heeft ons helemaal gecheckt en we hebben een bieden zonder voorbehoud garantie. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
12: We zijn een beetje vroeg. Het is nog niet eens 6:30. Maar ja, joh, wat geeft het? Hè? Je kunt best te vroeg zijn dan te laat. We gaan overzicht geven van datgene wat er allemaal gebeurd is in de regio. En daar hebben wij Bob Brinkman voor. Dag Bob.
13: Hi Ronald, goedenavond. De politie in Den Haag heeft in mei en juni van dit jaar ruim 825 kilo zwaar vuurwerk in beslag genomen. Dit voor consumenten verboden vuurwerk vormt het hele jaar door een risico voor de gebruikers, de omstanders en de hulpverleners. Bij verschillende acties zijn in totaal 9 verdachten aangehouden uit onder meer Wateringen, Voorburg en Den Haag. Een ander opvallend en zorgelijk resultaat van de actie is dat bijna al het zware vuurwerk in woningen en in kelderboxen in woonwijken lag. In een aantal gevallen is het zelfs gevonden op kinderslaapkamers. De politie waarschuwt daarom opnieuw voor de risico's die het vervoeren, opslaan en afsteken van dit boxen in woonwijken lag. In een aantal gevallen is het zelfs gevonden op kinderslaapkamers. De politie waarschuwt daarom opnieuw voor de risico's die het vervoeren, opslaan en afsteken van dit zware vuurwerk met zich meebrengen.

0: voor veel jongeren het moment om te gaan feesten, inclusief drankjes. En dat is niet zonder gevaar. Het aantal alcoholvergiftigingen bij minderjarigen stijgt. Dat zien een aantal hulporganisaties hier in de regio Haaglanden. Er zouden al 40 minderjarigen met een alcoholvergiftiging op de spoedeisende hulp zijn beland. Verslaggever Loes Veldhuis ging de straat op en zag vooral nonchalance rondom dit onderwerp.
1: Het is ook, ik ben zelf ook de straat op gegaan om deze vraag te stellen van, hey, heb je nou eigenlijk ervaring met alcoholvergiftiging? En wat ik gewoon heel erg merk is dat er mensen vinden dat grappig, snap je? Dus ook als ik vraag van, wat is je ervaring met alcoholvergiftiging? Ja, tuurlijk, kotsen, echt duizelig, misselijk, niet meer kunnen praten, eten, dat hoort erbij, weet je wel? Dus iedereen doet daar een beetje lacherig over van, ja, dat heeft iedereen wel eens meegemaakt. En het is gewoon heel erg genormaliseerd.
0: Loes Veldhuis was dat eerder vandaag in West Komt Thuis. Experts zien dat de gemiddelde leeftijd van alcoholvergiftiging hoger ligt dan vroeger. Een belangrijkste tip vanuit de experts is vooral om met je kind in gesprek te blijven over dit onderwerp. Het is hartje zomer, dus niet echt het moment om aan een kerstboom te denken. Maar in Honselaarsdijk doen ze dat wel al. Want daar in het kerstbomenhotel van de tuin van Gaia staan bomen die na de afgelopen feestdagen zijn ingeleverd om aankomende feestdagen opnieuw gebruikt te worden. Alleen, ongeveer de helft van de bomen heeft het niet overleefd. Initiatiefnemer van het kerstbomenhotel, Rob van Holstein.
2: Als je bij ons in het kerstbomenhotel nu kijkt, is het duidelijk te zien welke kerstboom het niet gered heeft en welke wel. Want degene die het niet gered heeft, die staan er mooi bruin bij. En die andere die schieten mooi groen door. Niet elke kerstboom die als kluit verkocht wordt, is een kerstboom met een kluit.
0: Nou, laat je dus niet met een kluitje in het riet sturen. En let er vooral op dat je aankomend jaar, als je dit eventueel ook wil doen, een kerstboom koopt met echt een goede, echte kluit. Met wortels ook. En reizigers moeten in onze regio rekening houden met hinder op het spoor. Door werkzaamheden rijden vanaf vanavond tot en met zaterdagochtend geen treinen tussen Delft, Schiedam en Den Haag-Holland Spoor. De NS zet bussen in. Reizigers moeten rekening houden met een extra reistijd van ongeveer 30 minuten. Tot zover Ronald, een overzicht van het belangrijkste regionieuws van vandaag.
3: Dankjewel Bob, ik vecht tegen de tranen, werkelijk. We hebben het al over kerst, zeg. Zou ik dan aan Huub Bizema vragen of het een witte kerst is? Nee, laten we het maar anders doen, Huub. Wat wordt het?
4: Vanavond en komende nacht worden opklaringen afgewisseld door wolkenvelden en het blijft verder droog. De wind wordt zuidwestelijk, is matig aan de kust, eerst nog vrij krachtig, maar zal geleidelijk aan iets afnemen en de minima komen rond de 13 graden te liggen. Morgen zijn er perioden met zon, ook wat wolkenvelden. Ook dan hebben we een zuidwestenwind die zwak tot matig zal zijn. En dan wordt het morgenmiddag ongeveer 27 graden. Woensdag is er behoorlijk veel zon en wordt het mogelijk 32 graden. Donderdag zijn er perioden met zon en blijft het droog. En dan wordt het ongeveer 26 graden.
3: Ja, Erik Evengroen, dat wordt weer petje op met dit weer. Hè?
5: Ja, wat dat dus op goed is smeren. Als we op de fiets gaan zitten natuurlijk.
3: Dat is waar, dat is waar. Maar je bent nogal een fietser, dus ik denk ik waarschuw
5: je
3: even.
5: Precies, dat is zeker waar. Maar en ook met die hele warmte moet ik het nog even afwachten hoor. Dus we gaan het nog even zien ook. Maar ja, zo is het. Voorlopig zitten we nog hier een keer naar de files te kijken. Want er is nog één wel geteld op de A4 van Amsterdam naar Den Haag. Bij de Hoorde van Arensveen gebeurde eerder vanmiddag een ongeluk, maar de weg is weer vrij. Dus er staat nog een kleine 5 kilometer file met 5 minuten vertraging.
3: Dankjewel en een fijne avond, hè.
5: Dank je, hetzelfde. Hoi.
3: En als je meer nieuws wil horen, want dit was het regio-overzicht voor nu. Als je meer nieuws wil, dan kun je de app bestuderen. En anders kijk je op omroepwest.nl.

0: luistert naar West Komt Thuis met Ronald van der Geer.
1: Dit is Radio West.
2: Gaat allemaal eens op je gemak zitten en luisteren.
0: Jaren 60.

0: Violets en No Milk Today. En het leuke is dat je soms gewoon een, ja, hoe zeg je dat? Een herinnering voor altijd hebt aan een bepaald liedje. En dat heb ik in principe wel met dit liedje. Want wat gebeurde er namelijk? Je had in de jaren 80 of 70, denk ik, het programma van Spaan en Vermegen. Hè? En dat heette Verona of Pisa. Een van die twee was het. En die hadden Gerda ontvoerd. En Gerda, daar moest er losgeld voor betaald worden. En dan moesten ze zogenaamd allerlei eisen moesten er worden ingewilligd. Zo moest Mart Smeets met een politiepet in beeld op zondagavond Studio Sport presenteren. Maar Frits Spits moest op dinsdagavond de avondspits openen met No Milk Today van Herman Hermits. En dat gebeurde. En dat maakte het extra leuk. En ik moet je heel eerlijk zeggen dat ik dat nooit meer vergeet. En dat voor altijd ook dit liedje voor mij aan Verona of Pisa. Een van die twee. Ik denk dat het Verona was. Spaan en Vermegen. En het ontvoeren van agenten Gerda. Dat ik dat nooit meer zal vergeten. Oké. Het is 9:09.
1: In zijn achteruit.
0: Ja, we gaan in zijn achteruit. Dat betekent dat ik een liedje laat horen. Dat liedje daar, dat is niet helemaal goed natuurlijk. Die rijdt achteruit. En jullie moeten raden welke het is. Hij is niet makkelijk, maar je krijgt er dan ook wel ontzettend leuke prijs voor. En dat is namelijk Omroep West sokken. Zullen we eens luisteren, want ja, het is allemaal niet makkelijk. Komt de eerste keer. Ja, er komt even een brei op je af. Hè? Dat is hem dus. Als je het denkt te weten, 070-390-5454. Het gaat om twee paar sokken waarvan je zou kunnen zeggen...
2: Lekker zeg.
0: Ja, maar je moet hem eerst nog wel eventjes binnenkrijgen natuurlijk. Nog één keer dan maar het fragmentje doen. Ik ga je één hint geven, want voor een paar sokken. Het is een Nederlandse band. Ja, het is een Nederlandse band. 070-390-5454. Hij is lastig. We kijken eerst of we het zo doen. En ja, als jij erbij zit, dan ben je echt wel een kenner. En anders kijken we zo hoe we het anders gaan oplossen. Maar 070-390-5454. Nou, nog één keer dan, omdat hij zo lastig is. Hij is wat lastig. Ja, die zanger heeft niet zo lang geleden meegedaan aan de beste zangers. En meer zeg ik niet, hoor.

0: Elvis Presley en Return to Sender stond ook op een lijstje.
1: In zijn achteruit.
0: En dat was het lijstje met de verzoekjes. Sam van der Meulen of Sam van der Meulen, die had daar een verzoekje voor ingediend. Nou, bij deze gehonoreerd. Er kan er nog wel eentje bij. Als je nu nog een mailtje stuurt, ronald@omroepwest.nl, dan kan ik nog vreselijk mijn best doen. Maar we gaan eerst naar In zijn achteruit natuurlijk. Want, ja, er zijn toch mensen die het weten. Martin. Martin uit Afferden. Dag Martin.
2: Hey. Goedenavond.
0: Nou vraag ik me toch af waar Afferden ligt. Maar dat ga jij mij nu vertellen, denk ik.
2: Ja, er zijn er twee. Er is eentje in de Limburg.
0: Ik kan je heel slecht verstaan. We hebben een hele slechte verbinding. Wat? Ja, nog één keer. Er zijn er twee.
2: Er zijn er twee. Er ligt er eentje in Gelderland bij Nijmegen en er is er eentje in Limburg. En daar komen wij vandaan.
0: Oké. En Radio West, Limburg. Leg eens uit.
2: Ja, mijn betere helft die komt uit Vlaardingen.
0: Okay.
2: En maar die woont nou tegenwoordig bij mij in Limburg.
0: Okay. En die heeft Radio West meegenomen. En met groot plezier luisteren jullie naar die jaren 60 liedjes en zo.
2: Ja, precies. We zijn vaste luisteraars, zullen we zeggen.
0: Nou ja, leuk om te weten dat we er ook in Afferden zijn. Als ik er ooit eens naartoe rijd, dan zal ik aan jullie denken. Hey, wij lieten een liedje horen. Nou, dat klonk ongeveer zo. En Kees zegt tegen mij, Martin weet het. Nou, ik ben heel benieuwd, want dat zou ik heel knap vinden.
2: Ja, nou, weet je, ik werd een beetje op het dwaalspoor gezet, omdat ik normaal gesproken op maandag is het altijd 60's, hè? Maar,
0: vergeten.
2: Ja, nou, maar volgens mij is het Time Bandits met Anders Rudd.
0: Ja, heel goed. Heel goed, heel goed, heel goed. Ja, dat dwaalspoor was niet eens bewust. Ik ben gewoon vergeten dat we een 60's plaat moesten doen. Dus daarvoor mijn oprechte excuses. Maar je hebt je wat dat betreft niet door deze hindernis laten weer leiden om het goede antwoord te geven. Ja, voor wie zijn de sokken? Voor de betere helft of voor jou?
2: Nou, je mag ze anders ook aan Kees geven als hij nog geen sokken hebt.
0: Nou, Kees heeft wel sokken hoor. Maar ik weet niet of Kees een gaatje in zijn sok heeft. Dat weet ik niet. Maar ze komen naar de
2: Nederlandse. Nou, dan neem ik jezelf graag in een pars.
0: Ja, bij deze joh. Bij deze. Hartstikke leuk. Leuk dat je hebt meegedaan. En het komt allemaal in orde, Martin, in Afferden.
2: Hey, dankjewel.
0: En een mooie avond nog.
2: Eens gelijks.
0: Okay. Zullen we het liedje maar doen dan eventjes? Ja, want even ter bewijs natuurlijk.
2: Ja, leuk liedje.
0: Ja. Ja, het is weliswaar uit de latere tachtigers, volgens mij. Maar in de jaren 60 werd er wel al een beetje aan gedacht. Dus we zetten hem gewoon even op. Ja.

De enige uitzondering vandaag dus. Hè? Een plaats die uit 2 decennia later is, volgens mij. Maar ja, we handelen hem nou eenmaal staan in onze quiz vandaag. In zijn achteruit. Dus op die manier hebben we het dan toch maar goed gemaakt. Morgen hoor je gewoon kun je gewoon raden naar een plaat uit de jaren 70. En woensdag naar een plaat uit de jaren 80. We gaan deze show beëindigen. Nog even. We hebben natuurlijk het woord radio, hè, klaarstaan voor morgen voor de kopstaartplaat. Ik wens jullie daar heel veel succes mee. En ja, als je morgen voor alvast een plaatje voor de jaren 70 wil aanvragen, dan ben je ook meer dan welkom. Ronald@omroepwest.nl en anders 070-307-8080. Mede namens Kees, een hele fijne avond. Maak er wat leuks van. En we spreken elkaar morgen weer. Dan rijd ik weer een stukje met je mee tussen 4 en 7. We hebben Boudewijn de Groot nog en Ellie Nieman en Leslie Gore.

somber op zijn hoed. Hij fluit zijn plusje lapjeskat, want hij heeft last van muizenissen die nesten maken in zijn baard. Maar die laat hem altijd mooi fluiten,

0: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Een avond vol romantiek met de mooiste dansen uit Prokofjev's Romeo en Julia door het Royal Danish Orchestra. Nicolai Shep-Snyder soleert in Brahms Vioolconcert op 21 augustus. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.
1: Lotto heeft de vaakst spannende jackpot in Nederland. En binnen 3 weken valt hij zeker weer.
2: Zeker weten.
1: Mis dit moment niet. Speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+.
3: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
4: Ik doe het voor gezonde nieren.
5: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
6: Met de nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten, voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
7: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
8: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
7: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
8: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
9: Als je Vodafone Mobiel
10: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
9: krijg je tot wel €20 korting.
10: Elke maand weer.
9: En hoe meer data en snelheid,
10: hoe groter die korting.
9: Dat is One van Vodafone
10: en Ziggo. Ga naar vodafone.nl/Ziggo en zie hoeveel jij kunt besparen.
11: Hoe zeg je in het Italiaans dat je distributieriem stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En we staan dag en nacht voor je klaar. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
12: Op 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
13: Nu op Radio West, het nieuws uit binnen- en buitenland.
14: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Op een aantal plaatsen protesteren boeren tegen de stikstofplannen van het kabinet. Protest begon langs de A27 bij Gorkum en langs de A16 bij de Moerdijkbrug. Ook vanavond worden acties verwacht. Blokkades zijn er niet. Boerenactiegroepen hebben nieuwe protesten aangekondigd in september op Prinsjesdag. Bij een mesaanval in het noordwesten van Parijs zijn 3 vrouwen gewond geraakt. 2 van hen zijn ernstig gewond, ze zijn niet in levensgevaar. De dader is een man van 31. Op beeld is te zien dat hij op straat heen en weer loopt met 2 lange messen in zijn handen. Omstanders werkten hem tegen de grond. Een politieman in zijn vrije tijd hield hem aan. Over een motief is niets bekend. Alle 4 verdachten van de zware mishandeling van een beveiliger in Nijmegen hebben zich gemeld. De politie dreigde hun foto's herkenbaar te publiceren. 2 verdachten zijn minderjarig. Over de andere 2 zegt de Nijmeegse politie niets. Op het Malawi-meer in Afrika worden 4 Nederlanders vermist. Ze vertrokken met een speedboot, maar kwamen nooit aan op de afgesproken plek. Aan boord waren ook 3 bemanningsleden. Van de opvarenden en van de speedboot is nog niets teruggevonden. Het doelpunt van de Kaapverdiaan Sidney Lopez Cabral tegen Argentinië is door de FIFA uitverkozen tot mooiste goal van het WK voetbal. Hij scoorde in de 16e finales tegen Argentinië. Commentator Arno Vermeulen was ook zeer onder de indruk van dat doelpunt.
15: Sidney Cabral, Cabral! Het is een doelpunt! Het is 2-2! Hij is tweebenig, zei ik al. Nou, of die tweebenig is. Wat een goal van Sidney Lopez Cabral uit Rotterdam.
14: Het gekrulde schot zorgde in minuut 103 voor de 2-2. Argentinië won alsnog met 3-2. En het weer vanavond droog en geregeld zon. Vannacht is het 12 tot 17 graden. Morgen droog en vrij zonnig en 24 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
16: Omroepwestadverteren.nl. Omdat roepen in je eigen straat niet genoeg is.
17: Start nu met adverteren en ga naar omroepwestadverteren.nl.
18: Ontdek hoe leuk Nederland is. Ren, klim en speel door bij Durodam. Stap in onze molenattractie De Windjager en klauter door Nederlandse schilderijen. Scoor je tickets op madurodam.nl.
19: Zwemmes. Bij ons vindt u witgoed, keukenapparatuur en gashaarden tegen de laagste prijs. Voor 12 uur besteld, dezelfde dag in huis. Kijk op zwemmesdenhaag.nl.
20: Madurodam, het leukste attractiepark over Nederland.
2: Kom naar Rolf Bent Studio Rotterdam Hillegersberg. 650 vierkante meter topdesign. Voor het complete Rolf Bent assortiment, het beste advies en de scherpste prijzen. Rolf Bent Studio Rotterdam Hillegersberg vindt u bij Frans Metz in Bergsenhoek.
20: De ziel krijgt vleugels. In betoverende balletsensatie. Het grootste zwanenmeer ter wereld. Met meer zwanen dan je kunt tellen. Vanaf volgende maand exclusief te zien in Den Haag, Groningen, Rotterdam, Amsterdam en Apeldoorn. Ga voor tickets en info naar grootstezwanenmeerterwereld.nl.
21: Voor Zuid-Holland altijd dichterbij. 89.3 FM.

0: heks, bitch, dat soort dingen. Vaak wel negatief.
1: Als we ook wat breder kijken naar die lokale politiek, bijvoorbeeld naar wethouders, burgemeesters, kan je echt alleen maar zeggen dat vrouwen echt nog flink ondervertegenwoordigd zijn.
2: Vrouwen in het openbaar bestuur hebben nog steeds te maken met seksisme, verbale agressie en allerlei andere barrières.
3: Je reageert emotioneel of gaat alles wel goed met je? En dan denk ik, ja, waarom zou het niet goed gaan?
0: Als ik het doemscenario voor mij is dat het steeds conservatiever wordt en dat de rechten van vrouwen weer ingeperkt worden. Als ik het positief zie, denk ik, we gaan nu staan met z'n allen en we gaan gewoon ons uitspreken.
2: Je ziet het in de documentaire Scherpe Tongen. Vrouwen en macht in de lokale politiek. Zaterdag vanaf 5 uur, elk uur op het hele uur.
4: Alleen op TV West.

0: Dit is Radio West.
1: Hij heeft haar lievelingsboek vast ingepakt.

0: werden natuurlijk wel gepest op school.
1: En dat heeft je hele jeugd zo geduurd?
0: Ja, zeker.
2: Spullen wat je nodig hebt voor school, zoals potloden, kleurpotloden, gummen, stiften, pennen. En ik had dat niet.
3: Geldzorgen. Niemand wil ze, maar hoe ga je ermee om?
4: Op het moment dat je uitlegt waarom, dan weten ze ook van, oh, het is niet omdat ik het niet mag, het is omdat het er niet is.
3: Je ziet het in Mijn Geldzorgen. Vandaag vanaf 5 uur. Elk uur op het hele uur.
5: Alleen op TV West.

0: gedaan.
1: Auping Studio Frans Metz, Rotterdam Hillegersberg. Voor het complete Auping assortiment. Kom uitgebreid proefliggen. Krijg deskundig slaapadvies. En de scherpste prijs. Bij Auping Studio Frans Metz is het altijd. Goedemorgen.
2: Ook nu de koopkracht onder druk staat, wilt u beter zitten dan ooit. Wilt u ook betaalbaar maar comfortabel zitten en gemakkelijk weer opstaan? Zorgdrager is de Fitform zitspecialist voor Zuid-Holland. Wij maken relax en sta-opstoelen. In een mum van tijd bij u thuis, echt op maat. Vind betrouwbaar refurbished en tweedehands op zorgdrager.com.
3: Ongekende nieuwe krachten in Drievliet. Nieuw, de stoomcycloon. Beleef de nieuwste familieattractie dit voorjaar in Familiepark Drievliet. Want wie wil dat nou niet?
2: Geadviseerd door de ergotherapeut. Welkom bij Zorgdrager.
4: Op 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
5: Nu op Radio West, het nieuws uit binnen- en buitenland.
6: Jan van der Putten met het NOS-journaal. De vier Nederlanders die vermist werden op het Malawi-meer in Afrika zijn terecht. Het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken bevestigt een bericht daarover van de Telegraaf. De Nederlanders en drie bemanningsleden vertrokken zondagochtend met een speedboot vanuit een haven in Tanzania. Toen ze niet aankwamen aan de overkant in Malawi kwam een zoekactie op gang. Wat er uiteindelijk aan de hand is en wie de geredde Nederlanders zijn, wil Buitenlandse Zaken niet zeggen. Twee broers van 21 en 24 moeten 2 en 4 jaar de cel in vanwege mensenhandel en het seksueel uitbuiten van minderjarigen. De twee zetten tieners uit Oekraïne in als sekswerkers vanuit een woning in Maassluis. De slachtoffers zijn 4 meisjes en een jongen die waren gevlucht naar Nederland vanwege de oorlog. Ze moesten van de mannen aan webcamseks doen en ook betaalde seks hebben. Daarbij werden ze gefilmd. In de dorpen Engelen en Bokhoven bij Den Bosch wordt de komende tijd extra gesurveilleerd. Op een bedrijventerrein in de buurt is een opvang geregeld voor 50 alleenstaande minderjarige vreemdelingen. In het weekend werden huizen, schuttingen en voertuigen beklad met scheldwoorden en leuzen tegen asielzoekers. De burgemeester heeft er geen goed woord voor over.
7: Ik vind het echt verwerpelijk wat hier gebeurd is. Onacceptabel. En hier zijn geen grenzen overschreden, maar hier is echt de aard van de samenleving overschreden.
6: Bij een mesaanval in het noordwesten van Parijs zijn 3 vrouwen gewond geraakt. 2 van hen zijn ernstig gewond. Ze zijn niet in levensgevaar. De dader is een man van 31. Op beelden is te zien dat hij op straat heen en weer loopt met 2 lange messen in zijn handen. Omstanders werkten hem tegen de grond en een politieman in zijn vrije tijd hield hem aan. Hij zou hebben gezegd dat Allah hem een opdracht had gegeven. Het weer, vanavond droog en geregeld zon. Vannacht is het 12 tot 17 graden. Morgen droog en vrij zonnig en 24 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
8: Adverteer op Omroep West en bereik duizenden mensen in jouw regio.
9: Want je buurman weet het nu wel, maar de rest van de stad nog niet.
10: Start nu met adverteren. Omroepwestadverteren.nl.
11: Ontdek hoe leuk Nederland is. Ren, klim en speel door bij Durodam. Stap in onze molenattractie De Windjager en klauter door Nederlandse schilderijen. Score je tickets op madurodam.nl.
12: De grootste collectie boxsprings en matrassen vindt u bij Frans Met de Bedderij in Bergsehoek. Met topmerken als Auping, Pullman, Cuperus, Jensen en Tempoer. De hoogste kwaliteit, de beste service en de scherpste prijs. Kijk op fransmetdebedderij.nl.
13: Madurodam, het leukste attractiepark over Nederland.
14: De ziel krijgt vleugels in betoverende balletsensatie. Het grootste zwanenmeer ter wereld. Met meer zwanen dan je kunt tellen. Vanaf volgende maand exclusief te zien in Den Haag, Groningen, Rotterdam, Amsterdam en Apeldoorn. Ga voor tickets en info naar grootstezwanenmeerterwereld.nl.
15: Zuid-Holland altijd dichterbij. 89.3 FM.

0: West wordt wakker gaat deze zomer op zoek naar het mooiste woord van de regio. Lekker Haags of een mooi woord uit. Of misschien spreek je wel een woordje katteks.
1: Ja, wij zijn klaar.
0: Welk woord in een lokaal dialect uit onze regio ken jij? Geef hem door via westwordwakker@omroepwest.nl of stuur een appje naar 070 307 8080.
2: Hallo, waar is iedereen dan?
0: Het mooiste woord van de regio. In West wordt wakker op Radio West.

0: Ik ben natuurlijk wel gepest op school.
1: En dat heeft je hele jeugd zo geduurd?
0: Ja, zeker.
2: Spullen wat je nodig hebt voor school, zoals potloden, kleurpotloden, gummen, stiften, pennen. En ik had dat niet.
3: Geldzorgen. Niemand wil ze, maar hoe ga je ermee om?
4: Op het moment dat je uitlegt waarom, dan weten ze ook van, oh, het is niet omdat ik het niet mag, het is omdat het er niet is.
3: Je ziet het in Mijn Geldzorgen. Vandaag vanaf 5 uur. Elk uur op het hele uur.
5: Alleen op TV West.

0: gebied. Nieuw, de Stoomcycloon. Beleef de nieuwste familieattractie dit voorjaar in Familiepark Drievliet. Want wie wil dat nou niet?
1: Kom naar Rolf Bent Studio Rotterdam Hillegersberg. 650 vierkante meter topdesign. Voor het complete Rolf Bent assortiment, het beste advies en de scherpste prijzen. Rolf Bent Studio Rotterdam Hillegersberg vindt u bij Frans Metz in Bergsenhoek.
2: Gun je ogen en oren het allerbeste. Je vindt bij Linnenwever in Wateringen de mooiste collecties monturen en zonnebrillen. Ook voor contactlenzen en gehoorbescherming zien we je graag. Kom langs bij Linnenwever in Wateringen.
3: Zwemmers, bij ons vindt u witgoed, keukenapparatuur en gashaarden tegen de laagste prijs. Voor 12 uur besteld, dezelfde dag in huis. Kijk op zwemmersdenhaag.nl.
4: Op 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
5: Nu op Radio West, het nieuws uit binnen- en buitenland.
6: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Twee broers van 21 en 24 moeten 2 en 4 jaar de cel in vanwege mensenhandel en het seksueel uitbuiten van minderjarigen. De twee zetten tieners uit Oekraïne in als sekswerkers vanuit een woning in Maassluis. De slachtoffers zijn 4 meisjes en een jongen. Die waren gevlucht naar Nederland vanwege de oorlog. Ze moesten van de mannen aan webcamseks doen en ook betaalde seks hebben. Daarbij werden ze gefilmd. De gemeente Den Bosch heeft extra surveillances aangekondigd in de dorpen Engelen en Bokhoven. Daar zijn huizen en andere bezittingen beklad met anti-asielteksten en schuttingtaal. Bij de dorpen moet een opvang komen voor minderjarige vreemdelingen. De gemeente werkt nu aan een leefbaarheidsplan waarin een aantal zaken duidelijk wordt gemaakt, zegt verslaggever Litwien Gevers.
7: Hoeveel boa's er komen, hoe lang die daar blijven, of er extra verlichting komt, waar die 50 minderjarige asielzoekers, want daar hebben we het over, waar die naar school gaan en zo.
6: En de gemeente hoopt met meer duidelijkheid de rust terug te brengen in de dorpen. De 4 Nederlanders die werden vermist op het Malawi-meer zijn in veiligheid, meldt Buitenlandse Zaken in Den Haag. Gisteren raakte hun boot bij de oversteek van Tanzania naar Malawi vermist. Er waren ook 3 bemanningsleden aan boord. Wat er misging en wie die Nederlanders zijn, is vanwege de privacy niet bekendgemaakt. Ook de laatste 2 verdachten die mogelijk betrokken waren bij de mishandeling van een beveiliger in Nijmegen hebben zich gemeld bij de politie. Eerder deden 2 minderjarige jongens dat al. In de nacht van dinsdag op woensdag kreeg een beveiliger bij een fietsenstalling harde klappen en trappen. Hij moest worden nagekeken door ambulancepersoneel. De politie deelde bewakingsbeelden waarna de 4 verdachten zich melden. En het weer. Vanavond droog en brede opklaringen. Vannacht is het 12 tot 17 graden. Morgen droog en vrij zonnig. En 24 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
8: Auping Studio Frans Metz, Rotterdam Hillegersberg. Voor het complete Auping assortiment. Kom uitgebreid proefliggen. Krijg deskundig slaapadvies. En de scherpste prijs. Bij Auping Studio Frans Metz is het altijd. Goedemorgen.
9: De ziel krijgt vleugels in betoverende balletsensatie. Het grootste zwanenmeer ter wereld. Met meer zwanen dan je kunt tellen. Vanaf volgende maand exclusief te zien in Den Haag, Groningen, Rotterdam, Amsterdam en Apeldoorn. Ga voor tickets en info naar grootstezwanenmeerterwereld.nl.
10: Als er in uw omgeving een naaste komt te overlijden, moet er veel geregeld worden. Woningontruiming regionaal kan u veel zorg uit handen nemen. Van het verhuizen van de inboedel tot het leegruimen en opleveren van de woning. Woningontruiming regionaal. De regio-specialist voor een zorgeloze woningontruiming of verhuizing. Kijk op woningontruiming-regionaal.nl.
11: Tot 11 uur, romantiek op

Ben je nieuwsgierig naar de achtergronden van het nieuws? Check de feiten uit de regio in de Omroep West-app. Nieuws, weer, verkeer en sport. De feiten in één app. Download hem nu. En natuurlijk helemaal gratis.

tussen ons had voorgesteld. Was eeuwig jij mijn ridder op het witte paard. Trouw tot in de dood, het was me zoveel waard. Ik weet zelf niet of je leeft, je hebt niet opgebeld. Het zullen weer je vrienden zijn of auto pech. Of dat je had gebeld, maar ik was weer.

0: Ik ben natuurlijk wel gepest op school.
1: En dat heeft je hele jeugd zo geduurd?
0: Ja, zeker.
2: Spullen wat je nodig hebt voor school, zoals potloden, kleurpotloden, gummen, stiften, pennen. En ik had dat niet.
3: Geldzorgen. Niemand wil ze, maar hoe ga je ermee om?
4: Op het moment dat je uitlegt waarom, dan weten ze ook van, oh, het is niet omdat ik het niet mag, het is omdat het er niet is.
3: Je ziet het in Mijn Geldzorgen. Vandaag vanaf 5 uur. Elk uur op het hele uur.
5: Alleen op TV West.

0: leuk Nederland is. Ren, klim en speel door bij Durodam. Stap in onze molenattractie De Windjager en klauter door Nederlandse schilderijen. Score je tickets op madurodam.nl.
1: Gun je ogen en oren het allerbeste. Je vindt bij Linnenwever in Wateringen de mooiste collecties monturen en zonnebrillen. Ook voor contactlenzen en gehoorbescherming zien we je graag. Kom langs bij Linnenwever in Wateringen.
2: Madurodam, het leukste attractiepark over Nederland.
3: Kom naar Rolf Bent Studio Rotterdam Hillegersberg. 650 vierkante meter topdesign. Voor het complete Rolf Bent assortiment, het beste advies en de scherpste prijzen. Rolf Bent Studio Rotterdam Hillegersberg vindt u bij Frans Metz in Bergsenhoek.
4: Zwemmers, bij ons vindt u witgoed, keukenapparatuur en gashaarden tegen de laagste prijs. Voor 12 uur besteld, dezelfde dag in huis. Kijk op zwemmersdenhaag.nl.
5: Op 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
6: Nu op Radio West, het nieuws uit binnen- en buitenland.
7: Jan van der Putten met het NOS-journaal. De grote brand in het Franse Biscarros in het departement Landen is onder controle, zegt de Franse president Macron. Volgens hem is de situatie stabiel, maar blijft die wel hevig. De brand in de regio ontstond donderdag. 8000 mensen mogen nu weer naar huis, 22.000 anderen nog niet. In Landen werd 3600 hectare door het vuur verwoest. Een bezoeker van een Pride-evenement in Zandvoort is vanmiddag mishandeld en uitgescholden. Volgens de politie was dat waarschijnlijk vanwege de geaardheid van het slachtoffer. Er is een minderjarige verdachte opgepakt, die werd herkend op camerabeelden. Het slachtoffer hoefde niet naar het ziekenhuis. Langs verschillende wegen in het land hebben boeren vanavond geprotesteerd tegen de stikstofplannen van het kabinet. Het kabinet wil dat boeren in 2035 ruim 40% minder stikstof uitstoten. Maar de protesterende boeren denken dat die plannen niet haalbaar zijn en willen dat de landbouwminister ze intrekt. Dit zal niet de laatste actie zijn, zegt boerenbelangenorganisatie Agractie.
8: Dit is het startschot en wij vragen daarmee aandacht voor de situatie waar we in zitten. De brief die er ligt van het kabinet van 26 juni, die willen wij van tafel hebben. Daar strijden we voor.
7: De boerenorganisaties zeggen dat er op 14 augustus een landelijke demonstratiedag is in Den Bosch. Abdul B., die zaterdag een dodelijke aanslag pleegde op de Pride in Berlijn, werd tot kort daarvoor in de gaten gehouden door veiligheidsdiensten, melden Duitse media. De politie hing onder meer een camera op voor zijn huis. De 21-jarige B. was eerder veroordeeld tot jeugddetentie, omdat hij een terreurdaad zou hebben voorbereid. Hij werd enige tijd extra gevolgd, maar dat werd afgeschaald omdat er geen aanwijzingen zouden zijn dat B. een aanslag plande. Dan het weer nog vanavond droog en brede opklaringen. Vannacht 12 tot 17 graden. Morgen droog en vrij zonnig. En 24 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
9: Auping Studio Frans Metz, Rotterdam Hillegersberg. Voor het complete Auping assortiment. Kom uitgebreid proefliggen. Krijg deskundig slaapadvies. En de scherpste prijs. Bij Auping Studio Frans Metz is het altijd. Goedemorgen.
10: Ook nu de koopkracht onder druk staat, wilt u beter zitten dan ooit. Wilt u ook betaalbaar maar comfortabel zitten en gemakkelijk weer opstaan? Zorgdrager is de Fitform zitspecialist voor Zuid-Holland. Wij maken relax en sta op stoelen. In een mum van tijd bij u thuis, echt op maat. Vind betrouwbaar refurbished en tweedehands op zorgdrager.com.
11: De ziel krijgt vleugels in betoverende balletsensatie. Het grootste zwanenmeer ter wereld. Met meer zwanen dan je kunt tellen. Vanaf volgende maand exclusief te zien in Den Haag, Groningen, Rotterdam, Amsterdam en Apeldoorn. Ga voor tickets en info naar grootstezwanemeerterwereld.nl.
10: Geadviseerd door de ergotherapeut. Welkom bij Zorgdrager.
12: Voor Zuid-Holland altijd dichterbij.
13: Tot 11 uur, romantiek.

0: Radio West zorgt elke werkdag tussen 2 en 4 voor een glimlach op je gezicht. Marjolein Visser presenteert Muziek aan Zee. Met blije berichten, de lekkerste muziek en natuurlijk kun je lekker meespringen op de meedansplaats van de dag. Muziek aan Zee. Elke werkdag tussen 2 en 4.
1: Op 89.3 Radio West.

0: Ik werd natuurlijk wel gepest op school.
1: En dat heeft je hele jeugd zo geduurd?
0: Ja, zeker.
2: Spullen wat je nodig hebt voor school, zoals potloden, kleurpotloden, gummen, stiften, pennen. En ik had dat niet.
3: Geldzorgen. Niemand wil ze, maar hoe ga je ermee om?
4: Op het moment dat je uitlegt waarom, dan weten ze ook van, oh, het is niet omdat ik het niet mag, het is omdat het er niet is.
3: Je ziet het in Mijn Geldzorgen. Vandaag vanaf 5 uur. Elk uur op het hele uur.
5: Alleen op TV West.

0: Ontdek hoe leuk Nederland is. Ren, klim en speel door bij Durodam. Stap in onze molenattractie De Windjager en klauter door Nederlandse schilderijen. Score je tickets op madurodam.nl.
1: Gun je ogen en oren het allerbeste. Je vindt bij Linnenwever in Wateringen de mooiste collecties monturen en zonnebrillen. Ook voor contactlenzen en gehoorbescherming zien we je graag. Kom langs bij Linnenwever in Wateringen.
2: Madurodam, het leukste attractiepark over Nederland.
3: De grootste collectie boksprings en matrassen vindt u bij Frans Met de Bedderij in Bergse Hoek. Met topmerken als Auping, Pullman, Cuperus, Jensen en Tempoer. De hoogste kwaliteit, de beste service en de scherpste prijs. Kijk op fransmetdebedderij.nl.
4: Zwemmers, bij ons vindt u witgoed, keukenapparatuur en gashaarden tegen de laagste prijs. Voor 12 uur besteld, dezelfde dag in huis. Kijk op zwemmersdenhaag.nl.
5: Op 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
6: Nu op Radio West, het nieuws uit binnen- en buitenland.
7: Elf uur, Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. In Spanje is de brand in de provincie Toledo onder controle, meldt de Spaanse minister van Binnenlandse Zaken. Hij zegt dat de inwoners van 9 gemeenten weer terug mogen naar huis. Verder breidt een vuur in de provincie Ávila zich niet verder uit. In dat gebied woeden de heftigste branden in de geschiedenis van het land. Volgens Spaanse bronnen bij de brandweer wordt de komende nacht cruciaal voor het bestrijden van de branden. Woensdag wordt een nieuwe hittegolf verwacht in Spanje. De grote brand in het Franse Biscarrosse in het departement Landen is ook onder controle, zegt de Franse president Macron. Volgens hem is de situatie stabiel, maar blijft die wel hevig. We moeten de komende uren en dagen uiterst voorzichtig zijn, zegt Macron. Het vuur in die regio ontstond donderdag. 8000 mensen mogen nu weer naar huis en 22.000 anderen nog niet. In Landen werd 3600 hectare door het vuur verwoest. Ook een bosbrand in de Franse Alpen breidt zich niet verder uit. Die brand woedde bijna een week in het Écrin-massief. Er zijn nog wel smeulende brandhaarden en daarom blijven er nog brandweermensen in dat gebied. Abdul B., die zaterdag een aanslag pleegde op de Pride in Berlijn, werd tot kort daarvoor in de gaten gehouden door veiligheidsdiensten. Dat meldt de Duitse media. De politie hing onder meer een camera op voor zijn woning. De 21-jarige B. was eerder veroordeeld tot jeugddetentie omdat hij een terreurdaad zou hebben voorbereid. In mei werd hij vrijgelaten, maar wel moest hij een deradicaliseringstraject volgen. En sindsdien volgde de agent hem extra. 10 dagen daarna werd het monitoren afgeschaald omdat er volgens de agenten geen aanwijzingen waren dat B. een aanslag plande. Bij de aanslag van zaterdag door B. kwam een Poolse vrouw om het leven. 29 mensen raakten gewond. Op het strand van Oostkapelle in Zeeland is vanavond een zwemmer om het leven gekomen. Het slachtoffer was een man die vermist raakte in zee. Een strandwacht haalde hem even later uit zee. De man werd gereanimeerd, maar zonder resultaat. De 4 Nederlanders die vermist werden op het Malawi-meer in Afrika zijn terecht. Dat zegt het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken. De Nederlanders en 3 bemanningsleden vertrokken gisterochtend met een speedboot vanuit een haven in Tanzania. Toen ze niet aankwamen aan de overkant in Malawi, kwam een zoekactie op gang. Wat er aan de hand was en wie de geredde Nederlanders zijn, wil Buitenlandse Zaken niet zeggen. Dan nog het weer. Vanavond is het droog met brede opklaringen. Vannacht is het 12 tot 17 graden. Morgen een droge en zonnige dag en dan wordt het 24 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
8: E-herkenning 3 enkel voor de Belastingdienst nodig? Bij DigiDentity heb je het in no time geregeld. En heel voordelig.
9: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
10: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
11: Hoor de natuur eens vrolijk zijn. En dat is niet voor niets. Biologisch zit in de lift. Net als de wijnen van Neleman. Het beste bio-wijnmerk volgens de grote Hamersma. Daar wordt iedereen vrolijk van. Ga naar Jumbo en proef hoe lekker bio smaakt. Neleman, biologische wijn voor een mooiere wereld.
12: Hi, I'm Andrew van Australië, New Zealand reisspecialist Travel Essence. In onzekere tijden heb je zekerheid nodig, helemaal als je op reis gaat. Al 20 jaar staan wij bekend om onze kwaliteit en service voor en tijdens je reis. Kijk voor meer informatie op travelessence.nl.
13: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor, een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen, daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
12: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
14: Europa is van Picasso. India is van mij.
15: Maak kennis met Amrita Shergill, grondlegger van de moderne Indiase kunst. Rebels, vrijgevochten, zelfbewust en compromisloos eerlijk. Amrita Shergill is nu te zien in het Trends Museum.

0: Kette und ein letztes Glas im Stehen.
1: Dit is Met het oog op morgen. Met een overzicht van de actualiteiten, de krant van morgen en ontwikkelingen en achtergronden van het nieuws. Buiten is het 16 graden. Binnen zit Chris Keijnen.
2: Een ogenschijnlijk dakloze man komt de supermarkt binnen, loopt rechtstreeks naar de sinaasappelpers, laat de tientallen lege plastic flesjes die daar klaar liggen om gevuld te worden in zijn winkelwagentje, loopt door naar de statiegeldautomaat en voert ze één voor één in om met de opbrengst een flink voorraadje bier te kopen. Mij dunkt dat deze stadgenoot kandidaat is voor de Amsterdam Business Award 2026. Goedenavond, welkom bij Dit Oog op de maandag. Een dag World Pride die gelukkig zonder problemen verlopen is. Na de aanslag in Berlijn groeit de angst in de LHBTIQA+ gemeenschap. Zometeen een gesprek. Prins Bernhard Junior, bekend van vastgoed en raceauto's, doet afstand van al zijn zakelijke belangen. Waarom dat en wat staat er op de agenda voor morgen, wanneer premier Benjamin Netanyahu van Israël de grote bondgenoot in het Witte Huis bezoekt? Dat en een legendarisch concert van het Britse popduo Wham in China, dat een collega inspireerde tot een grote journalistieke carrière-stap. U hoort het allemaal na de nieuwsoverzichten van vandaag.
1: Maandag 27 juli.
2: Opnieuw een spannende dag door de vele natuurbranden in Europa. Brandweerlieden proberen nog voordat er weer een nieuwe hittegolf aankomt te blussen wat er te blussen valt. In Spanje zijn er op meerdere plekken grote branden.
3: Waar je ook kijkt, je ziet bergtoppen die afgebrand zijn, alles zwart.
2: En in Frankrijk komt de bosbrand bij Bordeaux steeds dichter bij de stad.
4: Are you worried?
5: I was not last week, but with the time coming, yes, because it's coming closer and closer.
2: En dus kregen steeds meer mensen de oproep.
6: Urgent, evacuation Saint-Jean-d'Illac.
2: Nu al zijn zeker 240 huizen in de as gelegd en tienduizenden mensen zijn geëvacueerd. In Engelen en Bokhoven in Brabant zit na het weekend de schrik er nog in. Meerdere huizen zijn daar beklad in een nogal uit de hand gelopen discussie rondom de mogelijke komst van een AZC. De huizen zijn bewust uitgezocht.
7: Omdat ik een poster heb hangen van samenleven. Blijkbaar is dat tegen het zere been van de actiegroep die tegen het AZC is.
2: En niet alleen op hun huizen zijn leuzen gekalkt. Ook op auto's staan scheldwoorden en ziektes.
8: Hier zijn geen grenzen overschreden, maar hier is echt de aard van de samenleving overschreden.
2: En dat vindt niet alleen deze burgemeester, ook de inwoners.
7: Inderdaad, het kan gewoon niet. Dit kan gewoon niet. En de taalgebruik die op sommige huizen...
9: Dus ik denk dat ze op school niet goed opgelet hebben. En dat verkeerde woorden opgenomen hebben.
7: Dat is echt buiten alle proporties.
9: We moeten van elkaar spullen afblijven.
2: De vernielingen zorgen voor...
10: Woede, frustratie, gevoel van angst voor bedreiging. Nu is het nog verf, wordt het dadelijk de baksteen of nog erger.
2: En er moet daarom een streep getrokken worden, vinden ze in Engelen en Bokhoven.
9: Over bepaalde zaken kun je altijd discussiëren en praten. Maar praten, duidelijk praten, maar niet in elkaar spullen vernielen. En ik weet zeker dat het hele dorp, iedereen die gevraagd, is erop tegen.
2: Ook de gemeenteraad heeft de bekladdingen veroordeeld. En er was ook nieuws over de meterkast. Daar zijn steeds vaker problemen mee.
11: Ja, dan moet je met name denken aan branden. En die ontstaan door een zwaarder gebruik en een intensiever gebruik van de meterkast.
2: Want bij de meeste huizen zijn niet alleen zonnepanelen geplaatst.
12: Nee, hier zie je onze warmtepomp staan die we onlangs aangeschaft hebben. En hier is de laadpaal.
2: En bij steeds meer huishoudens komt er nu ook een thuisbatterij bij. Het advies van installateurs luidt daarom.
13: Het is slim om goed naar de groepenkast te kijken of die aan kan waar die voor gebruikt gaat worden.
2: En het was vanochtend vroeg al feest in Amstelveen. Daar ging een nieuw stuk snelweg van de A9 open, waar jaren aan is gewerkt. En dat was niet altijd een pretje als je er pal naast woont.
14: In het begin was het niet leuk, want het was erg lawaaiig. Maar alles wint op een gegeven ogenblik.
2: En ze werden getrakteerd op een primeur. De omwonenden mochten in een open bus als eerste door de nieuwe tunnelbak in de A9 rijden.
14: Het was geweldig. Ik bedoel, dit is ook eenmalig, hè? Dit maak je nooit meer mee.
4: Ik heb al die palen gezien. Geloof ik om de 2 meter dat er een paal in zit. Want anders komt die hele tunnel omhoog.
15: Volgt het allemaal op de voet met uw fotocamera?
4: Ja.
1: Dit was Nieuws Vandaag in de media.
2: En Jan van der Putten heeft de leesbril opgezet en de kranten van morgen gelezen.
16: Microsoft heeft alvast een stuk grond gekocht in Middenmeer in Noord-Holland, in de buurt van een toekomstig elektriciteitsstation. Een schoolvoorbeeld van handdoekje leggen op het overbelaste stroomnet, volgens NRC.
2: Bouwers van datacenters zoals Microsoft en Google hebben zo een concurrentievoordeel op de woningbouw, scholen en kleine bedrijven.
16: Aan de overkant van de snelweg nam Microsoft onlangs 2 nieuwe hallen in gebruik. En daar komen er waarschijnlijk 6 bij. Wie straks over de A7 naar Middenmeer rijdt, rijdt door een corridor van enorme Microsoft-loodsen.
2: Bijna 2 miljoen mensen in Nederland hebben een arbeidsbeperking. Bedrijven schreeuwen om personeel, maar nog geen 15% van de werkgevers heeft iemand met een beperking in dienst, lezen we in het AD.
16: 10 jaar geleden tekende Nederland een VN-verdrag om meer mensen met een handicap een plek te geven op de arbeidsmarkt. In de praktijk zijn bedrijven bang voor ziekteverzuim en door werkdruk is er voor goede begeleiding geen tijd.
2: In Brabant wordt onderzoek gedaan naar het drinkbaar maken van brak grondwater. In deze tijden van droogte worden alternatieven gezocht voor zoetwaterwinning, staat in de Volkskrant.
16: Zeewater drinken, drinkbaar maken is duur. Afvalwater drinken, dat willen mensen niet. Dus kijkt Brabant naar het ontzilten van brakwater diep uit de grond.
2: De perspectieven zijn goed, zegt bedrijf Brabant Water. Vanaf 2030 kan er op die manier jaarlijks 5 miljard liter drinkwater worden geproduceerd.
16: Bijna de helft van de auto's in Nederland heeft inmiddels een automatische versnelling. En ook rijscholen schakelen over op een automaat. Maar erg snel gaat dat niet, schrijft Trouw.
2: Tegenwoordig zijn het vooral mensen van boven de 30 die in een automaat hun rijbewijs willen halen. Maar de grootste doelgroep, de jongeren, schakelt liever, vertelt een rijschoolhouder. Die hebben een klein budget en kopen een schakelwagen op benzine.
16: Het Nederlands Dagblad schrijft over de gevaren van zwemmen in open water. Aanleiding is de verdrinking van een Nederlander in het Como-meer in Italië.
2: Bij de zee heb je toezicht, bij meren en plassen vaak niet. Volgens de reddingsbrigade Nederland kunnen meren diep zijn met een warme bovenlaag, maar daaronder is het koud.
16: En als je erin ligt en het voelt niet goed, is het advies rustig blijven en probeer de aandacht van anderen te trekken.
2: Nederlandse stranden zijn bijzonder fotogeniek tijdens zonsondergang. Op een ranglijst van 40 fotogenieke Europese stranden staat Scheveningen op nummer 12 en Zandvoort op nummer 14, staat in de Telegraaf.
16: En fotografen maken hun mooiste plaatjes tijdens het Gouden Uur. In Scheveningen en Zandvoort duurt dat 50 minuten. Alleen bij de Duitse stranden, bij de Lübecker Bocht en Rostock, duurt het Gouden Uur nog 3 minuten langer.
1: Deze onderwerpen uitgebreid in de ochtend.

0: Joni Mitchell, Chelsea Morning. Gerald Justin houdt zich druk. Nee, na het drama op de Pride in Berlijn afgelopen weekend, waarbij 1 dode en 29 gewonden vielen, wordt nu ook voorzichtig naar de toekomst gekeken. Want met World Pride in Amsterdam, dat deze weken gevierd wordt, wordt nu ook extra veel gesproken over de veiligheid van queer personen op onze straten. Gerald Justin houdt zich druk bezig met die veiligheidsvraag vanuit de LHBTIQA+ gemeenschap. Hij is medeoprichter van Report It Always, beter bekend als Rita. Goedenavond.
1: Goedenavond.
0: Ja, afgelopen. Ja? Goedenavond. Ja, oké.
1: Okay.
0: Nee, gaat helemaal goed. Afgelopen zaterdag werd de Pride Walk gelopen, een protestmars door Amsterdam als begin van die World Pride. En op die avond komt dan dat nieuws vanuit Berlijn. Wat voor impact heeft dat dan op zo'n viering?
1: Ja, dat is natuurlijk iets wat ons allemaal heel verdrietig maakt. En iedereen. Berlijn heeft ook een grote Pride. Dus daar hebben veel mensen hebben zich daar ook. Hebben daar vrienden die daar rondlopen. Dus we zijn allemaal, denk ik, ook wel eventjes geschrokken van. Oh, zijn mijn eigen vrienden? Zijn zij oké? En ja, het is wel een domper op zeg maar het feest wat we hier in Amsterdam hebben gehad. Afgelopen zaterdag. Dus we schrikken daar natuurlijk heel erg van. En,
0: ja.
1: Ja, heel verdrietig.
0: Ja, want ja, wat heb je zo de afgelopen dagen voor reacties en emoties waargenomen in de community?
1: Ja, ik denk dat het heel erg verschilt tussen boosheid. Ik denk dat ook heel veel mensen boos zijn dat dit gebeurt naar onze community toe en ook in deze tijd. Dat we denken van we zijn 2026, verwacht je dat we misschien toch dat dit niet meer kan gebeuren, maar het gebeurt toch. Dus ik denk veel boosheid ook. Mm. En ja, ook gewoon heel erg veel verdriet en ook wel zorgen. Ja, natuurlijk wel van, World Pride staat om de hoek. Wat betekent dat voor ons?
0: Ja, ja. Zometeen daarover, wat dat in de praktijk betekent en hoe groot die zorgen zijn, waar ze precies zitten. Maar ik vertelde in de inleiding al, je bent medeoprichter van Rita. Wat doen jullie precies?
1: Rita is een meldplatform. Wij verzamelen meldingen van discriminatie tegen LHBT-personen. Mm. En daarmee, de data die we daarmee verzamelen, daarmee willen we eigenlijk aantonen dat geweld of discriminatie tegen de community niet incidenteel is, maar structureel gebeurt. En dat gebeurt ook, jammer genoeg. Het is een heel triest succes wat wij hebben sinds 2 jaar. Mm. En de data die leveren wij zeg maar aan bij gemeentes, bij beleidsmakers, om te laten zien van dit is wat er gebeurt, dit is waar het gebeurt. Laten we samen proberen om dat te voorkomen in de toekomst. Dus dat is onze grootste doelstelling, om die meldingen te verzamelen.
0: Ja, nou was het nieuws van vandaag dat er meer meldingen worden gemaakt. Wat merkten jullie precies de afgelopen tijd?
1: Ja, doordat er meer zichtbaarheid is in de in het nieuws of in de op straat. Afgelopen zaterdag waren er heel veel verschillende evenementen tegelijkertijd gaande in Amsterdam.
0: Ja.
1: En wij merken dan dat de meldingen omhoog schieten, omdat mensen dan, er gebeurt meer. Maar ik denk ook dat het komt omdat Rita nu, waar we ze heel erg dankbaar voor zijn, dat er heel veel over gesproken wordt, omdat het een belangrijk onderwerp is. Maar Rita is heel erg veel in het nieuws geweest de afgelopen paar weken. En ook als wij in het nieuws zijn, dan komen daar meldingen door. En er komen elke dag meldingen bij ons binnen, vanuit het hele land, niet alleen in Amsterdam. Maar als je ziet, nu in Amsterdam is er een piek. Vorige week was Pride Haarlem, de week daarvoor was het in Amersfoort. Dan zijn er in die regio's, dan is daar een piek, omdat we daar ook actief zijn en daar de boel activeren van, als je iets overkomt, meld het dan. Want als je niet meldt, dan kunnen we er ook niets doen.
0: Ja, en je zegt, we zijn meer zichtbaar. Je bedoelt ook, de community is meer zichtbaar tijdens zo'n Pride Walk bijvoorbeeld. En dat roept ook reacties op die weer tot meldingen gaan leiden?
1: Ja. Ja, helaas wel. Ja, mensen vinden daar toch wat van. En mensen die het daar niet mee eens zijn, die vinden daar wat van. En ik heb dat eerder al gezegd deze week. Ik heb heel veel mensen gesproken hierover. En wat ik ook elke keer herhaal is dat als mensen niet begrijpen wat het is om queer te zijn of om van onze community deel uit te maken, dan is dat helemaal niet erg. Maar je kan wel respect voor iemand opbrengen, denk ik, vind ik. Als je die persoon ook niet begrijpt. Maar dan, ja, dan kijk je de andere kant op. Of als je iets niet snapt of iets vervelend vindt, dan snap ik niet zo goed waarom je daar dan energie in zou steken. Dan laat je iemand met rust. En dat zou ik andersom ook doen. Als er iets is gebeurd wat ik niet leuk vind, of wat ik niet begrijp, dan besteed ik daar geen aandacht aan. En dan laat ik iemand doen wat ze willen en dan laat ik ze in hun waarde.
0: Ja.
1: Ja.
0: Wat is de aard van de meeste van die meldingen?
1: De meeste van de meldingen die bij ons binnenkomen, dat gaat over uitgescholden worden op straat, uitgelachen, verkeerd behandeld worden, anders behandeld worden dan iemand anders die net voor jou aan de beurt is bijvoorbeeld. Of ja, en ook mensen die natuurlijk dan met een, nou, wat dat bedoel ik ook met die zichtbaarheid, met een pride vlag over hun schouders lopen en dan daarover aangesproken worden. En als er heftigere voorvallen zijn waar geweld bij komt kijken, dan werken we ook samen met de politie.
0: Ja.
1: Discriminatie.nl doet de back-office van Rita. Dus zij bellen alle meldingen na om te vragen of mensen geholpen willen worden en hoe we ze kunnen helpen. Dus ja, het komt bij ons, wij sturen het ook door als we het niet kunnen oplossen, zeg maar. Of als het heftiger is dan.
0: Ja.
1: Dan dat. Ja.
0: Er zijn, zei je in het begin, nu na Berlijn, zorgen. Er is angst, mensen emotioneel. Maar maken zich ook zorgen. Deze aanslag kwam, voor zover we nu weten, vrijwel zeker uit de islamistische hoek. Is dat een scenario waar jullie ook rekening mee houden tijdens de Pride?
1: Nee, ik denk het niet. Ik denk dat wij hopen natuurlijk dat het een veilige Pride wordt en dat we in vrijheid kunnen vieren. Ik vond het bericht wat de burgemeester heeft geplaatst eigenlijk, ik denk dat het, ja, dat was gisteren, vond ik eigenlijk heel veel vertrouwen uitstralen en heel veel rust uitstralen. Dat er wel meer maatregelen genomen worden, dat de gemeente het serieus neemt. Maar ja, de angst, ik denk, ik kan niet voor iedereen natuurlijk spreken. Ik denk dat de angst er bij sommige mensen zeker is, maar bij mij persoonlijk heb ik zoiets van, nee, ik wil graag geloven dat dit niet vaker gaat gebeuren.
0: Nee. Hebben jullie daar contact over? Bijvoorbeeld over een dreigingsbeeld, bijvoorbeeld met veiligheidsdiensten, politie?
1: Nee, wij hebben veel contact met discriminatie.nl. Zij spreken veel met de gemeentes en wij natuurlijk zelf ook. Maar wij zijn echt in dat opzicht best wel een soort van een tussenpersoon en de lijm tussen de gemeenschap en tussen de gemeente. Maar daar, wij hebben daar niets over gehoord. Nog geen hele heftige maatregelen die iedereen zou moeten weten. Want dat is volgens mij ook wat de burgemeester zei. Dat er zeker maatregelen genomen moeten worden, maar dat het niet in de weg moet zitten van het feest. En dat het eigenlijk onzichtbare maatregelen zouden moeten zijn. En hopelijk is dat het ook, ja.
0: Een van de maatregelen die jullie wel genomen hebben, begreep ik tenminste, is het inrichten van safer spaces tijdens de Pride, waar je eventueel meldingen kan doen, waar je naartoe kan als je iets naars hebt meegemaakt. Nederland, ja, het leek altijd een gidsland. Het land waar voor het eerst mensen van hetzelfde geslacht met elkaar mochten trouwen. Een buitenstaander zou denken, hoe kan het dat in ons land nog nodig is?
1: Ja. Ja, dat is. Ik denk dat we nog steeds als Nederland een voorbeeldland zijn. Ik denk ook niet dat dit nu alleen in Nederland gebeurt. Het gebeurt denk ik overal. En ik vind dat wij, wat wij nu doen met onze safer spaces, dat zijn 44 plekken door Amsterdam heen. Dat zijn een aantal musea en een aantal 40 hotels zijn dat.
0: Mm-hmm.
1: En ik denk dat we daar ook weer mee laten zien. Want wij hebben dit vanuit Rita bedacht, maar wel echt samen met de gemeente opgezet. Dat we ook nu weer inventief genoeg zijn en sterk genoeg zijn als community en als gemeente waar we mee samenwerken. Van hey, oké, het is nu eventjes, het lijkt een beetje terug te gaan, de acceptatie, maar laten we dan iets moois terug doen. En wat wij heel erg hopen is dat die safer spaces een deken van veiligheid over Amsterdam heen gooit. Waar mensen gebruik van kunnen maken als dat nodig is. Dus ik denk dat we nog steeds een voorbeeld zijn. Ook als het minder goed gaat. En dat we juist met hele mooie oplossingen komen.
0: Ik wens je een mooie week en een heel mooi weekend. Dankjewel. Gerald Justin van Rita Reported Always.

0: Dat was, je verwachtte, wat Dubé van Sonny & Cher. Vandaag werd bekend dat prins Bernard junior het roer omgooit en afscheid neemt van zijn zakelijke belangen. In onder andere circuit Zandvoort en het ons hier heel bekende Mediapark. De prins zelf geeft er verder geen interviews over. Dus wenden we ons tot Kemal Rijker, schrijver van het boek Monarchie. Goedenavond, Kemal.
1: Goedenavond.
0: Ja, eerder dit jaar werd al bekend dat het huwelijk van de prins een eind had bereikt. Nu deze stap. Is er iets aan de hand met prins Bernard junior?
1: Nou, of er echt iets aan de hand is, dat weten we niet. Maar het is wel duidelijk dat deze prins dit jaar bepaalde veranderingen doorvoert die zijn leven kunnen beïnvloeden. En natuurlijk het huwelijk wat ontbonden is na 25, 26 jaar zo'n beetje. En nu dus ook deze massale verkoop van al zijn belangen. En een totaal nieuwe zakelijke stap. Dus in die zin, ja, soms heb je in je leven zo'n jaar of zo'n moment dat er van alles verandert. Ik denk dat dat er aan de hand is.
0: Ja, zit hij in de midlife crisis leeftijd?
1: Dat weet ik niet.
0: Dat weet je niet, oké. Hij neemt afscheid van zijn zakelijke belangen. Ik noemde net al wat voorbeelden, circuit Zandvoort, Mediapark. Maar waar bestonden die nog meer uit?
1: Wat nog meer. IT-bedrijf Levi 9, vastgoedportefeuilles, Pinnacle. Dus er zijn nog een aantal bedrijven, belangen waar die in zitten. Die stoot hij dus allemaal af eigenlijk. En de belangrijkste is natuurlijk Zandvoort.
0: Ja, Zandvoort, wat de prins ook duidelijk zelf op de kaart heeft gezet. En hij heeft Nederland weer op de kaart gezet door Formule 1 terug te halen naar het circuit. Mm-hmm. Dat was toch voor een groot deel zijn werk ook.
1: Ja, zeker. Ik denk dat heel veel mensen daar, die van Formule 1 houden, daar ook echt heel erg blij mee zijn geweest. Mm-hmm. En daar heeft hij ook een goede sier mee gemaakt. Kijk, de prins is in problemen gekomen, onder andere door zijn vastgoedsportefeuilles in Amsterdam. Daar had hij meer dan 100 woningen. Een aantal woningen, er waren bepaalde vergunningen niet goed. Er waren te veel mensen in woningen, allerlei toestanden. Mm-hmm. Er zijn ook aanmaningen geweest. Dreigen met boetes. Op een gegeven moment kreeg de prins Bernard junior ook de bijnaam Pandjesprins. Dat is heel erg blijven plakken. Is nog steeds, iedereen noemt hem nog steeds zo. En toen kwam hij ineens met die Formule 1. En de Formule 1, ja, dat is toch wel iets waar, wat ik al zei, hè, mensen echt wel een deel van het publiek echt heel erg blij mee is.
0: Ja. Dit verkopen van al die bedrijven, ik geloof dat hij het aan zijn zakenpartners verkoopt. Maar toch, die zullen ze niet gratis krijgen. Wellicht levert dat hem een aardige duit op. Weten we iets over het vermogen van deze prins?
1: Nou, de quote 500 heeft een schatting gedaan dat zijn vermogen 160 miljoen euro zou zijn. Mm-hmm. Dat is natuurlijk een mooi bedrag, Chris.
0: Ik heb het niet op de
1: dus,
0: bank.
1: Ik heb het ook niet op de bank. Dus daar kun je vast nog wat mee doen. Mm-hmm. En de aankondiging vandaag dat hij gaat investeren in AI, ja, dat ligt ook wel haast wel voor de hand, zou ik bijna zo zeggen.
0: Ja, zometeen iets meer over het mogelijke perspectief daarvan. Maar voor de duidelijkheid, dat vermogen heeft hij zelf verdiend, hè? Hij krijgt verder geen toelage omdat hij prins is. Hoe zitten die regels precies in elkaar?
1: Nou, het zit als volgt. De prins is lid van de koninklijke familie, maar hij is geen lid van het koninklijk huis. De leden van het koninklijk huis krijgen ieder jaar een toelage. Dus dat zijn de koning, koningin Maxima, prinses Beatrix en kroonprinses Amalia. Die krijgen een persoonlijke toelage, een uitkering zo je wil. Mm. Daar moeten ze ook taken voor verrichten. Dat kun je ook wel zien. En dan heb je zeg maar de leden van de koninklijke familie. Daar behoort deze prins toe. Ja. En dat is een minor royal, zoals we dat noemen. Dus zij zijn de minor royals. Uh-huh. En die minor royals zijn bij Nederland afgesproken, die moeten hun eigen broek ophouden. Dus wat zij moeten doen is hun eigen geld verdienen. En dat is dus ook wat deze prins doet. En hij is daar in die zin minor royals zijn bij Nederland afgesproken, die moeten hun eigen broek ophouden. Dus wat zij moeten doen is hun eigen geld verdienen. En dat is dus ook wat deze prins doet. En hij is daar in die zin, je ziet dus dat er zijn

0: Wat we waarschijnlijk weten is dat koningin Beatrix in de tijd echt niet blij was met deze toestanden. Er was namelijk ook een dispuut met de Belastingdienst. Want zijn eerste bedrijf waarbij hij pakketjes liet rondbezorgen door studenten met overjaarkaarten.
1: Ja.
0: En daar waren bepaalde premies niet betaald.
1: Ritsen dus heette met dat, naar de minister. Ja, dat was,
0: ja precies. Daar was de koningin niet blij mee. Hmm. Dus dat is een, hoe zeg je dat? Dat is wel een beetje bekend. En ja, de koning zelf, de huidige koning, zou ook niet blij zijn geweest. Maar waarschijnlijk met de negatieve publiciteit die dat heeft veroorzaakt. Hè? De pandjesprins, het frame, wat we nog steeds gebruiken voor deze prins. Prins zelf heeft ook zelf in de media daar nooit echt, in teruggevochten. Hmm. In die zin. Hij heeft nooit zijn verhaal uitgebreid gedaan.
1: Nee.
0: Dat had hij kunnen doen, heeft hij niet gedaan. Waardoor dus het frame ook is blijven plakken.
1: Ja.
0: Dus zo zie je dus dat dat met de jaren zo gaat. Ik denk dat ze daar niet altijd even blij mee zijn. Maar een goed voorbeeld, afgelopen Koningsdag.
1: Ja,
0: ik was erbij in Friesland. Toen was deze prins er ook gewoon. En dan zie je dat alles gaat gewoon zoals het gaat.
1: Ja, goed, je zei het net al. Nu dus alles op de AI. Mm-hmm. Dat zegt ook wel wat over de prins, hè? Want hij neemt graag risico's.
0: Ja, hij neemt risico's. Ik denk dat AI nu helemaal booming en hot is. Ik denk dat de hele wereld in AI wil investeren. Deze prins dus ook. En de vraag is natuurlijk wat zo'n investering doet. Want kijk, iedereen zegt nu AI, dat sky is the limit. Maar we weten ook dat zo'n soort markt kan ook barsten.
1: Ja.
0: Op een gegeven moment hebben we ook met de IT-bubbel gezien, begin jaren 2000. Dus je ziet dus dat dat is een investering. Het kan. Alleen de vraag is natuurlijk, waar eindigt het? En dat is het risico wat deze prins neemt. En dat, dat is ook een beetje de rode draad. Wat hij doet, zakelijk risico's nemen. En het randje opzoeken. En daar ook niet al te bewust van zijn. Je ziet ook telkens als je dan in media, al dan niet in onderzoeksverhalen, zie je ook terug dat de prins vaak verontwaardigd is over de ophef. Het niet begrijpt. En dat is ook wat er in die stukken staat, onder andere. Ja, en dan vraag je jezelf af, waarom? Hoe zit dat? Ja, dat heeft toch ook met misschien karakter of met de persoon of met de beoordeling te maken. Ja, dat is lastig. Heel lastig.
1: We gaan deze nieuwe zakenrichting van de prins met belangstelling volgen. Dankjewel, Kemal Rijken. Door meteen met het volgende onderwerp. Morgen ontvangt president Trump de Israëlische premier Netanyahu in het Witte Huis. Het is de eerste keer dat de twee elkaar weer ontmoeten sinds de start van de oorlog met Iran. Maar het is al de 8e keer sinds Trump voor de 2e keer president werd. Ines Polak, oud-correspondent in Israël en vaste gast van het Oog. Goedenavond, Ines.
2: Goedenavond.
1: Ja, het eerste bezoek sinds de oorlog met Iran begonnen is, op een moment dat de relatie niet al te hartelijk is. Wat verwacht je? Wat voor bezoek wordt het?
2: De relatie is inderdaad een beetje gespannen. En Trump heeft ook de nodige dingen gezegd de afgelopen tijd over Netanyahu, die niet heel vriendelijk waren.
1: Crazy.
2: Ja, en nog zo'n paar dingen. Aan de andere kant denk ik dat ze het beide naar buiten toe echt heel vriendelijk willen houden. Trump heeft verleden week ook al uitgeroepen van ik heb Netanyahu nu voor mijn oorlog met Iran niet nodig, maar als ik hem nodig zou hebben, dan zou hij daar binnen een minuut klaar voor zijn.
1: Mm.
2: Trump heeft er belang bij om Netanyahu in toom te houden. Dat hij geen obstakel kan zijn op allerlei gebieden in zijn onderhandelingen met Iran. Netanyahu heeft er belang bij, zeker met het oog op verkiezingen in oktober, dat hij nog steeds Trump kan voorstellen naar buiten toe als zijn grote vriend met wie hij een hele goede relatie heeft. Aan de andere kant hebben beide nu verlanglijstjes die eigenlijk niets met elkaar gemeen hebben. Trump wil zo snel mogelijk van die oorlog af. Mm-hmm. Wat hem betreft gaat het alleen nog maar om Hormuz, de straat van Hormuz.
1: Ja.
2: Wat Netanyahu betreft, die had het liefst willen doorpakken. Die wil nog steeds graag doorpakken. Die heeft nog steeds in zijn hoofd dat hij misschien actie kan voeren zodat het regime ten val komt.
1: Mm-hmm.
2: Hij wil zeker dat Trump iets doet aan de nucleaire wapens van, mogelijke nucleaire wapens van Iran. Dus hij heeft hele andere belangen. En die breiden zich uit naar allerlei andere gebieden waar ze ook andere belangen hebben. Namelijk, kijk naar Libanon. Iran eist van Trump dat Israël zich daar aan een staakt het vuren houdt op zijn

0: minst, ja. zo niet zich terugtrekt. Israël is zeker niet van plan zich daar terug te trekken en wil eigenlijk het liefst nog Hamas Hezbollah uitschakelen.
1: Ja.
0: Hetzelfde geldt voor Gaza. Trump wil graag iets met Gaza toch, dat het dat er een soort van gewerkt wordt naar een oplossing.
1: Mm.
0: Netanyahu is zeker niet van plan om zich terug te trekken uit Gaza. En we hebben nu de afgelopen dagen ook weer dat de Westoever oplaait.
1: Ja. Yeah.
0: Was een interessant gegeven vandaag. Iets van 600 oud-militairen, hoge pieten, Israëli's, hebben een brief geschreven aan Trump of hij Netanyahu duidelijk kan maken dat hij die kolonisten niet hun gang moeten laten gaan en dat hij ze in toom houdt en dat ze waarschuwen Trump eigenlijk van daar kan het oplaaien en dat kan weer de hele regio in vlam zetten.
1: Hmm. Oké, dus even recapituleren. Twee mannen met twee totaal verschillende verlanglijstjes. Ja. Volstrekt tegengestelde belangen. Die toch voor de buitenwereld moeten laten zien. Kijk, we gaan goed met elkaar om. Dat belang lijkt me voor Netanyahu met die verkiezingenopkomst iets groter dan voor Trump. Want in Trump zijn achterban is ook groeiende kritiek op de manier waarop hij zich door Netanyahu in die oorlog met Iran heeft laten rommelen. Dus,
0: ja, maar ja. Ik denk dat Trump moet laten zien dat hij in Netanyahu nog altijd een partner heeft waar hij goed mee samen kan werken.
1: Hmm.
0: Dat hij de baas is en dat Netanyahu doet wat hem gezegd wordt. En op de achtergrond is het ook niet zo dat Israël helemaal buiten de huidige oorlog staat. Israël levert nog inlichtingen die heel belangrijk zijn voor de Verenigde Staten.
1: Mm-hmm.
0: De vliegvelden in Israël staan weer vol met die grote tankvliegtuigen van de Amerikanen. Er wordt absoluut ook militair samengewerkt zonder dat Israël direct betrokken is bij uitvoerende taken. Maar en waarschijnlijk wil Trump, ik kan niet in zijn hoofd kijken, dat kan ik, heb ik nooit gekund en ik weet niet hoe die. Hij wil waarschijnlijk toch een uitbreiding van wat de Abraham-akkoord zijn.
1: Ja, dat is,
0: dat zijn de akkoorden die hij in zijn eerste termijn heeft gesloten. Normalisatieverdragen tussen Israël en de Emiraten, Bahrein, Marokko en Sudan.
1: Ja.
0: Het beeld wat Trump waarschijnlijk heeft, is dat hij ooit toch nog is die grote vredestichter zal zijn.
1: Mm-hmm.
0: Die ook vrede brengt tussen Israël en Saoedi-Arabië, Israël en Syrië, Israël en Libanon enzovoort. Dus hij heeft er belang bij om samen te werken met Netanyahu. Daar is dan weer een grote maar, zoals altijd maar.
1: Mm-hmm.
0: Hij weet ook niet zeker dat Netanyahu het na de verkiezingen nog zit. Het kan best zijn dat hij nieuwe partners tegenkomt.
1: En in die tussentijd, we kennen Trump als een transactionele president. Voor wat hoort wat.
0: Ja.
1: Wat zou Netanyahu in zijn achterzak kunnen hebben om Trump een beetje gunstig te stemmen?
0: Nou, gek genoeg waren de afgelopen dagen heeft Netanyahu hem een paar kruimels gegeven.
1: Okay.
0: Er was een soort, dat heet dan een pilot, waarbij voor het eerst Israël zich heeft teruggetrokken uit een heel klein deeltje van Libanon. En dat heeft overgedragen aan het Libanese leger als teken van goede wil. En het Libanese leger heeft dan tot taak om uiteindelijk Hezbollah te ontwapenen. Niemand denkt dat dat gaat gebeuren. Maar dat is een voorbeeld van wat Israël wel kan doen voor Trump. Hetzelfde is in Gaza gebeurd. Gisteren werd voor het eerst na een hele lange tijd toestemming gegeven aan, dat heet dan de internationale stabilisatiemacht. Die treedt op onder Trumps vredesboord. Wat hij in de tijd heeft opgericht. Die mochten voor het eerst naar binnen. Ook weer om een heel klein stukje land in Gaza, waar ze dan zogenaamd kunnen beginnen met hun project van wat uiteindelijk moet leiden naar een oplossing tussen Israël en Hamas. Dat zit er allemaal niet in.
1: Nee.
0: Maar Netanyahu heeft dus wel wat dingen waarbij die Trump een handje kan helpen om Trump te laten zeggen van kijk eens, ik ga door met mijn vredespogingen in het Midden-Oosten en dat lukt mij.
1: Ja, maar als Trump die relaties met de Arabische wereld en die Abraham-akkoorden nieuw leven wil inblazen, dan zal hij toch ook moeten zorgen dat bijvoorbeeld dat geweld op de Westoever stopt of minder wordt. Denk je dat hij Netanyahu daar rechtstreeks op aan gaat spreken?
0: Ja, absoluut. Ik denk absoluut. Trump zal alles doen om Netanyahu te zeggen, hou je gedijst, zorg dat het rustig blijft. En hij heeft ook toch wel die macht om dat te zeggen. Want uiteindelijk is Netanyahu geheel afhankelijk van Trump in alles. Wapens, maar ook voor zijn politieke carrière.
1: Ja, dus voor Netanyahu is niet het gevaar dat hij gezien wordt als een vazal van Trump. Voor Netanyahu is het alleen maar belangrijk dat hij morgen kan laten zien: kijk, we zijn nog steeds
0: Trump,
1: goede maatjes.
0: We zijn nog steeds redelijk goede maatjes.
1: Oké. En denk je dat dat gebeuren gaat?
0: Ik heb mijn glazen bol thuis gelaten, maar ik denk wel. Het is ook een opmerkelijke ontmoeting. Ze ontmoeten elkaar om 11 uur. Om 2 uur is al, en dat is het officiële doel van waarom Netanyahu naar Amerika is gereisd, de begrafenis van Lindsey Graham. In die tussentijd moet kennelijk Trump ook nog Zelensky ontmoeten. Dus het zal niet een lange ontmoeting zijn.
1: Nee. Lindsey Graham was natuurlijk de grootste bondgenoot van Netanyahu in Washington, zo'n beetje, de senator. Ja. Ja, oké. Goed, nou, spannend wat er morgen gebeurt. Dankjewel, Ines Spanger.

0: Ja, dat was Wham! Freedom. George Michael en Andrew Ridgeley. Voor het grote publiek, dus beter bekend als Wham!, hebben niet alleen met hun muziek een grote stempel gedrukt op onze culturele geschiedenis. Ze waren namelijk ook de eerste westerse popact die in het communistische China op het podium stond. In april 1985 waren ze daar 10 dagen en gaven 2 optredens, eentje in Beijing en eentje in Guangzhou. Vanaf morgen draait de documentaire Wham! 10 Days in China in de bioscoop, met daarin nooit eerder vertoonde beelden uit die tijd.
1: China had been closed for centuries.
2: A groove.
1: Wham's timing was exquisite. There was a hunger in China for connection with the West.
3: My eyes were on George Michael. It's so sexy.
0: En wie erg naar deze documentaire uitkijkt, is journalist en oud-China-correspondent Marieke de Vries.
4: Zeker.
0: In de studio. Goedenavond.
4: Ja.
0: Jij was daar van 2012 tot 2019. Maar dit was veel eerder. Wham heeft bij jou, heb ik begrepen, een zaadje geplant dat uitgroeide tot jouw werk als correspondent in China. Hoe is dat gekomen?
4: Nou, je hebt dat nummer wat je er net hoorde, Freedom.
0: Ja.
4: Ja, toen ze dat uitbrachten, zat daar een videoclip bij. En het is de tijd van MTV, dus daar werd het vaak op gedraaid. Waarin allemaal opnames in vertoond werden van hun optredens in China. En het was voor mij mijn eerste kennismaking met dat land. Ik was groot fan van Wham. Ze waren mijn idolen.
0: Hoe oud was je?
4: 12 in 1985. Nou, de clip kwam geloof ik uit in 1986. Maar ja, die heb ik alleen maar gekeken en het nummer grijs gedraaid, omdat het zo fascinerend was wat ik zag.
0: Hmm.
4: En hoe die jongens daar ook eigenlijk als een soort buitenaardse wezens rondliepen met hun gefeunde haren en flamboyante kleding. En tussen allemaal Chinezen die toen nog, het was onder Deng Xiaoping, in een soort
0: Mao-pakjes.
4: Ja. Ja, het was grijs, het was groen, het was donkergrijs wat mensen droegen. En daar kwamen 2 van die mooi boys.
0: Ja.
4: Met hun mooie pakken en bloesjes die tot aan hun navel ongeveer open stonden.
0: En je zegt het waren mijn idolen.
4: Ja.
0: Moet ik mijn meisjeskamer helemaal vol?
4: Helemaal vol, ja. Oh, tot op het plafond hing George Michael. Dat was hem vooral. Niet zozeer Andrew, maar die mogen dan ook bij, hè, op de posters.
0: Ja. Hoe kwamen ze daar eigenlijk? Hoe kwam een popduo uit Engeland in 1985 in China terecht?
4: Ja, hun manager, Simon Napier-Bell, die heeft het voorgesteld uit eigenlijk publiciteitsoogpunten. De jongens wilden graag hun LP van die tijd, waar Freedom ook op stond, heette Make It Big. Nou, dat wilden ze ook doen. Ze wilden Make It Big en ze wilden naar Amerika. Maar in die tijd, als je groot wilde worden in Amerika, moest je eindeloos toeren, concerten afdraaien. En dat wilde George Michael niet, om zijn stem te sparen. Dus Napier Bell, die manager van ze, kwam met een list. En zei, we gaan naar China. Want dan halen we absolute publiciteit. Want dan zijn we de eerste buitenlandse westerse popact. En dan halen we de nieuws en de kranten en zo ook in de Verenigde Staten. En dat gebeurde ook. En die Napier Bell, die had er ook wel wat slinkse tactieken voor gebruikt. Want ook Queen was in de running om als eerste westerse popgroep in China op te treden. Maar die Napier Bell, die heeft toen 2 brochures gemaakt voor de Chinese autoriteiten. 1 over Wham, waarin George Michael als een soort deugdelijke man werd afgebeeld met keurige mooie pakken aan.
0: Mm-hmm.
4: En Freddie Mercury in de Queen-brochure die hij had laten maken. Natuurlijk wat ruiger en wat meer flamboyant. Dus kozen de Chinese autoriteiten veilig voor Wham, want dat was dan een rustig zogenaamd popbandje uit Engeland.
0: Ja, hoe ging dat toen in China? Want het was dus allemaal door de staat gecontroleerd. Werden mensen voorbereid? Want ze hadden geen idee wat ze gingen zien natuurlijk.
4: Nee, en degene die een ticket...
0: Het zat echt nog dicht, hè? Dat moet
4: het zat nog dicht, maar Deng Xiaoping wilde wel hervormen.
0: Ja.
4: Hè? Wilde het land openstellen vooral, want dat was wat de Chinezen hieruit wilden halen. Die wilden laten zien aan het buitenland, we zijn open voor business.
0: Hmm.
4: We staan open voor contact met het Westen. En we willen kijken of we investeerders kunnen aantrekken. Natuurlijk allemaal zwaar gecontroleerd nog door de communistische partij. Maar het was wel het doel van de Communistische Partij met zo'n Westerse band aan te trekken. Van kijk, jullie krijgen een kijkje in ons land, kom naar ons toe. Ja, en hoe het ging, wie de tickets kregen, die de kaartjes konden kopen, 12.000 mensen in Beijing. Dat was veel personeel, maar ook familieleden van mensen die op ministeries werkten. Mm. Dus de elite natuurlijk, de hogere klasse in het land. En die kregen, als je de ticket kreeg, kreeg je ook een cassettebandje. Met op de ene kant van het cassettebandje de liedjes van Wham, zoals Wham ze zongen. En op de andere kant van het cassettebandje de liedjes gezongen door een Chinese zanger. Zodat ze ook de teksten in het Mandarijn konden horen.
0: Oké. En wat voor impact heeft het gehad, denk je, in China?
4: Nou, toch wel aanzienlijk wat. Keizer Kuo was daar bijvoorbeeld bij. Dat was een van de. Hij heeft later een metalband opgericht in het Chinees. Dus die zei: ik ben enorm beïnvloed door die westerse klanken. Daardoor durfde ik ook meer. Mm. Maar ook bijvoorbeeld Rose Tang. Die heeft wel eens een interview gegeven aan de Washington Post. Dat is een van de grote leidsters van het protest op de.
0: Tiananmen.
4: Ja, Tiananmen, Plein van de Hemelse Vrede. En zij zei: die muziek van Wham, die draaiden wij in onze ondergrondse feesten in Chongqing. En dat was de muziek van de opstand van een revolutie.
0: Ja, want ik heb andere voorbeelden. Ik ben iets ouder. En mijn voorbeelden zitten dan meer in Oost-Europa. De Velvet Underground die in Praag op bezoek gingen bij Václav Havel. En dat heeft daar echt invloed gehad. Maar je zou, het gaat een beetje te ver om een rechte lijn naar Tiananmen te trekken waarschijnlijk. Maar dat soort invloed is er dus
4: dat
0: wel geweest.
4: Is het zeker geweest, ja. Het opende de ogen van mensen. Het was ook. George Michael heeft later gezegd, het is een van de meest ongemakkelijke concerten geweest, natuurlijk, die ooit gegeven heeft. Want de mensen die de zaal binnenkwamen, het was in het gymnasium, in het Workers Gymnasium van Beijing, die hadden de opdracht gekregen, ga zitten, niet bewegen, niet klappen, niet dansen. Nou, als iets draait bij Wham, waar het om draait met hun muziek, is dat er gedanst wordt. Het is opzwepende muziek en dat de mensen gingen klappen. Dus die jongens probeerden het publiek ook aan het klappen te krijgen, maar dat lukte maar niet. En George Michael heeft later in een interview gezegd van, later begreep ik pas dat hun ritme ook niet is. Ik moest ze eigenlijk leren klappen op westerse muziek. Ja. En daarna is dat door Chinese grote artiesten is dat overgenomen. Die westerse beat en dus ook de metal beat. En die waren daarbij aanwezig en die zeggen nog steeds dat dat van invloed is geweest op de moderne Chinese muziek, zoals we ze nu in de karaoke zingen bijvoorbeeld.
0: Ja. Jij was in China correspondent toen George Michael overleed. Was dat nog groot nieuws daar?
4: Ja, dat was zeker groot nieuws. En ook de leiders, zeg maar, de Communistische Partij heeft toen een communiqué uitdoen gaan hoe historisch en baanbrekend en veel betekenend zij zijn geweest voor de opening up van China. Dus ook de autoriteiten daar erkennen dat.
0: Hmm. En die beelden die jij als meisje van 12 of 13 zag, heb je daar nog iets van teruggevonden toen je ooit in China terechtkwam als correspondent? Was er nog een relatie tussen die twee? Of?
4: Baar weinig. Ja, de Chinese muur stond er natuurlijk nog. Waar zij op aan het dansen en gekke dingen aan het doen waren. Gekke fratsen uithaalden in die videoclip. Maar verder is het een volkomen ander land geworden. Hè? Dus al die mensen in Mao-pakjes zijn nu hele moderne Chinezen. Ze lopen nu voor natuurlijk op vele gebieden, ook op ons. En je zag daar bijvoorbeeld ook nog de snelweg die er nu is van het vliegveld naar Beijing. Daar zag je eigenlijk een grote soort laan met bomen die het toen was. Aha. Er was eigenlijk nog niks en iedereen zat op de fiets. En je ziet ze met nieuwsgierigheid kijken naar George Michael en Andrew Ridgely, die op dezelfde manier naar de Chinezen keken. En zo werd van beide kanten eigenlijk een venster op elkaar geopend. Ja. En dat is natuurlijk toch die verbintenis. Er zijn maar weinig momenten dat culturen echt met elkaar kennis kunnen maken op alle gebieden. En die kans heeft natuurlijk Wham ons ook gegeven door deze stunt uit te halen, die eigenlijk alleen maar was om beroemd te worden in Amerika.
0: Ja. En nu is er een film, zoveel jaar later. Waarom pas nu eigenlijk?
4: Nou, die film die is al gedraaid tijdens die tournee. Ze hebben twee concerten dus gegeven, zoals je eerder al zei. En gedurende die 10 dagen is er gefilmd door een regisseur, door Lindsay Anderson, die bekend stond als een regisseur van zeg, de Nouvelle Vague-achtige films in Engeland. En die zei ook later, ja, ik heb het eigenlijk alleen voor het geld gedaan. En die heeft er een hele saaie montage van gemaakt. Er is heel veel materiaal niet gebruikt en dat is nu gevonden. Dat is nooit eerder getoond aan de buitenwereld. En dat kunnen we nu gaan zien.
0: Heel goed.
4: Wanneer ik kan niet wachten.
0: Wanneer ga je?
4: Ja. Zo snel mogelijk.
0: Hartstikke bedankt, Marieke de Vries. Dit was Met het oog op morgen. Morgen is er weer een oog en dan zit hier Wilfried Tiel.

0: NPO Radio 1. Podcast.
1: Deze week pakt Podcast de Dag weer de koffers in met leuke gasten.
2: Merel.
3: Christian Vlokstra.
2: Yvette van Boven.
1: Op de Boezeda.
4: Stefan Stassen.
1: Wat lezen.
2: Jullie zitten echt in mijn boekenkast nu.
1: Luisteren.
5: Ik kreeg een traan in mijn oog van.
1: Of kijken zij.
6: Het is ook heel makkelijk om verliefd te worden op die mensen in die film.
1: Wat raden ze aan deze zomer?
4: Geweldig, maar heb ik mijn bril pas.
2: Ik heb allemaal van die rassen, die kan ik dan hier niet krijgen. En dan denk ik, ja shit, die neem ik dan toch maar mee.
0: De Dag is een podcast van de NOS. Nu op NPO Luister. Ster.
7: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk, Bank of the Free.
8: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke vriesverse maaltijd in huis. Van ravioli tot grootmoeders kippannetje. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.
9: Hey, met mij. Weet je nog dat ik het had over die essentials van Bamigo? Nou, goed nieuws. Het is nu sale. Ik zie tot wel 50% korting. Check snel hun website bamigo.com. Graag gedaan, hè? Doei.
8: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
10: Gisteren lag je lang uit bij de beauty salon. Maar nu zit je krap bij kas? Maak er een potje van. Want met de rekening van Buut maak je zelf potjes. Om slim te sparen, betalen en budgetteren. Ga snel naar Buut.com en krijg nu €25 startgoed en 3% rente op je spaargeld. Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
11: NPO Radio 1.
12: Lars Melitzen met het NOS-journaal. De man achter de aanslag in Berlijn werd in de gaten gehouden door de veiligheidsdiensten. Dat meldde Duitse media. Er was onder meer een camera opgehangen voor zijn woning. Ook werd zijn telefoon gemonitord. De man, Abdul B., was eerder veroordeeld voor het voorbereiden van een terreurdaad, maar werd in mei vrijgelaten. Bij de Pride-aanslag zaterdag viel 1 dode, 29 mensen raakten gewond. B. kwam zelf om het leven bij een politieoperatie. Op verschillende plekken in het land hebben boeren geprotesteerd tegen de stikstofplannen. Ze stonden met trekkers langs viaducten en wegen. Ook kwamen boeren samen bij het gemeentehuis van Borculo in Gelderland. Ze willen dat minister Van Essen de stikstofplannen intrekt en dat boerenbedrijven hun vergunning mogen houden. Het kabinet wil dat boeren in 2035 ruim 40% minder stikstof uitstoten. Zo moet er ruimte vrijkomen voor bouwprojecten. In Zandvoort is een bezoeker van een Pride-evenement geslagen en uitgescholden. Het gebeurde waarschijnlijk vanwege de geaardheid van het slachtoffer, zegt de politie. Agenten hebben inmiddels een minderjarige verdachte opgepakt. Die werd herkend op camerabeelden. Op het strand van Oostkapelle in Zeeland is afgelopen avond een zwemmer om het leven gekomen. Het slachtoffer was een man die vermist raakte in zee. Een strandwacht haalde hem uit het water. De man werd gereanimeerd, maar zonder resultaat. Wielerronde daags na de Tour is gewonnen door Richard Carapaz. De renner uit Ecuador was net iets sneller dan Tijmen Arendsman, die tweede werd. De wedstrijd in het Brabantse Boksmeer trok duizenden bezoekers. Carapaz won ook de bolletjestrui in de Tour de France. Het weer, het is droog en koelt af naar 12 tot 17 graden. 'S Ochtends eerst nog wolken in het noorden en oosten. In de middag overal zonnig bij 24 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Voorzuid-Holland altijd dichterbij. 89.3 FM.

0: heks, bitch, dat soort dingen. Vaak wel negatief.
1: Als we ook wat breder kijken naar die lokale politiek, bijvoorbeeld naar wethouders, burgemeesters, kan je echt alleen maar zeggen dat vrouwen echt nog flink ondervertegenwoordigd zijn.
2: Vrouwen in het openbaar bestuur hebben nog steeds te maken met seksisme, verbale agressie en allerlei andere barrières.
3: Je reageert emotioneel of gaat alles wel goed met je? En dan denk ik, ja, waarom zou het niet goed gaan?
0: Als ik het doemscenario voor mij is dat het steeds conservatiever wordt en dat de rechten van vrouwen weer ingeperkt worden. Als ik het positief zie, denk ik, we gaan nu staan met z'n allen en we gaan gewoon ons uitspreken.
2: Je ziet het in de documentaire Scherpe Tongen. Vrouwen en macht in de lokale politiek. Zaterdag vanaf 5 uur, elk uur op het hele uur.
4: Alleen op TV West.

0: Ga je ook aan de bak?
1: Lekker bakkie!
2: Ik had er echt één nodig.
3: Koffie lekker?
4: Nee.
3: Lekker bakkie, lekker bakkie.
5: Elke werkdag tussen 10 en 12.
6: We moeten gewoon aan de bak en liefst zo snel en slim mogelijk.
2: Ja, maar wat zijn dan precies de symptomen?
7: Oh, dat wordt geweldig, jongens. Let maar op.
5: Elke werkdag tussen 10 en 12 met Patrick van Houten.
8: Oké, doei!

0: op 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
1: Nu op Radio West, het nieuws uit binnen- en buitenland.
2: Lars Militsen met het NOS-journaal. De grote brand bij het Franse Biscarrosse is onder controle. Wel is de situatie nog hevig, zegt president Macron. Bij de brand in het departement Landes is 3600 hectare afgebrand. Zo'n 200 gebouwen werden verwoest. Ook een bosbrand die al een week woedde in de Franse Alpen is onder controle. Toch blijft de brandweer alert. De vrees is dat de branden zich de komende dagen verder verspreiden. Het wordt heet en er wordt geen regen verwacht. Op verschillende plekken hebben boeren geprotesteerd tegen de stikstofplannen. Ze stonden met trekkers langs viaducten en wegen. Ook kwamen boeren samen bij het gemeentehuis van Borculo in Gelderland. Ze willen dat minister Van Essen de stikstofplannen intrekt en dat boerenbedrijven hun vergunning mogen houden. Het kabinet wil dat boeren in 2035 ruim 40% minder stikstof uitstoten. En zo moet er ruimte komen voor bouwprojecten, maar boeren vinden de plannen niet haalbaar. Voor de mishandeling van een Pride-bezoeker in Zandvoort is iemand opgepakt. Het is een minderjarige die werd herkend op camerabeelden. Het slachtoffer werd gistermiddag geslagen en uitgescholden. Aanleiding was waarschijnlijk de geaardheid van het slachtoffer, zegt de politie. Op het strand van Oostkapelle in Zeeland is afgelopen avond een zwemmer omgekomen. Een strandwacht haalde hem uit het water. De man werd gereanimeerd, maar zonder resultaat. Wielerevenement Daags na de Tour is gewonnen door Richard Carapaz. De renner uit Ecuador was net iets sneller dan Tijmen Arendsman, die tweede werd. De wedstrijd in het Brabantse Boksmeer trok duizenden bezoekers. Carapaz won ook de bolletjestrui in de Tour de France. Het weer, het is droog. Vannacht koelt het af naar 12 tot 17 graden. 'S Ochtends eerst nog wolken in het noorden en oosten van het land. In de middag is het overal zonnig. Het wordt 24 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Voorzijd Holland altijd dichterbij. 89.3 FM.

0: Vanavond tussen 6 en 7 in West Komt Thuis is de muziekkeuze aan jou. In 70s at 6 met Bas Martinius.
1: Welke jaren 70 plaat kan ik voor je draaien en waarom? Nou, zet dat even in een mailtje aan bas@omroepwest.nl. En dan zeg ik tot vanavond.
0: 70s at 6 in West Komt Thuis. Alleen op Radio West.

0: Omroep West is voor nieuwstips ook bereikbaar via de tiplijn.
1: Hartelijk dank voor het bellen naar de tiplijn van Omroep West.
0: Nieuwstips voor radio en TV West en omroepwest.nl. Bel 070 307 8008 of mail naar tip@omroepwest.nl.

0: Op 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
1: Nu op Radio West, het nieuws uit binnen- en buitenland.
2: Lars Militsen met het NOS-journaal.